In de duisternis zie ik moeders gestalte. Zij schijnt naar de uitgang van de regenboog te wandelen. Haar gezicht, weggedraaid, kijkt over haar schouder. En in haar ogen zie ik dat zij naar haar zoon kijkt.

We wenden ons nu naar Correggi's tweede lied uit zijn Opus 3, waar hij wederom een tekst van de 19e eeuwse dichter Julius Slowacki voor gebruikte. We zien hier de dichter achter de bar van zijn moeder lopen. De stoet loopt biddend onder de klanken van de kerkklokken de begraafplaats op. De arm van de zoon onder de kist, gekweld door zwarte wanhoop, bekleed met zwarte rouwkleding.

na de zware akkoorden, de langzame tempi en de dalende notenreeksen die in deze twee liederen het moment van de dood van de moeder, de finaliteit van haar vertrek en de wanhoop gevoeld tijdens de begrafenis uitdrukken, zorgt het zeer korte derde en laatste lied voor een verrassende wending. Het lied heet De Vogel. En de tekst is onder Poolse scholieren nog steeds heel bekend. Het is van de hand van de Pools-Joodse dichter Julian Tuwim. Het gaat als volgt. Een vogel schitterend op een twijgje. Hoe het tjilpt en hoe het fladdert. Het veegt zijn scherpe navel af in zijn gevederte. Het zet de gehele struik in beweging. Dan vliegt het zingend weg. En de schommelende tak trilt nog na van vreugde na het dansen van de vogel. Als zodanig kan het gedichtje staan voor een gelukkige jeugd. Maar omdat de vogel in de christelijke iconografie ook kan staan voor de ziel, kun je in dit gedicht ook de symbolen zien van de geliefde moeder, de vogel, en het kind dat zij verlaten heeft, het trillende twijgje. De aanstekelijke opwinding van het kleine vogeltje laat de struik nog trillen van vreugde, lang nadat de gelukkige moeder de vreugde van haar kind heeft meebeleefd totdat zij verdween. Het plotselinge einde van haar korte maar intens beleefde aanwezigheid liet een gapende wond achter in de kinderziel. Het verlies van de moeder kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Maar het is mogelijk troost te vinden in de herinnering aan voorbije vreugde. In het werk van Corecci vinden we een dergelijke weg naar sublimering van verdriet en acceptatie van het leven zoals het is wel meer. Luistert u nu naar het ultrakorte De Vogel. Giove expiurca otaru ro

Misschien is het hier de plaats om, los van het autobiografische, nog wat te zeggen over de bronnen waaruit Correggi voor zijn moederbeeld geput heeft. Want zijn moederbeeld ligt natuurlijk lichtjaren verwijderd van dat van de invloedrijke feministische auteurs van onze tijd. Van bijvoorbeeld Simone de Beauvoir, die het krijgen van kinderen slechts als een handicap voor de vrouw wenste te zien. Toen zij schreef dat, citaat, de vrouwelijke rampspoed bestaat in de biologische bestemming van het voortzetten van menselijk leven. Of de later schrijvende mevrouw Firestone, die schreef dat de kern van de vrouwenonderdrukking ligt in het baren en grootbrengen van kinderen. Of mevrouw Shari Thurer, die de basis van de vrouwenonderdrukking ziet in het traditionele westerse beeld van de volmaakte moeder. Die moeder is, zo schrijft zij, behoorlijk getrouwd, gelovig, onderdanig, bescheiden. Een vrouw die haar eigen wensen opzij zet ten gunste van het opvoeden en inspireren van haar kinderen. Zij maakt aldus deel uit van onze mentale huisraad, namelijk de deurmat. In dit soort feminisme wordt het moederschap dus doorgaans geplaatst in samenhang met onderdrukking van de individuele identiteit of van sociale achterstelling. En staat dus ver af van de mysteries van Gods schepping. Wanneer we Correggi's moederbeeld willen achterhalen, kunnen we bijvoorbeeld een denkbeeldig bezoekje brengen aan zijn huis in Katowice, dat vol stond met schilderijen en beelden over religieuze thema's. Zijn bibliotheek was ruim voorzien van teksten van Poolse dichters die in hun werk sterke religieuze sentimenten vertolkten. Bijvoorbeeld de net genoemde Julius Slowacki. Veel van de kunstenaars uit de Poolse romantiek werkten in een periode dat de Poolse staat van de aardbodem weggevaagd was. Sinds 1795 leefde het Poolse volk gescheiden in de drie rijken van de grootmachten van toen, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. In die tijd wordt in de volksverbeelding de heroïsche figuur van Matka Polka dominant. Matka Polka kun je simpel vertalen met de Poolse moeder. Haar werk voor de natie is even belangrijk als haar werk voor haar familie. De waardering voor het moederschap is sterk verbonden met de nadruk die gelegd wordt op haar verdiensten voor het bewaren van de Poolse taal en cultuur. We zien op een kenmerkende afbeelding uit circa 1880 een zittende vrouw met gestrekte arm een aangestoken toorts voor haar twee kleine kinderen houden. En het onderschrift geeft ons uitleg. Laat de overlevenden hun hoop niet verliezen en laat hen het licht van de nationale opvoeding hoog houden. En zo zien we de moederliefde hecht verbonden met de liefde voor het vaderland. In de literatuur en de beeldende kunst zien we de moederlijke rol zo vaak verbonden worden met de redding en de overdracht van Poolse culturele waarden in de familie. Het redden van die cultuur was slechts mogelijk door de loyaliteit aan en de kennis van de Poolse taal, de Poolse literatuur en de Poolse muziek. Want de Poolse cultuur kende toen een hachelijke status in het openbare leven, maar floreerde binnen de familiale kring. Daar werd de nationale identiteit gecultiveerd en de speciale rol van de vrouw daarin werd in brede kring erkend. Maar er is natuurlijk ook nog een sterk religieus element in de Poolse visie op het moederschap, gebaseerd op de alom tegenwoordige Mariaverering binnen de Poolse katholieke kerk. Het kerkelijk jaar kent er 16 Mariafeesten, waaronder het feest van de koningin van Polen. Zij is voorwerp van talloze liederen, gedichten en vormen van volksdevoties.
Net als veel andere Polen had ook Correci bij hem thuis een afbeelding van Onze Lieve Vrouwe van Jasna Kora hangen. Het betreft een 13e eeuwse Byzantijnse icoon waarin Maria ons frontaal aankijkt met een onwrikbare, starende blik die de vele Poolse pelgrims in Czestochowa met ontzag en eerbied vervult. De icoon van de Zwarte Madonna bevindt zich in de barokke kloosterkerk van Czestochowa. Het klooster werd in 1382 gesticht door hertog Vladislav voor monniken van de orde van Paulus de Eremiet, die de hertog uit Hongarije had laten komen. In 1655 werd het klooster door de protestantse Zweden belegerd, maar met behulp van boeren en burgers uit de omgeving wisten de monniken de vijand te weerstaan. En ze schreven dit vooral toe aan de hulp door de Zwarte Madonna. Een jaar later werd de Moeder Gods door de Poolse koning uitgeroepen tot beschermvrouwe van Polen. Correci heeft het werk O Domina Nostra geschreven. Meditaties over Onze Lieve Vrouwe van Jasna Góra. Hij heeft het geschreven ter gelegenheid van de viering van het 600-jarig bestaan van het Zwarte Madonna Heiligdom in Czestochowa. Maar ik kan het u helaas wegens de lengte hier niet laten horen. Wel kan ik u een werk laten horen dat Correci iets later schreef voor gemengd koor. Hij droeg dit werk op aan paus Johannes Paulus II, toen deze voor de derde keer een pelgrimage naar zijn vaderland ondernam. Het werk is getiteld Totus Tuus en stamt uit 1987. Totus Tuus, geheel de uwe, was het motto van deze paus. De tekst is gewijd aan de naam van de hemelse moeder. Totus Tuus Sum, Maria. Ik ben geheel de uwe, Maria. Mater Nostri Redemptoris, de moeder van onze verlosser. Virgo Dei, Virgo Pia, de maagd gods, de vrome maagd. Mater Mundi Salvatoris, moeder van de redder van de wereld. En dan besluit de tekst met weer opnieuw Totus Tuus Sum Maria. De naam Maria wordt in de gezongen tekst 40 keer herhaald. En Mater horen we 20 keer onregelmatig door de tekst heen. In die voortdurende herhaling kunnen we ook het taalgebruik van het kind ten aanzien van zijn moeder horen. We horen in die herhaling de urgente behoefte van het kind aan de geruststellende liefde van zijn moeder.

Coretti's herhalingen kan ons ook doen denken aan een wiegelied. Een genre waarin we ook simpel taalgebruik en herhaling vinden. Maar ook zonder woorden kan Coretti aan de piano gezeten het genre voor ons oproepen. U hoort hier een vroege compositie met opus nummer 9 uit 1956. Opgedragen aan zijn toekomstige vrouw Jadwiga en hier gespeeld door zijn dochter Anna.

Ik kan in deze aflevering, gewijd aan het moederschap in het werk van Corecci, niet voorbij gaan aan het begin jaren 70 gecomponeerde Ad Matrem, voor moeder. Het is een compositie voor sopraan, gemengd koor en orkest. Een orkeststuk dat zowel overduidelijk een religieuze achtergrond heeft, als ook in muzikale zin nog modernistische trekken vertoont. Wel kun je hier goed horen dat Corecci de complexe, dissonante stijl van zijn vroegste werken verlaten heeft en een eenvoudiger, meer tonale aanpak begint te omarmen. Ad Matrem werd voor het eerst uitgevoerd tijdens het Warschauer Herfstfestival van 1972. De zeer korte tekst die u af en toe hoort van het koor en pas helemaal aan het eind van de sopraan is ontleend aan het begin van het Stabat Mater. Maar in het stuk hoort u slechts de woorden Mater Mea, Lacrimosa, Dolorosa. Het stuk is opgedragen aan zijn aardse moeder Ottilia, maar de tekst verwijst dus overduidelijk ook naar zijn hemelse moeder. In een interview uit 1998 vraagt de journalist hem naar de betekenis van Ad Matrem. Hij antwoordt: er kunnen allerlei associaties opkomen bij de luisteraar. Bij mij was het mijn eigen leven. In mijn geval was dat erg tragisch en erg dramatisch. Daar komt het vandaan. Het is volkomen anders wanneer je iemand hoort zeggen: zijn moeder stierf, dan wanneer je hoort: een jong meisje stierf. Maar mijn moeder was een jong meisje toen ze stierf. Wat is 26 jaar? En dan waren al die tragedies waar ik doorheen ging. Het gebroken gezin, geen thuis, ziekte, de oorlog. Alles stapelde zich opeen in mijn geheugen. En dan vertelt Corecci dat hij in de tijd dat hij met Ad Matrem bezig was voor een nieroperatie, in hetzelfde ziekenhuis lag waar zijn moeder gestorven was. Hij zegt: ik weet zeker dat het verblijf in dat ziekenhuis al deze gedachten en herinneringen weer tot leven bracht. Haar dood was een tragedie, een onverklaarde, mysterieuze tragedie. Ik begon te zoeken naar informatie over die jaren. Ik vond wat gedeeltelijke documenten, vage herinneringen van familieleden. En dan zegt hij ook nog iets over de compositie zelf. Ik begon met wat nu het centrale deel is, gebaseerd op een van Bach's preludes. Later schreef ik de introductie met al die biologische elementen, met de hartslag van de moeder, de eerste schreeuw van de nieuwgeborene, enzovoorts. Het is een verwijzing naar het Stabat Mater, maar de rollen worden hier omgedraaid. Niet de moeder, maar de zoon staat onder het kruis. Weet je, ik heb dit ideale beeld van mijn moeder. Je moet nog weten dat ze een tijdje non wilde worden, maar genoeg hierover. Dit fascinerende stuk duurt circa 10 minuten. Eerst hoort u twee keer uit het bijna onhoorbare het aangroeiend geluid van slagwerk. En pas later hoort u de korte gezongen frases door het koor en de sopraan komt pas helemaal aan het eind. Het is grotendeels een soort symfonisch gedicht. Buiten Polen is het nooit erg bekend geworden.

Beste luisteraar, ik had 2 afleveringen over Correggi gepland. Maar ik wil u onder andere ook nog een fragment uit zijn wereldberoemde 3e symfonie laten horen. Een werk waarvan de gezongen teksten ook nog op een hartverscheurende manier over het aardse en hemelse moederschap gaan. Maar ik heb daar in deze aflevering geen tijd meer voor. Dus ik kom volgende keer nog een keer terug met een laatste aflevering over Henryk Correggi. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms, waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars. Wij gaan een serie programma's opnemen over de traditionele Latijnse mis. En wij zijn in dit geval pastoor Van de Vecht.
3: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Al nagelang u luistert.
2: En Joost Verstegen. Wellicht is het goed om even eerst ons voor te stellen en dan daarna in te gaan op het onderwerp. Mm-hmm. Pastoor Van de Vecht.
3: Ik ben pastoor Van de Vecht. Ik ben in 1957 geboren. Ik ben in 1984 priester gewijd in het bisdom Roermond, de Montje Gijze. Daarna ben ik werkzaam geweest in verschillende parochies. De laatste in bisdom Roermond was Venlo tot 1991. En toen ben ik overgestapt naar mijn eigen bisdom, omdat ik geboren ben in Dalfsen, dus het aartsbisdom Utrecht. En ik ben werkzaam geweest in Meidrecht-Wilnis, in Deventer omstreken, in de binnenstad van Utrecht, en de laatste 10 jaar in Nieuwegein-IJsselstein. En sinds 2024, 7 oktober, ben ik met pensioen. Maar de tijd die ik heb, die besteed ik nog gewoon. Dus ik woon op het ogenblik in Steenwijkerwold. En ik zet me in de weekenden en ook door de week voor de parochies Norbertus, dat wil zeggen Oostelijk Flevoland, parochie Thomas a Kempis, dat is Zwolle en omstreken, en de Christoffelparochie, dat is Steenwijk en omgeving. Ja, dus ik draai gewoon mee in het geheel. Wat betreft de Tridentijnse liturgie, ik ben in 84 gewijd en in 1996, 97 merkte ik dat ik aan het schuiven was, ook in de liturgie. Na 12,5 jaar, ja, alles is al een paar keer voorbij gekomen en ook allerlei mensen zitten aan je te trekken. Koren hebben zo hun wensen en verlangens en dit en dat en zus en zo. En toen dacht ik van, als ik niet oppas, dan ga ik iets belangrijks uit het oog verliezen. En dat is met name dat we in de liturgie Jezus Christus vieren. En zodoende ben ik weer gaan lezen. En na goed 2 jaar gelezen te hebben, heb ik ontdekt, de liturgie is niet opgehouden in 1969 en is ook niet begonnen in 1969. Zoals de kerk ook niet opgehouden is in 1969 en ook niet begonnen is in 1969 na het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dat er een continuïteit is, en zo heb ik de oude liturgie weer leren kennen. En via vormingsdagen in Duitsland heb ik me die eigen gemaakt en ben langzaam maar zeker begonnen. Dus in, zeg maar rustig, nu al 29 jaar. En met name dus door de week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, morgen 7:30. Deur staat open, wie komt is welkom.
2: Prima. Ik ben op een andere manier er tegen aangelopen. En ik ben op de eerste plaats uit 1958... afkomstig uit Almelo, uit het mooie Twenteland. Ben later door meneer Philips naar Eindhoven geroepen. En daar ben ik actief geworden in het parochiegebeuren. Op een gegeven moment ben ik tegen rkdocumenten.nl aangelopen. Daar ben ik als founding father mee bezig ben gegaan om kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan in Nederlandse taal beschikbaar te maken. Inmiddels ook met pensioen, ben nu in Haren bij Os woonachtig. En daar is dan meteen ook dus aansluiting bij, afkomstig uit het Twentse land, heb ik in Zwolle gestudeerd. En in Zwolle ben ik pastoor Van de Vecht destijds tegengekomen dat bij klopt. De Latijnse mis. Dat was de Novus Ordo mis in het Latijn. Wij noemden hem altijd domineeloos, omdat hij van oorsprong dominee was, maar wel inmiddels katholiek priester was geworden.
3: Een van de eerste in Nederland, in de begin jaren 60.
2: Die vanuit de hervormde kerk en de wat meer katholiserende beweging daarin, waar onder andere ook Monsieur Beer in zat en Cornelia de Vogel, bekende naam uit die periode. Maar in ieder geval domineeloos, maar dus eigenlijk pastoorloos. Die celebreren daar iedere zondag de Novus Ordo in het Latijn. Geheel in het Latijn. Daar zijn we elkaar tegengekomen. We kwamen elkaar ook tegen op Roluc, waar ik wel gesnuffeld heb aan de priesteropleiding, maar nooit terecht ben gekomen. Maar in al die jaren, daarom noem ik het dus ook die Latijnse mis in Zwolle, dat leert je wel terug te gaan naar de basis van de liturgie. Want ook in de Novus Ordo in het Latijn, en als je de liturgie dus viert zoals die gevierd zou moeten worden, dan begin je eigenlijk al in de diepte te raken. En in die tijd had ik nog een missaal van mijn ouders. Zij zijn uit Zwolle afkomstig en gingen destijds in de Paterskerk van de Dominicanen ter kerke. En dat missaal hadden zij nog en daar zat ik altijd in te snuffelen. En dat is dus nog een oud missaal, oftewel de oude liturgie. Daar is mijn eerste raakpunt. En vanwege de vriendschap met pastoor van de Vecht kwam uiteraard ook dan deze dingen bij elkaar. En ben ik ook geïnteresseerd geraakt in de TLM.
3: We hebben het niet met de paplepel ingegeven gekregen. Jij misschien wel, maar ik niet. Hè. Onze parochie in Dalfsen die was al zeer vooruitstrevend. Wij hadden al een voorzetaltaartje. Eind jaren 50 enzovoort enzovoort. En de communiebanken werden al niet meer gebruikt. Dus ik heb nooit in contact geweest. Ik heb het dus zelf moeten ontdekken.
2: Nou, ik ben nog van de generatie die nog netjes, althans ja, wat heet netjes, maar in ieder geval die in de parochie de mis mocht dienen. En dat was dan de TLM-mis. En ja, daar heb ik vage herinneringen aan. Want uiteindelijk, ja, een jochie tot een jaar of 12 heb ik op die manier de mis mogen dienen. Dus er zijn hoogstens wat vage herinneringen. Omdat toen het echt grote werk werd door de oudere acolyten gedaan. Mm-hmm. Maar goed, dat even voor de insteek van ons achtergrond en de TLM. Even om een spraakverwarring te voorkomen. Wij spreken over TLM, traditionele Latijnse mis, Tridentijnse Latijnse mis. En we hebben natuurlijk het fenomeen dat we eigenlijk praten over de Romeinse rites. Dus we moeten het verhaal proberen af te bakenen. Dat we dus niet over de Byzantijnse rites en de Koptische rites en al die andere rites die er zijn, die allemaal dus ook in de katholieke kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, gebezigd mogen worden. Maar we spreken hier in het bijzonder over de Romeinse rites, wat we, zeg maar, in de westerse wereld bekend is. En daarvan dan de traditionele vorm, omdat het is een paar keer net genoemd, 1969... toen is het nieuwe missaal van Paulus VI uitgekomen, die de bedoeling had om datgene tot uitdrukking te brengen wat het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, in 1963 in het document Sacro Sanctum Concilium.
3: Over de liturgie dus.
2: Die ging over de liturgie.
3: De heilige liturgie. Ja.
2: Daarin werden een aantal punten naar voren gebracht die de concilievaders wensten in veelvormigheid. Die werd in 1969 geïntroduceerd. En bij kans van de een op de andere dag werd de liturgie die daarvoor 15 eeuwen lang min of meer hetzelfde geweest is, niet meer gevierd. Ook even voor goede orde, maar we zullen niet verder in alle details springen, maar de oude liturgie is niet afgeschaft, is niet ongeldig verklaard, is niet verboden verklaard. Alleen hij werd niet meer gevierd.
4: Ja.
2: Wij gaan ons wel proberen te concentreren op dus die traditionele liturgie, die dus ook nog tot op de dag van vandaag, en zeker in de laatste tijd, wel weer een vlucht genomen heeft. We kennen uit 2007 het motu proprio, een document van paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum, waarin hij een veel ruimere mogelijkheid weer heeft gegeven om de traditionele Latijnse mis te mogen vieren.
3: Misschien goed om te zeggen dat na de afkondiging dus van de nieuwe misliturgie, vanaf volgens mij was het de eerste Adventszondag in 1970 of 1969... Waar een aantal mensen die dus de oude liturgie nog bleven doorvieren. Met name dus de oudere priesters van 75, 80 jaar en ouder. Maar ook een aantal priesters in het Engeland. In Engeland.

0: maar ook een aantal priesters in Engeland. In een aantal bisdommen die daar speciale toestemming ook voor gevraagd hadden en ook gekregen hebben. Dus de oude liturgie is in feite wel door blijven gaan. Alleen niet meer op de eerste plaats. En ik wil ook wel betonen, en ik denk ook dat ik namens Joost spreek, wij zetten zowel de oude liturgie als de nieuwe liturgie niet tegen elkaar. Maar we proberen te kijken van, wat verrijkt ons? Wat is de liturgie? Wat betekent dat? En hoe kunnen we in het vieren van de liturgie het mysterie wat meer naar voren laten komen? Want daar draait het toch in feite om. Het draait om Christus.
1: Juist, dat Christus centraal stellen is denk ik een van de meest kenmerkende überhaupt van liturgie. En daar misschien ook wel even goed om de vraag te stellen van, wij praten één over liturgie. Hoe breed moeten we liturgie zien? Of hoe smal moeten we liturgie zien? En tweede, werd net aangeduid, dat het mysterie in de liturgie gevierd wordt. Om ook het mysterie wat even te nader aan te geven. Maar even eerst dus de vraag, wat moeten we eigenlijk verstaan onder liturgie?
0: Dat is meteen al een hele moeilijke vraag, omdat de wegen ook al uit elkaar gaan. Sommige experts zeggen dat alles wat mensen doen in naam van de kerk, in naam van Christus, en dat ze in dat laten zien en dat uiten in rituelen, in handelingen, in gebaren, in woorden, in voorwerpen en ga zo maar door, dat liturgie is. Ik zelf zou de liturgie wat meer willen beperken tot het heilshandelen van Christus namens de kerk en dat ook nog in het openbaar. Dat is dus een groot verschil. Dus je kunt je afvragen of dan de rozenkransgebed van oma in de stoel thuis dan liturgie is, of dat het een devotie is. De heilige mis, de eucharistie, is sowieso altijd liturgie, omdat het A, het handelen van Christus staat daar centraal. Het is het werk wat de kerk doet in opdracht van de Heer. Het is openbaar, de kerkdeur staat open, de kerkklokjes luiden enzovoort enzovoort. Dus dat is verder niet het punt. Ik zelf ben meer geneigd om liturgie, dus het woord liturgie te reserveren voor het openbaar handelen. Van de kerk namens Christus in woord en daad, in van alles en nog wat. En een beetje onderscheid te maken tussen liturgie en devotioneel. Kruisweg bidden, rozenkrans bidden, brevier bidden, dat soort zaken meer.
1: Daar duid je ook inderdaad al een paar punten van. In hoeverre is brevier, brevier is dus het getijdengebed wat de kerk kent, dat op diverse momenten op de dag in de vorm van psalmen, antifonen, hymnen, dat gaat bidden. Daar komen ook gebeden in tot uitdrukking die ook in de heilige mis gebruikt worden.
0: Ja.
1: Dus daar zit wel een connectie tussen van dat getijdengebed.
0: Klopt.
1: En voor zover het getijdengebed publiek gebeden wordt. En daar hebben we dan een puntje te pakken bij de Tweede Vaticaanconcilie. Is er van, eigenlijk zouden de gelovigen ook meer moeten participeren, meer deelnemen aan het getijdengebed. En wordt ook aanbevolen om 's morgens de lauden, het morgengebed, en vespers, het avondgebed, 's avonds mee te vieren in de parochie op enige wijze.
0: Ja, is dus maar dan is het weer openbaar, hè?
1: Dan is dat getijdengebed op dat moment openbaar. Maar de boeken waaruit gebeden wordt, de kerk heeft allerlei dingen vastgelegd, is ook trouwens een punt waar we straks even nog op moeten terugkomen. Maar de kerk heeft daar teksten in vastgelegd.
0: Ja.
1: En die in connectie met elkaar, in verbinding staan met heilige mis, getijdengebed. En dat zijn dan twee grote componenten van wat we op die manier dan liturgie kunnen noemen.
0: Ja. Dus ik weet dat mijn definitie van liturgie, die wat beperkter is, zal ook op heel veel weerstand stuiten. Heel veel mensen zullen het er niet mee eens zijn. Oké, prima. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat wanneer mensen bidden, wanneer mensen ook in gemeenschap bidden, wanneer mensen in alleen bidden, dat men de intentie heeft om te doen wat Christus vraagt. De intentie heeft om

0: te doen wat de kerk vraagt. Ja, van ons priesters wordt ook gevraagd, voordat we de Eucharistie vieren, dat we intentie maken om de mis te vieren zoals de kerk dat van ons vraagt. Net zo goed als van onze priesters ook gevraagd wordt regelmatig om de intentie te maken om te consacreren datgene wat op de corporale ligt. Dat is de doek die uitgespreid wordt, om de partikeltjes, de kleine delen die eventueel van de hostie of van de kleine hostie zou afvallen, om die op te vangen en om die te verzamelen en om die ook na de communie van de gelovigen, om die dan ook te nuttigen. En dat vind ik geen bijzaak. Daar is de afgelopen, zeg maar, 10, 20, 30, 40 jaar is daar wat lacherig over gedaan. En ook onder collega's zo van, ja, moet dat nou, dit soort zaken meer. Maar voor mij persoonlijk is dat een van de grote verworvenheden. Hè, dat de, met name de oude liturgie, je weer brengt bij de kern waar het om draait. Het zet als het ware de piketpaaltjes, ja, rondom een gebied. En dat bakent het gebied af waarbinnen je kunt bewegen. En bakent het af ten opzichte van het andere gebied wat daar buiten ligt, waar je in je wel mag bewegen, maar waar je dus geen liturgie meer viert. Ja, iemand, een hele strenge protestant, zei ooit een keer tegen mij, dus als ik goed begrijp, werkelijk tegenwoordigheid, als u dus langs een bakkerij loopt, langs de etalage loopt en u zegt hoc est een in corpus meum, dan is de hele broodvoorraad bij de bakkerij is geconsecreerd. Ik zeg, nee, dat is niet het geval, want dan doe ik iets wat de kerk helemaal niet van mij vraagt. Ja, de kerk vraagt van mij om te doen, ja, wat gedaan moet worden. Dat is binnen de liturgie, binnen de kerk, binnen het misformulier, binnen de rubrieken, om dat te doen, ja, wat gedaan moet worden.
1: Ik denk dat we daarmee voor het moment het begrip liturgie voldoende afgebakend hebben. Uiteraard komen we natuurlijk in de allerlei facetten daar verder op terug.
0: Ja.
1: Het tweede element wat we net geroepen hebben, het mysterievolle, daar zullen we straks op doorgaan naar het muziekje.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. U bent weer verbonden bij de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis, met pastoor Van de Vecht en Joost Verstegen, die hier in de studio proberen een aantal zaken erover tot duidelijkheid te brengen. En mocht er geen duidelijkheid zijn, schroom niet om op enige wijze via de geëigende kanalen naar Radio Maria uw vragen, opmerkingen te sturen. En wellicht dat we daar in een latere editie dan verder op door kunnen gaan om daarover te gaan spreken.
1: Goed idee.
0: We hebben voor de muziek gesproken over de liturgie in vele facetten en waarschijnlijk zeker niet uitputtend. Dat is ook niet de bedoeling dat we hier heel uitputtend een echte les gaan geven. Maar nog wel even een belangrijk woordje wat geroepen is, namelijk dat de liturgie ook het mysterie vieren is.
1: Klopt. Ik wil dat altijd graag duidelijk maken aan de hand van het verhaal wat we terugvinden in het boek Exodus, waarin het Joodse volk zich verzamelt rondom de berg Horeb en waarin God Mozes uitnodigt, Yahweh beter gezegd, Mozes uitnodigt om de berg op te gaan. Het Joodse volk zit om de berg heen en begint zich op een gegeven moment na verloop van tijd toch behoorlijk te vervelen en dergelijke en gaat dan allerlei dingen doen op eigen houtje. En dat resulteert erin, zoals u weet, van het smelten van al het goud en daar een gouden kalf van maken, enzovoort, enzovoort. Maar ondertussen zit Mozes dus op de berg en hij is letterlijk de wolk binnengegaan. En dat beeld zou ik willen vragen om dat vast te houden. Als je spreekt over het mysterie, dan spreek je in feite over dat je als mens de wolk binnengaat van Gods aanwezigheid. En wat zich daar afspeelt, dat is soms heel persoonlijk. Je wordt toegesproken op een manier die je menselijk gezien niet verwacht. Je wordt ondergedompeld in van alles en nog wat. Je hoeft zelfs eigenlijk weinig uit te leggen. Het maakt niet uit of je een universitaire studie hebt gehad of dat je dat niet hebt gehad. In feite word je meegenomen door dat wat God aan ons geeft. En liturgie is niet iets wat wij maken. En dat wil ik toch met name benadrukken. Het is niet iets om te doen. Liturgie vraagt erom allereerst dat je openstelt en dat je ondergedompeld wordt in datgene wat God je eigenlijk geeft. Als mensen voor het eerst in een Tridentijnse mis komen, dan komen ze soms als een kat in een vreemd pakhuis. En dan denken ze, wat is dit voor een poespas? Er zijn allerlei critici, ook in Nederland, die het dan noemen. Het is een poppenkast en dit en dat en zo en zo. Maar het zijn mensen die van buitenaf ernaartoe kijken. Als je binnenkomt, je knielt, je bent stil. Je laat je meenemen door de handelingen, de gebaren, de gebeden. Je hoeft niet alles te volgen. Je hoeft niet het hele boekje of je missaal uit te pluizen of wat dan ook. Maar dat je op de eerste plaats gewoon eens laat onderdompelen van wat gebeurt er nu eigenlijk. En dat je ziet, doordat het altaar ook al hoger staat, dat de priester ook met het gezicht naar Christus toestaat en dat we met z'n allen naar Christus toestaan. En dat er op een gegeven moment bij de elevatie, bij de opheffing, bij de consecratie, dat je ziet dat de genade vanuit de hemel door de geconsecreerde hostie, door de handen van de priester, door de handen van de messina stromen naar jou toe als deel van de gemeenschap. En dat is van het grootste belang. Dat we dat weer herontdekken en tot mijn grote schrik en misère en ellende kan ik bijna wel zeggen dat we op veel plekken dat hele mysterieervaring, dat we dat kwijt zijn. En dat baart mij op het ogenblik het meeste zorgen. En ik moet eerlijk zeggen, nou sprak ik even een zijspoortje in. Als we spreken over kerk van de toekomst en dit en dat en zus en zo, dan denk ik op de eerste plaats de herontdekking van het mysterie. Dat is het begin van de vernieuwing van onze kerk en niks anders. Ook al bedoelen we het als mensen allemaal nog zo goed.
0: Wellicht dat ook de tijdsomstandigheid meespeelt van wij moeten alles tegenwoordig zien en alles kunnen volgen, social media, dat soort zaken, dat eigenlijk niks formeel geheim blijft.
1: Klopt.
0: Dat alles moet opengegooid worden.
1: Maar als je een vrouw zet voor de etalage van een juwelier en in de etalage ligt een schitterende diamant, dan trekt die diamant en de dame in kwestie ziet alle facetjes fonkelen en blinken en dat geeft een aantrekkingskracht. Precies hetzelfde ja, als de mens zelf. Je kunt de mens als geheel zien en man en vrouw en je kunt ervan genieten. Het is mooi wat Gods schepping gemaakt heeft. Op het moment dat wij gaan secteren, dat wil zeggen de vingers eraf slopen, de hand eraf slopen, de arm eraf slopen, ja, het hoofd eraf slopen en het menselijk lichaam als een soort Chinese legpuzzel op een groot stuk... Ja, op een grote vloer leggen en dan zeggen van en nu gaan we alles weer in elkaar zetten, dan zullen we toch datgene missen wat we in feite zoeken. En dat is het leven. En zo is het ook met het mysterie. Op momenten dat we het gaan ontrafelen, dat we het uit elkaar gaan plukken, blijft er niks over. En mijns inziens, geen enkel mens kan leven zonder de notie, het begrip van mysterie.
0: Aan ons nu eigenlijk wel een hele moeilijke taak, want we willen toch proberen wat meer zaken over de traditionele Latijnse mis uitgelegd te krijgen.
1: Ja.
0: Daarmee zijn we natuurlijk toch bezig om een stukje van het mysterievolle, een beetje boven het maaiveld te krijgen en daar wat meer zicht op te krijgen.
1: Klopt. Met als uitnodiging altijd dat mensen dus ook zelf de wolk van Gods aanwezigheid binnengaan.
0: Je haalt echt de woorden uit mijn mond. We willen het ook gebruiken als een opening naar de gelovigen, naar de luisteraars, naar wie graag de kerk binnenkomt en zich inderdaad in eerste instantie verwonderd af te vragen van wat gebeurt daar? Met daarbij, en dat moeten we natuurlijk niet onder stoelen of banken schuiven, omdat wij nu een 50, 60 jaar merendeels in een andere liturgie in de westerse wereld hebben ervaren, dat het voor sommigen die met nog iets van oude heimwee zitten, ook dan in de richting zitten van wat ze daaraan doen zijn, wat in de negatieve kant. Gelukkig, en dat is natuurlijk, mogen we onze lieve Heer danken, heel veel jongeren die zonder last of ruggespraak van het verleden in volle verwondering binnenkomen en zich aangetrokken voelen.
1: Met eigenlijk de vraag aan ons van laat maar eens zien wat je in huis hebt.
0: En sommige dingen kunnen we laten zien.
1: Ja.
0: En sommige dingen kunnen we gewoon niet laten zien omdat die, om het dan maar even plat te zeggen, gevangen zijn in de, en dan kom ik met een moeilijk woordje, rituelen.
1: Ja.
0: Want er zijn, zeker in de TLM, meer zaken die strikt volgens bepaalde rituelen, volgens bepaalde voorschriften.
1: Wat ik al noemde, de piketpalen.
0: En dat heeft zijn voordelen.
1: Ja.
0: En dat heeft zijn nadelen.
1: Dat klopt. Ooit zei een oud-pastoor tegen mij, jij bent weer bezig met dingen wat ik in 1964 afstand van heb genomen. Ik heb dat oude missaal letterlijk het raam uitgeflikkerd. Ik zei, ja, kan, ik pak het weer op.
0: Maar goed, we gaan op zoek naar die piketpalen.
1: Ja.
0: Toch nog even een dingetje, het is misschien niet helemaal goed uitgelegd. Ik spreek iedere keer over traditionele Latijnse mis.
1: Oh ja.
0: Ik hoor jou wat vaker, trouwens even voor de luisteraars, persoon van Vecht en ik kennen elkaar vrij goed, dus dat we elkaar tutoyeren is wel akkoord. Jij spreekt meer over de Tridentijnse Latijnse mis. Het is misschien goed om terug te gaan van waar is dan die traditionele mis dan uit ontstaan. Sommigen zeggen van omdat het dus met het Concilie van Trente is vastgelegd. En het Concilie van Trente, daar komt het woordje Tridentijns vandaan.
1: Klopt.
0: Dus is het Tridentijnse Latijnse mis.
1: Maar is het niet?
0: Ik ben blij dat je er zelf achter komt.
1: Ja, ja. Helaas, jammer.
0: Even om even kort samen te vatten, waarom is het Vaticaans Concilie van Trente ertoe gekomen om van daaruit tot een nieuwe missaal te komen? Het is geen nieuw missaal geweest.
1: Inderdaad.
0: Het is wat Paus Pius de Vijfde toen heeft vastgelegd in 1570. Die heeft er gezegd: 1. Er is de Romeinse ritus. die wordt op diverse manieren gevierd. Bijvoorbeeld in Lyon is een eigen gebruik van die Romeinse ritus. De Mozarabische en de Ambrosiaanse, het zijn diverse vormen geweest.
1: Dat zijn hele oude ritussen die Pius de Vijfde dus vrij heeft gegeven, of beter gezegd, groen licht voor gegeven heeft, die mogen blijven bestaan.
0: Heel plat gezegd heeft hij toen vastgelegd van, als jij een liturgie viert die ouder is dan 200 jaar.
1: Ja, het zij in Sevilla, het zij in Milaan, het zij in Ruthenië, enzovoort, enzovoort. Ja, zo zijn er dus verschillende oude ritussen.
0: Ja. En daarvan heeft hij dus gezegd, als jij zo oud bent, ben jij eerbiedwaardig.
1: Ja.
0: Heb je dus aangetoond dat je het beklijft.
1: Ja. Hola, vergeet nog niet, de Carmelitanen hadden eigen ritus. De Dominicanen hadden eigen ritus. De Carthuizers hadden dus, enzovoort. Ja, dat is dus niet onderdrukt, maar heeft dus ook zijn waarde. Pius de Vijfde zei ook duidelijk, die hebben hun waarde bewezen en die blijven bestaan.
0: Blijven bestaan en ook tot op de dag van vandaag. Want ook tot op de vandaag worden in de diverse gebieden, een aantal van die we hier nu genoemd hebben, nog steeds op die wijze gevierd.
1: Ja.
0: Maar om dus aan te geven, Pius de Vijfde, als je dus niet zo'n eerbiedwaardige traditie hebt, dan geef ik met dit missaal aan van dat je volgens dit missaal, dit Romeinse missaal, de liturgie moet vieren.
1: Ja. En dat missaal komt in feite uit 1478, wat aan de curie in Rome gebruikt werd. En daarvoor is er ook een hele geschiedenis nog. Maar de elementen die in dat missaal stonden, zijn getoetst, bekeken. En daaruit heeft Pius de Vijfde gezegd, en wat getoetst is en bekeken is, dat is nu het missaal wat beantwoord aan watgene wat Concilie van Trente bedoeld en beoogd heeft en wat gegeven wordt aan de hele kerk.
0: En daarmee is dus eigenlijk ook een antwoord gegeven op datgene wat eigenlijk met het Vaticaans Concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, aan de hand is. Die Romeinse ritus die paus Pius de Vijfde in 1570 heeft vastgelegd van dat is het missaal wat gevolgd moet worden. Dat eigenlijk paus Paulus de Zesde naast die ritus een eigen, of het de ritus moeten noemen, of dat we het een gebruik moeten noemen, of een vorm moeten gebruiken. Daar zijn ook nog wat discussies over van hoe je het moet noemen.
1: Dat is voor de geleerden.
0: Dat is voor de geleerden. Dus staat daarnaast. En dus wat wij ook in de verdere uitzendingen gaan bespreken, we zien dus die twee als twee eigenstandige ritussen, waarbij wij ons dan concentreren op dus die traditionele of tridentijnse of,
1: maar ons niet afzetten tegen het andere.
0: Ja. Dan is nu even gelegenheid om nog even een kort muziekje te luisteren.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met een uitzending over de traditionele Latijnse mis. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen proberen in een causerie, in een samenspraak, wat meer duidelijkheid daarover te geven. We hebben voor de muziek nog even kort gesproken over de benaming traditionele Tridentijnse Latijnse mis. En daarnaast dat dus vanaf 1969, 1970 de Romeinse ritus volgens het missaal van Paulus VI is ontstaan. En daar willen we even eerst nog op aanknopen.
1: Goed. Misschien goed om even een korte overblik te geven. Het is niet tot in detail, hè, maar de elementen zoals we die kennen in de Eucharistie, in het heilig misoffer, komen al vanaf de tijd van de apostelen, de eerste eeuw, de tweede eeuw, de derde eeuw. En we zien in de eind derde eeuw al dat de kanon, het hartstuk van de liturgie,
0: Eucharistisch
1: gebed, wat we tegenwoordig wel noemen, heeft zich toen al gevormd. En ook in de sacramentalia, dus de boeken waarin dus de gebeden werden verzameld, zag je al langzaam maar zeker een bepaalde aftekening. Dan zie je dat in de loop van de tijden, zeg maar tot het jaar 500, 550, de alle elementen hun plekken vinden, ja, in het geheel. Want liturgie, ja, ook de liturgie van de Eucharistie, het heilig misoffer, moet je zien als een bal, een kluwe. En je pakt het ene einde vast en je rolt de bal, rol je af. Dus je ziet de opbouwen van het binnenkomen. Gebed om vergeving, Kyrie, Gloria, openingsgebed, de lezingen, ja, de hele opbouw. En zo zie je dat rond het jaar 600 bij Paus Gregorius de Grote is dat, geloof ik, dat in feite de zaak afgebakend is. En er komen nog wel dingen bij en zo. Ook dingen uit het gebied van Gallië onder Karel de Grote, ongeveer 100 jaar later, bijvoorbeeld het asperges mee, wat we voor de mis hebben dan, besprenkeling met wijwater als een boeteact, zie je dat heel duidelijk. Dat komt uit het Gallicaanse. Al die teksten zijn bij elkaar gezet, er is een boek van gemaakt. En die boeken werden gekopieerd en die boeken werden uitgewisseld, hè, vanuit Frankrijk, Duitsland, naar Italië enzovoort. En het gekke was, hè, dat je op een gegeven moment ook vanuit Rome, ik weet niet meer precies wanneer, hè, dat vanuit Rome een verzoek kwam, hè, aan de bisschoppen van Frankrijk. Hè, van geef ons, hè, dat missaal, hè, wat jullie daar gebruiken, want wij hebben de indruk, hè, dat ons missaal, ja, dat er wat dingen zijn aangesloten. Slipte, hebben dingen zijn weggelaten, zodat we iets kunnen controleren. En zodoende is er ook rond het jaar 1478 is er een zogenaamd Curie-missaal ontstaan. Ja, wat ook aan het pauselijk hof werd gebruikt. En dat missaal, ja, heeft paus Pius V laten onderzoeken, hè, op gezag van het Concilie van Trente. En heeft dat in 1570 gepromulgeerd als zijnde: dit is het missaal, hè, waar onze kerk zich aan te houden heeft. En dat geef ik dus ook aan de mensen mee. Zeker ook als een soort antwoord, hè, op de Reformatie, op de wanorde, van alles en nog wat. Hè, dat men op een gegeven moment, ja, een soort uniforme liturgie heeft, waarin het misoffer wordt gevierd. In 1614 werd er al een nieuwe heilige aan toegevoegd, hè, en wat andere zaken werden er veranderd. Hè, en zo is dat lang, ja, organisch is dat ook gegroeid. Ja, want liturgie en ook traditie in onze kerk is geen blok betonnen, hè, wat nooit verandert. Maar liturgie heeft te maken met tradere, tradidi, traditus sum. Dat is het Latijnse werkwoord voor dingen doorgeven. Denk maar aan estafetteloop. Zo is dat missaal ook aan ons gegeven, omdat het is beproefd en ook op vraag van het Concilie van Trente noemen we dus het Tridentijns missaal. Maar eigenlijk is dat een rotbenaming. Want waar gaat het om? Het is het missaal van de kerk, genomen uit de traditie en weer gegeven aan de kerkgemeenschap. En zo is dat missaal ook langzaam maar zeker ontwikkeld. Er zijn nieuwe feesten. Bijvoorbeeld in 1925 werd Christus Koningfeest werd geïntroduceerd. Verschillende nieuwe privaties kwamen erbij. In 1925 ook de privatie voor de overledenen. En ga zo maar door. Tot eigenlijk in 1962. Een soort einde van een ontwikkeling zien. En Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werd die liturgie ook gevierd volgens de missaal van 1962. En heeft men ook dat missaal gebruikt voor een soort ad interim liturgie, wat gevierd werd door Paus Paulus VI. Ja, de voetgebeden verdwenen daar. Was sprake van concelebratie, gezicht naar de mensen toe, dat soort dingen meer. En later is dat dus doorgeontwikkeld. En heeft men die teksten genomen, niet de paus zelf, maar een commissie is aan de slag gegaan. En hoe heet het? Iedereen weet dat de resultaten van een commissie hangen altijd af van de competentie van de commissieleden, van de wil van de commissieleden, van het denken van de commissieleden enzovoort. En de agenda, openlijke agenda en heimelijke agenda van de commissieleden weten we allemaal niet. Dat begint nu langzaam maar zeker wel wat duidelijker te worden, omdat verschillende bronnen ook opengaan. En daaruit is dus het missaal van het Tweede Vaticaans Concilie gekomen. En ook dat heeft alweer 3 revisies ondergaan. De laatste was geloof ik 2004. 2008. Ja. Dus even, dit is een geschiedenis in een nutshell.
0: Geschiedenis in een nutshell, waar dus de mooie naam, de organische ontwikkeling.
1: Ja.
0: Daar zitten natuurlijk dan ook wat vraagtekens aan van hoe organisch is organisch.
1: Ja.
0: In die zin, waar je ook op duidt, er komt nu steeds meer de originele akten van het Vaticaans Concilie boven water, wat ook de inbreng geweest is van de diverse concilievaders op het vlak van de liturgie. En daar wordt heel duidelijk uit dat datgene wat uiteindelijk in Sacramentum Concilium, de concilietekst over de liturgie, is vastgelegd, dat dat redelijkerwijs overeenkomt met datgene wat de concilievaders bedoelden.
1: Ja.
0: Alleen dat inderdaad die commissie waar je het over had, daar uiteindelijk nadere interpretaties over heeft gegeven.
1: Als de concilievaders die dat uitgesproken hebben zelf het werk hadden gedaan, was er echt iets anders uitgekomen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Zonder in alle details te springen, een van de bekendere is van in het conciliedocument wordt nadrukkelijk gezegd dat het Latijn gehandhaafd moet blijven voor de liturgie. En we zien vervolgens dat het Latijn inmiddels in de Paulus VI liturgie bij kans op heel weinig plekken, laat ik het dan zo zeggen, nog echt in het Latijn gevierd wordt, maar merendeel in de landstaal. Is dat erg? Nou, is dat niet erg?
1: Ik wil er even op inhaken. Dus ik heb ooit na kerstmis, na de kerstvieringen, heb ik ooit een brief ontvangen van een parochianen en die vroeg zich werkelijk af. Ja, beste pastoor, schreef hij, ik ben met kerstmis naar de kerk geweest. Het was allemaal geweldig. Maar ik vroeg me af, zaten er Russen in de kerk? Zaten er Duitsers in de kerk? Zaten er Fransozen in de kerk? Zaten er Spanjaarden in de kerk? Zaten er Italianen in de kerk? Zaten er de Engelsen in de kerk? Want, zei hij, we hebben alle talen gezongen. De meeste ervan snapte ik geen moer van, omdat ik die talen niet machtig ben. Maar waar is ons Latijn gebleven? En ik moet eerlijk zeggen, toen ik die brief las, en ben ik met die man in gesprek gegaan, en ik kon niet anders dan die man gewoon gelijk geven. Ja, we hebben aan de ene kant gezegd, Latijn mot eruit, want dat snapt toch geen hond. En aan de andere kant, allerlei koren bezig tegenwoordig, allerlei talen waarvan je denkt van ja, en snappen wij dat allemaal wel? Want laten we, misschien zeg ik nu wat heel gevaarlijks, onze kennis van het Engels is ook niet zo denderend. We denken het wel, maar het is vaak steenkolen-Engels. En dat heb ik dus ook ervaren. Een vriend van mij die naar Engeland is gegaan om daar te werken. En die heeft toch de eerste 3/4 jaar een stevige doctorale Engelse cursus moeten volgen. Wilde die ook tot in de finesses de taal ook daadwerkelijk weten. Want met zijn HAVO en VVO-Engels kwam die er niet uit.
0: Toegegeven, een organische ontwikkeling zou ook in deze tijd kunnen plaatsvinden. Dus er kan nu ook wel wat openingen zijn. Een van de voorbeelden is dat in de Latijnse liturgie, de traditionele, zoals we die keer op keer vieren, alles in het Latijn is, ook de lezingen.
1: Ja.
0: Maar als een kleine geste wordt of dat de mensen een missaal hebben, en waarmee ze via het volgen van de mis in het missaal kunnen meelezen of eventueel de vertaling ernaast kunnen lezen. Ja. Afhankelijk van uit welk land ze aanwezig zijn in die ene heilige mis die bijvoorbeeld hier in Os plaatsvindt. Van ja, die is in het Latijn, maar komt iemand uit Engeland. Ja, die heeft zijn Engelse missaal bij zich en kan dus op die manier meelezen.
1: Geen enkel probleem.
0: Wij hebben dan wel als toevoeging dat dus voordat de priester begint met zijn homilie, met zijn preek, dat we dan de epistellezing, de eerste lezing en de evangelielezing in het Nederlands ook nog een keer lezen. Dat voor zover mensen dus niet een missaal bij zich hebben gehad of het inlegveldje niet hebben gehad, dat ze dan toch het kunnen meemaken.
1: Moet ik wel zeggen, dus aan de ene kant snap ik het wel. Aan de andere kant, ik ben er geen voorstander van. Ja, ik ben een vreemde in dit soort dingen. Wanneer begint de voorbereiding voor de heilige mis? Wanneer begint die? Die begint thuis. Tegenwoordig met onze moderne apparatuur kunnen alle misteksten kunnen we gewoon vinden. Dus één druk op de knoppen en alle teksten worden je gegeven. En ook in andere talen en desnoods ook nog in het Nederlands enzovoort enzovoort. Dus daar begint het al. Dus in feite de epistel en het evangelie kun je al lezen. Voor mij is dan de noodzaak wat minder om door de week, ja, maandag tot en met zaterdag, als ik de Tridentijnse mis vier, ik noem het maar even zo, ja, om dat ook nog daarna nog de epistel en het evangelie nog in het Nederlands te zeggen. Trouwens, ja, ik neem de oproep van het Concilie van Trente zeer serieus dat er gepreekt moet worden. En dat betekent dus ook dat je door de week een korte homilie houdt aan de hand van de lezingen. En al homilierend komen de teksten van het epistel en van het evangelie van naar voren toe. Plus dat ik ooit iemand bereid heb gekregen om alle misteksten dus op de harde schijf te zetten. En bij mij heeft dus iedereen een boekje in handen. Ja, met de misteksten alleen voor die specifieke dag. Met dat ook, dus ook in het epistel en het evangelie. Dus om dan nog een keer alles in de volkstaal te moeten doen, dat gaat mij dan even iets te ver.
0: Laten we op een andere manier de stok in het hoenderhok gooien.
1: Okay.
0: Waarom moet het dan allemaal in het Latijn? Dus, okay, het Vaticaans Concilie heeft gevraagd, laat de liturgie in het Latijn gevierd worden.
1: Ja.
0: Nu we toch met deze methodes toch uiteindelijk iedere keer zitten te kijken van, ja, iemand die uit Nederland komt, die probeert dan de Nederlandse vertaling te lezen en iemand uit Engeland, de Engelse vertaling. Maar waarom is dus de kerk ertoe gehouden, en ik denk dat inderdaad echt een eis van de kerk is, waartoe is door de kerk gehouden om de liturgie in het Latijn te vieren?
1: Allereerst, Latijn is een taal. Een universele taal. Een taal vroeger, zeker ook van het gewone volk. Ja, IQ Nullius in de straat van Rome sprak ook Latijn. Dus waarom zouden wij het niet kunnen leren? Het is een universele taal die in feite zeer weinig muteert. Dat wil zeggen verandert. Ja, als je kijkt naar het Nederlands van 20 jaar geleden, het Nederlands van nu, dan zie je enorme veranderingen. Dus dat drukt al iets uit van de bestendigheid. En de liturgie gaat ook uit van bestendigheid. Dat mysterie wat we vieren ten tijde van Jezus leven, lijden, sterven, verrijzen, dat vieren we nog steeds ook nu. En dan kun je wel zeggen, ja, maar anders, okay, maar het is zodanig met elkaar verbonden dat het in wezen hetzelfde is. En dat kun je van de taal niet altijd zeggen. Ja, ik kan middeleeuws Nederlands kan ik maar met moeite lezen. Dan moet ik af en toe nog gokken aan wat staat er en wat wordt er bedoeld. Dat is één. Ten tweede, Latijn is een universele taal wat je over de hele wereld kunt bezigen, waarin ieder mens, als ik nou in Hongkong of in Perth of in Los Angeles, of in Spitsbergen, of in Kaapstad naar de kerk toe gaan, zie ik dezelfde heilige mis. Zie ik, ervaar ik, hoor ik hetzelfde. En dat is ook van belang. En Latijn is ja, een van de sacrale talen. Ja, wat er teruggaat op, ja, wat stond er op het kruis? Ja, Jezus Nazarene Rex Judiorum in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Ik denk zelf daar kun je lacherig over doen. Daar kun je denken van ja, uit de oude doos. Maar ik denk dat het gewoon goed is. En ik wil er nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Als je met het Latijn bezig bent, en daar hoef je geen geleerde voor te zijn, ieder iedere huisvrouw, iedereen die hoe je het gewoon kan nadenken, kan Latijn leren. En dan zul je merken dat in die taal er iets heel pregnants uitgedrukt kan worden. Ja, in korte woorden, in korte zinnen. Waar we in het Nederlands dus bijna een boekwerk voor nodig hebben. Ja, een simpel voorbeeld. Ja. Hier me apropin kwant, keizer, ja, Pozovits, Castram. Ja. Hier me apropin kwant. Daar hebben we al een hele bijzin voor nodig. Ja. Terwijl, ja, toen het de herfst begon, toen de herfst kwam, ja, toen het herfst begon te worden, toen de blaadjes gingen afvallen, ja, enzovoort, enzovoort. Maar het Latijn heeft daar gewoon twee korte woordjes voor. Ja. Heeft Caesar besloten het kamp, ja, neer te zetten, ja, of te ontwikkelen. Heel simpel. In een andere taal lukt ons dat gewoon niet. En Latijn kan spelen met talen. Hè, en dat zie je ook in de hele oude Latijnse gebeden. Van, ja, geef ons dat wat ons opbouwt. En versterk datgene wat ons heeft opgebouwd. Ja, die constructie, die zie je heel vaak terug. En dat is heel pregnant. En tegenwoordig in onze moderne gebeden, sorry dat ik het zeg, ja, is het een wirwar van woorden. De Ecclesia loquax, hè, dus de pratende kerk, terwijl we de vierende kerk moeten zijn. En ook de kerk moeten zijn waar het mysterie, ja, ik kom weer op dat woord terug, het mysterie centraal staat.
0: En waarbij, maar dat is een stukje persoonlijke nood ook daarin. Eén, met het Latijn onder de arm. Kom je in Italië, kom je in Amerika,
1: ja,
0: tot de ontdekking van, hey, we hebben iets gemeenschappelijks.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk de kern ook
1: van liturgie heeft dus te maken met het eenheid in Christus.
0: Inderdaad, en dat je merkt van, die katholieke kerk is dus ook één op die manier.
1: Mensen kunnen dat nog aanvoelen. En het, soms hoor ik dat ook. Van, goh, in Lourdes, hè, hebben we toch het credo gezongen. Heb ik al 40 jaar niet meer gehoord in mijn parochie. Hè, maar ik kon gewoon meezingen. Hè. En dan sta je dus met 10, 20, 30, 40.000 mensen. Uit alle windhoeken en gaten. Hè, sta je dus in één taal. Sta je dus je geloof te beleiden.
0: Dat en ook doordat je regelmatig dit Latijn hoort. Althans, voor zover de gebeden duidelijk zijn of ja, hardop gebeden worden. Dat is een element waar we straks nog een keer of verderop in de uitzending nog een keer wel terug zullen komen. Maar voor zover die dan publiek luid worden uitgesproken, die gaan op een gegeven moment ook in je systeem zitten.
1: Ja.
0: En wordt daarmee ook een stuk eigen. Ja. En waarmee je dus ook je eigen gebedsleven verder kunt aanvullen.
1: Klopt. En je voelt je dan ook opgenomen in de 2000 jaar traditie van de kerk. Als ik het subtuum presidium bid, onder uw toevluchten stellen bij ons, is de oudste Maria antifoon. Je merkt meteen van, jongens, ik ben thuis. Ja, Salve Regina, ik ben thuis. Daarnaast heeft het Latijn ook nog iets anders. En dat is een klein beetje een persoonlijke reden. Alhoewel, ik denk dat sommige collega's het wel kunnen invoelen. Het Latijn behoedt ons er ook voor om uit de bocht te vliegen. Ja, daar bedoel ik mee. Kijk naar onze talkshows die we tegenwoordig hebben. Ja, we leven nu toevallig in de week oorlog met Iran. Ja. We zien dus alle talkshows allemaal hetzelfde. Ja, en men praat en praat en praat maar. Ja, men praat en praat en praat maar. Er is totaal geen terughoudendheid meer. En het Latijn, als je dat bezigt, voel je automatisch aan, hè, dat je ook zeker in de liturgie terughoudend mag zijn. En dat ervaar je ook, hè, doordat sommige dingen in stilte worden gebeden, ook in het Latijn. Ja, de kanon wordt grotendeels in stilte gebeden. Maar ook in de sub missa voce, dat wil zeggen de gedempte stem. En de clara voce, dat wil zeggen dus de heldere stem. Ja, susum corda, ja, habemus ad dominum, gratias agamus. Ja. Dan weet je, we zitten bij de privatie, hè, dan mag gejubeld worden. En dat soort zaken. En de taal, het Latijn, behoedt me ervoor om in het blauwe hinein te babbelen. Beste mensen, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal zijn. Hè, dit en dat en zo. Vandaag gaan we dit doen en dat doen. Hè. We gaan de ziekenzalving vieren. Hè. We zijn allemaal bij elkaar. Hè. Oh, waar is mevrouw Pietersen? Ja, die is op de kamer. Hoezo op de kamer? Ja, die is ziek. Ja, snap je? Dus ik lees loquax. Ik chargeer het nou een beetje, hè, maar het is echt voorgekomen, ja, dat gebeurd is, snap je? Dus we praten maar om te praten. En het Latijn zegt ons, ho, heb je wat te zeggen? Zeg het pregnant, up to the point, nu.
0: Gesproken over het to the point. We zien nu dat we tegen het eind van deze eerste uitzending aanlopen.
1: Ging sneller dan dat ik gedacht.
0: Wacht op wat er nog komen gaat. En dat zou ik ook tegen de luisteraars willen zeggen. Van, wij gaan verder in een volgende uitzending. Kijk op de agenda van Radio Maria van wanneer de volgende uitzending gepland staat. En dat we dus in deze serie ook nog tal van andere onderwerpen zullen gaan aansnijden die meer of minder aansprekend zijn. En ik denk dat zeker het stukje hier nu over het Latijn duidelijk mag maken van er zit een diepere lading in eigenlijk alle facetten van de traditionele Latijnse mis. Luisteraars, ik wens u verder een goede tijd en tot de volgende uitzending.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ik kom net terug uit Lourdes. Vorige week ben ik bedevaart geweest samen met het hele aartsbisdom Utrecht. En daar was ook Noelle. Noelle, ik heb jou in de uitzending. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kunnen je horen. Fijn dat je erbij bent. Ja, Noelle, vorige week waren we allebei in Lourdes. En jullie hebben daar gezongen met het koor. En toen heb ik, ik had speciaal mijn Edirol niet meegenomen. De Edirol is zo'n opnameapparaatje waarmee je opnames kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal een andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van
0: jij
1: het
0: bent
1: koor.
0: De dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31. Van huis uit onderwijskundige van beroep. Maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes. Eentje van 2,5, bijna 3. En eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco. En daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco, en dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja, precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En zo doen we van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden. Ja. Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja,
1: en ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen. En toen vanaf mijn 18e, ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. Ja. En het is elke keer anders. Ja. Echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Ja, gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria, ja. De draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ja,
1: want dat is voor nu. Oh, sorry, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar.
1: Oké. Okay. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Als kind dacht ik vroeger van, met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: Ik kom zelf uit IJsselstein, daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht. En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria draagster van het licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet het niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims. In één kerk kwamen we samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En ja, iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Ja. Zit je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot. Daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk echt zelf genoten. Opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg. De grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in het normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor.

0: voor rust en voor bezinning.
1: Ja, de sacramenten natuurlijk, de mis.
0: Ja, ja.
1: Ook de biechten was dan ook een viering van barmhartigheid.
0: Ja, handoplegging, die vond ik erg mooi.
1: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
0: Nou, in zover, we kennen elkaar en er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Mm-hmm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep.
1: En
0: dit jaar voor ons dan met name ook, omdat die devotie van Maria Draagster van het Licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
1: Ja,
0: het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om.
1: Prachtig,
0: dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
1: Ja. En in de trein hebben jullie ook gezongen?
0: Ja.
1: Of was dat alleen
0: heel
1: op de terugweg?
0: Hokje.
1: We zijn op de terugweg, geloof ik. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig.
0: Mm.
1: En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken. Hoe heet dat lied ook alweer?
0: Vol van genade.
1: Maria vol van genade.
0: Ja.
1: En het thema...
0: Ja, die past... Ja,
1: dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
0: Ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld brengen.
1: Ja.
0: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En voor ons past dat heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
1: Oké, okay. daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
0: Ja.
1: Die heb ik hier ook klaarstaan. Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan?
0: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
1: Ja.
0: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken, dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot, de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan.
1: Oh.
0: En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele mei maand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar
1: zonder
0: iedereen
1: oordeel.
0: Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
1: Ja.
0: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
1: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit ook. Echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
0: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Dus er zijn al naar... als ik me niet vergis, de Curaçao zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
1: Ja, mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
0: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is. Alles eigenlijk.
1: Ja, en Chrisco is dan met C-H-R-I-S-K-O.
0: Ja, van Christus Koning.
1: Christus
0: Koning. Is makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
1: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook, of... Even kijken.
0: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
1: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is er nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
0: Dat in ieder die vast zit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
1: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden. Noelle, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
0: Ja.
1: En heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
0: Oké, dank u.
1: Dankjewel, fijne dag, Noelle.
0: Hetzelfde, hoi hoi. Maria.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: goedendag. Dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 mee geweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage. Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
0: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
1: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op eenzelfde soort bisdom bedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik me heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
0: Wauw, wat bijzonder, ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
1: Inderdaad.
0: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja, en u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
1: Zeker.
0: Ja. Oké, nou. Ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de 4 seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. Dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Het kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg ernaartoe, dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien, hem daar te ontmoeten, dichter tot hem te komen op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes. Hoe op welke manier het ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen geberen en hoop en verlangens.
0: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
1: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet. Die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toe gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En het andere is dat ze inderdaad, ja, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
0: Ja. Wat mooi, hè? Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettekerk, waar we met alle Nederlandse Belgiërs samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt, hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
1: Ja, precies. Ja. Natuurlijk, op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op die manier kan het natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
0: Ja, dat is ook prachtig om dan... Ja, van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch, daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee, vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage, er was ook ruimte voor pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
1: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven. We kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben, er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen, toch even, even uit de groep weg op een vrij momentje, samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is, als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis, maar toch zichtbaar wil zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een zaak, kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord, die is voorgegaan op de Kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
0: Ja. Ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden. Misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken en daarin te begeleiden, te bidden. Mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taken ook. Met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug. Maar wat is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
1: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval wat we al gezegd hebben, hè, dus het ontroeren, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar ja, wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
0: Oh ja.
1: Het was een hele uiteenlopende groep van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden. Tot mensen die al heel lang in een parochie, een andere parochie actief waren. Maar dat toch op de een of andere manier meer. Of dat die parochie zelf niet aangesproken bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk om daar toch één groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn, ook in die liefde tussen de mensen zelf.
0: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria Devotie en de heilige Bernadette. Ja, het is gewoon sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want kunnen ze daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
1: Ja, dan kan ik denk ik het beste wijzen op wat de heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
0: Ja.
1: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan, natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om, om toch aan dat, om dat verlangen gehoor te geven.
0: Ja, ja precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
1: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt. Want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde. Hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar de hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
1: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de dode herdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede. Dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
0: Uh-huh. Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin des hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
1: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
0: Ja.
1: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
0: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariens Instituut.
1: Zeker.
0: En de seminaristen al daar.
1: Zeker, hartelijk dank.
0: Ja, fijne dag. Dag.
1: Dag.
0: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten. Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrim organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. Een kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van ik ga dat coördineren? Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
0: Nee, ik ben een regelneef.
1: Regelneef.
0: ja, en ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan.
1: Ja.
0: En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt.
1: Mm-hmm.
0: En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
1: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen?
0: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
1: Ja.
0: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
1: Ja.
0: En we hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
1: Mm-hmm.
0: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom en verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
1: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, ik heb dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen. Van, of de, hoe zeg je dat, de excitement. De spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar wel, waar zit dat dan precies in?
0: Het is gewoon de saamhorigheid en dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, ja, ik vind het één keer in de zoveel jaar naar Lourdes. Het geeft een boost aan mijn geloof. En het, een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
0: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het, het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. En, maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is. Mm-hmm. En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
1: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
0: En het programma vind ik geweldig. Wat ze ieder jaar, of wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo. Het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en dat dus, ook nog. Het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè? Al die subgroepen die dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus een blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
0: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen, zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
1: Ja, ja je zou wel graag willen blijven dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat kan maar helaas echt niet.
0: Ja. Ja, en dan denk je, het is een hele week. Maar en aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
1: Ja, het hele tijdbesef is dan weg.
0: Ja.
1: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En wat, hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
0: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga, die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
1: Ja.
0: En dat ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
1: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké. En nou, nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Oké. Dag.
1: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Loert op de Bergen.

En beste luisteraars, we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis. De witte dame, wordt ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En we gaan samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave, Ave Maria wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rooskrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Beste luisteraars, inderdaad welkom bij het programma Een Bisschop Open de Week. Vandaag met monsieur Jan Hendricks aan de telefoon. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, dag beste luisteraars.
1: Nou, fijn dat u er bent. We gaan zo beginnen. Ja, we hebben van tevoren even de onderwerpen doorgenomen. En we beginnen met een minder goed nieuws.
2: Ja, inderdaad. De luisteraars hebben misschien ook al gehoord van het ongeluk dat monsieur Mutsaerts heeft getroffen zaterdagavond. Heeft hij een auto-ongeluk gehad. Helaas ligt hij in het ziekenhuis met, ik begrijp toch wel een serieuze conditie. Ja. Laten we bidden voor zijn volledig herstel. En voor spoedige beterschap. We leven met hem mee en ik denk aan hem in het gebed. Zodra ik het nieuws hoorde, heb ik ook de rozenkrans voor hem gebeden. Ik hoop dat het heel spoedig weer vooruit mag gaan met hem.
1: Ja, ja. Ja, we hebben het ook gehoord en ook we hebben voor hem al gebeden. En we zullen blijven voor hem bidden voor zijn herstel. Ja. Ik begreep dat appjes en telefoontjes minder welkom zijn, want hij heeft heel veel rust nodig. Maar wel kaartjes.
2: Ja. Ja.
1: Dus mensen moeten gewoon naar de parochie in Oosterwijk een kaartje sturen. Die wordt doorgestuurd aan monsieur Mutsaerts.
2: Oh ja, ja, uitstekend.
1: Dat is zeker leuk, ja.
2: Ja, zeker. Dat is heel goed. Ja. Ja.
1: Ja, het is zo. Het kan iedereen overtreffen, zoiets. Het is,
2: nou, ja, zeker. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
1: Ja.
2: Dat is hier ook even een moment dat het even van onoplettendheid of van even een blackout of wat dan ook, hoe het ook geweest is. Maar de gevolgen zijn toch wel heel groot. Dus we leven inderdaad met hem mee.
1: Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ik zag op uw site ook dat er een seminarist heeft zijn admissio gekregen.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en kunt u uitleggen wat dat is?
2: Ja, de admissio, dat is eigenlijk de eerste stap die een seminarist doet. Admissio betekent eigenlijk letterlijk aanvaarding of toelating. En dan wordt een seminarist officieel kandidaat voor de heilige wijdingen. Dat wil zeggen, hij wordt officieel aanvaard als zijnde in voorbereiding op diaconaat, priesterschap. En dat is de stap die vroeger de tonsuur heette.
1: Okay.
2: Daar zijn misschien verschillende mensen ook nog wel mee vertrouwd met die term. De kandidaat spreekt zijn verlangen uit om zich verder voor te bereiden op het priesterschap. En de bisschop die aanvaardt dat voornemen in die rites. Daarna komen er nog de stappen van lectoraat en acolitaat. En dan vlak voor de wijding, dan legt de kandidaat nog de geloofsbelijdenis af en de eed van trouw. En vervolgens volgt dan de diakenwijding.
1: Ja. Ja. Zijn er veel priesterwijdingen in uw bisdom dit jaar?
2: Nou, dit jaar is er één voor het bisdom en een priesterwijding van een jezuïet. Aanstaande zaterdag, 16 mei, dan zal Bastiaan van Rooyen, een jezuïet, tot priester worden gewijd. Dat mag ik doen in de Krijtberg in Amsterdam, de Franciscus Xaverius. Die viering die begint om 12:30. En dan zaterdag naar Pinksteren, dan zal de priesterwijding zijn van Francis Asjamole. Dat is een priesterstudent van het bisdom Haarlem Amsterdam. Dat zal dus zijn in de kathedraal in Haarlem om 10:30. Mm-hmm. Ja. We hebben ook in het najaar, dan zullen de diakenwijdingen zijn. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat wel een behoorlijk aantal zijn. Dus we zullen nog even afwachten of ze allemaal door de scrutinia komen. Maar dat ziet er in ieder geval wel heel mooi uit. Ja.
1: Ja, ja. Is dat spannend? Kan het zijn dat een seminarist gewoon niet slaagt om door te kunnen gaan?
2: Deze seminaristen hebben de studie allemaal al af.
1: Ja.
2: En natuurlijk, er is ook al... ze komen niet zo ver als de leiding niet van hun geschiktheid overtuigd is.
1: Ja.
2: Maar laat ik zeggen, heel belangrijk is wel dat ze als persoon voldoende gevormd zijn en voldoende evenwichtig zijn. Dat ze ook in de pastorale stages voldoende uit de verf zijn gekomen.
1: Ja.
2: Enzovoorts. Hè. Dus alle aspecten van het priesterschap, die moeten natuurlijk wel dan op een zodanig niveau zijn dat ze mogen worden toegelaten tot de heilige wijdingen.
1: Ja, ik heb iets gehoord dat het is, nou, de seminarist of de jonge man die bijvoorbeeld denkt een roeping te hebben, maar het is de kerk dat bevestigt. Klopt dat?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Dus het is niet, ik wil graag priester worden, dan word ik priester, maar de kerk moet het ook ja zeggen.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, het is ook niet iets voor jezelf.
1: Ja.
2: Het is een dienst aan de kerk. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat het soms een teleurstelling is als iemand niet wordt toegelaten tot het seminarie of niet tot wijdingen wordt toegelaten. Maar het is ook wel belangrijk dat onderscheidingsvermogen er van de kant van de kerk is.
1: Ja.
2: We moeten eigenlijk heel goed kijken en overwegen of iemand voldoende rijp en evenwichtig is om en ook voldoende in het geloof gegroeid natuurlijk en in zijn overgave aan God om tot de heilige wijdingen te worden toegelaten. Ja,
1: ja, ja, ja, maar dat is duidelijk. Ja,
2: ja, ja, ja. Ook dat is. We zien gelukkig in onze tijd op dit moment dat er ook weer meer belangstelling is, meer openheid voor een roeping tot het priesterschap.
1: Ja.
2: En in het afgelopen jaar zijn er ook de nodige jongens geweest die zich daarop hebben toegelegd om te overwegen of dit de weg was die de Heer van hen vraagt. Dus dat is weer heel mooi. Dat is niet alleen in ons bisdom zo, maar ik geloof dat dat in andere bisdommen ook wel aan de hand is.
1: Merk je wel een verbinding tussen, er zijn de laatste jaren, er is de laatste jaren meer interesse in katholiek worden. En er zijn meer doopsels. Ziet u dat ook in het willen om priester te gaan worden? Of dat moet wel een paar jaar duren tot zoiets rijpt?
2: Ja. Ja, dus na het doopsel kan een dopeling niet meteen overgaan naar het priesterschap. Nee, er moet eerst wel een tijd tussen zitten om in te groeien in het christen zijn, in het katholiek zijn. Dan kan dat per persoon een beetje verschillen. Dat hangt een beetje af ook soms van de achtergrond. Maar normaal zou ik zeggen dat je toch 2 jaar moet wachten voordat je naar het seminarie gaat.
1: Ja.
2: Om je roeping om christen en katholiek te zijn ook niet te verwarren met een roeping tot het gewijde ambt, tot het priesterschap.
1: Ja. Ja, dus dat we zullen misschien over een paar jaar meer seminaristen zien, maar dat moeten we nog zien.
2: Ja, zeker. Dat moeten we even afwachten ook hoor. Maar op dit moment moet ik zeggen, zien we al wel een toename van het aantal seminaristen. In ieder geval bij ons zijn we daar wel heel, heel dankbaar voor dat het aantal gelukkig gegroeid is.
1: Ja, ja, heel goed. Nou, we gaan naar het volgende onderwerp. U gaf aan dat er in Amsterdam een gebedsdag voor Onze Lieve Vrouw van alle Volkeren is binnenkort?
2: Ja, ja, ja. Dat is de zaterdag voor Pinksteren. Dat is 23 mei dus.
1: Mm-hmm.
2: De gebedsdag voor de Vrouwen van alle Volkeren, die vindt plaats in de Pauluskerk in Amsterdam-West. Dat is die gebedsdag die wordt 1 keer per jaar gehouden. Dat gaat dus over Maria als vrouwen en moeder van alle volken. Zoals de meeste luisteraars wel weten, de verschijningen die daar achter zaten, die zijn niet aanvaard door Rome. Dus die verschijningen die blijven buiten beschouwing. Maar de titel die is wel aanvaard. En de verering van Maria onder die titel, die is ook wel door Rome.

0: dat. Mm-hmm. En onder die titel willen we Maria eren, ook op deze zaterdag voor Pinksteren. Pinksteren is eigenlijk ook de dag van de eenheid van alle volkeren, omdat dan het talenwonder gebeurt. De apostelen die horen, de mensen kunnen alle talen weer verstaan, die kunnen elkaar weer verstaan op het Pinksterfeest. En dat willen we ook heel bijzonder op de voorspraak van Maria vragen, dat alle volkeren elkaar weer mogen verstaan, dat er een einde komt aan oorlogen en geweld, dat Maria als een moeder over alle volkeren mag waken.
1: Ja, en hoe laat begint het?
0: Ik meen dat het om 11:00 begint.
1: Okay.
0: Dat heb ik nou even niet paraat, eerlijk gezegd.
1: Misschien kunnen mensen ergens op internet dat vinden als je het googelt.
0: Ja, zeker.
1: Dan zul je het zeker vinden.
0: Of misschien dat ik het nog heel snel op kan zoeken, maar het is in ieder geval, het belooft wel een mooie ja. dag te worden. En dus iedereen is daar van harte bij welkom. Het begint inderdaad om 11:00.
1: Okay.
0: En het heeft een heel programma met een lezing, met gebed.
1: Ja.
0: En het sluit af met de eucharistieviering, iets na 16:00 middags. Dus daarmee zal het zo ongeveer 17:30 middags zijn afgelopen.
1: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi. Nou, je zei het al, Pinksteren komt. Hemelvaart is over een paar dagen. Pinksteren komt. Heeft u bijzondere plannen voor?
0: Of ik bijzondere plannen heb voor Pinksteren?
1: Ja, Pinksteren en Hemelvaart. Oh. Ik denk Pinksteren en Hemelvaart vieren sowieso.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, ik ben eigenlijk deze weken vooral heel druk met vormselvieringen. Ah. Er zijn op dit moment vele vormsels. Gisteren was ik in Heemstede, zaterdag in Purmerend. Aanstaande zondag is het in Alkmaar eerst, daarna in Heerhugowaard. En zondagavond in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. En zo is het eigenlijk, iedere week zijn er wel een aantal vormselvieringen en ontvangen jongeren en kinderen dus dit sacrament van de Heilige Geest. En dat zal ook op Pinksterfeest weer het geval zijn.
1: Heel mooi. Ja. Nou, zullen wij eindigen met gebed?
0: Jazeker, dat is laten we aanstaande donderdag op het feest van Hemelvaart. Dan begint de Pinksternoveen. Dan bidden we om de komst van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Gedurende 9 dagen, de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar nu ook al in de lezingen horen we Jezus spreken over de Helper, de Heilige Geest. En daarom willen we vandaag ook bidden. Heer, zend ons uw Helper, uw Heilige Geest. Mogen die Geest wonen in ons hart. En mogen die ons inspireren tot eerbied voor uw naam, tot heiligheid, tot verzoening, tot vrede, tot die deugden die de Heilige Geest in ons hart kan werken. Wees u bij ons aanwezig. En mogen daarbij uw moeder, Maria, de bruid van de Heilige Geest, onze voorspreekster zijn. En zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hartelijk dank, monsieur Hendricks. En tot de volgende keer.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, die u gewaardigd hebt de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in Het Scapulier van de Berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 2. Sint Simon Stock en de schenking van het scapulier. Simon Stock werd rond 1165 in Engeland geboren. Hij was voorbestemd om een hoge leeftijd te bereiken en daardoor was deze monnik waarschijnlijk uitvoerig getuige van het onstuimige begin van de orde dicht bij de Eliafontein op de berg Karmel, evenals van allerlei strubbelingen veroorzaakt door de overplaatsing van de orde naar het westen. Nadat hij zich weer in Engeland heeft gevestigd, wordt hij rond het midden van de 13e eeuw in Aylesford gekozen tot hoofdprior van de orde. Eerst heeft hij met een crisis af te rekenen ontstaan door de overgang die een groot aantal van zijn monniken maakte naar andere bedelorden, zoals de Franciscaner of Dominicaner bedelorden. De Karmel wordt in haar bestaan bedreigd. In de uiterste nood richt de heilige Simon zich tot Maria. Was de Karmel niet door haar gewild en dus aan haar eer verbonden? De moeder van God beantwoordde zijn smeekbeden door een verschijning die waarschijnlijk op 16 juli 1251 plaatsvond, waarbij zij hem een wonderbaarlijk geschenk deed, namelijk het scapulier. Het verhaal van dit visioen werd ons overgeleverd via een groot aantal documenten, waarvan de oudste uit de eerste helft van de 13e eeuw stammen. Wij citeren de tekst, gegeven door de Fioretti van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Simon, een man met grote ingetogenheid en vereering voor Maria, bad vaak nederig, doch aanhoudend tot de maagd, de roemvolle moeder Gods, schutspatrones van de Karmelorde, opdat zij die orde een voorrecht zou toekennen die opviel door haar naam. Zo bad hij elke dag in zijn gebeden met een hart vol devotie tot haar. Bloemen van de Karmel, fleurige wijnstok, schittering des hemels, vruchtbare maagd, enige zachte moeder die nooit een man bekende, sterren der zee, schenk uw gunst aan de Karmelieten. En op een dag verscheen Onze Lieve Vrouw aan hem, omringd door een schare engelen, terwijl zij in haar hand het scapulier hield. Ze zei tot hem: dit hier is een teken voor jou en een voorrecht voor alle Karmelieten. Degene die in dit kleed sterft, wordt gespaard voor het eeuwig vuur. En dan overhandigt zij hem het scapulier. Verspreiding van het scapulier. Oude verhalen vermelden dat de bekering van een Engelse edelman het eerste wonder was met het scapulier. Deze man had eerst de hele streek tot zonde aangezet. Heilige Simon Stock had de bekering verkregen door zijn scapulier op de stervende te werpen. In dit wonder zag Simon een aanleiding om het geheim aan zijn broeders te onthullen en om hun het prachtige kleed te laten zien dat hij uit handen van Maria had ontvangen. Hij stierf omstreeks 1265 in Bordeaux, waar een gedeelte van zijn relieken zich nog steeds bevinden, en liet aan de orde de ontvangen boodschap na en de gegronde hoop op een beslissende, snelle ontwikkeling ervan. Sinds 1281 bepalen de grondregels der Karmelieten: het scapulier zal worden bewaard en zoals vroeger het speciale kleed van de orde blijven. Het wonderbaarlijke visioen werd al spoedig door paus Innocentius de Vierde bevestigd en het nieuws omtrent het prachtige geschenk van de moeder van God aan de Karmelietenorde verbreidde zich al gauw. Van overal kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking toegesneld, verlangend deel te hebben aan de grote beloofde gunsten. Het geschenk van het scapulier was immers aan de hele kerk beloofd. De heilige maagd had gezegd: al wie sterft met dit teken van de orde. Door zich tot de broederschap van het scapulier te wenden, konden eveneens leken baat hebben bij de heilsboodschap. De heilige Lodewijk, koning van Frankrijk, had het scapulier ontvangen, maar hij droeg het in het geheim en het beschermde hen tegen de gevaren van de zee. Hij stierf met dit gewaad aan. De Engelse koning Edward II, die begin de 14e eeuw regeerde, ontving het scapulier ook. En paus Johannes de 22e verleende aan deze vorst een oorkonde van goedkeuring die de wonderbare bescherming door Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vermeldt. Vervolgens waren er ontelbare heiligen en beroemde personen die het scapulier hebben gedragen. We noemen alleen maar de heilige Robert Bellarmine, Carolus Borromeo, Alphonse de Liguori, Don Bosco, Bernadette Soubirous, evenals de meeste pausen uit de laatste drie eeuwen en wel in het bijzonder paus Johannes Paulus II. De devotie van het scapulier verbreidde zich geleidelijk en met een zekere traagheid, hetgeen door rationalistische critici gezien werd als een gebrek aan echtheid van het visioen van de heilige Simon Stock. In werkelijkheid werkt die traagheid in zijn voordeel. In plaats van zich met de hulp van veel publiciteit snel te verspreiden, verspreidt de devotie zich als vanzelf onder de christenen. Stapsgewijs volgen zij de wonderen die hier en daar gebeuren, en per slot van rekening zijn die wonderen de beste aanbeveling. Allerlei mensen, zowel koningen als leken en lijfeigenen, begonnen onder hun gewone kleren dit vierkant stukje stof over de schouders te hangen. Het formaat was bij hen iets kleiner dan het scapulier van de monniken. Een noot helemaal onderaan de bladzijde lezen we dat het woord scapulier stamt van het Latijnse woord scapulae, dat schouders betekent. Het scapulier is een lange strook stof die de schouders bedekt, vaak voorzien van een capuchon en van voren en van achteren neerhangend tot de voeten. Het wordt door monniken over hun tunica of kleed gedragen. Het scapulier van de Berg Karmel is een verkleining van dit kleed. Later komen we hier nog op terug. Hoofdstuk 3. Het Sabbatijns voorrecht. Onder de talrijke geestelijke gunsten door de kerk verleend aan hen die het scapulier dragen, is wel de meest opmerkelijke het Sabbatijns voorrecht. De oorsprong ervan schuilt in de Sabbatijnse bul die paus Johannes de 22e in 1317 zou hebben uitgevaardigd, net nadat hij een visioen had gekregen van de heilige koningin van de Karmel. De heilige maagd beloofde de heilige vader daarbij al diegenen van het vage vuur te redden die het scapulier zouden dragen. Om van deze nieuwe belofte te kunnen profiteren, diende aan twee voorwaarden te zijn voldaan: naleving door de broeders van de kuisheid van hun staat, dat wil zeggen volledig in het celibaat en echtelijk in het huwelijk, en het bidden van de kanonieke uren of van het kleine officie van de heilige maagd. Enkele moderne historici van de orde der Karmelieten hebben ernstige redenen aangevoerd om de echtheid van de Sabbatijnse bul in twijfel te trekken. Die historische kwestie, waar we hier niet verder op ingaan, doet er weinig toe vanuit het standpunt van waaruit wij vertrekken. De kerkelijke overheid bevestigde herhaaldelijk, maar ook objectief, de inhoud van die bul, genoemd het Sabbatijnse voorrecht. Er bestaan eigenlijk weinig aflaten die dermate talrijke en plechtige pauselijke goedkeuringen hebben genoten. Zoals de eerwaarde pater Joseph de Sainte-Marie het benadrukt, dit voorrecht vormt eigenlijk een soort volle aflaat, dat uiterlijk op de zaterdag volgende op de dood van kracht wordt. Hij vervolgt: de kerk heeft de macht een dergelijke aflaat te verlenen door de voorwaarden die daartoe door de traditie vereist zijn te aanvaarden en zich eigen te maken. En de maagd van haar kant heeft op dat vertrouwen talrijke malen geantwoord. Je kan, zelfs al beschik je over een zeer verheven theologische beschouwing en al beleid je een vrij sobere spiritualiteit, toch het standpunt van Sint-Jan van het Kruis navolgen, die op de avond voor zijn sterven er welwillend aan herinnerde hoe de moeder Gods van de Karmel op de zaterdag met haar hulp en haar gunst in het aangezicht van het vagevuur toesnelde en hoe zij de zielen van de monniken of van de lieden die haar heilige scapulier hadden gedragen daaruit haalde. Het vertrouwen van de heilige was niet beschaamd. Hij stierf diezelfde zaterdag te middernacht. De heilige Theresia van Avila verhaalt in haar leven, door haarzelf geschreven, in hoofdstuk 38, toen de zeer goede monnik van onze orde eens ernstig ziek was, beleefde ik tijdens een stille overpeinzing die mij verraste dat hij dood was. Dit overkwam mij op een zaterdag onder de mis en ik zag hem ten hemel opstijgen zonder het vagevuur binnen te gaan. Ik heb toen gehoord dat hij eigenlijk op hetzelfde ogenblik was gestorven waarop ik hem had gezien. Ik was erg verbaasd dat hij niet langs het vagevuur was gegaan, maar er werd me gezegd dat hij eraan had kunnen ontkomen doordat hij altijd trouw de regel van zijn orde had gevolgd en zo de genade had genoten die de orde krachtens buitengewone bullen was verleend en betrekking hadden op de straffen van het vagevuur. Pater Joseph de Sainte-Marie benadrukte vooral Sint-Theresia's verwondering. Die verbazing verleent dit visioen haar volle waarde. Het komt eigenlijk erop neer dat aan de heilige, hoewel zij deze pater ook als een vroom monnik zag, bij hem geen tekens van heiligheid waren opgevallen die een onmiddellijke toegang tot de hemel rechtvaardigde. Zij had bij hem zonder meer wel symptomen opgemerkt van menselijke ellende. Haar hele verwondering ligt daarin besloten. Zo krijgt het visioen ook haar volle betekenis. Het herinnert de heilige Theresia immers aan de waarde van het Sabbatijns voorrecht en bevestigt het tegelijk. Het is dezelfde auteur die de volgende verstandige opmerking maakt. Het Sabbatijns voorrecht, hoezeer ook te waarderen, mag de eerste en nog meer te waarderen hoofdbelofte van Onze Lieve Vrouw niet overschaduwen, namelijk de verlossing van het gevaar van de eeuwige verdoemenis. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was... was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Je luistert naar het lied Gottes Zeit is die allerbeste Zeit, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Waar je ook mee bezig bent, schuif het even terzijde. Open je hart, open je ziel, open je lichaam voor God. Hij wacht op je. Hij ziet jou. Hij houdt van jou.

0: De lezing komt uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 16, vanaf vers 22.
1: Ook de verzamelde menigte keerden zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: "Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier." De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Ze antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus, en u zult gered worden, u en uw huisgenoten." En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat ze nu in God geloofden.

In deze lezing komen we twee heel krachtige beelden tegen. Een gevangenis en een aardbeving. Waar staat de gevangenis voor? Verlies van vrijheid natuurlijk. Maar met betrekking tot mijn leven doet het me misschien denken aan momenten waarop ik gewoon niet in staat was om te doen wat ik wilde. Werd ik beperkt door de acties van andere mensen? Of misschien door mijn eigen zwakheid, verlegenheid, angst?

En wat te denken van de aardbeving? Waar staat dat voor? Misschien zijn er tijden geweest in mijn leven waarin iets de fundamenten van mijn leven bedreigde. Misschien het einde van een relatie, een persoonlijke ramp, een tijd waarin ik werd verraden door iemand dichtbij mij. Kan ik me herinneren hoe dat voelde?

0: Als u opnieuw luistert naar de passage, luister dan speciaal naar de stemmen. Paulus en Silas zingen hun liederen. De gevangenen zitten te luisteren naar Paulus en Silas. Misschien vinden ze wat rust en troost. Luister vervolgens in het midden van de aardbeving naar de stem van Paulus. We zijn allemaal hier. Opnieuw een stem van geruststelling. De stem van iemand die weet dat niets de vrede die God geeft kan verstoren.
1: Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: "Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier." De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Ze antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten." En ze verkondigden de boodschap van de Heer

en ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonden. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat ze nu in God geloofden.

Wie is in jouw leven die stem van troost en geruststelling geweest? Misschien een vriend die een vaste rots was toen jouw innerlijk werd verstoord en in rep en roer was. Wanneer je je deze persoon herinnert, dank God dan voor hem of haar.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
2: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Bruiden heel de menigte op en maakten zich van hun meester, terwijl ze schreeuwden, Israëlieten te hulp. Dit is die man die overal en voor allen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats, en die nu zelfs heidenen in de tempel heeft gebracht en daardoor deze heilige plaats heeft ontwijd. Zij hadden namelijk tevoren in de stad Trofimus uit Efeze in zijn gezelschap gezien en dachten dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Heel de stad raakte in opschudding en er ontstond een volksoploop. Ze grepen Paulus vast, sleurden hem de tempel uit en onmiddellijk werden de poorten daarvan gesloten. Terwijl ze hem trachten te doden, werd de bevelhebber van de cohort gemeld dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Hij snelde terstond met soldaten en officieren op hen af. Bij het zien van de bevelhebber en de soldaten hielden ze op Paulus te slaan. De bevelhebber kwam naderbij, nam hem gevangen en gaf order hem met twee ketenen te boeien. Vervolgens vroeg hij wie dat was en wat hij gedaan had. Maar het volk schreeuwde van alles door elkaar. Door het tumult kon hij de juiste toedracht niet achterhalen en daarom gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen. Toen Paulus bij de trappen gekomen was, moest hij vanwege het opdringende volk door de soldaten gedragen worden. Want de mensenmassa liep mee, luid schreeuwend, weg met hem. Op het punt de kazerne binnengebracht te worden, zei Paulus tot de bevelhebber. Mag ik u misschien iets zeggen? Hij antwoordde. Kent ge Grieks? Ge zijt dus niet de Egyptenaar die een tijd geleden oproer verwekt heeft en met 4000 Sicariërs de woestijn is ingetrokken? Maar Paulus zei, ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van de niet onaanzienlijke stad. En ik verzoek u, sta mij toe het woord tot het volk te richten. Tweede lezing uit een preek van John Henry, kardinaal Newman, over de strijd als voorwaarde voor de overwinning. Door het lijden naar de vreugde van de heerlijkheid. Na zijn verrijzenis bracht Christus onze redder 40 dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel. Hij had erin kunnen binnengaan. Had hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield hem hier nog tegen, terwijl hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit kon nemen van zijn troon? Dit stelde Christus uit om degenen die hem in het uur van de beproeving in de steek hadden gelaten, te bemoedigen en te onderrichten. Het was nog maar zo kort geleden dat hun geloof bijna schipbreuk had geleden, zelfs al hadden zij zijn voorbeeld voor ogen. In het vooruitzicht lag een tijd, of liever een lange periode, waarin hun nog veel zwaardere beproevingen te wachten stonden. En toch zou hij van hen heen gaan. Tot nu toe begrepen ze niet dat het lijden de weg naar de heerlijkheid is en dat niemand op de troon van Christus kan plaatsnemen als hij niet eerst overwint zoals hij heeft overwonnen. Christus bleef om hun deze les in te prenten, uit vrees dat zij het evangelie nog steeds verkeerd zouden verstaan en wederom tekort zouden schieten. Moest de Messias, zei hij, dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Dat moment brak nu aan. En zij konden zich nu verheugen om wat hen 40 dagen daarvoor zo in verwarring had gebracht. want nu begrepen zij de belofte. Wie overwint, hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Het is goed dat wij deze les ter harte nemen en die grote waarheid leren kennen waarvoor de apostelen aanvankelijk terugschrokken, maar waarover zij zich uiteindelijk verheugden. Christus heeft geleden en is zo de vreugde binnengegaan. Dat deden zij ook naar vermogen, naar hem. En naar vermogen doen wij het ook. Er staat geschreven dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. God heeft alles in handen. Hij kan sparen. Hij kan op de proef stellen. Vaak spaart hij. Mogen hij ons blijven sparen. Maar vaak ook stelt hij ons op de proef. Op een of andere manier stelt hij iedereen op de proef. Op enig tijdstip in ieders leven is er leed en smart en zorg. Zo is het nu eenmaal. Misschien is het zo dat het des te beter is naarmate wij dit sneller kunnen zien als een wet van onze christelijke levensstaat. De een generatie volgt op de andere. Zij verschijnen en volgen elkaar op als bladeren in de lente. En in alle mensen valt deze wet te bespeuren. Ze worden op de proef gesteld en daarna triomferen zij. Ze worden vernederd en daarna worden zij verheven. Zij overwinnen de wereld en daarna nemen zij plaats op de troon van Christus. De heilige Petrus, die aanvankelijk zo verbaasd stond en in verwarring raakte vanwege het lijden van zijn Heer, vermaant ons daarom om het lijden niet als iets vreemds te zien, alsof ons iets ongewoons overkomt. Verheugen wij ons veeleer, juist in de mate dat wij deel hebben aan het lijden van Christus, dan zullen wij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus wordt gevangen genomen na een volksoploop. Toen de 7 dagen van zijn reinigingstijd bijna om waren, zagen de Joden uit Azië Paulus in de tempel.

0: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang en met liederen eren.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.

0: Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Alleluia. God, schaf mij recht. Kom voor mij op bij dit onheilig volk.
1: Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog.
2: Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond door vijanden gekweld?
1: Zend mij uw lichte steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
2: Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de zieter, God mijn God.
1: Waarom zet gij bedroefd mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Alleluia.
0: Gij, Heer, hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Alleluia. Ik sprak, in de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk.
1: Waar blijft nu de rest van mijn jaren?
2: De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden.
1: Nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen.
2: Mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herderstent.
1: Hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan.
2: Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan.
1: Ik piep als een jonge zwaluw. Ik lach en kreun als een duif.
2: Ik zie naar de hemel op, met zwakke, vermoeide ogen.
1: Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered, mijn zonde de rug teruggekeerd.
2: Het schimmenrijk brengt u geen hulde, de dood verheerlijkt u niet.
1: Die afdalen in de grafkuil verwachten niets meer van uw trouw.
2: Het zijn de levenden die u prijzen, zoals ik u prijs deze dag.
1: Van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten.
2: Heer, red mij, dan zullen wij zingen. Wij zieterspel in uw huis. Elke dag van mijn leven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij, Heer, hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Alleluia.
0: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Alleluia. Voor u moet men zingen in Sion, God.
1: En u in Jeruzalem dankoffers brengen.
2: Tot u die ons bidden aanhoort. Komt iedere mens met zijn zonde.
1: Al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening.
2: Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt, die in uw voorhoven woont.
1: Hij deelt in de overvloed van uw paleis. De heilige rust van uw tempel.
2: Op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God onze redder, getrouw aan uw woord.
1: Naar uw zin de randen der aarde uit. De kusten verover zee.
2: Gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt.
1: Gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van volken.
2: Gij dwingt met uw deken een eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde.
1: En jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zoon opstijgt en daalt.
2: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
1: Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens. De halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd.
2: Gij drenkt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het zaad.
1: Het hele jaar is omkrans met uw gaven. Uw goedsporen druipen van vruchtbaarheid.
2: Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een oordeel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
1: De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt.
1: Alleluia.
3: God wekte Jezus uit de doden op en gedurende vele dagen verscheen hij aan degenen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Dezen zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap dat God de belofte aan de vaderen gedaan voor ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Alleluia.

0: in de wereld zal mij niet meer zien. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Halleluja.
1: Dankbaar voor het paaslam dat de zonde der wereld wegneemt en ons het leven schenkt, willen wij de Vader bidden.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
2: God onze Schepper, gedenk het lijden en de verrijzenis van het paaslam dat aan het kruis is geslacht. Luister naar Hem die altijd voor ons den beste spreekt.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
2: Neem het oude zuurdeeg van slechtheid en zonde van ons weg. Geef dat wij leven van het zuivere brood van reinheid en waarheid.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
2: Help ons vandaag te breken met de zonde van tweedracht en afgunst. Maak ons gevoelig voor de noden van onze medemens.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
2: Beziel ons met de geest van het evangelie. Laat ons nu en altijd de weg van uw geboden gaan.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
2: Goede Vader, bidden wij voor de gezondheid en voor kracht van Monseigneur Mutsaerts. Laat ons bidden.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
3: Voorspraak van de heilige martelaren Nereus en Achilles willen wij bidden voor alle christenen die zich bedreigd voelen, die zich beklemd voelen. Heer, geef hem de kracht om altijd te getuigen van het evangelie. Laat ons bidden.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
1: Wil ik bidden, Heer, voor Elisabeth van Nispen, voor een goed herstel na haar val. Laat ons bidden.
0: God onze Schepper, houd ons in leven.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, wij gedenken op deze dag de heilige Nereus en Achilles, die tot in de marteldood moedig voor hun geloof zijn opgekomen. Doe ons ervaren dat zij voor ons ten beste spreken en wij met hen verbonden zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: En zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de zesde week van Pasen. Luidt de tekst van de introitus. Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde en hulde brengen aan God, want hij heeft zijn koningschap aanvaard, de Almachtige, de Heer onze God. Omdat zijn koningschap een koningschap is van de harten van de mensen, heeft hij koning ik overwonnen. Daarom gaat zijn koningschap altijd gepaard met een inwendige blijheid. En daaraan geven wij uiting in de vreugde van de psalmen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid, het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat ze niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dan staan de een paar passen voor de plaats van het gebed, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Zien hoe hij u ziet, met een blik van genegenheid, een gebaar maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus die staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. En hij probeert de leerlingen te laten binnendringen in de geheime binnenkant van die doffe, donkere, betekenisloze, duistere feiten. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, het is goed voor u dat ik heen ga. Waarom zou het goed zijn dat Jezus heen gaat? Jezus zegt, anders kan de Geest niet komen. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem, de Geest, tot u zenden. In welke zin kan de tegenwoordigheid van de Geest beter zijn dan de tegenwoordigheid van Jezus? Misschien moet de oplossing gezocht worden in een speciaal belangrijk onderscheid tussen de tegenwoordigheid van Jezus en die van de Geest. In Jezus is het woord vlees geworden, de parakleet. De helper, daarentegen, heeft zich niet geïncarneerd, is niet vlees geworden. Er worden alleen maar beelden gebruikt, duif, vuur, licht, adem, wind. Maar dat zijn geen personen. Het zijn geen personen die je tegen kunt komen. Die aan een bepaalde plaats vastzitten, in een bepaalde tijd leven. Ze zijn tijdloos, ze zijn plaatsloos. In Jezus het mens geworden woord van God was God aanwezig op die ene plek, op dat ene moment waar Jezus toen was. Om God in Jezus te kunnen ontmoeten, moest je naar die plaats en leven in die tijd. Op een andere plaats, op een ander moment, daar was Jezus niet te ontmoeten. En toen heeft Jezus lichamelijk de wereld verlaten en is naar de Vader gegaan en vanaf dat moment verruilde Jezus zijn lichamelijke aanwezigheid voor de geestelijke aanwezigheid. Geestelijk wel te verstaan van de Heilige Geest, dus niet als onstoffelijk of onlichamelijk, maar als tegenwoordigheid
van de Heilige Geest. Deze tegenwoordigheid is niet zichtbaar, niet hoorbaar, want niet gebonden aan de tijd of de plaats. Dat niet gebonden zijn aan de tijd en de plaats, dat is niet een nadeel, maar een voordeel. Want zo kan God overal en altijd bij alle mensen op alle momenten tegenwoordig zijn, ook nu, op dit moment. Dat is wat Jezus noemt zijn blijven in ons. De rank kan geen vrucht dragen als gij niet blijft in mij en ik in u. De Heilige Geest woont in elke mens die Jezus lief heeft en de geboden onderhoudt, die leeft in de vreze des Heren. In die zin is de tegenwoordigheid van de Geest beter dan de tegenwoordigheid van Jezus. Maar wat bedoelt Jezus nu met die wonderlijke woorden: de Heilige Geest zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat oordeel is, omdat de vorst van deze wereld geoordeeld is? Eigenlijk heel eenvoudig. Als Jezus overwinnaar is, omdat hij slachtoffer is geworden, betekent dat voor de vorst van de wereld dat zijn overwinning de nederlaag is. Daarom is het goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Eerst moet Jezus weg. Ook in de zin van dat ze roepen: weg met hem. Niet meer gezien, niet meer in aanzien, niet meer om aan te zien, zonder macht, zonder prestige, gerekend onder de booswichten. Pas als Jezus helemaal niet meer van deze wereld is, afgeschreven is, is hij helemaal van God, is hij thuis bij God, in ere bij hem, geborgen in hem, één met hem, één van geest met hem. Het laatste wat hij nog had, heeft hij bij zijn sterven ook gegeven, de geest. Toen gaf Jezus zijn geest. Toen hij dat gedaan had, kon hij pas bij ons zijn met zijn Heilige Geest. De geest die niet van deze wereld is, maar helemaal van de andere wereld, van bij God. En we moeten dat niet zien als een eenmalig gebeuren, nee, het gebeurt steeds weer opnieuw. In de liturgie, Pinksteren geschiedt pas na hemelvaart, dus de geestelijke aanwezigheid van Jezus met Pinksteren, die komt pas na hemelvaart, na zijn vertrekken in zijn lichamelijke gedaante. Maar het komt ook voor in de geschiedenis van het gewone menselijke leven. En het hoeft niet altijd op zo'n drastische wijze te gebeuren als wat in de eerste lezing Paulus en Silas overkwam. De magistraten gaven het bevel hen de kleren van het lijf te rukken en hen met roeten te geeselen, terwijl ze in het binnenste van de kerken waren opgesloten met hun voeten in het blok. Daar was niets menselijks meer aan. Het lijkt erop dat de vorst van de wereld helemaal gewonnen had. Hij had ze er helemaal onder. Maar niets is minder waar. De vorst van de wereld had juist verloren. Want vanuit dat niets menselijks zou het nieuwe leven vanuit een andere wereld komen. En zie, rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Dat is nog eens leven. Eerst waren deze leerlingen van Jezus half doodgeslagen, en terwijl de gevangenen naar hen luisterden, zongen zij in de nacht Gods lof, het eerste nachtelijk koorgebed van de kerk. Na dat uitwendige teken van die inwendige doorbraak van geestkracht kwam er plotseling een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. Dat had Jezus toch beloofd toen hij een genadejaar afkondigde voor de Heer: vrijlating, bevrijding van gevangenen. Van gevangenen in zulke kerkers als waarin Paulus en Silas en al die anderen waren opgesloten. Maar de diepste bedoeling hiervan is dat wij zelf allemaal vrijgemaakt worden uit de gevangenis van ons ik, van onze zelfzucht. De deuren van die gevangenis gaan open elke keer als wij onszelf door de kracht van Gods genade overwinnen.
De gevangenbewaarder werd tenslotte zelf ook vrijgemaakt, een vrijgemaakte. De Heilige Geest kwam ook in hem en in zijn huisgenoten. Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en aan al zijn huisgenoten. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht Paulus en Silas naar zijn woning en zette hen een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin in God geloofde. Wat een merkwaardig soort leven. Een leven dat komt uit de dode winterakker van onvruchtbaarheid, teleurstelling, tegenslag, bloedige vervolging. Als je zoiets overkomt, laat dan niet het moederhoofd hangen, maar wacht tot er uit je dode hart nieuw leven komt. Het nieuwe leven van de verrijzenis dat hoop en vreugde schenkt. Aan het eind, getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, aansluitend gesprekjes met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mee door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. En dan me door Jezus naar de Vader laten brengen. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Ja, ik heb al aan de lijn pastoor Den Hartog. En die komt zo dadelijk bij ons in de uitzending. Heel erg fijn dat u er bent, pastoor Den Hartog. Maar eerst nog even voordat ik hem erbij uitnodig, nog een mededeling. Ja, het is zo, ik heb eerder vorige week mocht ik de glorievolle geheimen voorbidden voor de Rozenkrans op de woensdag. En toen heb ik u aangekondigd dat ik ook een serie foto's heb van de Rozenkrans-staties, of als je dat zo kunt zeggen, van die ik in Lourdes heb gefotografeerd in Cité Saint-Pierre, waar wij verbleven met de groep van Lourdes. En nou, vandaag heb ik klaarstaan de afbeeldingen van de droevige geheimen die ook daar gefotografeerd zijn. En dat zijn dus van iedere droevige geheim een afbeelding. Het zijn mooie, imponerende afbeeldingen. Maar tegelijkertijd met de eenvoud van Lourdes. En die heb ik hier klaarstaan. Als u zegt van die wil ik graag ook ontvangen, dan kunt u gewoon, net zoals vorige keer, uw hand opsteken via WhatsApp. He, dat is het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt, of uw verzoeknummers voor het plaatjesprogramma. 06-2001-9670. En dan stuur ik u die foto's toe. En natuurlijk om 8:30 bidden we ook de Rozenkrans. En dan op dinsdag overwegen we de droevige geheimen. Tot zover de mededeling. En dan van harte welkom, pastoor Den Hartog, in de uitzending van Goedemorgen Radio Maria.
2: Ja, dank u wel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Fijn dat u er bent. En u was ook mee naar Lourdes.
2: Zeker.
1: Ja, en daar hebben we elkaar ook ontmoet. U was ook bij ons in de groep. En ja, zou u allereerst kort willen voorstellen voor de mensen die u nog niet kennen?
2: Jazeker. Mijn naam is Ronald Den Hartog. Ik ben priester van het aartsbisdom Utrecht. Pastoor van de Johannes de Doper parochie. In het helemaal het westen van ons bisdom, een gebied tussen Amsterdam en Utrecht in. En daarnaast ben ik bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk en gezinspastoraat. Dus dat is een hele mooie combinatie bij elkaar. En in die hoedanigheid ben ik ook mee geweest naar Lourdes tijdens de afgelopen bedevaart. Aan de ene kant met mijn eigen prochie, met 20 pelgrims. En deels met de huwelijk- en gezinsbedevaart, dat ruim 50 personen waren.
1: Ja, en ik was zelf ook in die groep van de gezinnen. Ja. Met een mooie groep van 50 personen, waarvan dan de ouders en de kinderen. En u kwam dan ook nog langs bij ons. Want u was ook mee in Lourdes. En was het uw eerste keer?
2: Nee, het was, we hebben zitten rekenen. Het was voor mij de zevende keer dat ik in Lourdes ben geweest.
1: Zevende keer.
2: Dus je kunt wel zeggen dat Lourdes aantrekkingskracht heeft. Oh, de eerste keer was op de heenweg naar de Wereldjongerendagen in 2011, die destijds in Madrid zijn gehouden. En dus vrij recent de zevende keer.
1: Ja, en is het dan toch iedere keer anders of is het meer van hetzelfde?
2: Het is telkens anders en het heeft ook te maken met de groep waar je mee bent. Ben je met jongeren onderweg? Ben je met de prochie onderweg? Ben je als begeleider onderweg? En toch is het ook weer hetzelfde. Het programma is deels hetzelfde. En ja, ik zeg wel eens, je kan hier in Lourdes kan iedereen gewoon katholiek zijn.
1: Ja.
2: En dat is heel fijn om in zo'n omgeving, zo'n plaats waar... Ja, je hoort het vaak, waar de hemel de aarde raakt. Waar mensen echt open zijn, openstaan voor het geloof. En dat het ook kunnen en durven delen. Dus dat zie je dat wel hetzelfde is. Maar ja, het is afhankelijk van de groep waar je mee bent.
1: Ja, precies. En dan nu wel voor het eerst met de gezinnen ook mee als zeg maar de gedelegeerde voor huwelijk en gezin?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Wel voor het eerst.
2: Dat was de eerste keer. En dat was mooi al in de voorbereiding om samen met de medewerker van huwelijk en gezin om een programma samen te stellen. De gezinnen zaten ook op een aparte en een mooie locatie waar de kinderen ook alle ruimte hadden om te spelen en ook waar een kapel was en de manier om samen te komen. Dus dat was de eerste keer en ik ben, anderhalve dag aangesloten. De woensdagavond en de donderdag. Dat was een mooie ervaring om zo samen op te trekken.
1: Ja, dat was ook heel fijn dat u bij ons bent gekomen. En ja, u hebt ons toen ook een reflectie gegeven. Een stukje verteld over het jaar van Maria. En daarbij ook reflectieve vragen. Zou u ons een stukje willen meenemen in die reflectie?
2: Jazeker. Het thema van Lourdes dit jaar was verheugd u begenadigde, de Heer is met u. De woorden die de engel Gabriel heeft gesproken en daar antwoordt Maria met een ja op. En we hebben stilgestaan in die reflectie van betekent het nu dat Maria ja heeft gezegd? Op basis waarvan heeft zij ja gezegd? Want zij wist niet wat er zou gebeuren. Hè? Als je leest in de Bijbel hoe dat het leven van Jezus zich ontwikkeld heeft. Maar ook wat Maria daar allemaal in mee heeft gemaakt. Heeft zij een onvoorwaardelijk ja gezegd. Mm-hmm. En dat is ook de vraag die ik destijds aan de gezinnen heb gesteld. Wat betekent het nu dat je als gezin tegen elkaar ja hebt gezegd? Hè, bij het huwelijk zeg je ja tegen elkaar. Weet je ook niet precies waar je ja tegen zegt. En toch is dat die onvoorwaardelijke ja. Net zoals bij mij, bij het priesterschap, daar zeg je ook ja. Maar wat de toekomst precies brengen zal, is ook niet helemaal te overzien. Zelfs als je je kinderen mag ontvangen, daar zeg je ja tegen. Maar ook die ontwikkeling zie je, weet je niet helemaal.
1: Ja.
2: Heb ik toen gevraagd om in tweetallen uit elkaar te gaan. Om eens met elkaar in gesprek te gaan. Wat betekent dat nou? En niet met je eigen partner, maar juist met iemand anders. Zit je met vragen? Waar zeg je ja tegen? En dan de vraag ook, en welke rol heeft God in dat ja en ook in die verbinding die er is? Dus de verbinding tussen man, vrouw, kinderen, God. Welke rol heeft God daarin? Dus daar hebben we... Ja, daar hebben we bij ruim een half uur bij stilgestaan. En aansluitend zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we daar nog eens met elkaar over gereflecteerd.
1: Mm-hmm. En de kinderen hadden een ander parallel programma op dat moment.
2: Ja, het is me even ontschoten wat bij de kinderen de vraag was. Maar die hadden een parallel programma. En het mooie is dat ze dat... samen oplopen, maar dat ook in dit geval de ouders even een momentje voor zichzelf ook hadden. Ja. Dus dat zij daar met hun eigen vragen, die dan op de in zo'n catechese voorgelegd worden, maar dat je even ook die verdieping mee kan nemen.
1: Mm-hmm. Ja, dat jaar van Maria is inderdaad heel belangrijk in de voorbereiding. Op de reis heb ik natuurlijk met onze kinderen ook gekeken van wat gaan we daar doen? Wie is Maria van Lourdes? Wie is de heilige Bernadette? En ook hebben we een klein beetje voorbereiden van als je dan te eten krijgt wat je krijgt, dan moet je dat maar eten. Je hebt dan ook geen keus. Maar ook de reis, gekeken naar de reis van dat is een hele lange reis. Dan moet je eventjes op je zit-eelt zitten, zeg maar. Moet je maar even doorstaan. Ja. En ook, we hebben vaak als we dan onderweg zijn, dan is het zo van wie ziet de eerste drie gele auto's of zo. Hè? Nou, en deze keer was het dan wie ziet de eerste Fiat. Dus dan moest ik even uitleggen hoe een Fiat eruit ziet, hoe je dat logo ziet en zo. En ook natuurlijk wat betekenis is. Fiat is natuurlijk dat merk van een auto, maar ook, dat is ook het jaar van Maria. Dus zo konden we dan ook samen een beetje naartoe leven, naar de reis. En ook onderweg hebben we inderdaad gekeken van, kijk papa, daar is een Fiat. Nou, en iedere keer zo een klein beetje die betekenis meekrijgen van het ja van Maria. En inderdaad, ja, weten we niet van als we in het huwelijk treden, als we elkaar het sacrament van het huwelijk geven, zeggen we ja tegen elkaar, weten we niet precies wat dat omhelst, wat daar allemaal in zit en wat niet. En of dat meevalt of tegenvalt.
2: Nou, wat ook mooi was, was de kinderen dat die daar ook nou, tussen haakjes een kunstwerkje van gemaakt hadden. Hè? Van dat Fiat. En dat ze dat ook aan hebben kunnen bieden in de slotviering. Klopt, dus dat ze daar met dat jaar ook bezig zijn geweest. Dat was heel mooi. Dus de kinderen hadden ook echt een prominente plaats als je kijkt naar de verschillende eucharistievieringen die er waren. Maar ik denk ook aan de lichtprocessie en de sacramentsprocessie. En dat die daar goed vertegenwoordigd waren.
1: Ja, we hebben inderdaad die grote blauwe vellen van, wat is dat, A0 formaat zo ongeveer. Heel grote zoiets, papieren waarop dan met stift de letters waren getekend van het woord Fiat. He, 4 grote blauwe vellen. Blauw, ook de kleur van Maria natuurlijk. En dan was het de bedoeling om die letters die daarop stonden, een soort van in te kleuren tussen aanhalingstekens, maar dan met stukjes papier, zoals bij een mozaïek. Dus dat daarin echoot dan ook de pracht en praal van de kerken in Lourdes, zoals de Rozenkransbasiliek, waar je ook enorm veel mozaïek ziet en prachtige afbeeldingen daar in die kerk ziet. Dus en dat was leuk dat inderdaad om aan te knutselen samen.
2: Ja. Nee, dat was ook te zien dat er samen op die manier samen opgetrokken wordt.
1: Ja, dat was heel mooi. Want we hadden in onze accommodatie een soort van huiskamer. Nou, daar lag dat allemaal. En daar kon iedereen zo eens eventjes aanschuiven en ook een paar papiertjes opplakken. Een mooie activiteit om samen te doen. En dat ja van Maria, dat is inderdaad fijn om op te reflecteren. We hebben we zijn toen uiteen gegaan met die reflectieve vragen. Ja, en wat er gebeurde, heb ik misschien nog helemaal niet verteld nu. Dat ik kwam in contact met een van de andere deelnemers. En was eerst van, wat is ook weer precies de vraag? En wat enige aarzeling, zo van wie begint? En toen bleef het even stil. En toen heb ik toch maar het voortouw genomen om zelf af te trappen. Vervolgens ging bijna alle tijd daaraan op. Dus daar heb ik ook mijn excuses voor gemaakt aan hem. Maar hij zei dat hij het ook heel voedend vond. Ik heb hem dan uiteengezet de dingen waar ik mee worstel in mijn leven, in mijn ook van het huwelijk. En dat vond hij dus ook weer heel voedend. Dus zo is het fijn om te delen. Misschien juist met iemand die je nog helemaal niet zo goed kent. Maar dan is ook de sfeer zo in de groep dat dus kan. Ook juist met zo'n soort inleiding. En dat was heel waardevol om dat zo te doen.
2: Ja, het was. Er is ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid. Hè? Dus
1: zeker.
2: Jullie liepen al een tijdje met elkaar, een aantal dagen met elkaar op. En als het goed is, word je dan vanzelf een groep. En is er ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid waardoor je dit soort dingen ook kan delen. Ja. En als je daar dan met elkaar over kan reflecteren, dat brengt je denk ik verder, een stapje verder.
1: Ja, en misschien een persoonlijke vraag voor u. En dan moet u zelf even beoordelen van in hoeverre u daar ook echt op radio op in kunt gaan natuurlijk. Maar wat betekent u? U hebt ja gezegd tegen God, tegen de kerk, met uw priesterwijding. Wat betekent voor u dat ja, die ja, of die gelegenheid van ja zeggen, ten opzichte van het ja van Maria? Oftewel, hoe helpt het ja van Maria u ook in uw eigen priesterschap?
2: Nou, ik heb daar ook over nagedacht. Bij zowel de diakenwijding als de priesterwijding bij elkaar zeg je uiteindelijk 10 keer ja op de vragen van de kerk.
1: Ja.
2: En Maria heeft 1 keer ja gezegd, maar die heeft daar alles in gegeven. Zoals net ook aangegeven, van, zij wist niet precies waar ze aan begon. Toch hield ze trouw en was ze standvastig. Hè? Mijn geschiedenaar, uw woord. Ze is daar heel open in. En ik hoop dat dat ook een beetje dat mijn houding is. Hey, je kan nog zo goed voorbereid zijn op het priesterschap, en dat zijn we ook. Hey, maar er komen altijd situaties naar voren. In de prochie, of misschien in je persoonlijk leven of in je gebedsleven. Ja, dat je eigenlijk weer terug moet gaan naar dat ja. Waar heb ik nou ja tegen gezegd? Dat onvoorwaardelijke ja. En daar is Maria ook voor mij een groot voorbeeld in. He, dat zij nooit, geen twijfel, dit is wat zij doet. En ja, wij mensen kunnen hier en daar nog wel eens wat vragen stellen, en dat is ook terecht. En dan is denk ik goed om, in mijn geval ook, waar heeft Maria ja tegen gezegd? Nou, daar gaan we weer helemaal voor. Mm-hmm. En dat geeft dan ook weer een nieuwe bevestiging en ook... kracht en vreugde om met dit prachtige werk, met die prachtige roeping, voor te zetten. Je krijgt de kracht, als dingen tegenzitten, dan kun je tot Maria bidden en dat geeft je kracht. Geeft mij in ieder geval kracht.
1: Mm-hmm. Ja, dus Maria kan ons dan ook helpen herinneren aan het jaar dat zij gaf en het jaar dat wij zelf ook mogen geven. En zij kan dan
2: zeker.
1: Alles in haar hart sluiten.
2: Ja, je bidt samen met Maria, tot Maria en samen met Maria. Dus bijna een krachtigere voorspreekster in de hemel hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: En er is ooit eens een van onze progianen. Toen hadden we het ook over bidden en hoe werkt dat dan? En tot wie bid je dan? En zou je verhoord worden? En die gaf mij aan. Hij zegt, het is heel simpel. Op het moment dat je iets bij Jezus wil neerleggen, bid je tot Maria. Want Jezus die zal altijd naar zijn moeder luisteren.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo'n mooie gedachte. Hè, dat je het bij Maria neerlegt. En dat je via Maria je gebeden bij Jezus, bij God neerlegt.
1: Ja, doe maar wat hij u zeggen zal.
2: Precies, ja. Die verwijzing.
1: Ja, en ook zo natuurlijk in geval van verstrooiing of verleiding of onze neiging tot zonde, is het ook Maria die de duivel verslaat, die de duivel vertrapt.
2: Ja, zij is zuiver, hè? De onbevlekte ontvangenis, hè? Zoals het ook genoemd wordt, waar zij aan herkend werd eigenlijk ook in Lourdes.
1: Ja.
2: De Bernadette kon dat helemaal niet weten, want ze was... analfabeet, ze kon dat niet weten. En toch werd dat aangegeven. Dus ja, haar zuiverheid is een groot voorbeeld voor ons allen.
1: Ja, en dat was juist ook het punt dat de priester, waar de heilige Bernadette naartoe kwam om te vertellen hoe de witte dame zich had voorgesteld, de onbevlekte ontvangenis. Het punt dat hij was overtuigd van dit is oprecht. Dit is echt zo. Dit is geen verzinsel of een...
2: Dit kan geen eigen verhaal zijn, want dit meisje kan dit nooit geweten hebben.
1: Ja, ja,
2: ja. Dus als Maria zich zo presenteert eigenlijk, daar kunnen wij ook van alles aan afleiden natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja,
2: dus
1: oké.
2: Dat is een...
1: Wanneer is de volgende keer naar Lourdes?
2: Aan het eind van de zendingsviering is bekendgemaakt dat het aartsbisdom in 2029 weer de diocesane bedevaart gaat organiseren.
1: Ja, dus dan gaat weer het hele aartsbisdom.
2: Één keer in de, en nu waren we ook met ruim 1500 mensen uit het bisdom en ruim 200 mensen die van andere groepen met ons mee hebben gepelgrimeerd. Dus we kijken er alweer naar uit. Over 3 jaar mogen we weer.
1: Ja, en dan gaan er ook weer diverse priesters mee en pastoors uit het aartsbisdom. Zoals ook deze keer.
2: Zeker, ja. Het is, ja. Nee, je ziet wel dat er een bedevaart sfeer is. Hè? Dat er vele parochies groepen op bedevaart gaan.
1: Zeker. Ja, en in de tussentijd gaan natuurlijk ook nog allerlei reizen naar Lourdes, maar dan niet per se vanuit het aartsbisdom Utrecht, maar ja, wel georganiseerd door het Huis van de Pelgrim. Dus ja, daar is altijd ook voor luisteraars nog altijd gelegenheid om ook te zeggen van, oh, dat wil ik ook al een keer meemaken, of dat wil ik nog eens meemaken. Die reis naar Lourdes en de genade en de sacramenten die daar allemaal en de vreugde die daar is te vinden. Oké.
2: Okay. Ja, het is een prachtige ervaring. Ik zou het iedereen willen gunnen, hè, om daar eens naartoe te gaan.
1: Zeker,
2: jong en oud, ziek en gezond, alles in iedereen is samen onderweg.
1: Het is absoluut de moeite en de inspanning waard.
2: Zeker.
1: Dank u, zeker. Ja.
2: Ja.
1: Nu. Pastoor Ronald den Hartog, veel dank voor uw verhaal, voor uw korte reflectie ook die u hebt met ons gedeeld en uw ervaring. En graag tot de volgende keer.
2: Ja, heel graag gedaan en heel veel zegen en alle goeds.
1: Oké, hele fijne dag. Ja, we gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria. Een mooi lied voor de meimaand, Maria maand.

Wij begroeten nu Maria, gezongen door The Spirituals, maar dan in het Nederlands. Prachtige meerstemmigheid, begeleid door gitaar en viool. En zo sluiten we dan dat stukje af met pastoor Ronald den Hartog. Die vertelde over het ja van Maria. En dan hebben we nog een klein beetje tijd om vooruit te blikken op de programmering van vandaag. Voordat we de rozenkrans gaan bidden. En ik kan u ook nog de foto's sturen van de rozenkransstaties, zeg maar, die ik heb gefotografeerd in Lourdes bij de Cité Saint-Pierre, waar wij verbleven. En ik heb aan een paar mensen ook al gestuurd. En daar krijg ik ook leuke reacties op. En het is inderdaad fijn om ook bij het bidden van de rozenkrans deze afbeeldingen erbij te houden. En naar te kijken, te verdwalen in die afbeeldingen. Als u dat ook wil ontvangen, stuurt u mij een duimpje omhoog in WhatsApp. Dan weet ik van, dit is het teken dat ik u kan doorsturen. De afbeeldingen van de droevige geheimen die we vandaag bidden. Vanmiddag hebben we het programma Guadalupana om 14:00. Daar ben ik in gesprek met Hugo Bos. Hij is de voorman van Civitas Christiana. In deze uitzending van Guadalupana spreken we dus opnieuw met Hugo Bos. Want eerder hebben we hem ook al gesproken. Ditmaal telefonisch via WhatsApp tijdens de ochtendshow. Zoals ik vandaag even telefonisch contact had met pastoor Ronald den Hartog. Had ik dat een paar weken geleden met Hugo Bos. Aanleiding zijn de twee vragen van een luisteraar, Aniek. Naar aanleiding van de eerdere uitzending van 10 maart. Het gaat allereerst over het belang van bekering en persoonlijke getuigenissen binnen de kerk. Zou Hugo Bos, net zoals bijvoorbeeld Johan Lindhout, zijn eigen bekering ooit op schrift stellen? Vroeg Aniek aan Hugo Bos. Daarnaast komt een actuele kwestie aan bod. De plannen voor een nieuwe abortuskliniek in Heemstede en de rol van de Europese initiatieven rond abortus, zoals My Voice en My Choice. Is er sprake van samenhang of zelfs financiering vanuit Brussel? Hugo Bos gaat in op deze twee vragen en plaatst ze in een bredere maatschappelijke en religieuze context. In zijn antwoord haalt hij ook zijn website aan. Het katholieke geloof uitgelegd aan protestanten. Met een linkje ook in de radiogids. Dus kun je gewoon op klikken en dan kom je op zijn website. En daar zie je inderdaad zijn antwoord op verschillende vragen van protestanten over het katholieke geloof. En geeft daar een hele goede uitleg bij. Inderdaad ook het verhaal van Johan Lindhout is daar ook nog eens een keer te vinden. Dus ik kan het u aanbevelen daar eens even een kijkje te gaan nemen. Het katholieke geloof uitgelegd aan protestanten. Een linkje daarvan in de radiogids. Nu is het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Ik zet even wat muziek aan, dan kan ik de meebidder gaan bellen.

0: wel naar het luisteren naar het programma Goedemorgen Radio Maria. En dan horen we de eindjingle. Dan weten we, het is tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En ik heb de meebidder aan de lijn, dus we zijn er klaar voor. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest. Oh.
0: Amen. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Uit dankbaarheid en om zegen en genade voor ons gezin, dank. Willen we bijzonder bidden voor vrede op aarde. Voor alle zieken in verzorgingshuizen. En in het bijzonder voor een zieke. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Hartelijk bedankt. Gebed is gevraagd voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft en voor haar familie. Dank u, Heer. Graag gebed voor genezing van verkoudheid en rust in mijn hoofd. Ook graag gebed op voorspraak van de heilige Antonius voor het terugvinden van de autosleutels. Goedemorgen, graag intentie voor de zieke, goede genezing. Graag gebed voor de zieke, voor goede genezing en voor spoedig herstel van een bisschop, voor behoud van het geloof, voor de vrede in de wereld en de goede samenwerking in de parochie. Gebed is gevraagd voor een mooi en goed en gezegend nieuw levensjaar voor priester Koos Smits. En ook van harte gefeliciteerd daarmee. Gebed is gevraagd voor rust in het hoofd en betere nachtrust. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Om verhoring van een specifieke intentie. op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Onvrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Uit dankbaarheid voor al de verkregen gebedsverhoringen. Op voorspraak van de heilige Pancratius, die we 12 mei vandaag dus gedenken. Zou u alstublieft willen bidden voor een kennis die net te horen kreeg dat hij kaakkanker heeft en dat zijn hele kaak verwijderd moet worden? Heel veel dank. En zo brengen we al onze gebedsintenties voor het voetlicht. En willen we ook inclusief bidden voor alle intenties van onze broeders en zusters met wie wij in gemeenschap zijn. Ook degene die nog niet met ons gedeeld zijn. We bidden het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: gebed van zondag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.

0: De Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader.
1: Vader
0: en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Bedankt Wien voor het meebidden. Vaste meebidder, zo altijd zo trouw en beschikbaar en aanwezig voor het meebidden van de Rozenkrans op dinsdagochtend. En dank u wel ook u luisteraars voor het meebidden. We zijn een biddende gemeenschap, of zoals ook wel monsieur Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, placht te zeggen. We zijn een biddend netwerk, zeker, dat zijn wij ook. Nu, we gaan zo dadelijk verder met onze programmering. En dat wil zeggen dat we zo dadelijk de mis gaan vieren. Hier vanuit onze eigen kapel, bij Radio Maria in Den Bosch, vieren we de Eucharistieviering met celebrantpastoor Pieter Zimmerman. En dat is door u rechtstreeks te beluisteren. En dan bidden we natuurlijk altijd ook het gebed voor een geestelijke communie. Om 10:00 hebben we de Heilige van de Dag, 9:15 iconenkwartier, met de icoon Jezus stelt Petrus als herder aan. 10:45 de lezingendienst, 11:00 in gesprek met de priesterdirecteur. Wie de gast is, weten we nog niet. Dan hebben we om 14:30 een voorlezing uit het boekje Het Scapulier van de Berg Karmel. Een boekje van de monniken van de Sint-Jozef abdij van Clerval. En niet voor niks is dat boekje nu, wordt nu uitgezonden, maar juist vanwege, speciaal vanwege de heilige gedachtenis van Simon Stock aankomende zaterdag. En het is een kort boekje van in totaal 7 uitzendingen, ook terug te vinden in de audiotheek. Om 14:00 Guadalupana gaan we in gesprek met Hugo Bos, de voorman van Civitas Christiana. Om 15:30 Emmausgangers, Kloosterwijsheid vandaag. Maria van Mierlo is in gesprek met Joop van der Elst. En dat is namelijk het door haar geschreven boek. Nou, veel meer informatie, zoals te doen gebruikelijk, is terug te vinden in de audiotheek. Pardon, in de radiogids. In de radiogids vindt u informatie over dat boek. En ook de link naar de website met waar u eventueel het boek kunt bestellen. Vanavond hebben we dan nog de luistertip uit het archief met priester Eugène Graas. Leven als een kind van God, daarvan uitzending 2. En tenslotte voor wat betreft mijn aankondigingen, vieren we vanavond ook nog de Eucharistieviering om 7:00... rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven, met celebrant pastoor Frank As. Ik wens u alvast heel veel devotie zo dadelijk voor de Eucharistieviering.

Ja, beste luisteraars, we hebben nog geen celebrant. Dus we kunnen de eucharistieviering nog niet gaan beginnen. Pastoor Pieter Zimmerman staat in de file. En we kijken eventjes of we dan nog wachten op hem. En toch hier vanuit de studio gaan uitzenden. Of elders. Dus ik kom er even nog op terug. Maar dan weten we in ieder geval dat nu de eucharistie nog niet zal beginnen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Vandaag gedenken wij heilige Pancratius, een jonge martelaar die trouw bleef aan Jezus, ook toen het moeilijk werd. Hij was nog jong, maar had een groot geloof en een sterk hart. Lieve mensen, dat nodig ook ons uit om eerlijk te kijken naar ons eigen geloof. Waar vinden wij kracht, hoop en moed? In deze Eucharistie komt Jezus zelf naar ons toe in brood en wijn. Hij kent ons zoals wij zijn, met onze goede kanten, maar ook met onze fouten, zorgen en tekorten. Daarom mogen wij hier danken voor alle genade van God, maar ook om vergeving vragen. Lieve mensen, in deze Eucharistie bidden we bijzonder voor de zielenrust van Matthäus en voor de zielenrust van Tini. Beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, laat het in vreugde zijn voor uw kerk te kunnen vertrouwen op het gebed van de heilige martelaar Pancratius. Geef op zijn voorspraak dat zij u met toewijding blijft dienen en geen ongeil te vrezen geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen liep het volk van Filippi tegen Paulus en Silas te hoop, waarop de magistraten bevel gaven hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geeselen. Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend, wierp men hen in de gevangenis en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder ze streng te bewaken. Op dit nadrukkelijke bevel zette deze hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Plotseling kwam er een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: "Doe u zelf geen kwaad, wij zijn allen nog hier." De man vroeg nu om licht, snelde naar binnen en viel sidderend Paulus en Silas te voet. Hij leidde hen naar buiten en zei: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Zij antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden." Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en al zijn huisgenoten. Nog in dit nachtelijk uur nam hij hen mee en hij waste hun wonden. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht ze naar hun woning en zette hun een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Woord van de Heer. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik zing voor u en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, want uw belofte hebt gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot u riep, hebt gij mij steeds verhoord. Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding, Heer. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal gij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat zij niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, leggen wij onze intenties en voorbeden hier neer bij onze goede God.
1: Voor onze kerkgemeenschap, voor allen die er lid van zijn, dat de Heilige Geest ons mag sterken in het geloof aan de Heer Jezus. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de leiders van de volkeren, dat hun handelen getekend mag zijn door rechtvaardigheid en dat hun beslissingen dienstbaar zijn aan de vrede tussen de volkeren. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u
1: voor onszelf, dat wij het bidden een vaste plaats mogen geven in ons leven. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u
1: voor de christenen die vervolging lijden, vooral in islamitische landen, dat de Heilige Geest hen troost en kracht mogen schenken. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onze dierbare zieken, dat zij hun ziekte kunnen dragen als een deelname aan het kruis van Christus en dat de verrezen Heer hen kracht mogen geven. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor de intenties van de zusters Carolus Borromeus en voor pastoor Frans de la Haye, de oude pastoor van Sint-Peter, die viert vandaag zijn verjaardag. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor de zielerust van Matthieu en voor de zielerust van Tini, dat hun leven in God tot voltooiing mag komen. Laat ons bidden. In stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. God, zie welwillend neer op ons bidden. Schenk ons uw bemoedigende aanwezigheid. En laat hen voor wie wij bidden merken dat gij met hen bezig zijt. Dat vragen wij door Christus onze Heer. Zingen wij samen 865. 865.

Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard het offer van loof en verzoening dat wij u opdragen bij de herdenking van de heilige martelaar van Gracius. Schenk ons door deze Eucharistie vergeving van zonden en de genade u voor altijd te danken door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar van Gracius heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing. En maakt gij ons broosheid sterk, om van u te getuigen, door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de hoort der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegen gij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, u. Dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen is in dag die God bieden wij u aan. Het levensbrood aan de kelf van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u, dat wij door de heilige geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus, en Cornelius onze bischop, Efraal zijn volle bischop, en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder de heer Matthieu en mevrouw Tini. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de machtige Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Pancratius en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lachen zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven en onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. En van u is het koninkrijk en de kracht in de hemel. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons een, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Staying on the maaltijd des Heren, zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, bij de viering van dit feest hebben wij uw gaven uit de hemel ontvangen. Geef dat wij, die in deze heilige maaltijd de dood van uw Zoon verkondigen, met uw martelaren mogen delen in zijn verrijzenis en heerlijkheid, door Christus onze Heer. Bidden wij samen, heilige Servatius, hij zit in deze streek, de eerste verkondiger geweest van het evangelie.

Houding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van een christelijk leven. Mogen wij in al ons noden, stuurs uw daadwerkelijke bescherming aan de vriend en de midden van de gevaren aan zeker genet van het leven, veilig voortgaan op de weg. Mensen, morgen 13 mei, feest van de heilige Servatius, hebben wij gewoon om 9 uur er is een mis, maar ook 's avonds morgen om 7 uur er is een decanale viering. Allen van harte welkom, ook 's avonds om 7 uur in de basiliek. Maar morgenochtend 9 uur gewoon de mis hier. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle dag toe. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen geen in vrede. Alleluia, alleluia.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

In het programma De Heilige van de Dag hebben we vandaag aandacht voor de heilige Pancratius, een martelaar uit de vroege tijd. Hij is namelijk de marteldood, of heeft de marteldood ondergaan tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. En hij zou op dat moment slechts 14 jaar zijn geweest. De plaats van de terechtstelling van Pancratius ligt in het oude Rome aan de Via Aurelia. Pancratius is volgens zeggen geboren in een welgestelde familie van Romeinse burgers. Ze wonen in de provincie Frigië in Klein-Azië. Dat is het noorden van het huidige Turkije. Maar ze sterven al als Pancratius nog maar een kind is. En zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties, neemt nu een broer van zijn vader, Dionysius, de zorg voor de jongen op zich. Oom Dionysius reist met Pancratius naar Rome om voor hem een goede baan in het leger te organiseren. Zijn familie staat immers bij de Romeinse autoriteiten in hoog aanzien. Een eindje verderop in de straat waar Pancratius onderdak heeft gevonden, woont de bisschop van de christenen, paus Caius. En zo komt hij in contact met de christenen. Vol afgrijzen ziet hij hoe keizer Diocletianus hen laat vervolgen, arresteren en op de meest gruwelijke wijze om het leven laat brengen. En tegelijkertijd bemerkt hij hoe deze gelovigen niet bitter worden of haatdragend. Integendeel, ze blijven zelfs bidden voor het welzijn van de keizer en van al degenen die hen vervolgen. Dat vindt Pancratius zo fascinerend dat hij zich aanmeldt als geloofsleerling. Het is paus Caius zelf die hem onderricht geeft en uiteindelijk het doopsel toedient. Pancratius stelt heel zijn geringe vermogen ter beschikking van de gelovigen die over het algemeen tot de armere klasse behoren. Nu loopt Pancratius hetzelfde gevaar als alle christengelovigen in die dagen. En inderdaad, hij wordt verraden door iemand uit de straat en aangebracht bij de keizer. Deze probeert hem tot andere gedachten te brengen door hem mooie beloftes in het vooruitzicht te stellen. Een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Maar dat maakt niet zoveel indruk op iemand die net zijn hele kapitaal heeft weggegeven. En zo jong Pancratius ook is, hij was dus volgens zeggen nog maar 14 jaar oud, hij blijft standvastig, ook als men hem dreigt met de meest afschuwelijke folteringen. En uiteindelijk wordt hij dan ook met een zwaardslag gedood. Vanaf de 5e eeuw is de heilige Pancratius reeds terug te vinden op de Romeinse heilige kalender. En op de plek van zijn terechtstelling, de Chianicolo in Rome, laat paus Symmachus in het jaar, of deze is zelf gestorven in het jaar 514, later een kerk bouwen die aan hem toegewijd zal zijn, de San Pancratio. Sindsdien heeft er in die kerk op de zondag na Pasen een aparte plechtigheid plaats. Met Pasen zijn natuurlijk de nieuwe dopelingen gehuld in een wit gewaad. En dit dragen ze in de kerk de hele week na Pasen. De zondag na Pasen is dan de laatste keer dat deze witte groep zo duidelijk vooraan in de kerk zit. En vandaar dat ook die zondag van oudsher beloken Pasen, blanke of witte Pasen wordt genoemd. De plechtigheid dat de pas gedoopte hun witte gewaden voor het laatst dragen en daarna afleggen wordt gehouden dus in de kerk van San Pancratio. En waarschijnlijk is dat omdat wit wordt beschouwd als de kleur van de onschuld. En Sint Pancratius met zijn 14 jaar als toonbeeld van moedige onschuld wordt vereerd. De schedel van Pancratius wordt als een kostbaar reliek bewaard in de Sint-Jan van Laterane ook in Rome. En in de 7e eeuw stuurt paus Vitalianus een gedeelte van Pancratius' gebeente naar het Angelsaksische vorstenhuis. En dat brengt in Engeland een grote devotie teweeg voor Pancratius. En mede daardoor wordt Pancratius in de volgende eeuw officieel door alle christenen over de wereld gevierd.
Hij is de patroon van eerste communicanten en in Frankrijk ook van kinderen in het algemeen. Van jonge aanplant en bloesem, van pas geplante bloemen en planten. En daarnaast wordt zijn voorspraak ook ingeroepen tegen valse getuigenissen en mijneed. Tegen hoofdpijn en ook tegen kramp. En dat zou dan komen vanwege een verbastering van zijn naam Campras. Ja, er is nog wel een legende over hem bekend. En dat heeft dan te maken met het volgende verhaal. Hij wordt dus vereerd als patroon van de zuivere eed. En daar zijn dus meerdere verhalen over ontstaan. Gregorius van Tours, zelf overleden in het jaar 594 en feestdag zoals bekend op 17 november, vertelt ons ook dan het volgende verhaal. Eens ontstaat er tussen twee inwoners van de stad Rome een heftige ruzie. Ze roepen de rechter erbij. En voor hem is dan gauw duidelijk wie de ware schuldige is, maar hij kan het niet bewijzen. En daarom besluit hij het te laten aankomen op een zogeheten godsoordeel. God zelf zou door een bijzonder teken de schuldige aanwijzen. Deze gang van zaken is in de vroege middeleeuwen niet ongebruikelijk. Hij neemt daarom de kemphanen mee naar de Sint-Pieter, laat hen allebei hun hand op het altaar leggen en vraagt hen vervolgens te zweren dat ze onschuldig zijn. Wie een valse eed zweert, pleegt op die manier tegelijkertijd heiligschennis. En dat zou God, of in ieder geval Sint Petrus, niet goed vinden. En dat zou dan weer blijken door een bijzonder teken dat zou moeten plaatsvinden. Beide mannen leggen met een stalen gezicht hun eed af, maar er gebeurt niets. Reeds meent de ware schuldige dat hij op deze manier zijn gerechtsstraf zal ontkomen. Maar de rechter zegt, er zijn twee mogelijkheden waarom er niets gebeurt. Het kan zijn dat de oude Sint Petrus gewoon te vergevingsgezind is, maar het kan ook zijn dat hij nu de kans wil geven aan een jongere heilige om zijn wondermacht te tonen. Laten we daarom ook nog gaan naar de kerk van Sint Pancratius en daar de eed herhalen. En dat doen ze. Vooral de ware schuldige toont zich wat overmoedig en stemt met harte in met dit plan. De rechter vraagt de beide mannen het ritueel van daarnet nog eens over te doen, maar dan op het altaar van Pancratius. Leg daarom uw handen op het altaar en zweer nogmaals dat u onschuldig bent. En dat doen ze. Maar nu blijkt dat een van de twee zijn hand niet meer los kan krijgen van het altaar. En wat men ook probeert, de hand komt niet vrij. En in die situatie is de ongelukkige bedrieger, volgens deze legende, ook aan zijn einde gekomen. Vandaar, aldus Gregorius van Tours, dat onder de mensen van tegenwoordig nog altijd de gewoonte bestaat een eed te zweren op het gebeente van Sint Pancratius. Nou, als laatste nog ter aanvulling, Sint Pancratius is een van de ijsheiligen die de gedachtenis vieren we van 11 tot 15 mei, dus daar zitten we nu middenin. En ja, deze ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius van Tarsus en Sophie van Rome. En deze aanduiding ijsheiligen voor dus deze paar dagen in mei vindt zijn oorsprong in een volksweerkunde. Deze naam, de ijsheilige, houdt verband met het feit dat er op deze dagen van het jaar nog nachtvorst kan optreden. Plotselinge veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn dan ook kenmerkend voor deze periode en kunnen zelfs ook in juni nog voorkomen. En volgens dus de volkswijsheid is het verstandig om pas na de ijsheilige te planten in de volle grond. Nou, zo zijn er ook wat weerspreuken die erbij horen, zoals Pancras, Servaas en Bonifaas brengen sneeuw en ijs helaas. Heilige Pancratius, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De verschijning aan Petrus. Deze derde verschijning van de verrezen Heer vindt plaats bij het meer van Tiberias. De leerlingen gaan weer vissen, zoals vroeger. Werpt het net uit, rechts van de boot. Daar zult ge iets vangen, roept een vreemdeling aan de oever van het meer. Ze vangen daarop zo'n grote hoeveelheid vis, waarop Johannes deze vreemdeling herkent. Het is de Heer. Met vele bewijzen toont Jezus dat hij in leven is. Hij verschijnt gedurende 40 dagen en spreekt met zijn leerlingen over het Rijk Gods. Handelingen hoofdstuk 1 vers 3. De Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Petrus verschenen. Lezen we nog bij Lucas, hoofdstuk 24 vers 34. Dit getuigen de 11 aan de twee leerlingen van Emmaus. Zij herkenden Jezus aan het breken van het brood. De leerlingen zijn dus weer terug naar Galilea gegaan. Waarom, Geert?
2: Ja, de vrouwen bij het lege graf hadden de leerlingen de boodschap van de engel overgebracht. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden. En nu gaat hij u voor naar Galilea. Ook Jezus verscheen aan de vrouwen met deze boodschap. Wees niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 28 vers 10. Zo gaan de leerlingen terug naar Galilea. Johannes schrijft ons dat Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias in Galilea. Het zijn Petrus, Thomas, Nathanael, de zonen van Zebedeus en nog twee leerlingen die bij elkaar zijn. Petrus neemt het voortouw. Ik ga vissen. En de andere antwoorden, dan gaan wij mee. Zo lezen we dat bij Johannes hoofdstuk 21 vers 3. Ze vangen die nacht niets. Het wordt al ochtend. Jezus staat aan het strand van het meer. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Op de icoon zien we toch ook de netten vol vis, hè, ondanks. Hè, dus wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, de man aan de oever van het meer roept hen toe. Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Als ze antwoorden van niet, zegt hij, werpt het net uit rechts van de boot. Daar zult ge iets vangen. Ze luisteren naar deze vreemdeling. En daarop vangen ze zo'n grote hoeveelheid vis, dat ze niet meer bij machten zijn het net op te halen. En het net scheurt niet. Wonderbaarlijk. Johannes richt zich dan tot Petrus. Het is de Heer. Ze herinneren zich in het begin, toen Jezus Petrus opdroeg, vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Toen vingen ze ook een massa vissen, twee boten tot zinkens toe. Lucas hoofdstuk 5 vers 7. En Petrus springt nu in het meer. Het is niet ver van de kust, de anderen komen per boot aan land. Er brandt al een houtskoolvuur, rechts onderin op de icoon. En Jezus vraagt ze, haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt. Johannes hoofdstuk 20 vers 10. En Petrus luistert naar Jezus. Hij stapt weer in de boot en sleept het net aan land. Ze tellen 153 grote vissen.
2: Jezus nodigt de leerlingen uit. Kom, ontbijten. Nu komt Jezus dichterbij. Hij neemt het brood en geeft het hun en zo ook de vis. Wetend dat het de Heer is, durven ze geen van de leerlingen vragen: wie zijt gij? Dezelfde vrees vervult hen, zoals toen een storm was losgebarsten op het meer en ze dreigden te vergaan. Jezus richtte zich toen met een dwingend woord tot de wind en het woeste water. Het bedaarde en werd volmaakt stil. Wie is hij toch? Vroegen ze zich af. En drie keer, en die keer toen hij over het water liep en bij hen in de boot stapte, toen ze zich voor Jezus neerwierpen en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Zo lezen we bij Matteüs, hoofdstuk 14, vers 32. Zoals ook die keer dat Jezus hen de berg mee opnam, zijn aanschijn begon te stralen als de zon. En een stem sprak: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Zo lezen we bij Matteüs, hoofdstuk 17, vers 5. Of zoals die keer dat ze 5 broden en 2 vissen uitdeelden totdat iedereen verzadigd was en ze nog 12 volle manden met brokken ophaalden. Markus hoofdstuk 6 vers 42. Jezus richt zich tot Petrus op de icoon. Boven op de rots zien we een haan. Waarom?
1: Ja, het verwijst naar de avond na het laatste avondmaal dat Jezus gevangen genomen is door de hoge priester. 3 maal zweert Petrus dat hij Jezus niet kende, dat hij niet bij hem hoorde. Jezus had het hem ook voorspeld. Voordat een haan 2 maal kraait, zult ge mij 3 maal verloochenen. Lucas schrijft dat Jezus Petrus dan aankijkt. Hoofdstuk 22, vers 61. Markus schrijft dat Petrus in tranen uitbarst. Hoofdstuk 14, vers 72. Jezus vertrouwde Petrus toe: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Lucas hoofdstuk 22, vers 32. Jezus richt zich opnieuw tot Petrus en stelt hem de vraag: Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan deze? Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin, antwoordt Petrus. Wijd mijn lammeren, draagt Jezus hem op. Een tweede keer stelt Jezus hem deze vraag en Petrus antwoordt opnieuw: ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Hoed mijn schapen, antwoordt Jezus weer. Maar wanneer Jezus voor de 3de maal vraagt of Petrus van hem houdt, wordt Petrus bedroefd en zegt: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Na deze woorden roept Jezus Petrus opnieuw: volg mij. Lees dit vers in Johannes hoofdstuk 21 vers 19.
2: Heer, u bent onze goede herder. U ziet zelf naar ons om als ons werk te vergeefs lijkt. Zoals uw leerlingen op het meer de hele nacht niets vingen, geef ons dan nieuwe moed om de netten weer uit te werpen. Met Petrus zeggen we: Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. Zend ons uw stroom van genade om u te volgen waar u ook gaat, in sporen van waarheid. Heer, toon ons uw verrezen gelaat.
1: En we zijn gered.
2: Het is nog vroeg in de ochtend. De nacht ligt achter hen. Een lange nacht van werken, wachten, hopen en met lege handen terugkeren. De leerlingen zijn teruggekeerd naar het meer, naar wat vertrouwd voelt, naar datgene wat zij kenden voor alles veranderde. Vissen, doen wat je altijd deed, wanneer je hart nog niet weet hoe verder. Hoe herkenbaar is dat? Ook wij keren soms terug naar het bekende, wanneer verdriet, twijfel of verwarring ons raken. We doen ons werk, we dragen van binnen vragen mee. En juist daar, aan de oever van het gewone leven, staat Jezus. Heb je wat vis? Niet in grootse glorie, niet in donder of vuur, maar als een stille aanwezige in de ochtend. Ze zijn bezorgd of ze wat gevangen hebben. Werp het net uit rechts van de boot. Een eenvoudig woord, een kleine uitnodiging tot vertrouwen. En wanneer zij gehoorzamen, wordt leegte overvloed. Wat onmogelijk leek, wordt gave. Wat vruchteloos voelde, wordt zegen. De lege netten, boordevol vis. Dan herkent Johannes hem als eerste. Het is de Heer. En Petrus wacht niet. Hij springt in het water, alsof liefde sneller is dan begrip. Alsof het hart al wist wat het hoofd nog moest ontdekken. Aan de oever brandt een houtskoolvuur. Dat vuur moet Petrus diep geraakt hebben, want ook bij een ander houtskoolvuur had hij gestaan. In de nacht van het verraad, daar had hij 3 maal gezegd, ik ken hem niet. Maar Jezus haalt die wond niet open om te beschuldigen, hij opent haar om te genezen. Na het brood, na de stilte, na de nabijheid, klinkt de vraag, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Niet, waarom heb je mij verlaten? Niet, waarom was je zwak? Niet, waarom heb je gefaald? Alleen, heb je mij lief? 3 maal. En even vaak als Petrus hem had verloochend. En met elke vraag kijkt Petrus niet alleen zijn stem terug, maar ook zijn roeping. Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Misschien ook dat vandaag dit de vraag aan ons is. Niet hoeveel wij begrijpen, niet hoeveel wij presteren, niet hoe sterk ons geloof altijd voelt, maar eenvoudig, heb je mij lief. En misschien kunnen ook wij, met alles wat onvolmaakt is, met onze trouw en onze breekbaarheid, zacht antwoorden. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En dan klinkt opnieuw Jezus' stem, volg mij, niet morgen, niet wanneer alles helder is, maar vandaag, vanuit liefde. Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus wordt gevangen genomen na een volksoploop. Toen de 7 dagen van zijn reinigingstijd bijna om waren, zagen de Joden uit Azië Paulus in de tempel. Ze ruiden heel de menigte op en maakten zich van hun meester, terwijl ze schreeuwden: Israëlieten te hulp! Dit is die man die overal en voor allen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats, en die nu zelfs heidenen in de tempel heeft gebracht en daardoor deze heilige plaats heeft ontwijd. Zij hadden namelijk tevoren in de stad Trofimus uit Efeze in zijn gezelschap gezien en dachten dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Heel de stad raakte in opschudding en er ontstond een volksoploop. Ze grepen Paulus vast, sleurden hem de tempel uit en onmiddellijk werden de poorten daarvan gesloten. Terwijl ze hem trachten te doden, werd de bevelhebber van de cohort gemeld dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Hij snelde terstond met soldaten en officieren op hen af. Bij het zien van de bevelhebber en de soldaten hielden ze op Paulus te slaan. De bevelhebber kwam naderbij, nam hem gevangen en gaf order hem met 2 ketenen te boeien. Vervolgens vroeg hij wie dat was en wat hij gedaan had. Maar het volk schreeuwde van alles door elkaar. Door het tumult kon hij de juiste toedracht niet achterhalen en daarom gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen. Toen Paulus bij de trappen gekomen was, moest hij vanwege het opdringende volk door de soldaten gedragen worden. Want de mensenmassa liep mee, luid schreeuwend: weg met hem! Op het punt de kazerne binnengebracht te worden, zei Paulus tot de bevelhebber: mag ik u misschien iets zeggen? Hij antwoordde: kent ge Grieks? Ge zijt dus niet de Egyptenaar

0: die een tijd geleden oproer verwekt heeft en met 4000 Sicariërs de woestijn is ingetrokken? Maar Paulus zei: ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onaanzienlijke stad. En ik verzoek u, sta mij toe het woord tot het volk te richten. Tweede lezing uit een preek van John Henry, kardinaal Newman, over de strijd als voorwaarde voor de overwinning. Door het lijden naar de vreugde van de heerlijkheid. Na zijn verrijzenis bracht Christus onze redder 40 dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel. Hij had erin kunnen binnengaan. Had hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield hem hier nog tegen, terwijl hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit kon nemen van zijn troon? Dit stelde Christus uit om degenen die hem in het uur van de beproeving in de steek hadden gelaten, te bemoedigen en te onderrichten. Het was nog maar zo kort geleden dat hun geloof bijna schipbreuk had geleden, zelfs al hadden zij zijn voorbeeld voor ogen. In het vooruitzicht lag een tijd, of liever een lange periode, waarin hun nog veel zwaardere beproevingen te wachten stonden. En toch zou hij van hen heen gaan. Tot nu toe begrepen ze niet dat het lijden de weg naar de heerlijkheid is en dat niemand op de troon van Christus kan plaatsnemen als hij niet eerst overwint zoals hij heeft overwonnen. Christus bleef om hun deze les in te prenten. Uit vrees dat zij het evangelie nog steeds verkeerd zouden verstaan en wederom tekort zouden schieten. Moest de Messias, zei hij, dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Dat moment brak nu aan en zij konden zich nu verheugen om wat hen 40 dagen daarvoor zo in verwarring had gebracht. Want nu begrepen zij de belofte. Wie overwint, hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon. Het is goed dat wij deze les ter harte nemen en die grote waarheid leren kennen waarvoor de apostelen aanvankelijk terugschrokken, maar waarover zij zich uiteindelijk verheugden. Christus heeft geleden en is zo de vreugde binnengegaan. Dat deden zij ook naar vermogen na hem. En naar vermogen doen wij het ook. Er staat geschreven dat wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan. God heeft alles in handen. Hij kan sparen. Hij kan op de proef stellen. Vaak spaart hij. Mogen hij ons blijven sparen. Maar vaak ook stelt hij ons op de proef. Op een of andere manier stelt hij iedereen op de proef. Op enig tijdstip in ieders leven is er leed en smart en zorg. Zo is het nu eenmaal. Misschien is het zo dat het des te beter is naarmate wij dit sneller kunnen zien als een wet van onze christelijke levensstaat. De ene generatie volgt op de andere. Zij verschijnen en volgen elkaar op als bladeren in de lente. En in alle mensen valt deze wet te bespeuren. Ze worden op de proef gesteld en daarna triomferen zij. Ze worden vernederd en daarna worden zij verheven. Zij overwinnen de wereld en daarna nemen zij plaats op de troon van Christus. De heilige Petrus, die aanvankelijk zo verbaasd stond en in verwarring raakte vanwege het lijden van zijn Heer, vermaant ons daarom om het lijden niet als iets vreemds te zien, alsof ons iets ongewoons overkomt. Verheugen wij ons veeleer, juist in de mate dat wij deel hebben aan het lijden van Christus, dan zullen wij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, het is dinsdagochtend. Dat betekent een nieuwe uitzending In Gesprek met... Ja, ik heb een bijzondere gast vandaag die al een keer eerder voor de radio is gekomen. Nog niet zo heel lang geleden. En dat beviel zo goed dat ik dacht, ik nodig hem nog een keer uit. Hier tegenover mij zit opnieuw Arvid Roerdinkholder. Van harte welkom Arvid deze ochtend.
1: Ja, dankjewel nogmaals dat ik hier weer even mag zitten en mijn verhaal mag doen.
0: Ja, Arvid, wij zien jou de laatste tijd wat vaker hier bij de radio. Ongeveer sinds de laatste uitzending ben je heel intensief vrijwilliger geworden. Dat was je daarvoor ook al wel, maar nu nog wat meer zelfs. Vertel eens even, hoe bevalt dat?
1: Ja, dat is heel mooi. Het is een heel fijn team. En inderdaad, vorige keer dat ik hier was, dat was eigenlijk net na Paas. Het was volgens mij 7 april of zo, dacht ik, uit mijn hoofd. En dat was eigenlijk wel leuk. Dus 's morgens, ik zat hier in de mis en we hadden even een gesprekje tijdens het koffiedrinken. En ik had dat natuurlijk al van tevoren een beetje besproken met onder andere Antoon, de geluidstechnicus hier. En ik zei van, hey, ik wil mij wel meer inzetten voor de missie van Radio Maria. En zoeken jullie nog mensen? En ik heb wel een paar ochtenden tijd. Dat laat mijn planning wel toe, zeg maar. En ik wil er graag voor inzetten. Nou ja, zodoende. En het bevalt heel goed. Zowel vanuit mijzelf als de geluiden vanuit jullie die ik tot nu toe heb gehoord. En,
0: zeker.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, nee, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, heel mooi. Arvid, jij hebt de vorige keer jouw verhaal verteld over hoe je tot geloof bent gekomen. Ook dat je samen met jouw broer als kind al vaak een beetje het avontuurlijke pad bewandelde. Hè? Jullie gingen veel spelen in de bossen. Mm. En dus het op zoek gaan naar de wat diepere lagen van het leven, dat zat er al heel jong in. Sinds kort ben jij ook begonnen met een bijzonder initiatief. Afgekort noemen jullie het FNG of GNF?
1: Ja, FNG. Ja.
0: FNG, dus, het klinkt bijna als de vakbond, maar dat is iets anders.
1: Ja, filosofie en geloof staat het voor.
0: Oké, okay, FNG. Ja. Ja, dus filosofie en geloof. Mm-hmm. Daar wil ik dadelijk wat langer over gaan praten, want het valt me op. Vooral in het Engelse taalgebied, dus in Amerika, heb je heel veel initiatieven die soortgelijk zijn. Hè? Dus dat er inderdaad door jonge mensen wordt gesproken over belangrijke thema's van het geloof. Mm-hmm. Maar ook over filosofie, dus over thema's waar je heel vaak gewoon, als je als groepje bij elkaar bent, spontaan over begint te praten. En jullie hebben gedacht van, nou, we gaan dat wat meer body geven, zeg maar, wat meer vorm geven, wat meer structuur geven. En daar is dit initiatief uitgekomen. Vertel eens iets over.
1: Filosofie en geloof. FNG is eigenlijk ontstaan uit een soort van behoefte van meer te doen met gemeenschap. Dat was eigenlijk het hogere doel. Dus ik wil mensen samenbrengen om samen na te denken over de meer tijdloze thema's, over de meer zogezegd hogere dingen, die ons dan hopelijk dichter bij God brengen. En want wat je veel hebt, hè, je hebt veel initiatieven natuurlijk, en het is vaak, ik probeer dan heel erg in te spelen op de actualiteit. En dat mag er allemaal zijn natuurlijk, maar ik vind het juist zelf veel interessanter om iets op te bouwen wat nu relevant is, maar wat over een paar jaar nog steeds relevant is, als je daar zo op terugkijkt. Dat het niet alleen binnen het kader van de context van nu of de komende 2 jaar ertoe doet, maar dat je echt over 10 jaar terugkijkt, dat je er nog steeds wat aan hebt. Dus we gaan het ook opnemen en op YouTube zetten, zodat je het ook echt terug kan kijken. Dus het idee is ook om een initiatief te zijn voor de langere termijn. En dat je daar langere tijd iets uit kan putten. En wat wij dan dus eigenlijk doen is, we organiseren lezingen. Avonden met lezingen. Met een spreker. En dan hebben we een thema een beetje op het snijvlak van filosofie en geloof. Daarom heet het ook zo. Dus het moet een aspect hebben van apologetiek, geloofsverdediging, geloofsbelijdenis. En het mag ook wel wat filosofisch hebben. En niet iedereen die komt spreken zal een filosoof zijn, maar wel een soort van onderlegging in het dieper nadenken moet je wel hebben om voor ons te spreken. Dus wij noemen het filosofie in de bredere zin. Dus het diep nadenken over dingen. Dus het gaat niet per se over filosofen. Dat mag ook. Hè. Dat zal in de toekomst ook wel voorkomen. Maar in eerste instantie is de inzet dus het geloof proberen samen te ontdekken. En wat meer op de tijdloze thema's en samen nadenken. Daar gaat het vooral om. Dus samen denken. Daar gaat
0: het is om. Een hele oude uitspraak die zegt Philosophia ancilla theologiae.
1: Ja.
0: En dat betekent de filosofie is de dienstmaagd van de theologie.
1: Ja,
0: als een soort rode loper. Hè? Dus als je niet logisch leert denken, dan zul je ook nooit fatsoenlijk aan de theologie beginnen. Is dat ook een beetje de insteek? Dat filosofie ons ook kan helpen om theologie beter te begrijpen?
1: Ja, want ik merk ook zelf hè, vanuit mijn eigen behoefte. Kijk, stel ik snap een geloofspunt niet of ik twijfel een beetje. Dan ga ik al automatisch een beetje filosoferen. Dus dan val ik daar een beetje op terug. En als je dat een beetje begint te doen, dan kom je er wel weer bovenop. Maar ik merk dat proces heel interessant is eigenlijk van...
0: En dat meer jongeren ermee bezig zijn, blijkbaar.
1: En er is heel veel behoefte aan. Want we hebben nu ook een WhatsApp-community. En er zit volgens mij alweer meer dan 100 man in. Dus dat gaat best wel vlug. We promoten het natuurlijk ook wel. En wat
0: zijn de thema's? Noem eens een paar onderwerpen waar je over zou kunnen spreken.
1: Ja, dus we hebben één lezing gehad tot nu toe. Dat ging over nominalisme. Met Gert-Jan Duim. Dat is onze cameraman ook. En hij heeft zich daar helemaal in verdiept, het nominalisme. En dat is eigenlijk een soort van denkstroming in de late middeleeuwen is opgekomen. En dat is eigenlijk een beetje het begin van het liberalisme geweest ook, in zekere zin. Het was nog voor de reformatie. Maar wat het nominalisme dus doet, is... Die gaat eigenlijk het bestaan van de objectieve waarheid in twijfel trekken. En die zegt van, ja, eigenlijk is alles subjectief. Dus het is afhankelijk van het subject. Dus de waarheid is afhankelijk van jou of mij. Degene die het ontvangt. En het is niet wij die naar de waarheid groeien. Hoe moet je dat zeggen? Het is niet de waarheid die ons vormt, maar wij vormen de waarheid, zo gezegd. Dus... Dat klassieke idee van de waarheid is objectief, bestaat en kan ontdekt worden. Dat werd omgedraaid naar wij bestaan, dat is zeker. Ik leef, dat is eigenlijk het enige wat echt objectief vast te stellen is, dat ik nu ademhaal.
0: Ja, dus het eikpunt van ons bestaan wordt jezelf ineens.
1: Ja. Juist, ja. Dus niet meer een godsbesef of een waarheidsbesef, dat is eigenlijk ook een godsbesef, hè, maar dan wat meer filosofisch.
0: Ja.
1: Dus het goede, het ware, het schone. Het werd eigenlijk omgedraaid van... Het is eigenlijk subjectief, het ligt aan je opvoeding, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Ja. Iemand die hier ontzettend veel invloed in heeft gehad in dit hele proces van dat objectieve wat steeds meer naar het subjectieve verschuift, is natuurlijk René Descartes ook, hè?
1: Ja.
0: Zijn bekende uitspraak, je pense donc je suis. Ik denk dus ik ben.
1: Juist.
0: Ik weet nog, als kind hoorde ik dat. Hè. Mm-hmm. Ik denk, dat is waar filosofen zich mee bezighouden. Ik snapte er helemaal niks van, maar ik vond het wel interessant klinken. Mm-hmm. Maar ik dacht, is dat dan zo'n diep inzicht? Ik denk dus ik ben. Maar later, hè, want als onderdeel van de seminarieopleiding leer je ook filosofie, zijn we daar uitgebreid bij stil gaan staan. En toen bleek het dit verhaal te zijn, inderdaad. En dat had ook veel te maken met wat ze dan noemen de Copernicaanse revolutie. Mm-hmm. Copernicus die zogenaamd ontdekte dat de aarde niet het centrum van het heelal is, maar de zon. Hè? Dus in ons zonnestelsel draait de zon om de aarde. Mm-hmm. Dat werd ontdekt. En dat was zo'n schok voor die tijd. Hè? Dus dat niet meer de aarde het centrum zou vormen van alles wat er bestaat. Maar dat de aarde ook maar een bolletje is wat om de zon heen zou draaien. Mm-hmm. Dat ze dat noemden de Copernicaanse revolutie. Dus het was ook ineens in het denken van de mens moest er een enorme omschakeling worden gemaakt. En ja, dat was zo schokkend dat René Descartes dat ook zich aantrok. En dat hij zei, daardoor twijfel ik eigenlijk aan alles vanaf nu. He, die basiszekerheden in ons leven, die beginnen allemaal te wankelen. Mm-hmm. Het enige waar ik niet aan twijfel, is mijn eigen gedachte. Dus ik denk dus ik ben. En dat is precies wat jij net ook zei. Ineens werd het denken van de mens werd het uitgangspunt. Ja, dus niet meer de gegevenheid van een grotere wezen, God. Mm-hmm. Maar de mens als vertrekpunt. Mm-hmm. En heel veel van het moderne denken, zoals wij dat tegenwoordig kennen, is daar zo'n beetje begonnen. Ja.
1: Ja, precies. Maar dit is dus nog voor...
0: Daarvoor nog, ja.
1: Franse Revolutie, nog voor al die... Descartes en Kant en Hegel, allemaal ver daarvoor. En nog voor de reformatie zelfs had je dus nominalisme. En dat was eigenlijk vooral een reactie op het Thomisme, volgens mij. Dus je had in die tijd Francis Bacon, als ik mij niet vergis. Die was een grote denker van nominalisme. En William of Ockham. Nou, zo heb je er nog een aantal. Maar goed, die jongen, dus Gert-Jan, die cameraman van ons, die heeft daar zich helemaal in vastgebeten. En die heeft die lezing gegeven toen de tijd in Eindhoven, in de Trafalgar Pub, in de Dommelstraat. En dus dat was onze eerste avond, een paar maanden geleden. En er kwam
0: met een Guinness biertje erbij.
1: Nee, dat niet. Dat niet, nee. Ik weet niet meer precies wat we hadden. We hadden wel wat snacks en een drankje en zo. Maar goed, er kwam maar 6 man op af. Maar we hebben dus nu gedacht van, oké, we moeten iets groters doen. We willen een beetje naamsbekendheid. En we willen ook gewoon sowieso wat interessante sprekers hebben. En een beetje beginnen met iets wat dan hopelijk wel werkt. Dus toen zijn we... Toen zijn we met dat idee gekomen van een zogenaamde lente-universiteit. Dat is eigenlijk een soort van katholieke studiedag. Dus dan hebben we 3 lezingen met 3 sprekers. En we hebben een heel dagprogramma. De mis, lezing, dan een lunch, dan nog een lezing, dan een aanbidding. Dan de laatste lezing, afsluiting, borrel, et cetera.
0: Oké, dan gaan we dadelijk wat meer over praten. Ja. Dus inderdaad, dit is een soort van evenement of een dag die jij zelf organiseert met een paar vrienden.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: En binnenkort is het al. We hebben het volgens mij in de vorige uitzending ook al kort even aangekondigd.
1: Ik heb het 30 mei. Ja. Ik heb het vorige keer helemaal op het einde nog even snel
0: even
1: genoemd.
0: Ja. We gaan het dadelijk wat uitgebreider bekijken. Want dat is natuurlijk wel heel mooi dat dit er nou uit voortvloeit. Hè, uit jullie verlangen om wat meer filosofie en geloof bij elkaar te brengen. Maar nog even over die avond in Eindhoven, geloof ik, in de pub. Ja. Met 6 man. Ja, je kunt met 6 man heel veel filosoferen. Dus het is niet zo dat je per se een volle zaal moet hebben. Waar hebben jullie toen over gehad?
1: Ja, dat ging dus over dat nominalisme.
0: Oh, dat was die avond.
1: Dat was die lezing. Ja.
0: En is er dan ruimte om daarover met elkaar in discussie te gaan? Of je luistert naar een lezing en dat is het dan?
1: Ja, we hebben dus toen Gert-Jan zijn lezing laten doen. En we hebben vervolgens even de tijd genomen om wat vragen te beantwoorden. En dat is ook gefilmd, maar dat moet nog gemonteerd worden. Maar goed, dat is een beetje vertraging en zo. Maar dat komt ook nog een keer op YouTube binnenkort. En er waren wel meer mensen die er niet bij konden zijn, maar het wel wilden terugluisteren.
0: En hoe heb je ontdekt dat hier zo'n verlangen naar is? Want je zegt van, we waren toen maar met 6 man, maar nu zit je in een WhatsApp-groep met meer dan 100 man.
1: Ja.
0: Hoe ontdek je dat? Jij begint gewoon te filosoferen met vrienden en dat breidt zich uit? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk ontstaan in het parochiecentrum in Os, na de mis. Mijn broer die had een vriend van hem uitgenodigd. En ik had zo in mijn hoofd van, ik wil hem eigenlijk in aanraking brengen met... Want hij was een filosoof, of hij is een filosoof nog altijd. Ik wil hem in contact brengen met iemand anders die ook in de filosofie zit. En ik dacht van, als ik nou iets kan organiseren dat zij samenkomen... dat zou mooi zijn of zo. En toen sprak ik met Tom, mijn peetvader, ook werkzaam hier bij Radio Maria, daarover. En die zei van, ja, maar dat moet je veel groter maken. En hier is Martijn Wezenbeek, die was er toen ook bij de mis. En hij is ook filosoof, praat met hem. Dus zei Tom, dat moet je doen, Arvid. Nou, dat heb ik toen gedaan. En die zei van, nou oké, doe maar, ga dat maar beginnen, zet het maar op. En ik ken wel mensen die dat misschien zouden willen. En Nou, een beetje nadenken. Ik heb een WhatsApp-groep aangemaakt. Dat was een beetje momentum. Ik dacht van, ik had eerst nog een heel ander concept in mijn hoofd van, we gaan samen in een soort zaal zitten 's avonds en dan gaan we een beetje vrij filosoferen over wat ons bezighoudt. En dan heb ik eens met een paar mensen gesproken en die zeiden van, ja, dat werkt niet helemaal. Je moet echt een lezing doen. Mensen wat stof geven om over na te denken. Je kunt niet zomaar vrij, dat wordt geen succes. Dus doe maar een lezing, dat is een bewezen concept. Lezing, borrel met vragen. Doe dat. Nou, toen dacht ik, oké, dat laten we dat dan doen. Hè? Een bewezen concept. Ik ga niet eigenwijs zijn. Ik ga dat gewoon overnemen. En dat heb ik gedaan. Dus op advies van een aantal mensen. Een paar goede vrienden van mij. En op een gegeven moment kwamen er al heel gauw allerlei mensen die ook mee wilden doen. En die zeiden van, ja, dit is precies waar we behoefte aan hadden. En het kwam, ik heb voor mijn gevoel niet eens echt heel veel moeite hoeven doen. Het kwam echt heel mooi samen, heel organisch. Dat is echt wel, ja, het voelt ook niet helemaal als mijn eigen verdienste of zo.
0: Maar na die ontmoeting in Eindhoven, dat jullie samen zaten, is er verder nog niks georganiseerd. Dus de eerstvolgende keer dat jullie officieel samenkomen, is de Lente Universiteit.
1: Ja. Het idee was dat er wel nog een lezing geweest was. Volgens mij 2 of 3 weken geleden. Maar diegene die kon toen niet. En de vervanger kon toen ook niet echt. En we moesten opeens allemaal entreeprijzen betalen overal. En we konden nergens terecht in Progicentra ook niet. En nou goed, dat had ik wel als een soort van teken ervaren van, oké, ik moet nu even een stapje terugzetten en mij volledig op die Lente Universiteit richten. Want dat idee zat al in ons hoofd. Het oorspronkelijke concept was elke maand een lezing doen, 's avonds. En dat willen we nog steeds voortzetten. Maar toen kwam dus dit idee van Lente Universiteit, ook dankzij Gilles, een vriend van mij. Die heeft dat ook een beetje zo bedacht, om dat te doen. En ook Remo, van, die ook bij Gewoon Katholiek wel eens aanschuift. Die helpt ook mee met de organisatie. En August Weber ook, waarmee ik ook Osmakt, de bedevaart, heb georganiseerd toen, waar ik vorige uitzending over gesproken heb. Dus zo is het team een beetje samengekomen. Een beetje, ja, organisch. En we kennen elkaar natuurlijk al goed. En ik heb ook van Pater Giraldo uit Maastricht. Hij zit bij de oratorianen van heilige Philip Neri, als ik goed zeg. Uh-huh. Hij is er ook bij gekomen. En niet bij de organisatie, maar hij is wel in de WhatsApp community. Een beetje de geestelijk leidsman, om het zo maar te zeggen. En nou goed, hij draagt het ook een warm hart toe. En hij bidt veel voor ons. En hij verspreidt onze flyertjes en zo. En ik ben daar heel dankbaar voor al die hulp van alle kanten. Ja,
0: ja. Dus 30 mei gaat het gebeuren.
1: Ja.
0: De eerste keer de Lente Universiteit. Ja. Ik vond een mooie naam. Wie is daarmee gekomen?
1: Dat heeft Jules bedacht, ja.
0: Okay.
1: Lente Universiteit.
0: Ja. Ja, je had een mooie line-up, zoals ze in het Engels zeggen, van sprekers.
1: Klopt,
0: Helaas is een van jullie sprekers, heeft natuurlijk afgelopen zaterdag ernstig ongeluk gehad, Monsieur Mutsaerts.
1: Ja, ja.
0: We bidden voor hem. We zijn volop voor hem en bidden ook bij Radio Maria. Voor de luisteraars die dat nog niet weten, maar ik vermoed dat u het al gehoord hebt. Dus onze hulpbisschop, Monsieur Mutsaerts, is afgelopen zaterdag tegen een boom aangereden. En hij heeft wel echt behoorlijk serieuze verwondingen opgelopen. Hij zou dus komen spreken op jullie Lente Universiteit. Ja.
1: Ja, sterker nog, hij was eigenlijk een beetje de hoofdact. Monsieur Mutsaerts.
0: Waar zou hij over spreken? Want ik ben wel benieuwd naar zijn lezing.
1: Ja, Monsieur Mutsaerts zou eigenlijk komen spreken over het katholicisme als antwoord op de leegte van de wereld. Nou goed, hij is dus heel erg in gespecialiseerd in het geloofsverdediging ten opzichte van het atheïsme. Hij heeft er ook een boek over geschreven van een pastoor. Dat is hij eigenlijk zelf volgens mij. Maar goed, dat is dan even een fictieve pastoor die dan in een restaurant in gesprek gaat met een atheïst. En die gaan dan praten over het geloof. En dat is een beetje zijn achtergrond. Natuurlijk, Monsieur Muts is heel actief voor de kerk. En hij zet zich overal in, ook bij Radio Maria, voor van alles en nog wat. En EWTN en in Amerika is die zelfs bekend de laatste jaren van bepaalde conferenties en uitspraken en speeches en van alles nog wat. En dus dat was eigenlijk zijn onderwerp. Ik moet het eigenlijk een beetje inkaderen. Dus het grotere thema van de dag is geloofsbelijdenis. Dus we hadden Monsieur Mutsaert, die ging dan praten over atheïsme. Dan hebben we Daniel Eikelenkamp, die gaat praten over het protestantisme. Dan hebben we Sonja Daalmans, die gaat praten over de islam. Dus het was eigenlijk zo opgebouwd: atheïsme, protestantisme, islam. Dus eigenlijk de grote, zogezegd andere geloofsovertuigingen in Nederland op dit moment, naast de katholieke kerk, zijn atheïsme, protestantisme, islam. Dus daar hebben we daarop gefocust. En het zijn ook een beetje mensen uit ons netwerk, zo gezegd. Dus dat kwam allemaal een beetje zo samen. Mutsaert die heeft nu natuurlijk een ongeluk gehad. En we moeten dus nu iemand anders daarvoor zoeken. Daar zijn we druk mee bezig. En we zijn rond aan het bellen en zoeken. Dus, maar
0: het
1: komt
0: misschien
1: goed.
0: Is er wel een luisteraar die denkt van dat is helemaal mijn thema. Ik weet er alles van.
1: Oh, ja,
0: dan kan hij wel even een berichtje sturen. Ja.
1: Nou ja, je kunt contact met ons opnemen via bijvoorbeeld Insta. We hebben een Insta-pagina dat heet Filosofie en Geloof. Dus filosofie_en_geloof. En dan kun je een DM sturen, zoals dat dan wordt genoemd. En je kunt dan ook weer via daar in mijn WhatsApp-community komen. Of gewoon mijn nummer krijgen eventueel.
0: Ja. Ja. Monsieur Mutsaert zal die lezing ongetwijfeld binnenkort nog een keer geven. Dus daar kijken we naar uit. Maar voorlopig dus nog even niet. Arvid, we gaan even luisteren naar een stukje muziek wat jij hebt opgegeven.
1: Ja.
0: Het Kyrie uit de Missa Pange Lingua van Josquin Desprez.
1: Ja.
0: Denk ik dat ik dat goed uitspreek.
1: Ja.
0: Waarom dit lied? Heeft dit nog iets te maken met filosofie en geloof? Ja, geloof sowieso Kyrie, maar filosofie ook of gewoon mooi?
1: Dit luister ik laatst tijd vaak. En dit is ook de achtergrondmuziek van onze promotiefilmpjes. Daarom had ik het eigenlijk gekozen.
0: Ah, oké. Ja, ja.
1: En het komt uit het mis natuurlijk, het Kyrie Eleison. Heel mooie versie. Heel langzaam. Het heeft een soort van sereniteit. En het heeft dat hele verheffende. Als je dit luistert, een beetje etherisch noemen ze dat, met een mooi woord. Hè? En we moeten het maar gewoon gaan luisteren. Dan snap je meteen wat ik bedoel, denk ik.
0: Goed zo. We gaan luisteren en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Arvid. Arvid, de stichter, ik zeg het even heel, heel officieel, van de Lente Universiteit samen met een paar vrienden. De eerste bijeenkomst aanstaande zaterdag 30 mei. Dus niet aanstaande zaterdag, maar aanstaande 30 mei. In Casanova, Heiliglandstichting bij Nijmegen. Ja. Hoe ziet de dag eruit?
1: Nou, wat ik al kort eventjes zei. We hebben dus een flyertje met een programma. Ja, het wordt nog veranderd, hè, want we krijgen een andere spreker. Maar goed, we zullen bidden voor Monsieur Mutsaars natuurlijk. En ik denk dat het helemaal goed komt. Dus we hebben 's morgens hebben we de mis met pastoor Menne. En dat is de Vetus Ordo, dus de Latijnse liturgie. En dus daar beginnen we mee. We beginnen met de mis. En dat vinden wij eigenlijk ook heel belangrijk, want het gaat eigenlijk ook om geloofsbelijdenis. Dus we beginnen ook echt met Jezus zelf. Hè? Dus de heilige Eucharistie. Nou, vervolgens hebben wij de eerste lezing. En daarna hebben we dus een gezamenlijke lunch. Dan hebben we vervolgens de tweede lezing. En dan hebben we een... Dit is dan alweer een middagprogramma ondertussen. Dan hebben we een aanbidding. Ook met een klein soort van infomarktje buiten. Dus dan hebben we wat kraampjes met katholieke initiatieven. Die we dan een soort van podium geven om reclame te maken voor zichzelf. Bijvoorbeeld Wouter de Brie van The Relic Project. Die komt langs. En hij heeft dat even kort daarover. Hij heeft dat eigenlijk naar Nederland gebracht. Hij komt uit Amerika van... Antonio Di Mauro, volgens mij, als ik het goed zeg. En die is eigenlijk relieken in kaart aan het brengen. Dus op een digitale kaart wil hij eigenlijk een soort van archief hebben van alle relieken. Dus als er ergens een reliek ligt in een parochie of in een museum of zo, dat je dat dan een foto van maakt en dat op die website zet. En hij zoekt eigenlijk dus allemaal mensen die dat in Nederland willen dragen. En dat flyertje heb ik niet toevallig in Druten gezien voor het eerst. Toen was ik ook even langs.
0: Waarschijnlijk na de Sint Lucia processie.
1: Nee,
0: daar was hij bij aanwezig.
1: Dat was toen ik gewoon een keer door de week langs kwam bij een aanbidding in Druten. En toen zag ik dat flyertje liggen.
0: Oh zo, maar hij heeft dat toen laten liggen, weet ik. Hij is toen bij onze processie geweest met de relieken.
1: Ja. Zo is dat in ieder geval bij mij terechtgekomen. Ja. Volgens mij op een dinsdagavond was ik daar een keer. Ook alweer een tijdje geleden. En toen heb ik dus contact opgenomen met Wout. Ik zei, hey, ik vind dat een mooi initiatief van de relieken. Ik wil me daar wel voor inzetten. En toen kreeg ik een beetje contact met elkaar. En dus nu ben ik ook een relic hunter, zoals dat heet. Dus iemand die relieken in kaart brengt. Maar we zijn nu met z'n tweeën. Dus Wouter en ik.
0: Dus je bent op zoek naar relic hunters.
1: En we zijn eigenlijk op zoek naar relic hunters. Dus mensen die ook dat willen doen. En op zich, dat is een mooi initiatief. Ik wil ook andere mensen een podium geven. Het gaat dus niet alleen om onszelf, maar het gaat ook om dat gemeenschapselement. En ik probeer ook andere mensen wat te gunnen, hè, die mij ook steunen. Of dat ik hun ook iets terug kan geven, zo gezegd. Een soort podium. Want het is toch best een netwerk aan het worden ondertussen. Dus dat is dan de soort van infomarkt. Dus sowieso de Relic Project komt. Als het goed is, komt Gerard van Dijk ook. Dat is een beetje de fotograaf van Radio Maria. Hij is niet heel bekend verder, maar wel intern.
0: Hij schrijft boeken. Hij is ooit in de uitzending geweest ook hier.
1: Ja, ik heb die uitzending geluisterd inderdaad. Een mooi verhaal. Zeker richting het einde had hij een heel mooie poëtische tekst. Is mij nog bijgebleven.
0: Ja. Uit zijn eigen werk las hij toen voor.
1: Ja, dat was echt prachtig. Maar goed, hij komt dus ook zijn boek kunnen een beetje promoten. En zo komen er nog een paar mensen. Maar die...
0: Zijn boek, toch nog even daarover. Ja. Dat is wel leuk om dat even te noemen. Zijn laatste boek heet Zoekt u iets?
1: Ja.
0: Dat is wel een mooie, leuke, uitdagende vraag natuurlijk. Want dat is altijd de vraag. Als je een klerenzaak binnenkomt bijvoorbeeld. Dan komt er iemand naar je toe, een verkoper. En die zegt dan, zoekt u iets?
1: Ja.
0: En hij komt dan uiteindelijk uit bij de vraag van, ik zoek eigenlijk iemand. Dat is dan Jezus Christus. Maar Ja, dat is een van de eerdere boeken die hij schreef. Zijn laatste boek ging trouwens over... Nee, dat was een andere titel. Dat is Heeft u even tijd voor de eeuwigheid?
1: Ja, die vond ik mooi. Een
0: sterke titel.
1: Dat wilde ik net zeggen, ja. Dat vond ik een
0: ook wel een beetje filosofisch aangelegd, Gerard. Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja, hij is ook op de bedevaart geweest met mij. Dus ik heb flink met hem gesproken. En nou ja, samen bidden en samen wat contact gehad. En ik zei van, ja, dat wil ik ook wel voor jou doen. Dat je je boeken een beetje kan verspreiden. En nou goed, hij heeft hele simpele... Een soort van eenvoudige teksten, maar toch diepgaand. Ik vind dat heel mooi. Van die mensen die ingewikkelde dingen simpel kunnen uitleggen. Dat is eigenlijk veel mooier dan heel interessant doen en met moeilijke woorden en zo. Het is eigenlijk heel mooi als je dat kan. Gewoon, van die...
0: Zoals Monsieur Mutsaert dat ook altijd
1: voorgenabeld. Ja, dat was eigenlijk ook, om toch weer bij Mutsaert uit te komen. Hij heeft dat ook. Daarom werkt het ook zo goed. Dat hele nuchtere, een beetje speelse... en hij heeft dat natuurlijk ook allemaal vanuit zijn eigen ervaring meegemaakt. Hè? Die hele katholieke cultuur die steeds meer seculier is geworden. Pastoor Menne overigens ook, die de mis komt doen. Dus die heeft dat een beetje dezelfde levenservaring wat dat betreft. Ook een beetje dezelfde regio, Bisdom Den Bosch, komen ze allebei vandaan als het goed is. Dus... sowieso. Ja. Ja.
0: Dus. Arvid, een van de sprekers die ook komt op zaterdag 30 mei is Sonja Daalmans.
1: Ja.
0: Zij komt spreken over de islam.
1: Ja.
0: En hoe wij daar als katholieken een antwoord op kunnen formuleren. Ja. Ik vind het wel interessant om daar eens even wat langer over te gaan praten. Want het is een thema waar we natuurlijk niet in onze kerk dagelijks bij stilstaan.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Het is wel een realiteit. Hè, want we zien het natuurlijk volop om ons heen dat, dat de islam wel steeds meer opkomt. Ook in Nederland.
1: Ja.
0: Wie is zij en waar komt ze over spreken?
1: Nou, allereerst Daniel. Ik ken Sonja dus eigenlijk via Daniel Eikelenkamp. En Daniel Eikelenkamp komt zijn eigen bekering vertellen. Even kort over Daniel, dan gaan we over Sonja praten. Daniel is eigenlijk gereformeerd opgegroeid. En die is geschiedenis gaan studeren en filosofie. Dus hij is ook echt een filosoof. En hij is eigenlijk de Bijbel gaan bestuderen met een vriend van hem, die ook protestant was. Die zijn samen opgegroeid ook, is wel grappig. En die studeerden toen allebei in Amsterdam geschiedenis. En hij is dat gaan lezen en hij is eigenlijk hij gaan beseffen op een gegeven moment van alles wat er in de Bijbel staat, is heel erg katholiek. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, juist vanuit zijn achtergrond gezien. De gereformeerde kerk is heel erg van sola scriptura. Het moet allemaal. Of ja, eigenlijk is dat helemaal niet iets wat ooit geloofd is in de kerk, maar dat hebben ze er zelf van gemaakt om hun eigen stroming te legitimeren, zeg maar. Maar goed, hij is heel bijbelgetrouw gaan kijken. En toen is hij dus katholiek geworden, grappig genoeg. Dus dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet zou verwachten. Maar het gebeurt overigens wel vaker, hoor. In Amerika ook. Volgens mij Peter Kraft is ook zo'n bekende figuur die dat zelf een soort verhaal heeft. Maar goed, dus via Daniel ken ik dan weer Sonja. En Sonja is een theologe en ook een Master Theological Studies in Islam heeft ze ook. Dus dat is eigenlijk een soort van andere opleiding die ze ook gedaan heeft. En zij is een onderzoeker die schrijft voor allerlei, hoe noem je dat, publicaties, zeg maar.
0: Tijdschriften.
1: Ja. Tijdschriften, ja, onder andere. En ook voor, ze is ook wel eens te gast bij bepaalde podcasts geweest en dergelijke. Maar zij is dus expert in islam vanuit het christelijk oogpunt. Zij is Oosters orthodox. Ze was katholiek, maar zij is dus Oosters orthodox geworden op een gegeven moment. En dat is ook deels vanwege de houding van de kerk ten opzichte van islam. Nou, ook wel andere persoonlijke redenen die ik niet ken waarschijnlijk. Maar ik heb vernomen dat het ook deels is vanwege dus... eigenlijk een beetje het gebrek aan optreden van de katholieke kerk ten aanzien van de islam. En dat zij zich daar aan stoorde.
0: Maar Nostra Aetate? Vermoedelijk, het document uit van het Tweede Vaticaans Concilie.
1: Oh ja, waarschijnlijk ook, ja. Dat van dat wij dezelfde God zouden hebben, of God de Vader, hoe zit dat nou ook weer precies?
0: Inderdaad, dus dat God de Vader dezelfde zou zijn als de God van de moslims en van de Joden. Ja. Dat we allemaal dezelfde God zouden hebben.
1: Maar nu heb ik ook begrepen, hè, maar als dat verkeerd is, moet u mij corrigeren, dat dat niet een dogma is, maar een soort, ja, ik weet niet hoe we dat moeten verklaren, maar dat is een soort van ecumenisch gedachtegoed of zo.
0: Het zou geen dogma zijn dat we allemaal dezelfde God hebben.
1: Ja.
0: Nee, dat is zeker geen dogma.
1: Nee, precies.
0: Het is ook niet waar namelijk.
1: Nee, nee.
0: We hebben verschillende goden.
1: Nee, ja. Precies, maar het staat er wel. Hè. Ja. En het wordt ook zo aangenomen door...
0: Ja, je bedoelt het document van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is geen dogma, nee, dat klopt.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: Maar wat is het eigenlijk wel, vraag ik mij dan af.
0: Ja.
1: Want er is zoveel gedoe altijd over precies dat punt. Dat komt ook hier terug van, ja...
0: Dat zal ze ongetwijfeld gaan bespreken bij de lezing.
1: Ja. Nou, ik weet niet zeker of ze het specifiek daarover gaat hebben. Ze zal het vooral hebben over hoe wij... inhoudelijk gezien dus de islam moeten verklaren vanuit katholiek oogpunt. Dus ze zal het voornamelijk daarover hebben. En ook niet over het jihadisme of extremisme, zal ze het waarschijnlijk ook niet zoveel hebben. Maar het gaat vooral over inhoudelijk van, hoe moeten wij dit eigenlijk verklaren? Hè? En hoe gaan we met die mensen om in het verlengde daarvan? Dus het is gewoon iets wat in het Westen opkomt. En islamitische mensen die krijgen ook nog veel kinderen over het algemeen. En die zijn nog heel erg... ik luisterde laatst een podcast van Laila Rose, Laila Rose Show. Dat was een dame uit Pakistan. En die vertelde ook dat zij... zij was dan op een gegeven moment in Oostenrijk. En daar is zij katholiek geworden uiteindelijk dan. Maar zij vertelde ook van, wat in de islam heel belangrijk is en hoe het ook bij elkaar blijft, is familie. Ze zijn heel sterk, het is een heel sterke familiegeloof, heel sterke gemeenschap. Dus dan heb je grootouders, ouders en kinderen. Dus op zijn minst 3 generaties die in hetzelfde huis wonen. Of in ieder geval naast elkaar of zo, of heel dicht bij elkaar. En die hebben echt nog dat familiegemeenschap, wat eigenlijk ook katholiek is. Hè? We zijn dat gewoon gestopt om dat te doen. Maar dat is eigenlijk wat islam dus staande houdt qua structuur. Dus het is vooral dat gezin staat heel erg centraal. Dat vertelde die dame. Dus ondanks al die dingen en ondanks dat ze... Ja, ook vele schandalen die er zijn en van alles en nog wat. En de positie van de vrouw en et cetera. Ik ga hier niet een liberaal verhaal houden of zo. Maar het is natuurlijk wel gewoon waar dat vrouwen in de islam niet zoveel te zeggen hebben. En daar vertelden zij ook allemaal over. Maar goed, dat is misschien ook wel meteen een mooi bruggetje naar Fatima. Hè, over dat gezin en islam. Want u wilde daar nog iets over vertellen. Vertelde u net achter de schermen.
0: Nou ja, morgen is het 13 mei inderdaad, feestdag van Maria van Fatima. En we hadden het over inderdaad de lezing die Sonja Daalmans komt geven. Waarom is dat dorp ooit Fatima genoemd? Vanwege een moslima-prinses die katholiek werd. Dus er is ook altijd wel een verbinding gelegd tussen de verschijning van Maria en Fatima en de bekering van de moslims tot Christus. Heel even terug naar waar het net over ging. Hè. Dus waar komt zij over spreken? Nou, dat is nog een klein beetje een verrassing, begrijp ik. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ze precies gaat vertellen. Maar,
1: dus het onderwerp,
0: maar wat ik even wil zeggen is... de islam komt natuurlijk inderdaad op een gegeven moment op. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Er is weinig onderzoek gedaan in de islamitische wereld naar precies die opkomst van... de islam in die tijd.
1: Ja.
0: He, want de Koran, dat is natuurlijk hun geloof, werd ineens gegeven. Die werd gedicteerd aan Mohammed.
1: Ja.
0: Dus hij heeft die woorden letterlijk zo van God ontvangen. Dat is wat zij geloven. Maar dat brengt met zich mee dat ze ook om die reden bijna geen onderzoek mogen doen. Mm-hmm. Dus een moslim mag zijn eigen geloof niet zo grondig onderzoeken zoals wij dat mogen. Mm-hmm. Kijk, wij mogen bijbelstudies doen. Hè? Wij mogen de Bijbel helemaal van alle kanten belichten. Mm-hmm. En als wij er iets uit zouden tevoorschijn zouden halen wat incongruent is, wat zichzelf tegenspreekt, dan mogen we dat ook naar buiten brengen. Zonder dat we vrezen voor ons leven, zeg maar. Mm-hmm. Een moslim is daarin veel minder vrij, omdat op het moment dat je de Koran en de bronnen van de Koran zou gaan onderzoeken, mm-hmm. dan ontken je het geloof in... Het is een dictaat. Het is door God rechtstreeks gegeven. Mm-hmm. Maar dat brengt met zich mee dat vooral in de christelijke wereld er veel om die reden veel meer onderzoek is gedaan naar de Koran dan in de moslim in de islamitische wereld zelf. Ik heb ook les gehad van een man op het seminarie, dokter Jan van Reet. Die was daar een behoorlijke kenner in. Mm-hmm. En die vertelde ook van juist omdat katholieken en christenen wel altijd gewoon kritisch onderzoek hebben mogen doen mm-hmm. naar de bronnen van de Koran, is ook ontdekt dat er wel degelijk bronnen aan te wijzen zijn. Mm-hmm. Dus dat er inderdaad de teksten zijn, christelijke teksten, maar vaak ook van afgescheiden groeperingen, dus van mm-hmm. sectes in de tijd van mm-hmm. vlak voor Mohammed, mm-hmm. Die inderdaad het weefsel zouden vormen van waaruit de Koran is ontstaan. Mm-hmm. Maar ja, dat is gevaarlijk om dat te zeggen in de islamitische wereld. Want dan ben je dus aan het betwijfelen dat het een dictaat zou zijn. Ik weet daar zelf over die bronnen nagenoeg niks van. Maar ik weet dat dit hele gesprek is wel gaande. Dus mm-hmm. een katholieke wetenschapper heeft vaak veel mm-hmm. kennis mm-hmm. over de Koran die een moslim mm-hmm. zelf niet heeft. Ja, over de achtergronden ervan.
1: Nou goed, ja, dat is dus ook wat Sonja eigenlijk is. Hè? Dus dat is een christelijke islam-expert. Dus zij doet dat wel. Hè? Koran bestuderen, islamitische cultuur bestuderen, historische feiten bestuderen, hè? Over Mohammed, et cetera, en hun grote figuren verder. En wat ik daarnet wilde zeggen, ik wilde u niet onderbreken hoor, maar was eigenlijk dus het thema van de lezing is

0: was eigenlijk dus het thema van de lezing is christelijke apologetiek ten aanzien van de islam. Dus daar gaat het eigenlijk voornamelijk om. Dus van hoe wij ons geloof kunnen uitleggen aan moslims. Of hoe wij ons geloof voor onszelf kunnen uitleggen ten aanzien van islam. Hoe wij daarover na moeten denken. Dat zal dus het thema zijn van de lezing.
1: Ja. Nou ja, zeker heel boeiend. Ja. En de ene God, hè, want daar ging het net even over. Van, kijk, ik zei net van het zijn niet dezelfde goden. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk een hele discussie erover hebben. Mm-hmm. En daar is volop over gediscussieerd. Van op het moment dat je zegt van het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mm-hmm. Hè, want dat is wat de Joden zeggen. Dat is onze God. Nou, dat zeggen wij ook. Mm-hmm. Dat zeggen de moslims ook. Hè, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus in die zin zijn er zeker raakvlakken.
0: Ja.
1: Maar het staat of valt natuurlijk wel bij het feit of God wel of niet een zoon zou hebben.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat Jezus zelf in het evangelie ook zegt. Mm-hmm. Tegen de Joden die in het verweer komen tegen Jezus. Dat hij het zoonschap van de vader opeist, als het ware. Ja. Of inderdaad beweert de zoon van God te zijn. Mm-hmm. Dan zegt hij ook van jullie noemen je Abraham jullie vader. Maar als Abraham jullie vader zou zijn, dan zou je mij erkennen. Daar komt het in feite op neer. Dan zou je ook de zoon van de vader in de hemel erkennen.
0: Ja,
1: dus het is allemaal wat minder eenvoudig dan het soms lijkt. Dat je zegt, ja, we hebben allemaal dezelfde God. En we hebben allemaal dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, dat is natuurlijk waar Paus Benedictus vaak over sprak. Hè? De dictatuur van het relativisme.
0: Ja, ja, ja.
1: We gaan het allemaal glad strijken. Het is allemaal dezelfde God. En natuurlijk hopen we dat er op de een of andere manier een soort verzoening mogelijk is tussen die groeperingen in de wereld die elkaar nu niet vinden. Maar die verzoening kan alleen maar uiteindelijk gebeuren in de waarheid natuurlijk. Hè? Dus we kunnen daar niet Jezus Christus voor offeren. Nee, dus dat we zeggen van nou ja, om het maar het verhaal makkelijk te maken. Als we willen zeggen dat we allemaal dezelfde God hebben.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we maar niet zeggen dat hij een zoon heeft. Want dan wordt het ineens problematisch. Want dan heb je ineens een drie-ene God. En dat zal een moslim niet beweren. En dat zal een jood ook niet beweren.
0: Juist, ja.
1: Dus daar is veel over te zeggen. En daar is ook heel veel over gezegd.
0: Dat maar is een grappige woordkeuze overigens. Ja. We gaan daar niet Christus voor opofferen.
1: Ja.
0: We gaan hem niet voor weglaten.
1: Ja.
0: Bedoelt hij natuurlijk. Maar ik vond het wel een interessante woordspeling. Zo
1: is hij juist daar, in feite is hij daar wel voor opgeofferd.
0: Ja, hè? Natuurlijk, uiteraard.
1: Want dat is het zoonschap.
0: Niemand komt tot God tenzij door de zoon. Of niemand komt tot de vader tenzij door de zoon. Hè? Dat is natuurlijk
1: precies, ja.
0: Jezus, hè, natuurlijk, ja.
1: Ja. We hebben hier op het seminarium ook wel eens vaak over gesproken van de problematiek. Misschien wel interessant om dat nu meteen even mee te nemen.
0: Ja.
1: Op het moment, een moslim, hè, die gelooft in één God.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat je beweert dat die ene God geen zoon heeft. Mm-hmm. En dat staat in feite ook zo in de Koran. Hè. In de Koran staat, in een van de soera staat geschreven, zeg geen drie.
0: Mm-hmm.
1: Dus er wordt vrij duidelijk gezegd van dat appel dat de christenen hebben of maken op de waarheid. Dat de God 3-1 zou zijn. Dat wordt eigenlijk onderuit gehaald. Op het moment dat je zegt dat hij geen zoon heeft. Dan zeg je in feite dat God ook eindeloos ver op afstand blijft altijd.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe is God nabijgekomen? Doordat hij is geïncarneerd. Doordat hij mens vlees is geworden in zijn zoon. En op het moment dat hij die stap niet had gezet, blijft er eigenlijk een soort onoverbrugbare kloof tussen God, tussen de hemel en de aarde. Mm-hmm. En die kloof die kon alleen maar gedicht worden doordat God zelf onder ons kwam wonen.
0: Ja.
1: Nou hebben de moslims daar een soort een oplossing voor proberen te vinden. Uh-huh. En wij zeggen het woord is vlees geworden. Hè? En het woord in het Grieks logos. Hè? De logica van het hele bestaan, om het zo te noemen, is mens geworden.
0: Uh-huh.
1: Moslims hebben daar ook een soortgelijke term voor. Maar dat is dan niet God zelf die onder ons komt wonen.
0: Uh-huh.
1: Maar het is toch een soort schepsel van God. En dat noemen ze dan een manna. En manna zou een soort van dat woord van God zijn wat tot ons spreekt. Dus op die manier hebben we God dan leren kennen.
0: Heeft dat ook nog verband met het manna, dat brood?
1: Nee, dat is een heel ander manna.
0: Dat zou wel grappig zijn.
1: Dat zou wel mooi zijn als dat...
0: Dat zou dan toch weer op Jezus wijzen, ja, Christus. Ja. Maar dat is dan niet zo.
1: Maar goed, om niet hier helemaal ons in te verliezen. Maar het is wel interessant om daarbij stil te staan. Eigenlijk om aan te geven, je kunt Jezus niet zomaar weglaten uit de vergelijking.
0: Nee,
1: heeft verstrekkende gevolgen.
0: Dat klopt.
1: En

0: kunt ook niet zomaar over God de Vader spreken als hij geen zoon heeft. Want waarom is God vooral vader? Ja, wij hebben in onze tijd de neiging om te zeggen van ja, hij is de vader van heel de mensheid.
1: Ja, precies.
0: Dus hij is onze papa. Hè? Ja, dat ja, ja. is onze vader, allemaal omdat kinderen, wij hier samen zitten.
1: We zijn allemaal kinderen van God.
0: Van dezelfde schepper zijn we allemaal kinderen. Nou, we zijn inderdaad allemaal schepsels van diezelfde vader. Dat klopt. Mm-hmm. Maar we zijn niet automatisch allemaal zijn kinderen. Daar heb je dat doopsel voor. Om het zoonschap, het aangenomen kindschap te ontvangen. Maar wat is nou dat God vooral vader laat zijn? Dat is het feit dat hij een zoon heeft.
1: Juist. Ja,
0: in alle eeuwigheid. Ja. Dus zijn vaderschap is in die zin ook afhankelijk van het feit dat hij een zoon heeft. En dat wordt wel eens vergeten. Hè? Dan denken we van ja, die zoon. Om de dialoog met de andere geloven op gang te krijgen. Ja. Om wat te versoepelen, kunnen we de zoon wel even buiten laten staan. Die vader, die hebben we allemaal. Of we dan ook die zoon hebben, is een tweede.
1: Dat is het hele probleem. Dus in de ecumene, hè, dat de hele tijd. De hele tijd is misschien overdreven. Maar heel vaak. Vanuit misschien toch een soort van valse nederigheid, denk ik dan. Hè? Dat is mijn mening. Het geloof wordt afgezwakt. Omdat ze dan denken van we kunnen dan makkelijker in dialoog treden als wij inclusiever een stapje terug doen. Ja. En dan geven we de andere misschien een beetje wat meer ruimte.
0: Je zegt de valse nederigheid. Ik zou denken dat het de lieve vrede is.
1: Ja, nee,
0: want
1: ik
0: het is natuurlijk het is heel vredevol om toch te zoeken dat we elkaar wel vinden in dezelfde God.
1: En het zal vast ook wel goede vruchten hebben. Je moet ook niet te cynisch zijn. Maar,
0: ik bedoel daarmee te zeggen van de lieve vrede is natuurlijk. Kijk, ook daarvoor echte vrede, echte blijvende vrede, moet uiteindelijk geworteld zijn in de waarheid.
1: Ja, precies. En
0: daarom lieve vrede is ook vaak, dat zie je in gezinnen. Ja. Van spreek bepaalde dingen maar niet uit voor de lieve vrede. Maar die lieve vrede, die is niet blijvend. Hè? De vrede in de Heer is blijvend.
1: Dat is dan eigenlijk ook geen echte vrede, maar gewoon een zwijgen. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook niet helemaal. Dat is het hele ding de hele tijd. Dus hè, van de kerk mag wat meer naar voren optreden en wat zelfverzekerder zijn. En je ziet ook vooral onder jongeren dat daar gewoon behoefte aan is van. Zeg maar gewoon zoals het is. Hè. Je hoeft er niet omheen te draaien of dingen weg te laten. Kijk, de kerk moet gewoon de kerk zijn. En dan werkt het ook goed. De kerk moet niet zijn. En wij zijn de kerk die nog even het verhaal van de wereld op een christelijke manier vertelt. Nee, dat is verkeerd, hè? Dus we moeten het christelijke verhaal aan de wereld vertellen.
0: Ja, Christus is het uitgangspunt.
1: Dat is het, ja.
0: Chesterton die zegt dat heel mooi, van het gaat dan over de kerk. Van we moeten niet een kerk hebben die met de wereld meebeweegt. Nee, we moeten een kerk hebben die de wereld beweegt.
1: Dat is heel mooi, de
0: wereld in beweging als kerk.
1: Dat vat het helemaal, ja.
0: Nou is het wel zo. Kijk, het is al vrij snel glad ijs. Hè, op het moment dat je zegt van onze goden hebben niks met elkaar te maken. En weet je wel, we gaan elkaar de hersens inslaan om dat te bewijzen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk het andere uiterste. Het was al de martelaar Justinus. Hè, dan gaan we terug naar de begintijd van de kerk. Die had het over zaden van waarheid in andere geloven.
1: Ja.
0: Dus dat je wel bepaalde zaden van waarheid zou kunnen ontdekken in de islam of in het jodendom.
1: Interessant, wel, hij was ook filosoof, hè, trouwens. Ja. Dat is volgens mij de eerste martelaar toch, van de kerk, dacht ik.
0: Ja, de eerste. Hè, dus Stefanus, die wordt altijd gevierd als eerste martelaar natuurlijk. Maar inderdaad, het was wel de absolute. Het was in de tweede eeuw. Hè, begin de tweede
1: eeuw. Erg vroeg.
0: Dus echt een opvolger van de apostelen in feite.
1: Ja. En dus een filosoof, ook interessant. Hè. Dus filosofische bekeerling. Dus. Nou ja, we kunnen ook op zijn voorspraak bidden natuurlijk voor 30 mei.
0: Ja. En hij herkende inderdaad al die zaden van waarheid die overal verspreid zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er buiten Christus de volheid van de waarheid is. Hè? Want daar hebben we het eigenlijk over.
1: Het is ook meer wat mystiek wereldbeeld. Hè? Van we kunnen onderzoek alles, behoud het goede. Dat is ook heel katholiek eigenlijk. Maar dat ook dat idee van dat er gewoon een soort waarheid in de wereld is. Er is een waarheid in de schepping, in de menselijke natuur zit een hiërarchie in. En als je gewoon volgens die hiërarchie leeft, hè, een beetje de natural law zo gezegd, dan kom je als vanzelf al dichter bij de waarheid. Zelfs als je nog niet Jezus kent, dan kun je al op zo'n manier leven dat je in waarheid leeft, soort van.
0: Ja.
1: Door gewoon met de schepping mee te werken. Ja. En vroeger was dat natuurlijk veel gewoner. Ja, tegenwoordig is dat helemaal op de kop. Hè? Dat hele ongeordende.
0: En zelfs de natuurwet die wordt stevig geschonden. Ja.
1: Ja.
0: Maar die natuurwet, dat is inderdaad wel een heel mooi vertrekpunt. Hè? Als je met ongelovigen spreekt, met atheïsten of moslims of wie dan ook. Dat herkent iedereen wel tot op zekere hoogte. Dat is als het ware de handtekening van God in zijn schepping.
1: Ja,
0: er wordt geen schepsel geboren onder de zon dat niet op de een of andere manier zijn handtekening draagt.
1: Volgens mij heet dat ook de gouden ratio of zo. Dan heb je zo'n soort van cirkeltje. Dat zie je dan overal terug in slakkenhuizen en in de architectuur. En je ziet dat overal terug, zeg maar, in de natuur. En ook goede architectuur is ook een soort van voorafbeelding van de natuur.
0: Ja.
1: Dus dat voel je ook als mens. En hoef je niet gelovig voor te zijn van, dit voelt zo intuïtief, dit is prachtig. Dus er is ook een soort van objectiviteit van schoonheid. Hè? Het is dus
0: net
1: niet
0: als
1: subjectief.
0: Met muziek. Hè?
1: Het is niet subjectief.
0: Ja, muziek ook. De harmonie die in muziek kan zitten, die kan ook verwijzen naar dat harmonieuze wat God in zijn schepping heeft gelegd.
1: Ja, ja.
0: Goh, Arvid, we zijn toch aardig losgegaan nog aan het einde van onze uitzending.
1: Ik wilde nog, als het nog kan, nog één ding aankondigen.
0: Ja.
1: We hebben van Pater Giraldo een boek gedoneerd gekregen. En dat is de Consecration to Saint Joseph, The Wonders of Our Spiritual Father. Van priester Donald Calloway. En dat is dus een 33-daagse devotie aan de heilige Jozef. En als je dus 30 mei bij de Lente Universiteit komt op Casanova, dan heb jij een kans om dat boek te winnen. En als je dat wil, dan moet je zoveel mogelijk mensen promoten via Instagram. En een screenshot sturen naar ons van, ik heb het naar zo en zoveel mensen gestuurd. En degene die het meeste mensen bereikt, die krijgt het boek van ons. Kijk, op 30 mei.
0: Ja. Het is een prachtig boek. 33-daagse voorbereiding op de toewijding aan Sint Joseph, inderdaad. Heel mooi. Dat is een extra stimulans om te komen.
1: Juist, ja.
0: Arvid, we hadden het net over de schoonheid onder andere van muziek. We gaan nog even naar het tweede lied luisteren wat jij had opgegeven. Een Ave Maria. Prachtig natuurlijk.
1: Het is eigenlijk is dat het Angelus, dus dat is niet helemaal de juiste tijd nu met Pasen. Maar
0: ik heb hier opgeschreven wat jij mij had doorgestuurd.
1: Ja, dus het heet Ave Maria, maar het wordt eigenlijk het gezongen Angelus. Heel langzaam.
0: Okay.
1: De volledige versie duurt 7 minuten, maar ik weet niet of dat zo lang wordt afgespeeld nu, maar het is ook weer zo, net zoals dat Kyrie, ook weer zoiets wat zo heel verheffend is. En dat sluit mooi aan wat we het net over hadden. Hè?
0: Ja. Dus we hebben het niet helemaal geluisterd, want om 12 uur gaan we natuurlijk het Angelus bidden.
1: Het middaggebed.
0: Regina Celli. Maar we gaan er zeker een begin aan maken.
1: Yes.
0: Arvid, bedankt. En luisteraars, u hebt het gehoord. 30 mei, Casanova, allemaal van harte welkom.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, welkom ook bij het middaggebed zometeen. Ik geef u snel de bladzijdenummers. Vandaag is het dinsdag. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 764. 764. De psalmen en de antifoon bij bladzijde 922. 922. De korte schriftlezing op bladzijde 417. 417 en het slotgebed op bladzijde 493. 493. En het kleingetijdenboek kunt u alleen de psalmen mee bidden vanaf bladzijde 194. We wensen een goede devotie toe zometeen.

0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja. Komt alle dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn we God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. We staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld.
1: Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind.
0: Hoogmoedigen honen mij zonder genade. Maar ik wijk niet af van uw wet.
1: Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven. En daarin vind ik mijn troost.
0: Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet.
1: Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
0: Desnachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet.
1: Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De dwazen beweren er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen?
0: Eens zullen ze beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt.
1: Dan zal men de spot met hen drijven. Als God zich tegen hen keert.
0: Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk. Zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht.
1: Luister, o God, naar mijn beden. Hoor wat mijn mond u zegt.
0: Overmoedigen vallen mij aan. Brutaal staan ze mij naar het leven. Zonder te denken aan God.
1: Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
0: Gaarne zal ik u offers brengen. Prijs, o Heer, uw weldadige naam.
1: Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja, halleluja, halleluja.
1: Door het doopwater wordt gij nu gered. Het beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die zetelt aan Gods rechterhand.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia.
1: Bij het zien van de Heer, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, nieuwe levenskracht hebt gij in uw volk gewekt. Gij hebt ons in ere hersteld en tot uw kinderen aangenomen. Laat ons u steeds in vreugde hierom loven en doe ons uitzien naar de dag van de verrijzenis, de vervulling van al wat wij verwachten. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom, beste luisteraars. Het is 11:45. Samen met u thuis ben ik hier in de studio het rozenhoedje gaan bidden. En gaan we bidden voor de intenties die u ons heeft toevertrouwd. En ook straks kunt u nog bellen en voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in dit eerste tientje gaan bidden voor de intenties van de paus voor de maand mei. Bidden wij dat iedereen van grote producenten tot kleine consumenten zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Bidden we om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Bidden wij dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria, en voor de zielerust van de overleden luisteraars. Bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En bidden we ook om kracht en genezing van zieke vrijwilligers en luisteraars. En we willen ook bidden om uit dankbaarheid en om zegen voor een moeder op voorspraak van de zalige Emeralda Lambertini. En bidden we ook om verhoring van een speciale intentie. En we bidden ook uit dankbaarheid voor al de verkregen gebedsverhoringen op voorspraak van de heilige Pancratius. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we zo dadelijk het tweede geheim van de Rozenkrans. U mag nu bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het tweede tientje mee te bidden, thuis via de telefoon op de radio. Het telefoonnummer van de studio is 073 687 2001.

0: willen graag het tweede tientje gaan bidden. Dat er toch vrede mag komen in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat echt alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Bidden we ook voor een ernstig zieke bisschop. En bidden wij om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. Bidden we ook voor een zoon die eindexamen doet en voor alle jongeren die eindexamen doen. Bidden wij voor hen om inzicht van de Heilige Geest. We bidden ook uit dankbaarheid. En ons gebed is ook gevraagd voor een zoon die wederom wordt overgeplaatst. Dat Gods wil mogen geschieden. En we bidden ook voor een volledig en voorspoedig herstel van een nichtje na een recente operatie. En we bidden op voorspraak van de heilige Benedictus van Nursia dat blaas- en nierproblemen mogen herstellen. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: U mag zo meteen weer bellen naar de studio van Radio Maria als u graag nog een tientje wil meebidden en nog een intentie heeft voor het derde tientje van de Rozenkrans. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje en heel veel dank voor het meebidden.

0: In dit derde tientje willen we graag samen gaan bidden voor een goed herstel van monsieur Mutsaerts. Bidden we voor een goed verloop van een revalidatie naar een operatie van een jong familielid. Om bescherming, kracht en rust voor een mevrouw. Bidden wij dat er weer contact mag komen met een zoon. We bidden ook voor een vriendin die toch pijnaanvallen heeft, dat toch de pijnaanvallen mogen minderen. En we bidden ook voor een veilige situatie voor haar. En we bidden ook voor genezing van de ziel, voor een moeder en een kind, en dat ze toch met elkaar herenigd mogen worden. Ook willen we bidden uit dankbaarheid voor alle mensen om ons heen. Ook willen we bidden om rust in het hoofd en om te mogen groeien in meer zelfvertrouwen. En bidden we ook uit dankbaarheid en op voorspraak van Maria van alle volkeren. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans bidden en u mag bellen weer naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook om dit vierde tientje mee te bidden. Alvast heel veel dank voor uw belletje. Dan zal ik u nog een keer het telefoonnummer geven, dat is 073 687 2001.

0: We willen graag samen gaan bidden voor de genezing van ernstig zieke kinderen. Voor een zieke vrijwilligster, om genezing en dat toch de behandeling mag aanslaan. Wij bidden ook voor verbetering van gezondheid voor een meneer. En voor een oplossing van een mondprobleem. En bidden we ook voor een gezin wat op reis is, voor een veilige reis. Dat ze mooie dagen mogen hebben en alles goed mag gaan. We bidden ook uit dankbaarheid en dat Gods wil mag geschieden en om overgave. En bidden op voorspraak van de heilige Jozef dat toch kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leiden. En bidden we ook voor de zielen in het vagevuur. Bidden we bijzonder ook voor hen waar niemand meer aan denkt en niemand meer voor bidt. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan zo dadelijk weer het laatste geheim alweer bidden. U mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit laatste tientje. En misschien wilt u ook deze laatste tientje meebidden en de litanie van Maria. Dan kunt u bellen naar de studio en het telefoonnummer is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: gaan het vijfde tientje bidden. Dat toch Marie voor een jarige dochter en dat de Heilige Geest bij haar is, bij het leren. Dat Maria haar mantel om een zoon heen slaat en van rust en wijsheid en bovenal liefde. En op voorspraak van Maria en Sint Jozef bidden wij dat kinderen weer de weg naar huis mogen vinden. Bidden wij ook voor een oplossing van zware vermoeidheid. Wij bidden ook voor de zielenrust van een overleden vriend. En we bidden ook op voorspraak van Maria en Sint Jozef voor een gezin in moeilijkheden. En we bidden ook uit de dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we bidden ook voor de zielerust van onze dierbare overledenen. Bidden we ook voor hen die rouwen om het verlies van hun dierbaren, dat zij hoop mogen vinden in Gods liefdevolle aanwezigheid en in de belofte van het eeuwige leven. En we bidden ook voor alle zieken, al diegenen die wij ons gebed hebben beloofd. En in dit laatste tientje willen we ook al die intenties bij Maria brengen, die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Alle onuitgesproken intenties, waarvan Maria alle weet heeft. En we op mogen vertrouwen dat ze ook deze intenties bij haar zoon brengt. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van de Heilige Maagd Maria. Die kunt u vinden in het gebedenboekje van Radio Maria vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Allerreinste Moeder,
1: bid voor ons.
0: Zeer Kuise Moeder,
1: bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder,
1: bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker,
1: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Machtige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Goede Tieren Maagd,
1: bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van Gerechtigheid,
1: bid voor ons.
0: Zetel van Wijsheid,
1: bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap,
1: bid voor ons.
0: Geestelijk Vat,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardig Vat,
1: bid voor ons.
0: Heerlijk Vat van Gods Vrucht,
1: bid voor ons.
0: Mystieke Roos,
1: bid voor ons.
0: Toren van David,
1: bid voor ons.
0: Ivoren Toren,
1: Bid voor ons.
0: Gouden Huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het Verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de Hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de beleiders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfs met ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank voor het meebidden van het rozenhoedje. Dank je wel dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn. En voor en met en voor elkaar hebben mogen bidden. Ik ga u ook nog vertellen wat u kunt verwachten bij Radio Maria deze namiddag. Dadelijk om 1:15, dan is de heilige van de dag. Dan staat, ja, het gaat over de heilige Pancratius, de heilige van de dag. En daar vertelt Yvonne u meer over. Dan om 1:30 wordt u voorgelezen het scabulier van de berg Karmel. Dan om 2:00 is het programma Guadalapana. Dan om 3:00 bidden wij de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid. En dan kunt u om 3:30 luisteren naar Emmausgangers. En Joop van der Elsten is vandaag in gesprek met Maria van Mierlo. En ze spreken over kloosterwijsheid. Dan om 4:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 5:00 dan is de rozenkrans, die kunt u weer meebidden. Dan om 5:30 kunt u de vespers meebidden. Om 6:00 het Regina Celi. En om 6:05 dan is er de luistertip uit het archief. Leven als een kind van God. En priester Eugène Graas zal u hier meer over vertellen. Om 7:00 is de luistertip uit het archief. Of 7:00, nee, 5:05. Ik vergis mij. Nee, en om 5:05 is de luistertip en om 7:00 de heilige mis. En die komt vanuit de Christus Koninkerk. En is in de brand is pastoor Frank As. Dan om 8:00 is de heilige van de dag. Om 8:30 het gesprek met de priesterdirecteur. Om 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 bidden we de complete, de dagsluiting. Dan is om 10:15 het iconenkwartier. En vandaag, Jezus stelt Petrus als herder aan. En om 11:15 is het een herhaling van Emmausgangers. Ik wens u een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu tot 11:15 luisteren naar muziek.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

In het programma De Heilige van de Dag hebben we vandaag aandacht voor de heilige Pancratius, een martelaar uit de vroege tijd. Hij is namelijk de marteldood, of heeft de marteldood ondergaan tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. En hij zou op dat moment slechts 14 jaar zijn geweest. De plaats van de terechtstelling van Pancratius ligt in het oude Rome aan de Via Aurelia. Pancratius is volgens zeggen geboren in een welgestelde familie van Romeinse burgers. Ze wonen in de provincie Frigië in Klein-Azië. Dat is het noorden van het huidige Turkije. Maar ze sterven al als Pancratius nog maar een kind is. En zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties, neemt nu een broer van zijn vader, Dionysius, de zorg voor de jongen op zich. Oom Dionysius reist met Pancratius naar Rome om voor hem een goede baan in het leger te organiseren. Zijn familie staat immers bij de Romeinse autoriteiten in hoog aanzien. Een eindje verderop in de straat waar Pancratius onderdak heeft gevonden, woont de bisschop van de christenen, paus Caius. En zo komt hij in contact met de christenen. Vol afgrijzen ziet hij hoe keizer Diocletianus hen laat vervolgen, arresteren en op de meest gruwelijke wijze om het leven laat brengen. En tegelijkertijd bemerkt hij hoe deze gelovigen niet bitter worden of haatdragend. Integendeel, ze blijven zelfs bidden voor het welzijn van de keizer en van al degenen die hen vervolgen. Dat vindt Pancratius zo fascinerend dat hij zich aanmeldt als geloofsleerling. Het is paus Caius zelf die hem onderricht geeft en uiteindelijk het doopsel toedient. Pancratius stelt heel zijn geringe vermogen ter beschikking van de gelovigen die over het algemeen tot de armere klasse behoren. Nu loopt Pancratius hetzelfde gevaar als alle christengelovigen in die dagen. En inderdaad, hij wordt verraden door iemand uit de straat en aangebracht bij de keizer. Deze probeert hem tot andere gedachten te brengen door hem mooie beloftes in het vooruitzicht te stellen. Een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Maar dat maakt niet zoveel indruk op iemand die net zijn hele kapitaal heeft weggegeven. En zo jong Pancratius ook is, hij was dus volgens zeggen nog maar 14 jaar oud, hij blijft standvastig, ook als men hem dreigt met de meest afschuwelijke folteringen. En uiteindelijk wordt hij dan ook met een zwaardslag gedood. Vanaf de 5e eeuw is de heilige Pancratius reeds terug te vinden op de Romeinse heilige kalender. En op de plek van zijn terechtstelling, de Chianicolo in Rome, laat paus Symmachus in het jaar, of deze is zelf gestorven in het jaar 514, later een kerk bouwen die aan hem toegewijd zal zijn, de San Pancratio. Sindsdien heeft er in die kerk op de zondag na Pasen een aparte plechtigheid plaats. Met Pasen zijn natuurlijk de nieuwe dopelingen gehuld in een wit gewaad. En dit dragen ze in de kerk de hele week na Pasen. De zondag na Pasen is dan de laatste keer dat deze witte groep zo duidelijk vooraan in de kerk zit. En vandaar dat ook die zondag van oudsher beloken Pasen, blanke of witte Pasen wordt genoemd. De plechtigheid dat de pas gedoopten hun witte gewaden voor het laatst dragen en daarna afleggen wordt gehouden dus in de kerk van San Pancratio. En waarschijnlijk is dat omdat wit wordt beschouwd als de kleur van de onschuld. En Sint Pancratius met zijn 14 jaar als toonbeeld van moedige onschuld wordt vereerd. De schedel van Pancratius wordt als een kostbaar reliek bewaard in de Sint-Jan van Laterane ook in Rome. En in de 7e eeuw stuurt paus Vitalianus een gedeelte van Pancratius' gebeente naar het Angels-Saxische vorstenhuis. En dat brengt in Engeland een grote devotie teweeg voor Pancratius. En mede daardoor wordt Pancratius in de volgende eeuw officieel door alle christenen over de wereld gevierd.
Hij is de patroon van eerste communicanten en in Frankrijk ook van kinderen in het algemeen. Van jonge aanplant en bloesem, van pas geplante bloemen en planten. En daarnaast wordt zijn voorspraak ook ingeroepen tegen valse getuigenissen en mijneed. Tegen hoofdpijn en ook tegen kramp. En dat zou dan komen vanwege een verbastering van zijn naam Campras. Ja, er is nog wel een legende over hem bekend. En dat heeft dan te maken met het volgende verhaal. Hij wordt dus vereerd als patroon van de zuivere eed. En daar zijn dus meerdere verhalen over ontstaan. Gregorius van Tours, zelf overleden in het jaar 594 en feestdag zoals bekend op 17 november, vertelt ons ook dan het volgende verhaal. Eens ontstaat er tussen twee inwoners van de stad Rome een heftige ruzie. Ze roepen de rechter erbij. En voor hem is dan gauw duidelijk wie de ware schuldige is, maar hij kan het niet bewijzen. En daarom besluit hij het te laten aankomen op een zogeheten godsoordeel. God zelf zou door een bijzonder teken de schuldige aanwijzen. De gang van zaken, of deze gang van zaken, is in de vroege middeleeuwen niet ongebruikelijk. Hij neemt daarom de kemphanen mee naar de Sint-Pieter, laat hen allebei hun hand op het altaar leggen en vraagt hen vervolgens te zweren dat ze onschuldig zijn. Wie een valse eed zweert, pleegt op die manier tegelijkertijd heiligschennis. En dat zou God, of in ieder geval Sint-Petrus, niet goed vinden en dat zou dan weer blijken door een bijzonder teken dat zou moeten plaatsvinden. Beide mannen leggen met een stalen gezicht hun eed af, maar er gebeurt niets. Reeds meent de ware schuldige dat hij op deze manier zijn gerechtsstraf zal ontkomen. Maar de rechter zegt, er zijn twee mogelijkheden. Waarom er niets gebeurt? Het kan zijn dat de oude Sint-Petrus gewoon te vergevingsgezind is, maar het kan ook zijn dat hij nu de kans wil geven aan een jongere heilige om zijn wondermacht te tonen. Laten we daarom ook nog gaan naar de kerk van Sint Pancratius en daar de eed herhalen. En dat doen ze. Vooral de ware schuldige toont zich wat overmoedig en stemt met harte in met dit plan. De rechter vraagt de beide mannen het ritueel van daarnet nog eens over te doen, maar dan op het altaar van Pancratius. Leg daarom uw handen op het altaar en zweer nogmaals dat u onschuldig bent. En dat doen ze. Maar nu blijkt dat een van de twee zijn hand niet meer los kan krijgen van het altaar. En wat men ook probeert, de hand komt niet vrij. En in die situatie is de ongelukkige bedrieger, volgens deze legende, ook aan zijn einde gekomen. Vandaar, aldus Gregorius van Tours, dat onder de mensen van tegenwoordig nog altijd de gewoonte bestaat een eed te zweren op het gebeente van Sint Pancratius. Nou, als laatste nog ter aanvulling, Sint Pancratius is een van de ijsheiligen die de gedachtenis vieren we van 11 tot 15 mei, dus daar zitten we nu middenin. En ja, deze ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius van Tarsus en Sophie van Rome. En deze aanduiding ijsheiligen voor dus deze paar dagen in mei vindt zijn oorsprong in een volksweerkunde. Deze naam, de ijsheilige, houdt verband met het feit dat er op deze dagen van het jaar nog nachtvorst kan optreden. Plotselinge veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn dan ook kenmerkend voor deze periode en kunnen zelfs ook in juni nog voorkomen. En volgens dus de volkswijsheid is het verstandig om pas na de ijsheilige te planten in de volle grond. Nou, zo zijn er ook wat weerspreuken die erbij horen, zoals Pancras, Servaas en Bonifaas brengen sneeuw en ijs helaas. Heilige Pancratius, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in Het Scapulier van de Berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 2. Sint Simon Stock en de schenking van het scapulier. Simon Stock werd rond 1165 in Engeland geboren. Hij was voorbestemd om een hoge leeftijd te bereiken en daardoor was deze monnik waarschijnlijk uitvoerig getuige van het onstuimige begin van de orde dicht bij de Eliafontein op de berg Karmel, evenals van allerlei strubbelingen veroorzaakt door de overplaatsing van de orde naar het westen. Nadat hij zich weer in Engeland heeft gevestigd, wordt hij rond het midden van de 13e eeuw in Aylesford gekozen tot hoofdprior van de orde. Eerst heeft hij met een crisis af te rekenen ontstaan door de overgang die een groot aantal van zijn monniken maakte naar andere bedelorden, zoals de Franciscaner of Dominicaner bedelorden. De Karmel wordt in haar bestaan bedreigd. In de uiterste nood richt de heilige Simon zich tot Maria. Was de Karmel niet door haar gewild en dus aan haar eer verbonden? De moeder van God beantwoordde zijn smeekbeden door een verschijning die waarschijnlijk op 16 juli 1251 plaatsvond, waarbij zij hem een wonderbaarlijk geschenk deed, namelijk het scapulier. Het verhaal van dit visioen werd ons overgeleverd via een groot aantal documenten, waarvan de oudste uit de eerste helft van de 13e eeuw stammen. Wij citeren de tekst, gegeven door de Fioretti van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Simon, een man met grote ingetogenheid en verering voor Maria, bad vaak nederig, doch aanhoudend tot de maagd, de roemvolle moeder Gods, schutspatrones van de Karmelorde, opdat zij die orde een voorrecht zou toekennen die opviel door haar naam. Zo bad hij elke dag in zijn gebeden met een hart vol devotie tot haar. Bloemen van de Karmel, fleurige wijnstok, schittering des hemels, vruchtbare maagd, enige zachte moeder die nooit een man bekende, sterren der zee, schenk uw gunst aan de Karmelieten. En op een dag verscheen Onze Lieve Vrouw aan hem, omringd door een schare engelen, terwijl zij in haar hand het scapulier hield. Ze zei tot hem: dit hier is een teken voor jou en een voorrecht voor alle Karmelieten. Degene die in dit kleed sterft, wordt gespaard voor het eeuwig vuur. En dan overhandigt zij hem het scapulier. Verspreiding van het scapulier. Oude verhalen vermelden dat de bekering van een Engelse edelman het eerste wonder was met het scapulier. Deze man had eerst de hele streek tot zonde aangezet. Heilige Simon Stock had de bekering verkregen door zijn scapulier op de stervende te werpen. In dit wonder zag Simon een aanleiding om het geheim aan zijn broeders te onthullen en om hun het prachtige kleed te laten zien dat hij uit handen van Maria had ontvangen. Hij stierf omstreeks 1265 in Bordeaux, waar een gedeelte van zijn relieken zich nog steeds bevinden, en liet aan de orde de ontvangen boodschap na en de gegronde hoop op een beslissende, snelle ontwikkeling ervan. Sinds 1281 bepalen de grondregels der Karmelieten: het scapulier zal worden bewaard en zoals vroeger het speciale kleed van de orde blijven. Het wonderbaarlijke visioen werd al spoedig door paus Innocentius de IV bevestigd en het nieuws omtrent het prachtige geschenk van de moeder van God aan de Karmelietenorde verbreidde zich al gauw. Van overal kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking toegesneld, verlangend deel te hebben aan de grote beloofde gunsten. Het geschenk van het scapulier was immers aan de hele kerk beloofd. De heilige maagd had gezegd: al wie sterft met dit teken van de orde. Door zich tot de broederschap van het scapulier te wenden, konden eveneens leken baat hebben bij de heilsboodschap. De heilige Lodewijk, koning van Frankrijk, had het scapulier ontvangen, maar hij droeg het in het geheim en het beschermde hen tegen de gevaren van de zee. Hij stierf met dit gewaad aan. De Engelse koning Edward II, die begin de 14e eeuw regeerde, ontving het scapulier ook. En paus Johannes de 22e verleende aan deze vorst een oorkonde van goedkeuring die de wonderbare bescherming door Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vermeldt. Vervolgens waren er ontelbare heiligen en beroemde personen die het scapulier hebben gedragen. We noemen alleen maar de heilige Robert Bellarmine, Carolus Borromeo, Alphonse de Liguori, Don Bosco, Bernadette Soubirous, evenals de meeste pausen uit de laatste drie eeuwen en wel in het bijzonder paus Johannes Paulus II. De devotie van het scapulier verbreidde zich geleidelijk en met een zekere traagheid, hetgeen door rationalistische critici gezien werd als een gebrek aan echtheid van het visioen van de heilige Simon Stock. In werkelijkheid werkt die traagheid in zijn voordeel. In plaats van zich met de hulp van veel publiciteit snel te verspreiden, verspreidt de devotie zich als vanzelf onder de christenen. Stapsgewijs volgen zij de wonderen die hier en daar gebeuren, en per slot van rekening zijn die wonderen de beste aanbeveling. Allerlei mensen, zowel koningen als leken en lijfeigenen, begonnen onder hun gewone kleren dit vierkant stukje stof over de schouders te hangen. Het formaat was bij hen iets kleiner dan het scapulier van de monniken. Een noot helemaal onderaan de bladzijde lezen we dat het woord scapulier stamt van het Latijnse woord scapulae, dat schouders betekent. Het scapulier is een lange strook stof die de schouders bedekt, vaak voorzien van een capuchon en van voren en van achteren neerhangend tot de voeten. Het wordt door monniken over hun tunica of kleed gedragen. Het scapulier van de Berg Karmel is een verkleining van dit kleed. Later komen we hier nog op terug. Hoofdstuk 3. Het Sabbatijns voorrecht. Onder de talrijke geestelijke gunsten door de kerk verleend aan hen die het scapulier dragen, is wel de meest opmerkelijke het Sabbatijns voorrecht. De oorsprong ervan schuilt in de Sabbatijnse bul die paus Johannes de 22e in 1317 zou hebben uitgevaardigd, net nadat hij een visioen had gekregen van de heilige koningin van de Karmel. De heilige maagd beloofde de heilige vader daarbij al diegenen van het vage vuur te redden die het scapulier zouden dragen. Om van deze nieuwe belofte te kunnen profiteren, diende aan twee voorwaarden te zijn voldaan. Naleving door de broeders van de kuisheid van hun staat, dat wil zeggen volledig in het celibaat en echtelijk in het huwelijk, en het bidden van de kanonieke uren of van het kleine officie van de heilige maagd. Enkele moderne historici van de orde der Karmelieten hebben ernstige redenen aangevoerd om de echtheid van de Sabbatijnse bul in twijfel te trekken. Die historische kwestie, waar we hier niet verder op ingaan, doet er weinig toe vanuit het standpunt van waaruit wij vertrekken. De kerkelijke overheid bevestigde herhaaldelijk, maar ook objectief, de inhoud van die bul, genoemd het Sabbatijnse voorrecht. Er bestaan eigenlijk weinig aflaten die dermate talrijk en plechtige pauselijke goedkeuringen hebben genoten. Zoals de eerwaarde pater Joseph de Sainte-Marie het benadrukt, dit voorrecht vormt eigenlijk een soort volle aflaat, dat uiterlijk op de zaterdag volgende op de dood van kracht wordt. Hij vervolgt: de kerk heeft de macht een dergelijke aflaat te verlenen door de voorwaarden die daartoe door de traditie vereist zijn te aanvaarden en zich eigen te maken. En de maagd van haar kant heeft op dat vertrouwen talrijke malen geantwoord. Je kan, zelfs al beschik je over een zeer verheven theologische beschouwing en al beleid je een vrij sobere spiritualiteit, toch het standpunt van Sint-Jan van het Kruis navolgen, die op de avond voor zijn sterven er welwillend aan herinnerde hoe de moeder Gods van de Karmel op de zaterdag met haar hulp en haar gunst in het aangezicht van het vagevuur toesnelde en hoe zij de zielen van de monniken of van de lieden die haar heilige scapulier hadden gedragen daaruit haalde. Het vertrouwen van de heilige was niet beschaamd. Hij stierf diezelfde zaterdag te middernacht. De heilige Theresia van Avila verhaalt in haar leven, door haarzelf geschreven, in hoofdstuk 38, toen de zeer goede monnik van onze orde eens ernstig ziek was, beleefde ik tijdens een stille overpeinzing die mij verraste dat hij dood was. Dit overkwam mij op een zaterdag onder de mis en ik zag hem ten hemel opstijgen zonder het vagevuur binnen te gaan. Ik heb toen gehoord dat hij eigenlijk op hetzelfde ogenblik was gestorven waarop ik hem had gezien. Ik was erg verbaasd dat hij niet langs het vagevuur was gegaan, maar er werd me gezegd dat hij eraan had kunnen ontkomen doordat hij altijd trouw de regel van zijn orde had gevolgd en zo de genade had genoten die de orde krachtens buitengewone bullen was verleend en betrekking hadden op de straffen van het vagevuur. Pater Joseph de Sainte-Marie benadrukte vooral Sint-Theresia's verwondering. Die verbazing verleent dit visioen haar volle waarde. Het komt eigenlijk erop neer dat aan de heilige, hoewel zij deze pater ook als een vroom monnik zag, bij hem geen tekens van heiligheid waren opgevallen die een onmiddellijke toegang tot de hemel rechtvaardigde. Zij had bij hem zonder meer wel symptomen opgemerkt van menselijke ellende. Haar hele verwondering ligt daarin besloten. Zo krijgt het visioen ook haar volle betekenis. Het herinnert de heilige Theresia immers aan de waarde van het Sabbatijns voorrecht en bevestigt het tegelijk. Het is dezelfde auteur die de volgende verstandige opmerking maakt. Het Sabbatijns voorrecht, hoezeer ook te waarderen, mag de eerste en nog meer te waarderen hoofdbelofte van onze lieve vrouw niet overschaduwen, namelijk de verlossing van het gevaar van de eeuwige verdoemenis. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. Welkom beste luisteraars in deze mei-uitzending van het programma Guadalupana. Heel bijzonder gaan we deze keer luisteren naar Hugo Bos. Hij was namelijk de gast in de uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Dat was in april. En dat ging over de uitzending van 10 maart. Ja, zo gaan we een hele periode overheen. In deze uitzending spreken we inderdaad opnieuw met Hugo Bos. Deze keer via WhatsApp, dus telefonisch. En de aanleiding daarvoor zijn twee vragen van een luisteraar, Aniek de Klerk, naar aanleiding van die eerste uitzending van 10 maart. Dus Aniek heeft geluisterd naar die uitzending van 10 maart en had een paar vragen daarover. En die heb ik voorgelegd aan Hugo Bos. Allereerst gaat het over het belang van bekering en persoonlijke getuigenissen binnen de kerk. Zou Hugo Bos, net zoals bijvoorbeeld Johan Lindhout, ook hier te gast geweest bij Radio Maria, zijn bekering ooit op schrift stellen? Nou, zijn we benieuwd natuurlijk naar het antwoord van Hugo Bos. Als u meer wilt horen over die bekering, dan moet u teruggaan naar de uitzending van 10 maart. Want daar heeft Hugo Bos uitvoerig over verteld. En de vraag is dus, gaat hij dat ook nog op schrift stellen? Gaat hij er een boek over schrijven? Daarnaast komt ook nog een actuele kwestie aan bod. De plannen voor een nieuwe abortuskliniek in Heemstede en de rol van Europese initiatieven rond abortus. Zoals bijvoorbeeld My Voice, My Choice. Is er sprake van een samenhang of zelfs financiering vanuit Brussel? Hugo Bos gaat in op deze vragen en plaatst ze ook bovendien in een bredere maatschappelijke en religieuze context. In zijn antwoord haalt hij ook nog zijn website aan. Dat heet Het Katholieke Geloof uitgelegd aan protestanten. En dat is namelijk, de link daarvan is verbond.blogspot.com. En blogspot schrijf je met B-L-O-G-S-P-O-T. En daar vindt u dus veel meer informatie van Hugo Bos over het katholieke geloof, juist uitgelegd aan protestanten. Dus dat is ook een stukje van het antwoord van Hugo Bos aan Aniek de Klerk. En dat linkje vindt u ook terug in de radiogids. Nu, we gaan beginnen met gebed. Natuurlijk, zoals in iedere uitzending van Guadalupana, beginnen we met het openingsgebed. En we sluiten ook af met het slotgebed. En die twee gebeden komen uit de uitzending van 10 maart. Dus daar hoort u ook de stem van Hugo Bos. En degene die ook bij hem was, Romain Schardijn. En dan hoort u vervolgens de jingle van Goedemorgen Radio Maria. Nou, die heb ik bewust erin laten staan, want het is zo'n frisse, vrolijke, gezellige jingle. Hopelijk niet verwarrend, dat u denkt van, hé, is nou ineens een ander programma? Het is eigenlijk dus een programma in een programma. Een stukje van Goedemorgen Radio Maria in deze uitzending van Guadalupana. Ik wens u heel veel luisterplezier. Mocht u aan de hand van deze uitzending ook nog vragen hebben, en vragen over een antwoord, dat kan, dan kunt u die zeker altijd sturen, gericht aan info@radiomaria.nl. Dan komt dat bij mij terecht en zo nodig ook bij Hugo Bos. Nogmaals, ik wens u heel veel luisterplezier voor deze uitzending van Guadalupana. Zouden jullie willen aanvangen met gebed?
1: O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levenden. U vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven, mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit zogenaamd medelijden. Geef dat allen die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd.
2: Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden, als een steeds nieuw geschenk. De vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang. En de moed om er resoluut van te getuigen. Om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen. Tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven.
3: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
0: Goedemorgen Radio Maria en welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Beetje later dan normaal, na alle ontberingen onderweg ben ik hier dan toch in de studio terechtgekomen. Ruim een half uur heb ik stilgestaan op de brug bij Zaltbommel. En toen daarna reed het toch ineens weer door, kon ik toch hier naartoe komen. En ik heb onmiddellijk een bijzondere gast opgebeld. Hugo Bos heb ik aan de telefoon. Welkom in de uitzending, Hugo Bos.
4: Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Antoon.
0: Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. We hebben 2 weken geleden het programma Guadalupana gemaakt. En aan de hand daarvan hebben we een vraag binnengekregen.
4: Heel goed.
0: En die vraag is aan jou gericht. En die vraag hebben we gekregen van Aniek. Ik had haar toevallig aan de telefoon. En toen waren we aan het praten. En toen had zij het over de uitzending met jou, Hugo. En toen zei ze van ja, en hoe ziet hij dit en dat dan? Ik zei nou, je kunt die vraag gewoon stellen. Stuur de vraag maar in. En dan stuur ik die door. En dan gaan we die gewoon bespreken. Dan mag hij daar gewoon antwoord op geven in de ochtendshow. Die ga ik eens even laten horen.
5: Goedemorgen, meneer Bos. Ja. Beste Hugo. Ik heb 2 vragen voor u naar aanleiding van het programma Guadalupana, waar u vorige week vertelde over uw bekering. Ik hoorde u zeggen, nooit en te nimmer zal ik katholiek worden. Of het kan niet waar zijn. En Johan Lindhout heeft hier een boek over geschreven. En het boek heet Dat Nooit. Dus daar moest ik meteen aan denken toen ik u die uitspraak hoorde doen. Ook Scott Haan heeft geschreven over zijn bekering, samen met zijn vrouw Kimberly, Home Sweet Rome of Rome Ons Thuis. Overweegt u ook, of zou u willen overwegen, om ook een boek te schrijven over uw eigen bekering? Ik denk dat er heel veel behoefte is aan verhalen, getuigenissen en echt aangrijpende getuigenissen van mensen die bekeren vanuit hun calvinistisch geloof en toch thuiskomen in de moederkerk. Dat is vraag 1. Vraag 2 is, vanuit Brussel hebben we onlangs gehoord dat er goedkeuring is gekomen voor het abortustoerisme. En dat er ook subsidie komt vanuit Brussel voor My Voice, My Choice en andere organisaties die niet echt pro-life zijn. Zou er ook een verband kunnen zijn tussen de abortuskliniek in Heemstede, die afgebroken gaat worden en helemaal vernieuwd en weer opgebouwd wordt, vernieuwd, groter, moderner. Zou er ook vanuit Brussel vandaar een subsidie kunnen gegeven zijn? Is daar een verband? Ziet u daar een verband? Zou daar een verband kunnen zijn? Follow the money, zou ik denken. Is het iets waard om het te onderzoeken? Gezegende dag verder en een hartelijk groet uit Heilo van Aniek de Klerk.
0: Ja, zo komt die vraag binnen van Aniek. 2 hele heldere vragen. Eentje gaat meer over jouw verhaal, over jouw bekering. En de andere meer over abortus en de financiering, hoe dat zit. Hugo Bos.
4: Ja. Altijd een beetje beschroomd om je eigen bekering te vertellen, want het belangrijkste is daarin toch Gods genade natuurlijk. En Ik hoop dat ik dat vorige keer ook wel genoemd heb. Maar ik herken wel dat mensen het boeiend vinden om dat te horen. En ook wel inspiratie uitputten voor zichzelf. Ik benadruk zelf altijd wel hoe belangrijk het is juist om geboren katholiek te zijn. Hoe mooi dat is om daarin vanaf je geboorte, helemaal erin gedrenkt te zijn. Mm-hmm. Maar goed, het is ook zo dat bekeerlingen soms een vuur hebben wat heel krachtig is. En wat dan ook uitstraalt naar anderen, zoals Sint Paulus. En natuurlijk daar een duidelijk voorbeeld van is. En ik heb zelf voor mijn naaste familie. Want ze vroeg over een boek schrijven. Ik heb voor mijn familie eigenlijk apologetische artikelen vertaald in eerste instantie. Omdat ik dacht, dan is het voor hun wat makkelijker te lezen. Dan hoeven ze geen Engels te lezen, dan vertaal ik het naar het Nederlands.
6: Ja.
4: Dat was nog voor Google Translate en al die dingen. Dus het is gewoon nog met het hand intikken, één voor woordje naar het Nederlands vertalen.
6: Ja.
4: En dat had ik op een gegeven moment klaar. Mijn doel was puur voor mijn eigen familieleden, directe rechtstreekse familie.
6: Mm-hmm.
4: Maar toen we eenmaal katholiek waren, dacht ik wel, ja, nu heb ik al die artikelen op een plank liggen, zal ik ze niet gewoon in een blog zetten, dan kunnen anderen daar ook nog wat van hebben. En dat is eigenlijk steeds verder uitgebreid. Daar heb ik een aantal jaren aan gewerkt om daar dingen aan toe te voegen.
6: Mm-hmm.
4: Op het moment voeg ik er niet zoveel aan toe. Maar dat blog heeft als webadres verbond.blogspot.com. Een beetje een oud platform, maar goed. De teksten staan er allemaal op en ik heb gepoogd om het een beetje overzichtelijk te ordenen. Er staan ook links op naar veel andere bekeringsverhalen. Dus als ik zelf bekeringsverhalen tegenkom, zet ik een link daar naartoe.
6: Ja.
4: En bij dat blog gaat het meer specifiek om de bekering van protestanten, zeg maar. Ik heb ook andere blogs gemaakt voor moslims en voor katholieken en voor atheïsten.
6: Oh ja.
4: Die zijn wat kleiner, minder uitgebreid, maar bij het blog over protestanten heb ik denk ik toch wel de meeste en de meest voorkomende vragen wel beantwoord die er zijn voor protestanten.
6: Ja, mooi. Ik heb het hier voor me, ja. Verbond.blogspot.com. Het katholieke geloof uitgelegd aan protestanten. En het is heel treffend dat op 28 januari van dit jaar staat er ook een post. De weg van Johan Lindhout naar de katholieke kerk. Nou, dat treft. Daar had Aniek het ook over. Dus zo te zien had je dat dus ook al geplaatst voordat we hier in de uitzending gingen van Guadalupana. En ook nog eind december van 2025 ook over dat boek van Johan Lindhout, Dat Nooit. Dus ja, het is voor jou dus geen nieuws.
4: Ik ken elkaar goed.
6: En, ja, je kent het goed.
4: Ja, onze paden hebben elkaar gekruist, zeg maar, een aantal jaren geleden. En we hebben nog steeds contact. En het is heel mooi dat hij dat boek geschreven heeft. Ook recent een aanbeveling gekregen van kardinaal Eijk. Natuurlijk toch heel erg mooi is. Dus ik hoop dat veel mensen het zullen lezen.
6: Ja. En daarvan ook een uitzending gemaakt bij het programma Aan Tafel Met, hier op Radio Maria, met Yvonne. Dus ja, heel mooi dat zij dat aanhaalt. Wat ik begrijp is voorlopig geen boek, maar wel, je bent er wel mee bezig. Je bent wel met het apologetisch, inderdaad, niet alleen voor protestanten, maar ook voor moslims, uitleg te geven over het katholieke geloof. En ja, dat ze in ieder geval daarmee in contact kunnen komen. Dat ze daar in ieder geval kennis van kunnen nemen. En dat ze ook kunnen zien hoe mooi en eigenlijk ook redelijk ons geloof is.
4: Ja, absoluut.
6: Ja, mooi. Nou, en die andere vraag dan?
4: Ja, over de subsidie. Het is iets waar we zeker verder in willen duiken. We hebben dat deels gedaan. Er is niet zo lang geleden een rapport verschenen van een Neil Data in Europa, waarin gezegd wordt hoeveel geld er gaat naar wat zij dan noemen extreem christelijke of fundamentalistisch christelijke organisaties. Daar werd bijvoorbeeld ook de ChristenUnie onder geschaard. Dus dat zouden wij zelf denk ik toch niet onder extreem rechts of extreem fundamentalistisch willen scharen, denk ik.
6: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
4: Maar goed, het feit dat je ook maar, al heb je maar milde kritiek op abortus, dan wordt dat al gezien als fundamentalistisch, christelijk, et cetera. En hij kwam dan met een heel groot getal, ik geloof van 5 miljard euro. En dan denk je, tjoh, wat een geld en wat gaat daarheen? En We hebben dat zelf eens onderzocht in Nederland. En dat was dan, kijk, hij noemde zo'n groot getal, maar dat was over 5 jaren tijd. En dat was wel heel Europa. En dus we hebben eigenlijk alleen maar gekeken, oké, hoeveel geld gaat er nu naar abortus en naar gendertheorie, LHBT, dat soort dingen, alleen maar in Nederland. En in 1 jaar. Dus niet in 10 jaar, maar in 1 jaar.
0: Hmm.
4: En toen kwamen we op heel rechtstreeks, wat rechtstreeks in abortus gaat, de promotie ervan, hè, dus niet alleen maar de abortuscentra, op 200... Even kijken, waar heb ik het hier? Ik heb het getal niet exact, dan zal ik het precies zeggen. 270 miljoen. Voor SRGR, dus dat is seksuele en reproductieve gezondheid. Zoals dat genoemd wordt, hè, dat wordt dan gezondheidszorg genoemd. Maar dat is wat er rechtstreeks naartoe gaat. In het totaal schatten wij eerder op 500 miljoen per jaar wat er naartoe gaat. En daar krijgen de abortusklinieken een stukje van. In feite nog een relatief klein stuk, maar heel veel gaat ook naar Rutgers Stichting bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Hoe heet het allemaal? Ja, de Pride Mars in Amsterdam en allerlei diversiteitsprogramma's. En dit is ook alleen nog maar landelijk geld. Dus dit is niet het provinciale geld, dit is niet het gemeentelijke geld wat er naartoe gaat, maar alleen landelijk. En dan heb je het er nog niet eens over wat er in Europa allemaal aan geldstromen zijn. Het zijn immense bedragen die er naartoe gaan.
0: Ja.
4: We willen eigenlijk wel, zoals Aniek voorstelt, hè, zoals Follow the Money, daar echt diep in duiken. Maar je moet wel zo ongeveer een accountant zijn en een onderzoeksjournalist om echt alles boven water te krijgen. Het is geen kleine klus, zeg maar, om dat te doen.
0: Goh, ja, nou goed, het is wel misschien inderdaad een aanzet om te zeggen van, hey, hoe zit dat nou? Reden om verder op in te gaan. En misschien ook reden om vragen te stellen aan degene die erover gaan. En dat is geen oproep aan jou in de eerste plaats, maar wel de mensen die oren hebben, die het willen horen en ook zouden moeten horen, die daar wel invloed op hebben, om toch aan de jas te trekken van hoe zit het nou? Hoeveel geld gaat nou waarheen? Wat betekent nou precies seksuele en reproductieve gezondheid? En waarom? En daar mogen best vragen over gesteld worden.
4: Ja, precies.
0: Ja. Maar het zijn grote bedragen en ja, zoals je het nu vertelt, klinkt het een beetje als vechten tegen de bierkaai.
4: Ja, ik denk dat dat toch niet zo is. Kijk, als de mensen dit zo zouden steunen, deze ideeën, als mensen allemaal zo geweldig voor abortus zouden zijn en seksuele diversiteit prachtig zouden vinden en van harte ondersteunen, dan was het niet nodig om al dat geld erin te pompen om mensen in die richting te duwen. Kijk, wij zijn er trots op dat wij als stichting die opkomen voor deze belangen, voor de belangen van het gezin, van het kind, van de geboden van God, wij krijgen 0 euro subsidie. En als een organisatie zoals Rutgers dan 97 of slechts 3% eigenlijk van particulieren krijgt en bedrijven, dan geeft het toch iets aan over de steun onder de bevolking.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Mensen geven wel vrijwillig voor de armen in Afrika, ze geven vrijwillig voor onderzoek naar gezondheidszorg. Maar ze geven niet vrijwillig aan diversiteitsbeleid of seksuele en reproductieve gezondheid.
0: Nee, dat is wel overheidsgeld. Dat is wel belasting. Het komt uiteindelijk uit de belasting, hè? Wat we betalen aan belasting. Daar maken zij een keuze over, politieke keuzes.
4: Precies, dat is frustrerend. Maar het geeft ook aan dat die steun onder de bevolking eigenlijk helemaal niet zo groot is.
0: Ja.
4: Want dan hebben mensen zelf daar wel geld voor gegeven omdat ze dat belangrijk vinden.
0: Ja. Ja, helder punt. Helder punt. Haar vraag is dan ook, is er een verband? Nou, dat zou kunnen. Dan kunnen we dat onderzoeken. Nou, dat is best lastig. Follow the money. Is er dan toch hoop? Vechten tegen de bierkaai, zeg je nee. Dat heeft te maken met hoeveel steun is er nu werkelijk. Maar waar kunnen we dan toch echt hoop uitputten?
4: Nou ja, kijk. Een proces van afbraak of van vernietigen. Dat is toch, hè, de abortusbeweging is toch een beweging die wil vernietigen. Hè, de geboden van God vernietigen, de orde in de maatschappij, maar ook het ongeboren leven vernietigen.
0: Ja.
4: Maar dat zijn dingen die altijd eindig zijn. Iets afbreken stopt altijd ergens. Terwijl iets opbouwen min of meer oneindig is. Als je een toren van 100 meter hoog hebt, kun je over dromen dat die 200 meter hoog is of 300. En dus iets opbouwen is altijd oneindig. Hè, zoals we ook altijd heiliger kunnen worden en dichter bij God komen. En dat proces van afbraak is dus eindig. En we weten ook, zoals onze die vrouw van Fatima gezegd heeft, mijn onbevlekt hart zal triomferen. Dus niet we hopen dat het triomfeert, of we denken het, of misschien, maar het zal triomferen. Dus er is geen enkele twijfel. En als de moeder Gods het zegt, degene die op de kop van de slang vertrapt, dan is het voor ons niet nodig om daar maar enige twijfel over te hebben.
0: Ja. Ja, mooi. Zou je ook kunnen zeggen dat iets wat duister is nooit uit zichzelf zal gaan oplichten, maar dat iets wat klein begint met een klein sprankje hoop of een klein sprankje geloof, dat mosterdzaadje zeg maar kan uitgroeien tot iets enorms en iets enorm waardevols.
4: Ja, ik geloof dat Einstein dat gezegd heeft, dat duisternis in zichzelf niet iets is. Het is de afwezigheid van licht.
0: Ja.
4: En duisternis heeft geen macht over licht. Dus op het moment dat je een kaars in een donkere ruimte aansteekt, kan de duisternis niet zijn best doen om dat licht tegen te houden. Dat is niet mogelijk.
0: Mm-hmm.
4: En zoals koude ook de afwezigheid van beweging. Dus koude is de afwezigheid van beweging op moleculair niveau. Dus ja, het is de afwezigheid van iets, de afwezigheid van de liefde van God. En van, maar het is in zichzelf uiteindelijk iets wat zal vergaan.
0: Ja. Nou, heel mooi om daarmee af te sluiten. Een mooie leus van Einstein. De duisternis is de afwezigheid van licht, de afwezigheid van Gods liefde. En die kan niet uit zichzelf groeien. En ja, daar mogen we dan ook hoop uit putten. Dank Hugo Bos voor de antwoorden op deze vragen van Aniek. Naar aanleiding van de uitzending van Guadalupana, dat was toen op 10 maart was die uitzending. En als u denkt van die wil ik nog wel eens even terug horen, dan kunt u daar dat vinden in onze audiotheek. En rest mij een hele mooie dag te wensen, Hugo Bos. Ja, Aniek die noemde nog iets. Lamentaciones Jeremie. Dat zijn de klaagzangeren van Jeremia. Die hadden wij ook in de uitzending. En dat vond ze zo mooi. En dan praatte jij er doorheen. Zij zei. Was natuurlijk ook prachtig.
4: Bekend.
0: Ja, maar dat geeft natuurlijk aanleiding om dan te denken, we gaan toch nog even nog een keer luisteren naar die mooie klaagliederen van Jeremia. En dan komen we daarmee ook aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Hugo Bos, ik wens je een hele mooie dag. En graag tot de volgende keer.
4: Tot ziens. Dag, Anton.

0: komen aan het einde van het programma. Goedemorgen, René Maria. Dank u wel voor het luisteren. Het is tijd om te bidden. Dan gaan we de rozenkrans bidden. En mag ik jullie dan vragen om het slotgebed te bidden?
1: Onze lieve vrouw van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen, neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel, en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de Hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het, net als zij zelf, gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven.
2: We vertrouwen nu ook die ouders toe die de gaven van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degene die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God. Zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat de abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen.
1: Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan abortus.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het luisteren naar deze uitzending van Guadalupana, waarin we luisterden naar Hugo Bos, zijn antwoorden op de vragen van Aniek de Klerk, onze gewaardeerde vrijwilliger hier bij Radio Maria. En zo gingen we terug naar de uitzending van 10 maart met Hugo Bos. En we gingen terug naar een uitzending van Goedemorgen Radio Maria. De jingles heb ik er bewust in laten staan. Dat zijn zulke gezellige jingles. En u moet weten dat het programma Goedemorgen Radio Maria iedere werkdag is te beluisteren. Tussen 8:30 en 8:30, zo vlak voor de rozenkrans. En op de verschillende dagen wordt het ook verzorgd door verschillende collega's. Op maandag en vrijdag is dat Christina. Op woensdag is dat Yvonne. En op dinsdag en donderdag mag ik dat zelf verzorgen. En deze keer dus een uitzending in een uitzending, zou je kunnen zeggen. Dus een stukje van Goedemorgen Radio Maria in deze uitzending van Guadalupana. Ter afsluiting van deze uitzending gaan we luisteren naar een mooi lied ter ere van Maria. Onze lieve vrouw van Guadeloupe is toch ook gewoon Maria. Net zoals al die andere Maria-devoties op verschillende plekken is ook in Guadeloupe een hele mooie en bijzondere devotie tot Maria. En daarom gaan we afsluiten met een mooi Maria-lied. God groet u, zuivere bloemen.

programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

Zijn angst en verdriet in de Hof van Olijven waren verschrikkelijk. Aan het kruis gaf hij ons, zijn moeder Maria, tot onze moeder. De moordenaar naast hem schonk hij vergeving. Hij had het gevoel dat zijn vader hem in de steek liet. De spijkers door handen en voeten deden zo ondraaglijk veel pijn. Hij was toch nog maar 33 jaar oud. En waarom? Voor ons. Voor onze verlossing. Uit liefde.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Het is 3:00 en we willen graag de Rooskrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Aanschouwers ga ik in gesprek met Maria van Mierlo. En ik doe het op basis van een door haar geschreven boek, Kloosterwijsheid vandaag, gids voor een eenvoudig leven. Het is een uitgave van Otheo Books in Antwerpen, België. Ze hebben een website www.otheobooks.be. Het is een beetje een rare vraag aan het begin. Ik ben op die boekpresentatie geweest en er vielen mij twee dingen op. Eén, hoe jouw dochters reageren op, hè? Wat jij zei, dat je dochters reageren op het boek, want die kennen jou natuurlijk van links naar rechts. En het tweede was dat iemand vanuit de protestantse hoek zei van, mis Jezus in het boek. Of ik zie niet veel van Jezus terug in het boek. En toen zei je, daar schrok ik van. Daar mag je allereerst op reageren, die twee ingangen.
1: Ja, dat zijn twee momenten waarop ik meelezers citeerde. Ik heb dit boek geschreven en vervolgens aan een aantal mensen voorgelegd van lees eens mee en zeg eens wat het je doet, wat er in je opkomt en haal ook ja, de dingen eruit die je mist of, nou, of overbodig vindt of niet begrijpt. Ja, gewoon wat meelezers doen. En mijn dochter was een van hen en zij wees mij erop dat ik bij sommige dingen wel heel snel aannam dat het zo zou zijn. En zij was degene die mij erop wees dat het voor sommige mensen niet zo is. Om een voorbeeld te geven, dat ik iets zou kunnen schrijven over een manier van eten of zo. En dan zou zij degene zijn die zegt, ja, maar sommige mensen hebben daar gewoon echt een probleem mee. Ja, voor jou is het misschien niet evident, maar er zijn mensen die lopen te struggelen met hun eten. Of met armoede, hè, of met buitengesloten worden, of... He, of dan zei ze, ja, makkelijk praten, zoek de vrede. En als je nou groot wordt in een oorlog, of als je nou in een positie zit waarin je gediscrimineerd wordt, wat doe je dan? En toen ben ik veel meer gaan kijken naar de tekst vanuit dat oogpunt. Van hoe wordt het gelezen door iemand die in zo'n positie zit? Nou, dat heeft een heleboel veranderingen opgeleverd aan het boek.
0: Die tweede opmerking?
1: Ja, de tweede opmerking was van ook een andere meelezer. Een protestante man. En ik had hem bewust gevraagd, omdat hij zelf een hele monastieke levenshouding heeft. Maar ook omdat hij protestant is. Ja, en hij schreef in zijn bevindingen, nadat hij het had gelezen, ik mis Jezus in dit verhaal. Voor mij is Jezus leidend. En hoe kan dit nou zonder Jezus? En dat heeft me gewoon aan het denken gezet. Van, oh ja, ik snapte die opmerking wel. Want er kwam niet veel Jezus in voor, als ik hem al noemde in de eerste versie. En ik schrok ook in de zin van, och, heb ik dat zomaar kunnen overslaan of zo? Kijk, het was wel begrijpelijk dat het boek zo was geworden als het was. Ik heb het niet zonder Jezus gedaan. Ik ben niet zonder Jezus geweest in mijn leven. Dus jarenlang mijn steun en stut geweest. Maar dat is ook een, ja, niet een moment, maar op een gegeven moment, in een bepaalde periode ben ik daar een soort van doorheen gezakt. En werd het vrijer, kon ik... Ja, niet voorbij Jezus, maar wel in een vrijheid met God wandelen. Waarin dit soort wijsheden eigenlijk uiteindelijk allemaal zijn opgekomen. Of een weg gevonden hebben. Dus het is wel dankzij Jezus. Maar toen hij zei, ik mis Jezus in het verhaal, dacht ik, oh ja, ik zou hem eigenlijk wel wat meer recht kunnen doen.
0: Heeft u het dan over de ruimte die Jezus geeft?
1: Die Jezus geeft? Nou, toen na die vraag van hem ben ik daarover gaan nadenken. Hoe is dat dan voor mij? Waarom? Ik heb niet in elke zin Jezus en de Heere dit en de Heere dat. En tegelijkertijd kan dat niet zonder. Maar het is niet zozeer dat Jezus ruimte geeft als wel de weg biedt. Of de weg is. Hij zegt ook, hè, ik ben de weg. En ik ben daarbij gaan denken, ja, dat is dus niet het doel. Hij is de weg. En hij wijst de weg en hij doet ons voor. Dit is wat je moet doen. Als je met de Vader wil leven. Als je net zo wil leven als ik, moet je dit doen. Ik wijs het je. Maar je zou wel iets overslaan in het christendom, denk ik, als je alleen maar naar Jezus kijkt. Want hij wijst naar God, naar het leven met God. En daar kan een mens in landen, in dat leven met God. En dan sta je naast Jezus. Zonder dat ik nou zou willen zeggen dat ik Jezus ben, maar Jezus zegt zelf, ook tegen de mensen om hem heen, jullie zijn goden. Wij zijn goddelijke wezens. Dus als ik daarin alleen maar naar Jezus blijf kijken, dan vergeet ik naar God te kijken.
0: Nou ja, dat is een prachtige tekst. Zoals richt je ogen op Jezus. De beginner en vol einde van ons geloof. Dus. Maar goed, ik ga naar die kloosterwijsheid vandaag toe. Het kan heel modieus worden op een gegeven moment. Je gaat een klooster in, je wordt gecharmeerd door de stilte daar. En na 3 dagen ben je weer weg. Want het zijn vaak van die kloosterretreaters. En dan denk ik, ja, waar je nu woont is het ook stil. Je had ook een klooster in kunnen gaan, maar dat doe je niet, je woont hier.
1: Ja, mijn leven is anders gelopen. Ik had misschien best kunnen intreden als de dingen anders gegaan waren. Maar ik ben getrouwd, ik heb kinderen gekregen. Dan is het niet meer aan de orde. Ik kan niet nu alsnog zeggen van, ik wil liever in een klooster zitten. Dus ja, daar kan ik ook vrij simpel over zijn. Ik heb nog wel eens een keer een gesprek gehad met een abdis. En toen al pratend kwam ik er ook achter van dat willen intreden of het verlangen naar het klooster is ook er zit ook ego in. En ook alles perfect willen doen. Zeg maar, als ik een religieus leven leid, dan moet ik intreden. Want dan wil ik ook eredivisie spelen, zeg maar. Maar het is veel religieuzer of veel monastieker uiteindelijk om hier te blijven, op de plek waar ik ben. En het daar te doen. Dit is de plek. Ik heb die kinderen. Ik heb kleinkinderen. Dus ja, dan ga ik. Dat is daarbij blijven. En het voelt niet als een offer of zo hoor. Het is gewoon echt. Het klopt. Het klopt gewoon. Het klopt. Het is veel kloosterlijker om hierin te blijven dan om nu alsnog in te treden.
0: Ja, je zit hier in een enorme stilte omgeving hier, hè, waar je nu bent. Zal met kleine kinderen anders zijn geweest, denk ik. Vermoed ik. Maar die stilte, dat schrijf je ook in het boek. Ik ga van hot naar her een beetje, hoor. Ik herken dit wel. Dat mensen hier komen en denken, na 3 seconden denk ik, jongens, hoe hou je het hier uit? Want die stilte wordt bedreigend.
1: Ja, stilte kan inderdaad bedreigend zijn en confronterend. Want zodra je het stil maakt, ga je jezelf horen natuurlijk, hè. Als ik retretes geef, dan zeg ik dat ook altijd aan het begin van, we zijn in stilte, buiten de sessies om. En dat doe ik om 3 redenen, die Benedictus noemt in zijn kloosterregel. 1, als je je mond houdt, dan kun je tenminste niks onverstandigs zeggen. 2, als je je mond houdt, dan stoor je een ander niet. En ten derde, pas als je je mond houdt, kun je iets van binnen gaan horen. En waar anders dan daar, kan God zich laten horen. Hè, dan in jou. Dus dat is een hele goede reden om stil te zijn. En ook om de input stil te leggen. Dus het gaat niet alleen om de afwezigheid van geluid, maar ook om, vervuil je hoofd nou eens even niet met alles wat je kunt lezen of horen of in je telefoon kunt vinden. Leg de input stil en dan pas kan er iets in jou naar boven komen wat van waarde is.
0: Ja, goed, en dan citeer ik Koen de Meester, die zei van, als je stil wil worden is 1 ding. In een klooster is dan kan een heerlijke omgeving zijn. Maar de echte herrie zit van binnen over het algemeen. Wat doe je daarmee?
1: Ja, dat is waarom het zo confronterend is. Als je het stil maakt, dan hoor je die herrie ineens. Dus wat mensen dan doen, is dat ze gaan ze nog meer herrie maken om de herrie in zichzelf niet te horen. Dus ja, dat gebeurt altijd weer. Zodra mensen stilvallen, dan is het van, ja, maar dan gaan mijn gedachten ineens. Ja, nou oké, welkom bij de club.
0: Hoe kom je dan tot die verstilling in jezelf?
1: Dat is een spier die je kunt trainen, Joop. Gewoon maar gaan doen. Verlangen naar stilte is stil gaan doen. Er tijd voor maken, gewoon op de klok. Als het je menens is, dan moet je er tijd voor maken. En dan ga je maar zitten. Pak een kussen, pak een stoel, steek een kaars aan. Ga zitten en hou je mond. Zo simpel is het dan. En adem in. Hè? Het is dan in dat daar zitten ook, ja, het uithouden met jezelf. En begin gewoon met 10 minuten. Verder, het hoeft niet meteen, hè, je hoeft niet meteen het leven van een kluizenaar te leven als je verlangt naar stilte in je leven. Je mag het zo klein maken als het past bij jou. Nou, dat kan ook 5 minuten zijn, als dat al moeilijk is.
0: In het boek begin je bij er is een vooraf zit erin. Het is een zoektocht voor jou geweest ook. Kun je er iets over beschrijven, hoe die tocht geweest is naar het moment dat je dacht van, want die beschrijft termen als, dat je heel vertrouwd was bijvoorbeeld met het hele, het taalgebruik van een kerk bijvoorbeeld. Het taalgebruik van wat je geloofde. En hoe kom je dan bij het punt van, God is echt persoonlijk?
1: God is persoonlijk, dat heb ik ook in mijn boek opgeschreven. Dat was natuurlijk een heel vroeg moment. Kleuterschool. Het moment dat ik ineens hoorde, je bent niet alleen. Ik ben bij je. En dat heeft me nooit meer verlaten. Dat is altijd er gebleven en daaromheen is mijn leven eigenlijk uiteindelijk opgebouwd geraakt om die aanwezigheid. Daarna kwam dat hele katholieke verhaal waar ik in ben groot geworden, met alles erop en eraan. Mijn ouders waren nog, ja, mijn vader was in 1925 en moeder van 31, dus dat was nog, ja, echt nog wel een stukje rijkroms leven. Het was een heerlijke bedding waarin ik heel gelukkig ben geweest. Ik was een heel blij kind, ook in de kerk. Ik vond het ook fijn in de kerk, ik vond het mooi. Ik heb nooit een neiging gehad om mijn kont tegen de krib te gooien. Later, toen alle vreselijke verhalen natuurlijk uitkwamen, ben ik wel heel boos geweest en heb ik me verraden gevoeld. Maar ik heb niet een seconde de neiging gehad om uit de kerk te stappen. Het katholicisme, dat was allemaal aanwezig. En er kwam een moment waarop ik me realiseerde van wanneer krijgt de vorm daarvan nou inhoud? Wanneer ga ik dat nou ook doen dan? En hoe? En dat was, ja, dat is niet een moment geweest dat ik me die vraag stelde, maar nu we het hier zo over hebben, is dat wel het proces geweest van wanneer mag de vorm, die prachtig is hoor, ook vlees worden? Dat is de beweging.
0: Is daar het sleutelwoord ontvankelijkheid in?
1: Dat is zeker een van de sleutels, ja. Zonder ontvankelijkheid lukt het niet. Zonder de bereidheid. Als ik niet de bereidheid had gehad om me te laten vormen, om te laten omvormen, om mezelf ja, tot het bot te laten uitkleden, dan had het niet gekund.
0: Maar wat is dat ontvankelijkheid? Je noemt het bereid zijn, maar wat is ontvankelijkheid? Iets, want je laat eigenlijk iemand binnenkomen die van buiten komt.
1: Nee, je bent bereid om te voelen dat het al in jou is. He, dus in ons woont God. Wij zijn uit hem. En we kunnen ons er tegen verzetten. En dat kunnen we heel goed. Daar zijn we experts in. In onze eigen plannen maken. Onze eigen wegen gaan. Onze eigen route bepalen. En niet instemmen met wat er eigenlijk aan de hand is in het leven. Maar diep van binnen hebben we weet van een geheim waar je geen woorden aan kunt geven. Je hebt een intuïtie van dit is waar. Dit is waar. En daarna gaan leven, dat vraagt ja, openheid, zachtheid. Ophouden met vechten, ophouden met controle houden. Alles uit je handen laten donderen. Doen, ja, wat Jezus zegt, van, als je niet je leven wil opgeven voor mij, dan zul je het verliezen. En voor mij gaat het over als je niet bereid bent om je oude leven los te laten. Dan ga je dood. In overdrachtelijke zin. En dat vraagt een ontvankelijke houding. Hè, waarin het ontvangen gaat over durf je samen te vallen met wat je al hoort. Durf je dat inzicht te ontvangen dat het zo werkt. En je kunt ook zeggen, hè, de genade wordt over je uitgestort. Dat zijn allemaal hele mooie termen. En dat is ook waar. Maar het vraagt om een houding waarbij je je handen in de lucht houdt. En je oude orante houding. En zegt, oké, hier ben ik. Doe maar met mij. Gebruik mij maar als uw instrument. Dat is wat ik heel vaak gebeden heb vroeger. Gebruik mij maar als uw instrument.
0: Is God dan te vertrouwen?
1: Wat een vraag, Joop.
0: Ja, want dat zeg je. Zeg je echt in wezen, gebruik mij als uw instrument. Maar ik heb het idee dat je dan tegenover iemand staat. Van, want dat is de vraag van sommige mensen toch?
1: Ik sta niet tegenover iemand. Ik geef toe dat hij in mij is. En ik zeg, gebruik mij maar als uw instrument. En dat is natuurlijk, dat veronderstelt een diep vertrouwen. Ja. Ja, dat is grappig dat je dat vraagt, zeg. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Natuurlijk, als God niet te vertrouwen zou zijn, wat moeten we dan nog met ons leven? God is het zijnde, het al, de alomaanwezige. Daarin is geen onvertrouwen. Daarin is geen onwaarheid. Daarin is alles. Dus als we dat door ons heen laten gaan, dan komt het sowieso goed.
0: Waarom kom ik dan zoveel mensen tegen die, als hierover praten, juist dit wel in vraag stellen van, niet dat hij het vertrouwen is misschien het goede woord, maar dan heb je het over de God met het vingertje, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, de mensen die het in vraag stellen, die hebben, ja, ik wil bijna zeggen, geen geloof, maar dat klinkt wel hard. Zolang je nog God in vraag stelt, heb je nog een stap te zetten. In je vertrouwen, in je geloven, in je overgave. Ik spreek daar geen oordeel over uit, want er zijn heel veel mensen die het niet die sprong doen. Die niet springen. Die willen blijven staan aan de rand van het zwembad om te kijken wat gebeurt er hier allemaal op de kant. Ja, maar geloven is erin springen en dan niet weten wat er gaat gebeuren.
0: Dan zit er nog iets anders aan vast. Je zegt, God is te vertrouwen. De tegenhanger daarvan zou ik ook kunnen zeggen van, in hoeverre zijn wij te vertrouwen in die zin? Want we hebben een ego wat zelfs in nederigheid de blits kan maken, om het zo te zeggen.
1: Ja, vertrouw nooit op je ego. Dat is de slechtste raadgever. Je hebt je ego wel nodig, hè, om mens te kunnen zijn en om te bedenken wat voor een sjaal zal ik vandaag omdoen. En hoe kom ik in Deventer? Maar je ego kan niet voor je ziel of voor het zielsniveau bepalen wat de beste route is. Dat moet echt vanuit het zielsniveau, vanuit dat vertrouwen komen. En dan kun je dat wat je aan menselijke vermogens hebt daartoe inzetten. Dus dat beschrijf ik ook uitgebreid in mijn boek, hoor. Dus dat je Dat je je ego kunt gebruiken om een stoel neer te zetten. Om te beslissen, ik ga nu 20 minuten zitten om een wekker te zetten. En dan stel je je vaardigheden zeg maar in dienst van zielsverlangen. Als je het verlangen hebt om om interviews met mensen te houden over hun geloof of over God of wat daarmee te maken heeft, dan vraagt het een heleboel inspanningen om het zover te krijgen. Maar dan heb je al die inspanningen gericht op dat wat je het liefste doet. Maar je hebt niet je vertrouwen op je ego gesteld. Want misschien wil je ego vanmorgen wel in bed blijven liggen.
0: Ja, ik weet niet of dat het alleen is. Ik geef een voorbeeld maar hoor. Jezus zegt op een gegeven moment een voorbeeld van de tollenaar. Die slaat zich op de borst en die zegt ja, ik ben niet waardig en zo. En die fariseer zegt dan ja, ik ben niet zoals die tollenaar. Mm-hmm. Ik denk dat het ego subtiel is dan. Dat ik dan soms denk van, nou niet hardop natuurlijk, want zo fatsoenlijk ben ik wel. Maar dat ik hardop denk van, ik ben toch blij dat ik niet als die fariseeën ben. Snap je een beetje de subtiliteit die erin zit? Dus het meegekruisig zijn en tegelijkertijd staat het ego erbij van, dat gaat wel lekker zo. Dat bedoel ik eigenlijk meer met het ego.
1: Ja, tuurlijk. Je kunt jezelf enorm voor de gek houden met tevreden zijn met jezelf. Of kijk mij eens even nederig zijn. Dat is ook een valkuil. En het is, maar het ego kan alle kanten op natuurlijk. En je kunt jezelf op de borst kloppen en zeggen, kijk mij eens. Dan schiet je weg bij het heilige midden, zeg maar. Mm-hmm. Als je zegt, ik ben blij dat ik niet zo ben als hij, ben je ook weg uit het midden. En als je zegt, let maar niet op mij, ik ben niet

0: En als je zegt, let maar niet op mij, ik ben niet goed genoeg, dan ben je ook weg uit het midden. Dus dat is wat je net bedoelde met die nederigheid. Je kunt doorschieten in de nederigheid. En het zo nederig maken dat je jezelf weer groter maakt dan je bent. Dat is een gigantische paradox. Maar je kunt in de bescheidenheid zo ver doorgaan. En onder het mom van christelijkheid. Hè? Want kijk, mij is bescheiden zijn. Nee hoor, ik hoef niet. Ga weg. Nee, dat is valse bescheidenheid. Dus kijk, bescheidenheid in zichzelf is een deugd. Moet je vooral bewaren en zuinig op zijn. Maar niet jezelf op de borst kloppen voor je bescheidenheid.
1: Ja, wat is bescheidenheid dan?
0: Heb ik mij niet in verdiept. Als ik antwoord zou willen geven op die vraag, zou ik eerst de etymologie van het woord willen uitzoeken. Van waar gaat het werkelijk om bij bescheidenheid? We kennen het natuurlijk als een zekere ingetogenheid. Een kalmte in spreken en doen. Niet op de voorgrond treden. Niet meer vragen dan je nodig hebt.
1: Ja, maar ik heb het nu over de deugd. Zo noem je het, de deugd bescheidenheid.
0: Ja. Ik denk dat de bescheiden mens wacht op wat hem toevalt. En dat hij niet zelf gaat zeggen, ik had dat of dat eigenlijk graag gehad of gedacht.
1: Dus bescheidenheid betekent dat je, dus wat je hebt, heb je gekregen. En je hebt zelf jezelf gekregen. Ik bedoel, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Maar naar het ego toe. Ik heb dit wat vanuit de middeleeuwse mystiek horen vertellen van dat valse ego wat graag de blitz wil maken. Of zelfs, wat je net zei, je kunt het klooster ingaan om je ego te koesteren. Want dat is ook een prachtige manier van doen. Maar het ware zelf, waar zit het dan? Vanuit de mystiek wordt er vaak gezegd, in die relatie met God kijkt hij je tevoorschijn. Komt het ware ik naar voren. Mm-hmm. Dus niet het valse ik, maar het ware ik. Mm-hmm. Kun je daar commentaar op geven?
0: Tevoorschijn gekeken worden. Ja, het is een mooie uitspraak. Ik zou hem zelf niet zo hebben kunnen bedenken. En ik weet ook niet of die voor mij helemaal zo, of ik hem zelf zo zou formuleren. Het vormingsproces, in de jaren dat ik daarin zat, was voor mij een confronterende weg. Van steeds tegen grenzen aanlopen, momenten aanlopen waarop ik zag wat ik deed. En dat wat ik deed iets anders was dan wat ik was, dan wat ik ben. Ja, dus ik ging zien steeds meer hoe ik de dingen liep te controleren en op te houden. En dan ook nog te denken dat ik het goed voor elkaar had. En doordat ik hele wijze leermeesters heb gehad, een hele wijze biechtvader en goede leraren, is het me steeds gelukt, zeg maar, om bij zo'n ontdekking bij de pijn daarvan te blijven. En om niet weg te schieten in van, nou, maar dat moet nu eenmaal zo, of dat heb ik al jaren zo gedaan, dus dat gaan we zo laten. Maar om toe te geven, dit is echt, waarom doe ik dit? En dan onderzoeken waarom ik het doe. En het ook weer durven loslaten. En mee ophouden met het oude gedrag. En daarmee vielen er steeds meer lagen van mij af. Het hele harnas viel in elkaar. Ik heb het destijds wel eens vergeleken met een kasteel wat ik had opgetrokken. Muur na muur. Met lager en lager. Tot je uiteindelijk dus weerloos bent. En tevoorschijn bent gekomen. Dus dat is wel de beweging van tevoorschijn komen klopt wel. Maar het is omdat er, omdat de verdediging afgebroken wordt. In het proces. Is God daarbij geweest? Ongetwijfeld, hij is overal bij. Hij heeft naar mij tevoorschijn gekeken. Hij heeft mij tevoorschijn gewild. Of zo. Ik weet niet. Het voelt wel alsof ik nu, met het wegvallen van die verdedigingswerken, zeg maar, kan ik laten zien wie ik ben. En dat kan alleen maar als dat allemaal in elkaar is gestort. Anders had je een heel ander gesprek gehad nu.
1: Zoals?
0: Dan had ik met een heel andere. Ik zat met een hele andere energie te praten vroeger. Veel hoger. Mijn stem was anders. En ik wist ook alles heel erg zeker. Vroeger. Vroeger wel, nu niet meer. Ja.
1: Een van de dingen die ik proef in wat je zegt is, ook in het boek trouwens, van die trefwoorden die ik daar vind. Ik vind het niet in het boek terug als trefwoord, maar wel de gedachte is dit. Dat heel veel dingen die aan ons kunnen gebeuren al in beweging gezet zijn door God. Die beweging, want die mis ik nog wel eens om me heen. Dat het vaak is van, je moet bepaalde dingen doen om. Terwijl ik denk, nee, misschien moet je die dingen helemaal niet doen. Maar gewoon maar laten gebeuren. Maar hoe vang je die beweging op? Want dat is het punt. En hoe ontdek je wat God wil? Want je hebt het aan het eind van het boek zeg je het over een aantal manieren van denken. Heb je het zelfs, het onderscheid wat belangrijk is.
0: Ja, hoe weet ik wat God

0: Dat is een vraag die ik heel vaak te horen krijg. Als mensen dan een tijdje stil zijn geweest en met die gedachten op pad zijn gegaan, dan krijgen ze de vraag, ja, maar hoe weet ik nou welke gedachte ik dan moet honoreren en welke niet? Ik verwijs dan altijd naar Johannes Cassianus, een oude woestijnmonnik uit 300-400 na Christus. Die heeft daar een prachtig model voor ontwikkeld, toen al, en dat werkt nog altijd. En hij zegt, en dat is ook een hele kloosterlijke gedachte geworden, je moet de gedachte onderscheiden. Want gedachten horen bij de mens en dat zal nooit veranderen. Ja, daar zijn je hersens helemaal voor om gedachten te produceren, dus prima. Maar niet alle gedachten zijn goed. En Cassianus zegt, er zijn maar 3 soorten gedachten. En dat zijn gedachten van God en van de duivel en van de mens. En als ik dit model versta, maar wil maken voor mensen van nu, ook voor mensen die niet met een traditie zijn groot geworden, dan zeg ik wel eens, het zijn gedachten van de liefde, gedachten van de niet-liefde, van het kwaad, en van de mens. De menselijke categorie is nog nooit veranderd qua naam. En Cassianus zegt, je moet alleen ingaan op gedachten die van de liefde komen, van God. Nou, hoe weet je dan wat van God is? En dan zegt hij, je herkent de oorsprong, de afzender van een gedachte, aan wat die gedachte je oplevert in het heden. Nou, en gedachten van de mens, die brengen je een heleboel gepieker. En lijstjes maken en overwegingen en wat zou ik nou eens gaan doen en wakker liggen en zo. Dat is allemaal mensenwerk. En de Cassianus zegt, dan moet je, ga er maar niet op in. Want het gaat je niet bij God brengen. Wat van het kwaad is, dat levert verdeeldheid op. En ruzie en oorlog in het uiterste geval. En de gedachten die van God zijn, die brengen je vreugde. En een gevoel van eenheid en een besef van harmonie en verbinding en een diep weten, dit klopt, dit is waar. En dat wil niet zeggen dat dat wat je waar weet, dat dat per se leuk is. Maar je weet wel dat het waar is. En als je daarnaar gaat handelen, als je dat durft, dan gaat je leven samenvallen met de beweging die God is. En dat is een wetmatigheid voor mijn gevoel. En het is heel eng, vind ik, om te zeggen, God wil dit of God wil dat. Weet ik veel wat God wil. Maar ik voel wel dat dit klopt. En dat is een diep weten in je buik. Weet je? En het is wat anders dan, doe maar lekker wat je hartje ingeeft. Nee, het ligt heel subtiel en het vraagt stilte, aandacht en naar binnen luisteren. En dan handelen naar de waarheid.
1: Zitten er gedachten ook in om mij? God wil mij.
0: Met huid en haar. Maar dat komt omdat wij mensen deel zijn van God. We zijn goddelijke wezens. En God wil mij, ja. Ja, ik voel dat wel zo, dat God naar mij verlangt. Of dat in ieder geval naar God, dat God in elk geval verlangt dat ik me naar hem toe beweeg. En dat ontmoet elkaar dan ergens. Want er is ook een stiltepunt daarin. Het is niet dat ik alsmaar onderweg ben naar God, want hij is er al. Hè? Dus in dat contact is er, als ik het daarin kan uithouden, en dan wordt het stil.
1: Er staat ik geef naar een ander onderwerp toe. Er is een prachtig stukje in over een soort van een klooster waar heel veel monniken zitten en waar verdeeldheid is. En er komt een soort probleem oplossen. Misschien kun je dat verhaal vertellen, want dat vind ik wel een leuk verhaal in het boek.
0: Ja, het is een heel bekend verhaal in de traditie van de Cistercienses althans. Ze hebben het mij heel lang geleden al eens een keer verteld. Met disclaimer hoor erbij, want ik weet niet exact meer waar dat verhaal opgeschreven is of van wie het is. Maar het komt erop neer dat er een groep monniken het niet goed had met elkaar. Dat er altijd ruzie was en dat de een de ander het licht in de ogen niet gunde. En toen kregen zij een visitatiemoment waarbij dan een abt van een ander klooster, of een prior, of een, in ieder geval iemand van een ander klooster komt om met alle broeders te spreken. En dat is nog altijd zo, hè, die traditie van visitatie. En dan met iedereen praten, iedereen lucht zijn hart. En al die monniken hadden natuurlijk een lelijk verhaal over al die andere broeders waar iets aan mankeerde. En hij zei toen bij het gesprek na afloop heel veel, en onder andere zei hij, ik heb ook nog een geheim voor jullie. En dat is dat één van jullie de Christus is. Eén van jullie is de Christus. En dan gaat hij weg. En dan komt hij na een tijd weer terug en dan is de sfeer daar volledig omgeslagen. Omdat ze natuurlijk allemaal zijn gaan denken, maar ben jij het dan? Ben jij het dan? En elkaar met een heel andere manier van doen zijn gaan bejegenen. En elkaar met respect zijn gaan behandelen van stel je voor dat hij het is. En dan moet ik toch wel, het was de sfeer liefdevol.
1: Dat soort dingen doe je vaak. Doet vaak mij, zo'n voorbeeld geeft mij meer houvast soms dan allerlei abstracte gedachten. Hè? Je had het net over het willen. God wil mij. En dan ontmoet je elkaar. Heb je het dan over twee personen die elkaar ontmoeten?
0: Ja, ik ben niet God. Dus ja. Maar ik ben wel deel van God. Wij zijn uit hem. Wij zijn van God. Ik zeg wel eens zoals de tafel van hout is. Wij zijn geschapen uit die materie. Kun je niet aan ontkomen. Dus ja, ik kan God ontmoeten. En dus is er een tegenover. En wij zijn één.
1: Zit daar het verwonderlijke in? Dat jij als persoon altijd persoon blijft. Dus jij blijft Maria. En je lost niet op als een druppel in de oceaan bijvoorbeeld.
0: Nee, je lost niet op. Nee, dat klopt. Maar ja goed, dan komen we inderdaad in de vraag. Het leven na dit leven. Wie ben ik als ik hier sterf? Wie ontmoet ik dan? Hoe heb ik het daar? Moet ik nog een keer? En dan ga je al gauw buiten echt strikt katholieke kaders denken natuurlijk. Wat was de vraag ook alweer?
1: Nou, blijf je altijd persoon? Blijf je Maria? Want ik kan nog een paar voorzetjes bijgeven. Een van de dingen die mij altijd intrigeert is dat ook deze schepping die prachtig is hier. Want de zon schijnt nu, dus het is mooier kan het eigenlijk niet. En toch is deze schepping aan zinloosheid onderhevig en wacht ze op het openbaar worden van de Zonen God. Dus ook die schepping wacht op het moment dat ze uit die vergankelijkheid weggetrokken wordt. De schepping die gegeven is voor ons om in te leven als mens. Dus dat aspect van persoon zijn. C.S. Lewis noemt het wel eens het Engeland in het Engeland. Ik bedoel, misschien ga ik nu een hele verkeerde kant op, ik weet het niet.
0: Als je hier zo naar buiten kijkt en je ziet de bomen, vind je die dan in zichzelf zinloos?
1: Ik lees het zo. Nee, ik vind het in zich niet. Ze zijn vruchtbaar, maar de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Dan zie ik al hoe mooi dit is. Dus dan vraag ik me af hoe die schepping dan moet zijn als hij werkelijk vanuit die vergankelijkheid gered wordt of verlost wordt. Of...
0: Ja, dit is de zichtbare wereld op dit moment die we met onze mensenogen kunnen zien. Maar dat is ook maar een fractie van wat er aan de hand is. Ja, onze wetenschappers denken dat ze alles weten en dat daar buiten niks is. Maar ik zie nog geen glim van het totaal, naar mijn idee. Mm-hmm. En de zin van dit hier, de zin van zo'n boom, die boom bestaat uit dezelfde moleculen als wij. Hoe weet die boom dat hij omhoog moet? Dat is allemaal kennis. Dit zit niet in het zaadje waar die uit ontstaan is. Dat is kennis die beschikbaar is. Goddelijke energie die ons overeind houdt. Houdt ook de boom overeind.
1: Het verbaast me, ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. Omdat daar zit dus al het leven, alles zit er al in. En ook, het geeft mij de hoop van wat in mijn klein begonnen is, ook in geloofsmanier, dat het groeit. En dat het, maar goed, die kastanje, zolang ik hem in mijn zak hou, is het eigenlijk zondigheid, want er gebeurt niks mee. Ja.
0: Heb je hem echt in je zak nu? Nee. Laten we eens kijken.
1: Geen geloof meer niet.
0: Jawel.
1: Dit is hem.
0: Prachtig. Midden april, er ligt een kastanje op tafel.
1: Nou ja, in september zoek ik die weer, want dan doe ik weer een nieuwe, want dan is de glans een beetje weg. Maar hoe langer die in mijn zak blijft, glans op een gegeven moment heel mooi. En op een gegeven moment wordt hij wat ouder, maar het komt pas leven uit als je hem in de grond stopt. Als hij echt sterft.
0: Ja, ja. Je moet, dat is, maar die metafoor gaat altijd op. Je moet sterven om te kunnen leven. En stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En dat is... Voor zover er een zin is in dit mensenleven, voor mij de zin, dat wij een menselijke vorm kunnen geven voor een tijdje aan het leven. En dat we met ons bestaan handen en voeten kunnen geven aan de eindeloze God. En dat we onze talenten, alles wat ons gegeven is, in dienst stellen van God. Nou, ik kan toevallig schrijven, dus ik schrijf een boek. Jij kan toevallig interviewen, dus je zit daar met een microfoon. En een schilder maakt een schilderij. En de houtbewerker maakt een altaar. Snap je? Als we allemaal onze talenten en wat we gekregen hebben in dienst zouden stellen van de liefde, dus kijk wat er dan gebeurt.
1: Ik ga naar het begin van het boek weer naar de Benedictijnse regel. En je zegt er op een gegeven moment in, geef het terug naar het nu. Daar staat een term in. Ja, die zijn van die tijd zijn die interessant misschien. Van, heb je het over een koning en een koninkrijk? En ja, wat kan ik daar nog mee in deze tijd?
0: Ja, ik zeg dat ook omdat ik de mensen wil bereiken die van dat soort termen schrikken. Voor mijzelf zijn ze ook wel wat archaïs. Koning en koninkrijk en uw rijk komen, uw koninkrijk komen. Ik wil het graag zo vertellen dat mensen het verstaan. De mensen van nu. En er zijn nog maar weinig, dan laat ik het andersom zeggen, er zijn heel veel mensen die het niet meer verstaan.
1: Ja, maar dat verstaan heeft vaak te maken met, wat ik begrijp, tenminste uit het boek, met het feit dat je in die traditie bent opgegroeid, waardoor de termen sleets geworden zijn.
0: Ja, woorden kunnen, ja, dat kan ook, ja. Dat woorden zo vaak gebruikt zijn dat je het niet meer, dat je ze niet meer in hun diepste betekenis verstaat. En de woorden in de regel van Benedictus, die zijn nog eens een keer ook echt ouderwets. Tenminste, in de vertaling die wij die in kloosters gebruikt wordt, de vertaling van Frans Vrome. Daar staat dat je slechte gedachten tegen Christus te pletter moet slaan. En omwille van Gods Koninkrijk. En dat zijn allemaal van die. Ja, ik word daar ook wel een beetje, en als ik het zo zeg, ook een beetje kriegel van. Omwille van Gods Koninkrijk. Zeg dat nou eens even. Wat betekent dat nou? Maak dat nou eens concreet in deze tijd. Wat betekent het omwille van Gods Koninkrijk? Dat gaat erover dat ik alles over heb voor die eindeloze liefde. En dat het Koninkrijk. Dat steeds opnieuw geboren wil worden in ons. Dat steeds voorhanden is in ons. Als wij maar durven te sterven. Als we maar het oude achter durven te laten. Het nieuwe is in ons aanwezig, het leven. Het wil er graag uit. Maar we moeten het wel vrij laten. En dan wordt het Koninkrijk weer geboren, voor mijn gevoel, in ons elke keer weer. En als we dat allemaal doen, dan zijn wij daarin verbonden. Of dan kunnen we de verbinding voelen. De verbinding is er zo ook wel, maar we stappen eruit. Ik vind ook bijvoorbeeld het heel spannend dat sommige kerken het hebben over het koninkrijk dat nog komt. Weet je wel, dat het iets is waar je op moet wachten. Alsof je, als je maar hier braaf genoeg bent, dat je dan aan het einde een gouden poort ziet en dat dan alles. Nee, voor mijn gevoel is het hier en nu aanwezig in ons. En volgens mij is dat ook wat Jezus komt vertellen in het Nieuwe Testament. Dat wij goden zijn en dat Gods vrede in ons woont. Hij bidt dat wij net zo één zullen zijn met elkaar en met hem als hij met God. Ja, dus wat zou je jezelf afzonderen als je het verbond beloofd is?
1: En hoe verder zijn in het hele proces van kloosterwijsheid vandaag? Als ik naar het proces kijk van, kunnen wij iets mee in deze tijd? En hoe ver zijn rituelen daarin belangrijk? Want ik heb het idee dat een van de aspecten is, zeker als ik maatschappelijk om me heen kijk, die ik toch wel mis. Het wordt allemaal 24/7 en alles moet elk moment kunnen, alles nu. Soms denk ik aan de kleine prins, weet je, die heeft ook zo'n verhaal dat die vos bij het jongetje komt van, ja, je moet elke dag op een bepaalde tijd moet je hier gaan zitten, want dan kan ik naar je verlangen. Mm-hmm. Weet je, dat soort dingen.
0: Mm-hmm. Rituelen helpen een mens om het onzichtbare in de vorm te zetten. Om te maken dat iets werkelijkheid wordt wat je niet in woorden kunt vangen. En de katholieke traditie is natuurlijk rijk aan rituelen, waar ik van hou. En waar ik ook niet aan wil tornen. En kijk, mensen zeggen ook wel eens, ja, mijn ochtendritueel is dat ik, en dan komt er iets, hè, de volgorde van, ik poets eerst mijn tanden en dan doe ik een schone onderbroek aan. Ik vind het woord ritueel daar wat zwaar. En daar vind ik eigenlijk het woord ook te mooi voor. Rituelen horen voor mij wel echt bij heilige momenten. Het is meer dan een gewoonte, zeg maar. Dus ja, en bij een traditie, bij elke traditie horen rituelen. Die een mens in het onzichtbare helpen. In het mystieke midden. In van, ja, hier heb ik er geen woorden meer voor. Maar oké, zeg nu maar ja, dan ben je getrouwd. Er zijn bij rituelen ook altijd gebaren en handelingen. En die altijd in een vaste volgorde verlopen. En doordat ze zo worden uitgevoerd, iets bewerken. Ja, wat je niet kan uitleggen. Als je iemand begraaft, de woorden uitspreken die je aan een graf uitspreekt. Of samen onze vader bidden. Op een bepaald moment in de liturgie. Of, ja, dat is goed, ja. Ik weet niet, is het antwoord op je vraag?
1: Ik weet het niet. Ik moet aan mijn eigen jeugd denken. Ik ben nooit met rituelen opgevoed. Nee. Dus voor mij was kerst was iets geks. Mm-hmm. Op een gegeven moment dat je, mm-hmm. Je komt tot bekering, je wordt christen. Of ik capituleer eigenlijk voor Jezus, was het meer.
0: En dan, ben je ook gedoopt?
1: Daarna, ja.
0: Dat is een ritueel.
1: Ja, klopt. Ja. Ook een stuk gehoorzaamheid was het voor mij. Die doop. Maar goed, dan merk ik dat het de kerst kan nietszeggend zijn. Mm-hmm. Volkomen nietszeggend was het voor mij. Mm-hmm. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik merk wel dat er een aspect aan zit. Kijk, ik ben natuurlijk zonder rituelen opgevoed. Dat het begint ook zonder traditie. En het maakt dat je op een gegeven moment gaat zien van, hey, traditie is zo gek nog niet. Mm-hmm. En dat ook een cyclisch gebeuren van elk jaar bepaalde dingen vieren niet zo verkeerd zijn.
0: Nee, klopt. Leven moet gevierd worden. Er moet meer gevierd worden. het vieren van Kerstmis en Pasen en andere, misschien ook hoogfeesten natuurlijk in de kerk, daar zit een schoonheid in. En ook in het steeds weer zich herhalen daarvan. Aandacht hebben voor de momenten die voorbij gaan, voor de dingen die we herdenken. Dat kan ik ook alleen maar mooi vinden. En soms gebeurt het mij ook wel dat ik bij Kerstmis denk, ja, het is eigenlijk alle dagen Kerstmis. Het is ook eigenlijk alle dagen Pasen. Maar toch is het goed om op 25 december stil te staan bij, vandaag vieren we dat met z'n allen. Het verbindt ook natuurlijk. Hè? Dat is ook een van de aspecten van een ritueel. Dat je verbonden bent met alle mensen in die traditie. Die vandaag herdenken dat Jezus geboren werd. Ja, ook al was het misschien op andere datum. En ook al, weet ik veel, zonnewende, heidense rituele kerstboom. We denken met z'n allen vandaag aan dat kindje. Okay. Dat is ook iets wat verbindt. Dat is ook de kracht van een ritueel.
1: Wat ook belangrijk in die Benedictijnse traditie is, tenminste wat ik eruit lees, is dat gastvrijheid is een hele belangrijke bij hun. En wat ik daar ook merk is dat ze hebben een regel en vanwege de liefde kun je die regel breken op elk moment.
0: Ja, dat vind ik nou de grote kracht van de regel van Benedictus. Er staat niet zozeer in dat je dat omwille van de liefde kunt doen, maar er staat als iets wat in deze regel staat te moeilijk is voor de mens, dan moet de regel aangepast worden. En daarin was Benedictus zijn tijd echt heel ver vooruit. Het getuigt van een enorm psychologisch inzicht dat de mens een grens heeft. En je kunt de lat wel hoog leggen en hij ligt heel hoog in de regel. Maar Benedictus zegt zelf ergens aan het eind van, kijk even of het kan. Of je niet te veel vraagt van iemand. En dat is vooral voor de abt in dat boek van hem dan een belangrijk advies over vraag de monnik niet. En kijk wat iemand aan kan. De een kan veel meer hebben dan de ander. Het kan best zijn dat een neutrale opdracht in zichzelf voor de een te zwaar is en voor de ander niet zwaar genoeg. De ene moet ook strenger gestraft worden dan de ander. Het is altijd naar de juiste maat.
1: En die gastvrijheid is elementair bij hun.
0: Gastvrijheid is een bekend thema. En dat is ook wel, dat hoor je ook heel veel, van dat de gast moet ontvangen worden alsof het Christus zelf is. Ik heb dat ook in mijn boek nog weer aangestipt en ik ben nog dat hoofdstuk gaan lezen. Want die frase van ontvang de gast alsof ze Christus zelf zijn is heel bekend geworden. Maar er staat ook bij dat als iemand aankomt, dat dan eerst de vredeskus gegeven moet worden. Dat is in het klooster elkaar bij de ellebogen houden en dan jukbeen tegen jukbeen. Om te kijken of de ander wel met de goede bedoelingen komt. Daar begint dat hoofdstuk mee. Van kijk eerst of die ander met goede bedoelingen komt. Zo ja, dan gaan we hem alles in handen geven wat we te bieden hebben. Dat vond ik interessant. Ik denk, oh ja, dat is natuurlijk, ook dat is heel verstandig. Het is niet handig om iedereen op voorhand te vertrouwen alsof die Christus was. Je hebt ook je onderscheidingsvermogen gekregen om te zien, is deze mens goed voor mij?
1: Dat is lastig als er een vreemdeling in de poort komt.
0: Ja, maar dan heb je een gesprekje. Je kijkt elkaar eens aan. Hoe gaat het in onze tijd? Hè? De vredeskus zal niet meteen meer, ook niet door monniken van nu, gegeven worden. Maar ja, het is denk ik heel, heel gezond om te kijken, wil je echt hier komen of niet? Ja? Oké, welkom. Heb je verkeerde bedoelingen? Kom je hier om onze gasten te bestelen? Kom je hier om je vrouw zojuist in elkaar geslagen en ben je alleen maar aan het vluchten? Nou, dat, dan hebben we het al over heel andere situaties. Waarin het ook goed is om dan te kijken, moet je hier dan wel zijn? En dan kan het ook heel interessant zijn om tegen iemand te zeggen, nee. En daarmee geef je hem misschien wel meer dan wanneer je zou zeggen, ach, kom maar binnen.
1: Je gebruikt in het boek, ergens naar het tweede of derde gedeelte, gebruik je het, want het gaat ook over de ziel, gaat het op een gegeven moment. En dan gebruik je op een gegeven moment het beeld van een koetsier.
0: Ja, dat had ik dat maar zelf verzonnen.
1: Is het zo erg?
0: Ja. Nee, dat is een oeroud verhaal uit, ik geloof wel 3.000 of 4.000 voor Christus. Hè? Mm-hmm. Komt uit de Bhagavad Gita. En een van de verhalen daaruit gaat over de koets als beeld van het leven, over de levensweg, met op de bok de koetsier. En in de koets zit de ziel. Maar die ziel die slaapt en de gordijntjes zijn dicht. En die koetsier, dat is in zekere zin ons mens zijn, het ego, die jaagt de paarden voort. Die paarden, dat zijn je vermogens. Dat is waar je goed in bent, wat je aangeboren is. En het kan best zijn dat één paard ijverheid en een ander paard dienstbaarheid en het volgende paard liefde. Maar het ego jaagt ze voort tot ver buiten hun kunnen. En dan gebeurt er wat er in horizontale zin gebeurt, zeg ik dan ook in mijn boek, van dat je dan te ijverig wordt en je helemaal doodwerkt. Dat je te dienstbaar bent en voor iedereen loopt te zorgen behalve voor jezelf. dat je van iedereen meent te moeten houden, wat natuurlijk nooit kan. En dan is het tijd dat de ziel wakker wordt en die gordijntjes openschuift en tegen die koetsier zegt van, joh, ik kan wat minder. Want het gaat met de hart. En dat is een moment waarop, vaak het moment waarop de mens voelt van, ik red het niet meer op eigen kracht. Als een mens stuk loopt op het leven, dan is het moment dichtbij waarop hij ontdekt, oh wacht, er is nog meer in het leven dan hard werken en iedereen lopen te helpen. Het is ook nog, oh ja, hoe sta ik met mij? Hoe sta ik met mijn zielsverlangen? Wat heb ik hier te doen in dit leven? Wat heb ik hier te doen? Wat wil God met mij? En de vraag als je aan de hemelpoort komt zal niet zijn, heb je genoeg mensen geholpen? Of heb je genoeg mensen geïnterviewd? Of aan mij heb je genoeg boeken geschreven? De vraag zal zijn, ben je Job geweest? Ben ik Maria geweest? Heb ik mij ten volle kunnen ontplooien in wat me gegeven is door God?
1: Ja, hoe kom je erachter?
0: Dat duurt een leven lang. Dat is een levensweg. De weg gaan en aldoende. Met vallen en opstaan. Leven. En misschien kom je er nooit achter.
1: Zou de vraag daar kunnen zijn, hou je van me? Ja, jij niet, hoor. Ik bedoel, naar Christus toe. Van Christus naar mij toe.
0: Ik herhaal even jouw vraag. Zou de vraag kunnen zijn, van Christus naar mij, hou je van mij? Dat kan. Ik zou eerder nog zeggen, hou van mij. Jezus stelt ook de vraag in het evangelie, hè? Hou je van mij? Ja, roepen ze dan allemaal, ja. De energie die ik daar voel is niet zozeer hou je van mij als wel hou van mij. Wees bij mij. Wees er. Er zit meer kalmte in. Er wordt niet zoveel gevraagd. En tegelijk vraagt het alles.
1: Nou ja, ik wou het zeggen. Ik kom op een gegeven moment naar de doop, komen de twee discipelen achter Jezus aan. En Jezus kiest zich alleen maar om, wat kom je doen? Mm-hmm. Dus die vragen zijn er. We zijn er niet zo gewend dat Jezus aan ons vragen stelt. Mm-hmm. Zijn wij degene die vragen stellen, hele lijstjes hebben. Mm. Wat vraagt hij van ons? Wat wil hij met mij?
0: Nou ja, wat ik net zei. Ik heb niet het gevoel dat Jezus ons iets vraagt. In de zin van, doe eens dit of doe eens dat of doe eens zus of doe eens zo. Maar als er een vraag ligt, dan is het vooral de vraag, ben je bereid om bij mij te horen? En zo ja, dan vraagt het alles. Dan moet je alles loslaten. Dan moet je dat kasteel afbreken. Dan moet je alles loslaten wat je zelf aan overtuigingen hebt verzameld. Hij vraagt niks, maar het vraagt alles. Het gaat om God. Alles draait om God en is vanuit God. En wij krijgen de uitnodiging en de kans om daarin mee te bewegen. Op het moment dat wij beseffen dat het niet om ons gaat, maar om de grote beweging, dan heb je alles moeten loslaten. Je kunt niet in God zijn als je je eigen route bepaalt. Weet je, en het is de vragen van Jezus. Je moet heel erg oppassen, denk ik, met daar een letterlijk antwoord op vinden. Jezus praat heel vaak in voorbeelden en metaforen en. En op het moment dat die duidelijk is, zeggen de mensen, nou zeg, kan hier wat minder. En ik vind het ook ingewikkeld om de vragen die hij stelt, om daar een theologie op los te laten. Of zo. Het zijn altijd vragen van hart tot hart. Jezus spreekt vanuit het midden. Jezus is helemaal geen lieve, aardige, leuke, voorkomende man. Jezus is zonder concessies te doen verbonden met God en spreekt daarover. Dit is het. Wil je het niet? Sorry. Val je er buiten. Zeg ook tegen mensen, vertel maar over mij. Willen ze het niet horen? Veeg een stof van je voeten en loop door. Dat heb ik uiteindelijk op verzoek van die man die meelas ook nog in het verhaal gezet. Een stuk over Jezus. Dat hij, als hij tegenover Pilatus staat, niet vriendelijk is voor Pilatus. Of zo. We hebben van hem een soort dienstbare figuur gemaakt, terwijl hij in feite alleen maar dienstbaar is aan God. En daardoorheen aan de mensen, ja, maar in eerste instantie aan God en God in hem. Dus als Pilatus zegt van, ben je een zoon van God? Zegt hij ja. Zegt Pilatus, pas op, want we slaan je aan de kruis. Dan sla je maar aan de kruis. Zo consequent is hij. Jezus gaat nergens aan de kant. Het is niet iemand die zoete broodjes bakt.
1: Nou ja, ik moet aan een opmerking van hem denken die mij ook wel speelt. Je hebt het over koning zijn, hè? Dat is een verouderd begrip. Maar goed, Jezus zegt op een gegeven moment, als je mijn vrienden wil zijn. Nee, je zult mijn vrienden zijn als je doet wat ik zeg. Nou ja, als ik tegen jou zeg, wil jij mijn vriend zijn? Als je doet wat ik zeg, dan denk je, ja, dank je de koekoek.
0: precies, dat illustreert wat ik net zei. Dat jij is niet een leukert. Zal ik eens doen wat jij zegt? Nee, dit is, ik ben de weg. Dus je mag mijn vriend zijn als je doet wat ik doe. Als je doet wat ik voorleef, dan kun je bij mij horen. Hij spreekt natuurlijk hier in een heel andere taal. Hè? Hij zegt niet, hij staat er niet met een zweep, jij moet doen wat ik zeg. Dat is het niet. Maar als je bij me wil horen, ja, dan moet je doen wat ik zeg. Wat ik voordoe, wat ik voorleef. En dat moeten, dat is ook een ding waar mensen vaak over vallen. Dan moet ik zeker, hè? En dan doen wat jij zegt. Dat noem ik ook in mijn boek. Het is niet een moeten als in, het is verplicht. Je hebt een vrije wil. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet. En dan zal Jezus niet zeggen van, ach, doe toch mee. Nee, dan zegt hij, veeg het stof van je voeten. Maar het is een moeten als in een onvermijdelijkheid. Als je wil zwemmen, noem ik het voorbeeld ook weer in, om mijn boek nog maar eens te noemen. Als je wil zwemmen, dan zul je in het water moeten springen. En als je niet nat wil worden, ja, dan blijf je aan de kant staan, maar dan gebeurt het ook niet. Dan wordt er niet gezwommen. En zo is het met dat moeten van Jezus. Als je mijn vriend wil zijn, dan moet je doen wat ik zeg. Er zit niks anders op. Mag het ook laten, maar ja, dan kun je mijn vriend niet zijn.
1: In hoeverre kun je verliefd zijn op Jezus?
0: Het is mooi verliefd zijn op Jezus. Ja, heb ik ook wel gekend. Is ook weer overgegaan. Dat is niet uiteindelijk waar ik moest zijn, laat ik het zo zeggen. Ik weet wel dat er mensen zijn die hun leven lang verliefd blijven op Jezus. Maar de verliefdheid was een. Of de innige vriendschap die ik met hem gevoeld heb. Het hou vast wat hij mij bood. Ja, daar heb ik wel heel veel aan te danken. Maar het is, ja, ik ben ook een soort van. Ja, nou ja, wat ik aan het begin zei, van dat hij is de weg ergens naartoe. Hij is niet het einddoel. Hij wijst ons de weg. En het doel is de Vader, de eenheid. Dus met Jezus in God vallen. En dan ben je ineens hand in hand. Dan ben je broer en zus.
1: Ik ga terug naar het boek Kloosterwijsheid vandaag. Je hebt er het nodig over gezegd. Maar het gaat, als ik het goed proef allemaal. Gaat het initieel gaat het over een relatie die je aangaat met. Waarin je een persoon bent die. Waar de ander zijn leven voor gegeven heeft. Laten we gewoon heel plat zeggen. Maar de kernvraag is toch. Die eigenlijk het gesprek meer of meer toch over hebben, is die intimiteit die je kunt hebben met Christus, door Christus met de Vader. En dat jouw leven bepaalt me niet op een manier van wat je precies moet doen, of theologisch gezien, of via dogma's, maar in het leven zelf lijkt het wel.
0: De intimiteit met Jezus is in feite iets wat niemand iets aangaat. Dit hele verhaal wat ik jou nu zit te vertellen, is een glimp ervan. En dan nog heb ik zoiets, en waarom vertel ik het eigenlijk allemaal? Want nogmaals, in wezen gaat het niemand iets aan. Dat is ook waarom het zo weinig letterlijk terug te vinden is in dit boek. Het gaat niet over mijn relatie met Jezus of met God. Maar het gaat over hoe kun jij op jouw manier op de weg naar God belanden. En dat is een universele weg. Maar het is eigenlijk niet zo interessant hoe ik daarop terechtgekomen ben. Of wat mijn relatie met Jezus is. Of hoe ik het met God heb. Die weg daar naartoe is gevormd door wat er in dit boek staat. En ik ben daar beland door wat er in dit boek staat. Dus je leest het resultaat, zeg maar. Niet het innerlijk.
1: Daar is toch ook bijna niet bij te komen. Ik heb het wel eens met een vriend van me over gehad. Zeg maar, ja. Wat zijn voor jou die momenten van innerlijkheid, van innigheid met Jezus? Of van die momenten van. En ik moet tot mijn spijt altijd zeggen, of tot mijn spijt niet, maar bijna altijd zeggen: er zijn momenten dat ik alleen ben. Nooit in gezelschap, bijna nooit in gezelschap.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Dat is alleen als je alleen bent. Dat geldt voor mij ook, ja. En dan raak je ook aan een heel persoonlijk gebied. Van ergens houdt het praten op, daar gaan we het hier niet over hebben. Maar ik ben er wel vol van. En dit boek is er uitgekomen. En wat dit boek doet, is een mens die deze weg op wil, echt hele concrete handvatten geven over hoe kun je dat nou doen. Want de weg met God is voor iedereen anders, maar het gestruggel is voor iedereen hetzelfde. En dit boek gaat over het gestruggel. Hoe kom je door de door de shit heen? Hoe kom je door de problemen heen? Hoe kom je door de, alle dingen waar je tegenaan loopt? Tegen je weerzin, tegen de weerstanden. Wat moet ik met mijn lijf? Wat moet ik met andere mensen? Wat moet ik zo? En dat zijn eeuwenoude adviezen. En die heb ik niet letterlijk vertaald, maar gewoon, ik heb de gedachte, de sfeer daaruit in dit boek gevangen.
1: Dus het gaat in wezen over gewoon de alledaagse dingen. Het gewone leven. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Hoe is Christus mijn leven? In gewoon het dagdagelijks. Als ik een eitje bak of als ik achter de computer zit. Of als ik dat.
0: Dit boek gaat niet over een relatie met Christus. Maar hoe je jezelf kunt afbreken om tot op Christus uit te komen. Uh-huh. Okay. En dat is het is dus eigenlijk een werkboek. En ik begin met een heel stuk uitleg over hoe wij in horizontale zin om ons heen aan het leven zijn en aan het verdwalen zijn. Hoe we ook een verticale dimensie van het leven hebben waarin God wil wonen, waarin het verbond met God voelbaar is. Dat ons lichaam daar het vervoermiddel voor is, voor dat verticale verbond. En dan komen die tips over, en hoe dan? Hoe dan als je op de snelweg zit en het gaat ineens onderweg sneeuwen en je baalt? Hoe dan als je de hele dag als een kip zonder kop door je huis rent en als je boven staat denkt, waarom was ik hier ook alweer? Hoe dan met aandachtig leven? Hoe dan met stil zijn? Hoe moet ik stil zijn als ik 3 kinderen heb? Nou, dus zo concreet heb ik het vertaald. En ik hoop dat het mensen op de weg zal zetten naar een meer aandachtig leven, wat automatisch dichter bij God zal liggen.
1: Je zegt het is de moeite van het lezen waard, dit boek.
0: Vooral lezen.
1: Je zegt erin, je moet het niet in de boekenkast zetten. Hè? Nee. Maar vooral af en toe een keer openslaan. Want ik vind het moeilijke vak met meer boeken, hoor, waar ik het over heb, is dat je, of zelfs boeken vanuit de middeleeuwen, je leest het 1 keer door voor het interview en tegelijkertijd zijn het boeken die je eigenlijk af en toe ter hand moet nemen en denken van oké, dit stukje wil ik eigenlijk niet lezen.
0: Dat is een mooi compliment, Joop, dat je nu geeft. Ik heb het al van meer mensen gehoord die zeggen, ja, ik heb het eerst 1 keer heel snel gelezen omdat ik zo nieuwsgierig was. En nu ga ik het echt lezen. Mm. En ik heb ook al van mensen gehoord die zeggen, het heeft me echt aan het denken gezet. Van, die tegen zichzelf aanlopen. Of wat jij nu zegt, dat wil ik eigenlijk niet lezen. En dat vind ik alleen maar mooi. Ja. Want het monastieke leven, het kloosterlijke leven, begint pas op het moment dat er weerstand ontstaat. En als je er dan bij blijft en je het door laat omvormen, dan ben je aan het groeien in God. Dan ben je aan het afbreken, dan ben je aan het in God zakken.
1: Ik weet, een van die woestijnvaren zei een keer, het is zo'n term die kun je op eindeloze manieren uitleggen, maar sluit u wel aan, denk ik. Blijf maar in je cel, de cel zal je alles leren. Ik denk, ja, dank je de koekoek. Denk ik dan, dat is saai.
0: Nee, maar dat is juist helemaal niet saai. Dat is de kern. Ja. Blijf in je cel en jezelf zal je alles leren. Op het moment dat je, dat voorbeeld van zojuist, als je hebt 3 kinderen en het huis is vol herrie en je denkt, hoe kan ik dit leven nou eens anders inrichten? Hoezo stilte? Dan loop je tegenaan dat je leven niet stil is. Dat is vervelend. Nou, dan ontstaat een soort van... dan kun je 2 kanten op. Of je gaat op je kinderen schelden en zegt dat ze rustiger moeten zijn. Of je zegt, wacht even. En je ademt in en je ademt uit. Wat heb ik hier te doen? Wat heb ik hier te leren? En dat is wat die monnik bedoelt met blijf in je cel. En wanhoop niet, komt erachteraan. Hè? Ja. Dus hou het uit in de situatie zoals die is. Hou het uit bij de weerstand. Blijf erbij. En dan zal de situatie zich aan jou openbaren.
1: Weet een karmelites, en daar sluit ik mee af hoor. Een karmelites die zei, die was geroepen om het klooster in te gaan. En die was er nog geen week en die zei, hier, u heeft me bij de poot genomen. Ze voelde zich belazerd. Ja. Door God.
0: Oh ja? En wat heeft ze toen gedaan?
1: Ze is gebleven. Er was weinig alternatief, want ze zat daar in een slotklooster.
0: Nou, dat is toch een mooi verhaal. Ik hoop dat ze er een lang leven heeft gehad en dat ze uiteindelijk heeft ontdekt dat het toch de goede plek was.
1: Ik wou het hier maar laten, dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: En dit is van Maria van Mierlo en met haar sprak ik over het boek, of op basis van het boek Kloosterwijsheid vandaag, een gids voor een eenvoudig leven. Het is een uitgave van Otheo Books in Antwerpen. Ze hebben een website www.otheobooks.be. En dit gesprek met Maria van Mierlo had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de zesde week van Pasen. Luidt de tekst van de introitus. Laat ons blij zijn, uiting geven aan onze vreugde en hulde brengen aan God, want hij heeft zijn koningschap aanvaard, de Almachtige, de Heer onze God. Omdat zijn koningschap een koningschap is van de harten van de mensen, heeft hij koning ik overwonnen. Daarom gaat zijn koningschap altijd gepaard met een inwendige blijheid. En daaraan geven wij uiting in de vreugde van de psalmen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid, het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Van wat zonde is, omdat ze niet in mij geloven. Van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet. Van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dan staan de een paar passen voor de plaats van het gebed, zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij u ziet, met een blik van genegenheid, een gebaar maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus die staat aan de vooravond van zijn lijden en dood en hij probeert de leerlingen te laten binnendringen in de geheime binnenkant van die doffe, donkere, betekenisloze, duistere feiten. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig en die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, het is goed voor u dat ik heen ga. Waarom zou het goed zijn dat Jezus heen gaat? Jezus zegt, anders kan de geest niet komen. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem, de geest, tot u zenden. In welke zin kan de tegenwoordigheid van de geest beter zijn dan de tegenwoordigheid van Jezus? Misschien moet de oplossing gezocht worden in een speciaal belangrijk onderscheid tussen de tegenwoordigheid van Jezus en die van de geest. In Jezus is het woord vlees geworden. De parakleet, de helper, daarentegen, heeft zich niet geïncarneerd, is niet vlees geworden. Er worden alleen maar beelden gebruikt, duif, vuur, licht, adem, wind, maar dat zijn geen personen. Het zijn geen personen die je tegen kunt komen, die aan een bepaalde plaats vastzitten, in een bepaalde tijd leven. Ze zijn tijdloos, ze zijn plaatsloos. In Jezus, het mens geworden woord van God, was God aanwezig op die ene plek, op dat ene moment waar Jezus toen was. Om God in Jezus te kunnen ontmoeten, moest je naar die plaats en leven in die tijd. Op een andere plaats, op een ander moment, daar was Jezus niet te ontmoeten. En toen heeft Jezus lichamelijk de wereld verlaten en is naar de Vader gegaan. En vanaf dat moment verruilde Jezus zijn lichamelijke aanwezigheid voor de geestelijke aanwezigheid. Geestelijk wel te verstaan van de Heilige Geest, dus niet als onstoffelijk of onlichamelijk, maar als tegenwoordigheid
van de Heilige Geest. Deze tegenwoordigheid is niet zichtbaar, niet hoorbaar, want niet gebonden aan de tijd of de plaats. Dat niet gebonden zijn aan de tijd en de plaats, dat is niet een nadeel, maar een voordeel. Want zo kan God overal en altijd bij alle mensen op alle momenten tegenwoordig zijn. Ook nu, op dit moment. Dat is wat Jezus noemt zijn blijven in ons. De rank kan geen vrucht dragen als gij niet blijft in mij en ik in u. De Heilige Geest woont in elke mens die Jezus lief heeft en de geboden onderhoudt, die leeft in de vreze des Heren. In die zin is de tegenwoordigheid van de Geest beter dan de tegenwoordigheid van Jezus. Maar wat bedoelt Jezus nu met die wonderlijke woorden: de Heilige Geest zal de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat oordeel is, omdat de vorst van deze wereld geoordeeld is? Eigenlijk heel eenvoudig. Als Jezus overwinnaar is, omdat hij slachtoffer is geworden, betekent dat voor de vorst van de wereld dat zijn overwinning de nederlaag is. Daarom is het goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Eerst moet Jezus weg. Ook in de zin van dat ze roepen: weg met hem. Niet meer gezien, niet meer in aanzien, niet meer om aan te zien, zonder macht, zonder prestige, gerekend onder de booswichten. Pas als Jezus helemaal niet meer van deze wereld is, afgeschreven is, is hij helemaal van God, is hij thuis bij God, in ere bij hem, geborgen in hem, één met hem, één van geest met hem. Het laatste wat hij nog had, heeft hij bij zijn sterven ook gegeven, de geest. Toen gaf Jezus zijn geest. Toen hij dat gedaan had, kon hij pas bij ons zijn met zijn Heilige Geest. De geest die niet van deze wereld is, maar helemaal van de andere wereld, van bij God. En we moeten dat niet zien als een eenmalig gebeuren. Nee, het gebeurt steeds weer opnieuw. In de liturgie, Pinksteren geschiedt pas na hemelvaart. Dus de geestelijke aanwezigheid van Jezus met Pinksteren, die komt pas na hemelvaart, na zijn vertrekken in zijn lichamelijke gedaante. Maar het komt ook voor in de geschiedenis van het gewone menselijke leven. En het hoeft niet altijd op zo'n drastische wijze te gebeuren als wat in de eerste lezing Paulus en Silas overkwam. De magistraten gaven het bevel hen de kleren van het lijf te rukken en hen met roeten te geeselen, terwijl ze in het binnenste van de kerken waren opgesloten met hun voeten in het blok. Daar was niets menselijks meer aan. Het lijkt erop dat de vorst van de wereld helemaal gewonnen had. Hij had ze er helemaal onder. Maar niets is minder waar. De vorst van de wereld had juist verloren. Want vanuit dat niets menselijks zou het nieuwe leven vanuit een andere wereld komen. En zie, rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Dat is nog eens leven. Eerst waren deze leerlingen van Jezus half doodgeslagen, en terwijl de gevangenen naar hen luisterden, zongen zij in de nacht Gods lof, het eerste nachtelijk koorgebed van de kerk. Na dat uitwendige teken van die inwendige doorbraak van geestkracht kwam er plotseling een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. Dat had Jezus toch beloofd toen hij een genadejaar afkondigde voor de Heer: vrijlating, bevrijding van gevangenen. Van gevangenen in zulke kerkers als waarin Paulus en Silas en al die anderen waren opgesloten. Maar de diepste bedoeling hiervan is dat wij zelf allemaal vrijgemaakt worden uit de gevangenis van ons ik, van onze zelfzucht. De deuren van die gevangenis gaan open elke keer als wij onszelf door de kracht van Gods genade overwinnen.
De gevangenbewaarder werd tenslotte zelf ook vrijgemaakt, een vrijgemaakte. De Heilige Geest kwam ook in hem en in zijn huisgenoten. Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en aan al zijn huisgenoten. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht Paulus en Silas naar zijn woning en zette hen een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin in God geloofde. Wat een merkwaardig soort leven. Een leven dat komt uit de dode winterakker van onvruchtbaarheid, teleurstelling, tegenslag, bloedige vervolging. Als je zoiets overkomt, laat dan niet het moederhoofd hangen, maar wacht tot er uit je dode hart nieuw leven komt. Het nieuwe leven van de verrijzenis dat hoop en vreugde schenkt. Aan het eind, getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, aansluitend gesprekjes met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mee door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat hij van je houdt. En dan me door Jezus naar de Vader laten brengen. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus, dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren...

eigen katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest. Amen. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Beste luisteraars, fijn dat u met ons de Vespers mee wilt bidden. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het dinsdag in de zesde week van Pasen. De hymne in het grootgetijdenboek vindt u op bladzijde 748. De antifoon van Pasen en de psalmen vindt u vanaf bladzijde 926. De korte schriftlezingen verder vindt u vanaf bladzijde 494. In het kleingetijdenboek vindt u de hymne vanaf bladzijde 35. En de psalmen op bladzijde 198. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Ter maaltijd van het lam gereed, en witte klederen gekleed, de Rode Zee reeds doorgegaan, roepen wij Koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis. Wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij. De doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht. Hij die ten offer werd gebracht en die aan ons zijn lichaam bood in rein en ongedecemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook moet, en paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan in uw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Zoekt wat boven is, zint op het hemelse, niet op het aardse. Alleluia. Luistert, volken, naar deze woorden. Gij aardbewoners, wilt het verstaan.
1: Eenvoudige lieden, aanzienlijke heren, rijken en armen, wie ge ook zijt.
0: Mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin.
1: Mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in, een lied bij de leer.
0: Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden, wanneer ik door booswichten word belaagd?
1: Door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit.
0: Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen. Zijn eigen losgeld betalen aan God.
1: Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.
0: We zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met domme en dwazen gaan zij teniet.
1: Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn.
0: Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam.
1: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zoekt wat boven is, zint op het hemelse, niet op het aardse. Alleluia. De Heer heeft mij van de ondergang gered. Alleluia. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pogen op rijkdom, dit is hun lot.
1: Zij staan voor de onderwereld als schapen. De dood is hun herder en drijft hen daarheen.
0: Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
1: Maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf.
0: Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
1: Hij zal als hij doodgaat niet mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.
0: Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht.
1: Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien.
0: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
1: Eren de vader en de zoon en de heilige geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft mij van de ondergang gered. Alleluia. Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen. Luister en zegen. Alleluia. Waardig zijt gij onze Heer en onze God. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen. Luister en zegen. Alleluia.
1: Treed toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: Bij het zien van de Heer.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
0: De Heilige Geest, de Helper, hij zal u alles weer te binnen brengen wat ik u heb gezegd. Alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen had hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heilige Geest, de Helper, Hij zal u alles weer te binnen brengen wat ik u heb gezegd. Alleluia. Laten wij Christus aanroepen, die ons door zijn verrijzenis vaste hoop heeft geschonken, en hem met aandrang vragen.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Heer Jezus, uit uw geopende zijde zijn water en bloed gevloeid. Maak de kerk als een reine bruid, heilig en vlekkeloos.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Goede herder, na uw verrijzenis hebt gij aan Petrus uw kudde toevertrouwd, omdat hij u beminde. Sta onze paus Leo bij en schenk hem steeds grotere liefde en ijver.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij hebt uw leerlingen verblijd door de wonderbare visvangst. Blijf altijd mensen roepen om hun apostolisch werk voort te zetten.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Gij hebt uw leerlingen aan de oever van het meer een maaltijd voorgezet van brood en vis. Laat niet toe dat anderen door onze schuld van honger omkomen.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Jezus, nieuwe Adam en levendmakende geest, doe de overledenen op u gelijken. Laat uw vreugde in hen volkomen zijn.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer die altijd leeft, verhoor ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, nieuwe levenskrachten hebt gij in uw volk gewekt. Gij hebt ons in ere hersteld en tot uw kinderen aangenomen. Laat ons u steeds in vreugde hierom loven en doe ons uitzien naar de dag van de verrijzenis, de vervulling van al wat wij verwachten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat gij, die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, heb gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Welkom in het programma Geloofsvorming. Vandaag met priester Eugène Graas in een tweede aflevering over leven als een kind van God.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Inderdaad, dat is het thema dat zelfs centraal staat, leven als een kind van God. En we zullen dan telkens een bepaald aspect uit het leven of het onderricht van Christus, van Jezus Christus of zijn kerk onder de loep nemen. En we zullen dan zien wat dat betekent ook voor ons dagelijkse bestaan. Hoe we daar invulling aan kunnen geven in ons gewone leven. Vandaag hebben we natuurlijk een hoogfeest. Dat is het feest van Allerheiligen. En het is eigenlijk wel heel mooi, want vanmorgen bij het opdragen van de mis viel het me ook wel op dat de tweede lezing van de mis van vandaag, dat die juist ook betrekking heeft op het leven als een kind van God. Ik citeer daar even uit, dat is uit de eerste brief van Johannes. Die zegt dan ook, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Dat is eigenlijk een hele mooie realiteit, dat wij kinderen van God zijn. En hij zegt, hij gaat dan ook verder, vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Dus dit is al een uitnodiging om te leven als kinderen van God en ook om ons naar elkaar toe te gedragen als kinderen van God. Dat het ene kind van God zich goed gedraagt en op goede verhouding staat met de andere kinderen van God. Vandaag vieren we dus het feest van Allerheiligen en morgen ook de gedachtenis van de zielen in het vagevuur, aller zielen. En we kunnen zeggen, de heiligen in de hemel en ook de zielen in het vagevuur, die maken deel uit van de realiteit waarin we in deze maand november, die we vandaag dan gestart zijn, extra aandacht kunnen geven. En dat is dan de gemeenschap van de heiligen. Wat is die gemeenschap van de heiligen? Die is eigenlijk niets anders dan die onderlinge band, die band van liefde tussen alle leden of gelovigen van het volk van God, ofwel van de kerk. En de kerk, het volk van God, kunnen we zeggen, bestaat uit drie groepen. Het gaat dus om de band tussen de gelovigen hier op aarde, dat zijn wij. Daarna ook over onze band met de heiligen in de hemel. En verder ook onze band met de overledenen die nog een zuivering of een loutering moeten ondergaan. Om daarna dan naar de hemel te kunnen gaan. Dat begrijpen we op zich goed. Bij God is alles zuiver, is alles zondeloos, is alles schoon. En daar verdraagt zich de zonde niet. Dus als mensen uit dit leven zijn heen gegaan met toch nog wat vlekjes, dan is het vagevuur dus juist de situatie of de plaats waarin zij gelouterd worden. Deze drie groepen vormen dan samen de gemeenschap van de heiligen. We spreken ook wel van de strijdende kerk, dat zijn wij. Daarna van de lijdende kerk, dat zijn dan de zielen in het vagevuur. En de zegevierende kerk, dat zijn de heiligen in de hemel die bij God zijn. Allerheilige, het hoogfeest van vandaag, is dan speciaal het feest van de zegevierende kerk. En Allerzielen morgen, de gedachtenis van de lijdende kerk. Dus deze drie groepen vormen tezamen de kerk. Het is de moeite waard dat wij ook in deze aflevering van Geloofsvorming nadenken over het wezen van de kerk. Want de kerk is niet alleen maar dat wat je op het eerste gezicht ziet. De kerkgebouwen of de gelovigen of de priesters in soutane of de bisschoppen in het paars. Nee, de kerk is ook een mystieke en een niet zichtbare realiteit. En dat is vooral ook de genade die als het ware door heel de kerk gaat. Het is ook een gemeenschap van heiligen en ook van zondaars. Want dat weten we tegelijk ook. Wij zijn natuurlijk ook niet perfect hier, daar moeten we voor strijden. En daarom het is ook zinvol om ons te verdiepen in wat precies nu de kerk is. Nu zouden we kunnen zeggen dat de kerk, die door Jezus gesticht is, onze weg naar de redding is. Als wij dit tot ons door laten dringen, wat dus de kerk in haar diepste wezen is, dan kunnen we daarmee ook meer diepgang aan ons geloof geven. Dit is dus al een belangrijke reden om ons te verdiepen in het wezen van de kerk. En daarnaast een andere reden om ons in de kerk te verdiepen is dat er vandaag de dag ook nog wel veel mensen zijn die zeggen dat ze de kerk niet nodig hebben. Ook mensen die zeggen dat ze zonder de kerk wel goede christenen kunnen zijn. Hoe komt dat? Tegenwoordig bestaat nogal eens het beeld van de katholieke kerk van een wat strak hiërarchisch instituut, met allerlei regels, met allerlei tradities en ook de meeste zonderlinge heiligen. En ook wel het beeld van een wat logge instelling die bovendien nog allerlei beperkingen oplegt. En dan is het niet vreemd dat mensen zich afvragen, ja, waarom moet je je eigenlijk nog langer aansluiten bij zo'n instituut? En voor anderen is dit toch wel wat verwrongen beeld van de kerk een excuus om het katholieke geloof niet zo nauw te nemen of dat gewoon maar aan de wilgen te hangen. Mensen vervreemden zich daardoor van de kerk, hè, zoals bisschop De Korte van Den Bosch het wel heeft verwoord, die zei, je valt tegenwoordig niet van je geloof, maar je glijdt eraf. Je glijdt min of meer onbewust weg uit woorden en rituelen die steeds minder betekenen, tot je ineens beseft, ik sta er buiten. En ja, laten we wel wezen, het is nu eenmaal wat gemakkelijker, hè, om de zondagochtend lekker uit te slapen en dan maar naar de kerk te gaan. Anderen die keren de kerk wel de rug toe vanwege het slechte gedrag van sommige van haar vertegenwoordigers. En ook daarom is het goed om kritisch na te gaan of het beeld dat sommigen van de kerk hebben toch wel zo representatief is of waarheidsgetrouw. In dit verband wees de heilige Jozef Maria Escrivá ook wel op het volgende. Ik citeer van hem een punt uit het boekje De Voor. Het is te hopen dat je nooit in de fout zult vervallen te denken dat een bepaalde houding die een of ander lid van de kerk in zijn persoonlijk of openbaar leven aan de dag legt, verweten kan worden aan het mystiek lichaam van Christus. Dus waar moeten we voor oppassen? Dat is voor de neiging om op zich ernstig laakbaar gedrag van afzonderlijke leden van de kerk toe te schrijven aan de kerk als zodanig. Om maar een voorbeeld te noemen, we zijn hier bij Radio Maria in Den Bosch en als een bossenaar, als die een auto steelt, dan kun je natuurlijk niet concluderen dat alle bossenaren autodieven zijn. En zo ook als mensen binnen de kerk zich ernstig misdragen hebben, dan kun je dat niet op het konto plaatsen van de overgrote meerderheid van mensen, van bedienaren in de kerk, die zich juist vol overgave voor de kerk inzetten. Maar terugkomend op de noodzaak van de kerk, naast mensen die zich toch wat gemakkelijk met de grote stroom laten meevoeren, zijn er ook mensen die oprecht geloven in God. Ze bidden tot hem, ze proberen ook naar zijn bedoelingen te leven, maar toch vragen ze zich af, waarom hebben we die katholieke kerk dan toch nodig? Waarom kun je niet gewoon een soort ongebonden christen zijn? En misschien hebben wij ons die vraag ook wel eens gesteld. Om helderheid te krijgen over deze zaak, over deze vraag, is het sowieso goed dat we God om licht vragen. Dat hij ons inzicht geeft in zijn plannen met alle mensen, maar ook in zijn plannen met ieder van ons. En daarnaast is het hier ook goed dat wij de Heilige Schrift lezen en ons ook verdiepen in de leer van de kerk. Wat zegt de kerk daar nu over? Dus dat we een antwoord proberen te vinden op de vraag naar het waarom van de kerk. En als wij dan te raden gaan bij de Heilige Schrift, dan komen we in de evangelies tegen dat Jezus zelf een kerk heeft gewild en ook heeft gesticht. Dat is dus de uitdrukkelijke wil van Jezus Christus geweest. En zo zei hij ook tegen Petrus, u kent die woorden waarschijnlijk wel, op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En dan ontdekken we dat Gods plannen met de mens veel verder reiken dan, je zou kunnen zeggen, het redden van Pietje en Marietje als afzonderlijke individuen. Hij wil de mensen samenbrengen. Hij wil dat wij een eenheid, dat wij een gemeenschap vormen. En zo lezen we dat ook in het evangelie van Johannes. Dat Jezus stierf, ik citeer, om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. En Paulus, die zegt tegen de christenen van Efeze dat God alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde in Christus bijeen wil brengen. En deze eenheid, die moet hier en nu al beginnen. En daarom heeft Jezus die nieuwe gemeenschap gesticht, de kerk. En ook vlak voordat hij stierf aan het kruis, heeft hij vurig voor zijn leerlingen gebeden, opdat zij alle één mogen zijn. Jezus volgen betekent dus niet dat ieder maar zijn eigen gang gaat. En we kunnen geen, hoe zou je dat zeggen, geen freelance christenen zijn of een soort ZZP'ers gelovigen. Ofwel mensen die wel gelovig willen zijn, maar niet willen deelnemen aan de zichtbare gemeenschap die de kerk is. Dat zou in zichzelf eigenlijk al een tegenstrijdigheid zijn. En zo lezen we ook in de Hebreeënbrief. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Ofwel, als gelovigen hebben we ook een opdracht naar elkaar toe. Elkaar in ons geloof te steunen, elkaar te bemoedigen. En tot de uitslapers op zondagochtend zegt de Hebreeënbrief, ik citeer, we moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen. Laten we elkaar juist bemoedigen. Dus toen al had je al uitslapers. En laten we wel wezen, we kennen natuurlijk niet voor niets het derde gebod uit de Decaloog, uit de 10 geboden, namelijk, gij zult de dag des Heren heiligen. Misschien heeft u wel ooit de Alpha-cursus gevolgd. Je hebt daar ook een handleiding van. En in die handleiding las ik ook het verhaal over iemand die zich als een soort freelance, als een ongebonden christen gedroeg. Dus hij ging niet meer naar de kerk. En toen kreeg hij thuis bezoek van een oudere man, een goede en een ervaren gelovige. En ze zaten toen samen in de woonkamer voor de open haard met grote gloeiende kolen. En deze oude man die zei niets, maar hij ging naar de kachel toe. Hij haalde er met een tang een rood gloeiende kool uit en legde die dan daarvoor op de tegel voor de open haard. En nog steeds zei hij niets, maar hij liet gewoon even de tijd verstrijken en binnen een paar minuten had die kool, die had zijn gloed verloren. En wat deed hij toen? Hij pakte weer de tang en deed de afgekoelde kool deed hij weer terug in de open haard. En het duurde niet lang of die begon weer te gloeien. En toen begreep de gastheer wat deze oudere man zonder woorden wilde zeggen. Namelijk dat hij zijn ijver voor God verloren had. Hij had zichzelf buiten de gemeenschap gehouden, buiten de kerk gehouden. Dus als een kool buiten het kolenvuur. Ofwel, we hebben dus allemaal ook een opdracht naar onze medegelovigen toe. Om de katholieken in onze omgeving te steunen, hè, om voor ze te bidden, om ze lief te hebben. En dat is dan ook het inhoud geven aan de gemeenschap van de heiligen. Ook hè, als we onze voorstelling van de hemel zouden maken, die ziet er niet uit als een soort grote ruimte waarin iedereen in een afzonderlijk hokje zit om naar God op een beeldscherm te kijken. Nee, de hemel is eerder een groot feest waar we als grote familie bij elkaar zijn. Mensen die van God genieten en die ook van elkaar genieten. En nu moet de kerk juist hier op aarde, de kerk hier op aarde, die moet juist een soort voorafbeelding zijn van de kerk in de hemel.

0: Welkom terug bij het programma Geloofsvorming. We luisteren naar priester Eugène Graas over leven als een kind van God.
1: We zijn het eerste kwartier begonnen in deze aflevering van Geloofsvorming over het hoogfeest van vandaag. En dat is het feest van Allerheiligen. We spreken met name ook over de gemeenschap van de heiligen, die eigenlijk niets anders is dan de kerk, de drie groepen van de kerk, de zegevierende kerk, de leidende kerk en wij hier op aarde, de strijdende kerk. Als Jezus en ook de apostelen en de evangelisten over de kerk spreken, dan gebruiken ze veel beelden om die kerk te beschrijven. Als je in de Heilige Schrift verdiept, dan komen sommige bijbelgeleerden wel tot bijna zo'n 100 beelden van de kerk in de Bijbel. En we kunnen ons afvragen, waarom gebruikt Jezus beelden voor de kerk? Een antwoord daarop zou kunnen zijn dat de kerk een diep mysterie is. Die is zo rijk aan inhoud. We zagen al, het is niet alleen maar het uiterlijk wat je ziet, de kerkgebouwen of of de gelovigen, maar zij heeft ook een niet zichtbare realiteit. En dat is dan het mystieke gedeelte van de kerk, dat is ook de gemeenschap van de heiligen. Dus de kerk is zo'n diep mysterie, zo rijk aan inhoud, dat je die niet kunt vastpinnen op één definitie of één omschrijving. En aan wat voor beelden van de kerk kunnen we dan denken? Bijvoorbeeld de kerk als het volk van God. Het Griekse woord voor kerk, ecclesia, betekent ook bijeenroepen of vergaderen. Een bijeenkomst of een vergadering van mensen. Daarnaast halen we ook wel uit de evangelies de kerk als kudde. Een kudde met Jezus als de goede herder. En de goede herder die gaat op zoek naar de verloren schapen. Ook wordt wel het beeldgebruik van een kerk als schip. Een schip op een woelige zee waarop je echt veilig bent. We kennen ook wel het beeld van de kerk als moeder. De heilige moederkerk, zeggen we wel. En een moeder die verzamelt haar kinderen onder haar mantel. En al deze beelden die drukken dan die verbondenheid uit tussen de gelovigen onderling en de verbondenheid met hun hoofd, met Christus. In zijn naam vormen we dan een gemeenschap. En daarnaast geven deze beelden ook aan dat de kerk de weg tot redding is. Jezus die heeft de middelen tot reddingen en het ultieme geluk gegeven. En welke zijn die reddingsmiddelen of die heilsmiddelen van de kerk? Dan denken we natuurlijk in het bijzonder ook aan de sacramenten. Twee belangrijke beelden van de kerk zijn ook nog de kerk als lichaam van Christus en de kerk ook als familie of je zou kunnen zeggen het huisgezin van God. Het is de moeite waard dat we deze laatste twee beelden van de kerk wat nader gaan beschouwen. Paulus die spreekt in zijn brieven ook over de kerk als het mystieke lichaam van Christus. Als we hierover nadenken, dan kunnen we onszelf al de vraag stellen. Als de kerk het lichaam van Christus is, hoe kun je dan eigenlijk enerzijds Jezus beminnen en tegelijk dan de kerk als het ware links laten liggen? Dat gaat natuurlijk niet. Als je van Jezus houdt, dan hou je ook van de kerk die hij gesticht heeft. En deze kerk als lichaam van Christus wordt opgebouwd uit vele leden of zoals een lichaam uit ledematen met uiteenlopende gaven. En zo zegt Paulus ook in zijn eerste brief aan de Korintiërs, Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. En wat is karakteristiek voor een lichaam? Paulus die zegt het ook in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. En Paulus die gaat dan verder. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Ofwel, in een lichaam heb je dus onderlinge verbondenheid, heb je onderlinge afhankelijkheid. Niemand is overbodig. Ieder heeft zijn plaats en zijn taak. En zo gaat het ook op voor de kerk. De kerk kan pas goed functioneren als ieder lid zijn bijdrage levert. We vormen als het ware één team, we vormen een eenheid. En we zeggen ook niet van mijn hoofd heeft pijn of mijn been heeft pijn, maar je zegt ja, ik heb hoofdpijn. En zo is het ook met de kerk als het lichaam van Christus. En in dat mystieke lichaam van Christus hebben de gewijde bedienaren van de kerk een sleutelrol. Zo zegt Paulus ook in zijn eerste Korintiërsbrief. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En hij gaat dan verder, niet iedereen kan apostel zijn of profeet of leraar. Maar voor het goed functioneren en voor de groei van de kerk moet elk deel van het mystieke lichaam bijdragen met zijn specifieke gaven en diensten. En daarom kan ieder van ons ook zich afvragen, in hoeverre neem ik mijn verantwoordelijkheid voor de kerk? Het is heel gewoon om je te identificeren met bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkt of de organisatie waar je werkt of met de vereniging of het team waarvan je lid bent. Zo zeg je, wij hebben met 3-0 gewonnen bijvoorbeeld. En vragen we ons af, als we over de kerk spreken, drukken we ons dan ook uit in de wij-vorm? En ook, als we bijvoorbeeld horen dat, ik noem maar, in Syrië of in Irak mede-christenen zijn verdreven of zelfs vermoord, halen we dan de schouders op of raakt het ons ook diep en bidden we ook voor de slachtoffers? En we hebben ook allemaal, zonder uitzondering, de zoete plicht om te bidden voor de paus, voor de bisschoppen, voor de priesters, voor alle medegelovigen. De heilige Jozef Maria Scriva die zegt in een punt van het boekje De Weg, de gemeenschap van de heiligen. Hoe zal ik je dit uitleggen? Je weet wat bloedtransfusies betekenen voor het lichaam? Welnu, dat is ongeveer de betekenis van de gemeenschap van de heiligen voor de ziel. Dit sluit eigenlijk ook wel mooi aan op wat we zagen over de kerk als mystiek lichaam van Christus. Raakt het lichaam gewond en leidt het aan bloedverlies? Denk inderdaad dan letterlijk aan de aanslagen in het Midden-Oosten. Dan kunnen we dat bloedverlies als het ware aanvullen met onze gebeden en onze offers. Was het trouwens vroeger wel zo dat men aan aderlaten deed? Wat was dan het idee? Iemand is ziek En dus zijn bloed is niet goed. Dus dat bloed, dat moet het lichaam uit. Maar goed, vandaag met de huidige medische kennis geldt eerder het omgekeerde. Als iemand ziek is, dan kan het eerder zo zijn dat hij misschien aan bloedarmoede leidt en heeft hij dus inderdaad nieuw vers bloed nodig. En dat kunnen wij, en wij kunnen als het ware bloed zijn voor onze medechristenen, waar die ook zijn. Alhoewel, ieder van ons is verantwoordelijk. Een oud gezang uit het Engels luidt, vertaald: Hij, dat wil zeggen Jezus, heeft geen handen behalve onze handen om hier en nu zijn werk te doen. Hij heeft geen voeten behalve onze voeten om mensen op zijn weg te leiden. Hij heeft geen stem behalve onze stem om uit te spreken hoe hij stierf. Hij heeft geen hulp behalve onze hulp om mensen aan zijn kant te krijgen. Dus dat is die verantwoordelijkheid die we allemaal dragen voor de kerk, voor onze medechristenen. Dat is dus het beeld van de kerk als mystiek lichaam van Christus. En een ander beeld van de kerk waar we nu nog op ingaan, dat is dat van een familie of een huisgezin van God. We lezen in het evangelie van Johannes: Wie hem, Jezus, wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wij zijn inderdaad kinderen van God de Vader. En kijk je ook naar de brieven van Sint Paulus, dan zie je overal dat hij de christenen ook broeders en zusters noemt. En zo spreekt hij bijvoorbeeld in zijn Efeziërsbrief van de huisgenoten van God. En in deze familie is God de Vader. Jezus is onze oudste broer, kun je zeggen. En de Heilige Geest is dan de band die de familie of het gezin bij elkaar houdt. En omdat iedere familie ook een moeder heeft, is Jezus zo goed geweest om zijn moeder Maria met ons te delen. Nu zouden we kunnen zeggen, in een familie draait alles, of draaien we allemaal om relaties, maar die relaties die moeten wel ondersteund worden door bepaalde regels. En zo heeft een echtpaar, een getrouwd stel, heeft ook een wettige status. Die betaalt belasting, die bezit of huurt een woning, die laat ook bezittingen na aan de kinderen. En dat is allemaal regelgeving ten dienste van dat huwelijk, van die relatie. En zo kunnen we dat ook zeggen over de grote familie van de kerk. Ook in de kerk draait alles om relaties. Maar ook daar zijn dan bepaalde regels nodig om aan familieleden als het ware te onderhouden. En een gezin heeft ook een gezag, dat zijn de ouders. En als we dan naar de kerk kijken als gezin, als familie, die heeft ook als het ware ouderen. Dat zijn dan de gewijde bedienaren die Gods familie helpen groeien op weg naar volwassenheid. Het woord priester komt van het Griekse woord presbyter, dat betekent ook oudste. Dus de priester is als het ware een oudere broer die gezag heeft omdat hij gezalfd is en de gave heeft om ons te dienen. Trouwens, in andere talen wordt priester wel vader genoemd. Denk aan het Engelse father of aan het Spaanse padre. En het is de paus die de universele, de algehele vaderlijke zorg heeft en het gedrag, het gezag dan draagt. En dat is ook wat juist het woord paus betekent. Het betekent papa, het betekent vader. Dus de paus is er voor de hele katholieke familie. En dat kunnen we zeggen over de bisschop voor zijn bisdom en voor de priester voor zijn parochie. Die moeten echt vaders zijn, geestelijke vaders. Daarnaast heeft een gezin ook eigen feesten en rituelen. Denk aan verjaardagen, denk aan feesten als Sinterklaas, denk aan kerstmis, het kerstdiner. En al deze rituelen zijn ook belangrijk, want die versterken de onderlinge band. En misschien herinnert u zich ook wel goed dat u kerstmis vierde als kind thuis, bij het kerstdiner, noem maar op, in de kerk. En zo hebben we ook in de kerk feesten en rituelen. Die brengen ons dichter bij God en die brengen ons ook dichter bij elkaar. En zo vieren we ook Jezus' geboorte, Jezus' dood en verrijzenis. Zo kennen we ook de sacramenten. Rituelen zijn dat. We kennen de heilige feesten. En het mooie van de kerk als familie is ook dat de familieleden of de gezinsleden menselijk enorm van elkaar kunnen verschillen. En denk in de kerk ook aan verschillen aan afkomst, aan verschillen in leeftijd, aan huidskleur, noem maar op. Maar dat we toch een hechte, bovennatuurlijke band met elkaar hebben. En dat is dan met name die gemeenschap van de heiligen. Het is de moeite waard om deze gemeenschap van de heiligen in deze maand november op een bijzondere manier te ervaren en te beleven. En hoe kunnen we dat? Dat kunnen we door als leden van de strijdende kerk juist ook voor elkaar te bidden en ook speciaal de onderlinge liefde te bewaren. Verder kunnen we ook veel bidden en ook missen laten opdragen voor de leidende kerk, voor de zielen in het vagevuur. En tenslotte ook door de voorspraak in te roepen van de heiligen in de hemel, van alle heiligen, het feest van vandaag, aller heiligen. Of dat nou heiligen zijn die officieel door de kerk heilig verklaard zijn, of de anonieme heiligen. Vandaag is juist het feest ook van de anonieme heiligen. En als laatste ook dat we in het bijzonder ook de voorspraak inroepen van Onze Lieve Vrouw. Want zij is ook de Mater Ecclesiae, de moeder van de kerk. En Maria zal ons dan naar haar zoon Jezus leiden.

0: En welkom terug in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag met priester Eugène Graas over leven als een kind van God. En in deze tweede aflevering van een serie speciaal over allerheiligen en met name het lichaam van Christus. Een vraag die is doorgekomen is: als we in het Eucharistisch Hooggebed bidden om eenheid, bidden we dan om eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk? Om de eenheid met alle christenen of met alle mensen?
1: Uiteindelijk heeft Jezus gebeden voor de eenheid van alle mensen. We kennen die woorden wel, hè? Opdat alle één zijn zoals u en uw vader en ik één zijn. Hè? En Jezus die is op aarde gestorven voor alle mensen, niet alleen maar voor de katholieken, niet alleen maar voor de katholieken en protestanten. Nee, hij is gestorven voor alle mensen. En daarom ook als er voor de eenheid wordt gebeden, dan moeten we inderdaad onze vleugels als het ware uitslaan. Hè? Dan moeten we inderdaad denken aan alle mensen, dat alle mensen verenigd worden onder Christus. Dus het is inderdaad universeel, kun je zeggen.
0: Ja. En een andere vraag, ja? U had het over de kerk, het lichaam van Christus, ook als familie. Mm-hmm. En toen ook over verschillende aanduidingen voor bisschoppen en priesters. En een vraag die is binnengekomen is er een woord met meer nabijheid denkbaar voor onze priesters en bisschoppen? U noemde het Engelse vader in plaats van de functieaanduiding die we in het Nederlands gebruiken, rector, pastoor, kapelaan, een bisschop. Heeft u een idee voor het Nederlands?
1: Hulpbisschop De Jong van Roermond, die heeft alweer enige tijd geleden wel geopperd om ook het begrip vader in het Nederlands te gebruiken. Dat is, uiteindelijk is er niet echt van geworden. Maar het is zeker een mooie gedachte om de bedienaren van de kerk aan te duiden meer met hun inhoudelijke functie. Ze zijn inderdaad echt de dienaren van de kerk om die genade van de Heer, van Christus, om die door te geven aan de mensen. Ze zijn als het ware kanalen van genade. Maar feit is inderdaad dat in het Nederlands het niet zo gebruikelijk is. En in die zin vind ik vader, padre, zowel in het Spaans als het Italiaans ook, vind ik inderdaad wel mooi, wel inhoudelijker. Maar ja, net zoals we nu met ingang van de Advent ook de nieuwe tekst van het Onze Vader gaan bidden, dan zouden we eigenlijk denk ik ook vanuit de bisschoppen misschien wel dan het initiatief genomen moeten worden van, het is ook een heel mooie gedachte om de priesters als vaders aan te duiden. Ik zou daar niets op tegen hebben.
0: Ja, ik ken twee priesters in Nederland die het proberen met vader. Als leek heb ik daar ook helemaal geen moeite mee. Ik vind het mooi. De priesters die ik ken, waar ik ook mee in het Engels kan communiceren, dan meestal, zelfs al is mijn e-mail in het Nederlands, dan begin ik in het Engels. Dan zeg ik gewoon vader voornaam. Dus dan is het ook vader Eugène. Ja, ik vind dat wel mooi. Maar
1: Ik kan trouwens ook wel zeggen, ik word soms ook wel eens met vader, gewoon in het Nederlands, ook door Nederlands, word ik wel eens aangesproken.
0: Ja. Zijn dat dan buitenlanders die Nederlands spreken?
1: Dat zijn Nederlanders die mij met vader. Ja. Daarmee speelt bij mij nog iets particuliers, kun je zeggen. Ik ben wel een seculier priester. Dus niet een regulier priester. Ik ben dus geen pater. Mm-hmm. Want pater zou op zich ook mooi zijn. Dat betekent eigenlijk ook vader. Hè? Maar in Nederland hebben we nu eenmaal de traditie dat het woord pater gebruikt wordt voor de regulieren, voor de priesters die religieus zijn. Hè? En dat ben ik niet. Maar dus ik word soms inderdaad wel eens met vader aangesproken. En op zich is dat ook wel, is dat inderdaad zeker een mooie gedachte. En wat bij mij dan speelt, ik ben dus wel een seculier priester.

0: wat bij mij dan speelt, ik ben dus wel een seculier priester, maar ik ben dus niet verbonden aan een parochie, aan een specifieke kerk. Ik ben als retraitepriester dan verbonden aan het conferentieoord Zonnewende. Ik ben zelf priester van de prelatuur van het Opus Dei. Dus mensen die kunnen mij niet met pastoor of kapelaan aanspreken. En wat is dan de officiële aanspreektitel van mensen naar mij toe? Dat is eigenlijk meneer.
1: Ja,
0: en dat vinden veel mensen eigenlijk, ja, daar houden ze niet zo van. Meneer, ja, je spreekt iedereen op straat aan met meneer.
1: Ja, meneer is weer heel afstandelijk, denk ik. Ja. Nog erger dan pastoor of rector.
0: Ja, ja, ja. Ja. En ja, anderen zeggen dan wel weer eerwaarde, maar dat klinkt alweer een beetje ook wat plechtig natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus vader wordt wel gebruikt. Ja, padre is misschien padre, ook een optie. Ja, dat is natuurlijk ook Italiaans.
0: En ook, maar ook in Spanje en Italië spreken we wel ook bijvoorbeeld over met Don.
1: Ja.
0: Don Bosco.
1: Ja.
0: En dat is op zich is dat natuurlijk ook wel een mooie aanspreekwoord. Maar ja, hier om mij hier in Nederland Don Eugenio aan te spreken. Ja, in Italië heb ik dat wel laten doen. Dus ja. Als men zegt van hoe heet u of wie bent u? Nou, Don Eugenio.
1: Ja, ja.
0: Want feit is dat mijn doopnaam ook Eugenio is.
1: Ja.
0: Italiaanse doopnaam. Ook al ben ik gewoon van de koude grond, een Noord-Hollander. Maar dat is natuurlijk ook wel weer mooi.
1: Ja, en wat betekent Don?
0: Ja, ook eigenlijk gewoon meneer. Hè? Ja. In het Spaans gebruik je het zowel voor een priester als ook voor een heer die al wat op leeftijd is, die een zeker gezag heeft.
1: Ja, dus over 20 jaar ben ik ook een don misschien.
0: Wie weet. Ja.
1: Nou, ik denk dat het goed is om op deze noot te eindigen. En we kunnen de luisteraars alleen maar oproepen om met hun pastoor of kapelaan of pater in gesprek te gaan en te vragen, wat is een mooie manier om u aan te spreken, om uit te drukken dat we respect voor elkaar hebben, maar ook elkaar nabij zijn in het lichaam van Christus. Dank u wel, vader Eugène. U heeft geluisterd naar het programma Geloofsvorming, vandaag over leven als een kind van God, allerheiligen, en we hebben het gehad over het lichaam van Christus en hoe wij daar al een deel van vormen.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Laat ons blij zijn en juichen en God de eer geven. Want de Heer onze God, Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Welkom de luisteraars van Radio Maria. Ik ben rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkrijk in Veldhoven. We zitten in de zesde week van Pasen, een paar dagen voor hemelvaart. En de openingstekst luidt van: laat ons juichen, God alle eer geven. Hij heeft zijn koningschap aanvaard. Jezus, de koning, een koning gaat aan het hoofd van zijn leger. En Jezus aan het hoofd van de mensheid heeft voor ons verlossing en bevrijding gebracht. En hij is gezeteld aan de rechterhand van de Vader. En daar oefent hij nu zijn koningschap uit over de hele wereld. En wij mogen zijn koningschap hier vieren in de Eucharistie. Een koningschap dat dienend is en ons verheft. En dat wij aan hem gelijk mogen zijn. Om ons aan hem gelijk te maken, willen we al eerst onze zonden belijden, waardoor wij ongelijk geworden zijn, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, geef dat wij werkelijk deel krijgen aan de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: En de eerste lezing is uit de handelingen van de apostelen. In die dagen liep het volk van Filippi tegen Paulus en Silas te hoop, waarop de magistraten bevel gaven hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geeselen. Nadat men hun een flink aantal slagen had toegediend, wierp men hen in de gevangenis en gaf opdracht aan de gevangenbewaarder ze streng te bewaken. Op dit nadrukkelijk bevel zette deze hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Plotseling kwam er een zo hevige schok dat de gevangenis beefde op haar fundamenten. Meteen vlogen alle deuren open en sprongen de boeien van alle gevangenen los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen nog hier. De man vroeg nu om licht en snelde naar binnen en viel sidderend Paulus en Silas te voet. Hij leidde hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden. Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog in dat nachtelijke uur nam hij hen mee en herwaste hun wonden. Terstond daarna werd hij met al de zijnen gedoopt. Hij bracht ze naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor, verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde. Woord van de Heer. Bidden we tussen psalm op bladzijde 35, psalm 145. Met het refrein, u wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lofwaardig, zijn grootheid is niet te doorgronden. Loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreidt de faam van uw wonderdaden. Wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld. Uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. Loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. Verheerlijken voor altijd. Alleluia. Christus stond op uit het graf en werd een licht voor allen die hij vrijkocht in zijn bloed. Alleluia.
2: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, thans ga ik naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Omdat ik u dit gezegd heb, is uw hart vol droefheid. Toch zeg ik u de waarheid. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Eenmaal gekomen, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde, gerechtigheid en oordeel is, van wat zonde is, omdat zij niet in mij geloven, van wat gerechtigheid is, omdat ik naar de Vader ga, zodat gij mij niet meer ziet, en van wat oordeel is, omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Woord van de Heer.
0: In het evangelie, broeders en zusters, zitten we aan het laatste avondmaal. En Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Dat zijn de laatste woorden van Jezus tot zijn leerlingen. En deze woorden zijn vol liefde en bezorgdheid. Jezus weet wat er met hem gaat gebeuren. Maar de apostelen zullen waarschijnlijk daar nog niet zo van doordrongen zijn. Wij weten immers wat er allemaal gaat gebeuren. Zijn gevangenneming, het voor Pilatus gebracht worden, het voor de hoge priesters gebracht worden, het volk dat in opstand komt, gekruisigd wordt, enzovoort. Maar of de leerlingen dat beseffen of realiseren, ze kunnen het nog niet weten. Maar wel voelen ze en horen ze dat Jezus heen gaat. En dan moeten we natuurlijk ook de leerlingen in ogenschouw nemen, die één, alles achtergelaten hebben om Jezus te volgen, in de veronderstelling dat hij het koninkrijk van God op aarde zou vestigen. En twee, ja, als hij weggaat, dan blijven zij alleen, zeg maar, verweest, achter. En wat nu? Dus daar zit bij de leerlingen waarschijnlijk ook enorme onzekerheid en huiver. En toch zegt Jezus hun de waarheid. Het is goed dat ik heen ga. En jullie vragen niet, waar ga ik heen? Ja, Jezus gaat naar de Vader. Maar naar de Vader gaan, hoe moet je dat voorstellen? En wij weten inmiddels ook dat Jezus al naar de hemel gevaren is en voor ten aanschouwen van de apostelen. Zij weten, kunnen het eigenlijk allemaal nog niet weten. En er is natuurlijk grote onzekerheid en angst. En toch spreekt Jezus even deze bemoedigende woorden. Ik ga heen. En dan is je hart natuurlijk vol droefheid. Afscheid nemen. Maar het is goed dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, dan kan de helper, de Heilige Geest, niet komen. In het Grieks staat dan het woord parakleet voor de Heilige Geest. En parakleet, dat we hebben, in het Latijn wordt dat vertaald met advocatus, advocaat. Iemand die bijstaat, die ondersteunt, die helpt, die voor je zorgt, die voor je opkomt, die je helpt, de helper, maar ook die je troost en sterkt. We hebben daar geen goed Nederlands woord voor, dus we hebben de helper. De Heilige Geest zal komen met zijn kracht om de leerlingen, zeg maar, te ondersteunen, op te wekken, nieuw leven te geven. Maar ook een kennis te geven. Een kennis die van God komt. En een kennis die je alleen maar kan kennen door de Heilige Geest. En daarom zegt Jezus, als die eenmaal gekomen is, zal hij u het overtuigend bewijs leveren. Een bewijs dat leeft in het hart. Niet een bewijs dat je zo kunt herhalen en wetenschappelijk kunt onderzoeken en beschrijven. Nee, een bewijs dat leeft in het hart. Dat hier Jezus die hier nu zit, bij de Vader zal zijn. En dat hij die ter dood veroordeeld en die, zeg maar, verguisd wordt, die men niet aanvaard heeft, dat hij nu zit in de heerlijkheid van God, een kennis van de Heilige Geest. En wat is dan zonde? Dat je hem niet hebt erkend als degene die door God gezonden is. Dat is wat hier bedoeld wordt met de zonde. En omdat er van gerechtigheid. Jezus die een en al rechtvaardig was. En door de wereld als een misdadiger wordt veroordeeld. Dat is ongerechtigheid. En dat de Vader hem zal rechtvaardigen. Dat de Vader hem hoog zal verheffen. En zeg maar zal belonen en herstellen in zijn eer. En door de Heilige Geest weten wij dat. Dat is de gerechtigheid van God. En dan ook over het oordeel dat de vorst van de wereld geoordeeld is. Dat de wereld met al haar geschreeuw en eigen gerechtigheid en het oordeel van de wereld, dat wordt overtroffen door het oordeel van God. En dat oordeel van God is gerechtigheid, waarheid, vrede en liefde. En die Heilige Geest zal komen. En wat doet die Heilige Geest? Daar kunnen we eigenlijk een mooi voorbeeld van horen in de eerste lezing. Paulus en Silas zijn vastgenomen in Filippi. Paulus had een vrouw, een slavin, van een boze geest bevrijd. Een waarzeggende geest die Paulus en Silas voortdurend achtervolgde en schreeuwde: jullie zijn komen van God enzovoorts. En dat Paulus zei: ga weg. Maar degene die daar winst uithaalde, bracht een opstand en zei: deze zijn Joden en verkondigen, gaan tegen de Romeinse wetten en zeden in. En toen werden ze geslagen en gevangen gezet. En dan zien we wat die geest doet. Paulus en Silas zijn niet verslagen. Zij zingen Gods lof, ondanks de martelingen, ondanks de gevangenschap, het geboeid zijn. Zij zingen in de nacht in een duistere cel, want daar was natuurlijk geen licht. Zingen zij Gods lof? En hoe kan dat? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest laat zijn getrouwen niet in de steek. Hij is de helper, de advocaat, degene die bijstaat en helpt. En dat de Heilige Geest uiteindelijk bevrijding brengt. En die Heilige Geest wil Jezus ze zenden, naar ons zenden. En met Pinksteren is die gezonden, om bij ons te zijn, nu hij van ons heen gaat. En dan zijn de leerlingen in eerste instantie bedroefd, maar daarna worden zij getroost, want de Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. En zijn zij vol vreugde. En zo mogen ook wij nu deze dagen gaan vieren. Het heengaan van Jezus, zijn hemelvaart, maar dat hij door de Geest tot ons terugkeert. En zoals Jezus dan gezegd heeft, dan zult gij niets meer vragen. Want dan hebben wij een innerlijke kennis, een kennis die van God komt.

Broeders en zusters, leggen wij nu al onze noden en gebeden voor aan onze goede God. Voor onze kerkgemeenschap, voor allen die gedoopt zijn, dat de Heilige Geest ons allen mag sterken in het geloof aan de Heer Jezus. Laat ons bidden. Voor de leiders van de volkeren, dat hun handelen door de Geest getekend mag zijn, door rechtvaardigheid, en dat hun beslissingen dienstbaar zijn aan de vrede tussen de volkeren. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat het gebed in en door de Geest een vaste plaats mag hebben in ons leven. Laat ons bidden. Voor de christenen die vervolging lijden, vooral in de islamitische landen, dat de Heilige Geest hen troost en kracht mogen schenken. Laat ons bidden. Voor onze zieken, dat zij hun ziekte kunnen dragen als een deelname aan het kruis van Christus, en dat de vrezende Heer hen kracht mogen schenken. Laat ons bidden. En voor onze overleden broeders en zusters, dat zij die in geloof hebben geleefd en gehoopt, mogen delen in het leven van de vrezen Heer. En dat zij nu ten volle mogen zien wat zij hier op aarde hebben geloofd. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, wij bidden u, zie welwillend neer op ons bidden. Schenk ons uw bemoedigende kracht en laat hen voor wie wij bidden merken dat gij met hen bezig zijt. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle leven.
2: Laten wij worden één. Gij deelt ons met zich en neemt ons op in uw goddelijk leven.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle eeuwen.
2: En dan beseffen we onze onmacht en onze schuld. Vragen wij u dat ons offer van uw hartvallig en in genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij naar u of aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het op vooruit de hand aan haar nemen, van de lof en eer van zijn naam, tot wij ons in de land zouden en zijn heil.
2: Heer, wij bidden u, geef dat wij ons altijd verheugen over dit paasmysterie. Laat de voortzetting van de verlossing in ons leven een bron zijn van blijvende vreugde. Door Christus onze Heer. Prefatie van Pasen 5 op bladzijde 47. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis, heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig,
1: heilig, heilig, de Heer, de God en de hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van de Heer. Hosanna en de hoogte, gezegend hij die komt en aan de stelen. Hosanna en de hoogte.
2: Bladzijde 62, Eucharistisch gebed 5. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend u, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef de wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. En aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef en bruidegom, met apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u
2: en met uw geest.
0: En wens elkaar de vrede.
3: De vrede van Christus
2: en met uw geest.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben de waardig dat het recht op mij komt. Maar als ik het lichaam van Christus bewaren mij te eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Verhoor onze gebeden, Heer. Laat de heilige uitwisseling van gaven die ons verlossing brengt, een hulp zijn in dit leven en ons de eeuwige vreugde schenken. Door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van onze vrouw te rijk het wezen goed.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw te rijk, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

In het programma De Heilige van de Dag hebben we vandaag aandacht voor de heilige Pancratius, een martelaar uit de vroege tijd. Hij is namelijk de marteldood, of heeft de marteldood ondergaan tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. En hij zou op dat moment slechts 14 jaar zijn geweest. De plaats van de terechtstelling van Pancratius ligt in het oude Rome aan de Via Aurelia. Pancratius is volgens zeggen geboren in een welgestelde familie van Romeinse burgers. Ze wonen in de provincie Frigië in Klein-Azië. Dat is het noorden van het huidige Turkije. Maar ze sterven al als Pancratius nog maar een kind is. En zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties, neemt nu een broer van zijn vader, Dionysius, de zorg voor de jongen op zich. Oom Dionysius reist met Pancratius naar Rome om voor hem een goede baan in het leger te organiseren. Zijn familie staat immers bij de Romeinse autoriteiten in hoog aanzien. Een eindje verderop in de straat waar Pancratius onderdak heeft gevonden, woont de bisschop van de christenen, paus Caius. En zo komt hij in contact met de christenen. Vol afgrijzen ziet hij hoe keizer Diocletianus hen laat vervolgen, arresteren en op de meest gruwelijke wijze om het leven laat brengen. En tegelijkertijd bemerkt hij hoe deze gelovigen niet bitter worden of haatdragend. Integendeel, ze blijven zelfs bidden voor het welzijn van de keizer en van al degenen die hen vervolgen. Dat vindt Pancratius zo fascinerend dat hij zich aanmeldt als geloofsleerling. Het is paus Caius zelf die hem onderricht geeft en uiteindelijk het doopsel toedient. Pancratius stelt heel zijn geringe vermogen ter beschikking van de gelovigen die over het algemeen tot de armere klasse behoren. Nu loopt Pancratius hetzelfde gevaar als alle christengelovigen in die dagen. En inderdaad, hij wordt verraden door iemand uit de straat en aangebracht bij de keizer. Deze probeert hem tot andere gedachten te brengen door hem mooie beloftes in het vooruitzicht te stellen. Een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Maar dat maakt niet zoveel indruk op iemand die net zijn hele kapitaal heeft weggegeven. En zo jong Pancratius ook is, hij was dus volgens zeggen nog maar 14 jaar oud, hij blijft standvastig, ook als men hem dreigt met de meest afschuwelijke folteringen. En uiteindelijk wordt hij dan ook met een zwaardslag gedood. Vanaf de 5e eeuw is de heilige Pancratius reeds terug te vinden op de Romeinse heilige kalender. En op de plek van zijn terechtstelling, de Chianicolo in Rome, laat paus Symmachus in het jaar, of deze is zelf gestorven in het jaar 514, later een kerk bouwen die aan hem toegewijd zal zijn, de San Pancratio. Sindsdien heeft er in die kerk op de zondag na Pasen een aparte plechtigheid plaats. Met Pasen zijn natuurlijk de nieuwe dopelingen gehuld in een wit gewaad. En dit dragen ze in de kerk de hele week na Pasen. De zondag na Pasen is dan de laatste keer dat deze witte groep zo duidelijk vooraan in de kerk zit. En vandaar dat ook die zondag van oudsher beloken Pasen, blanke of witte Pasen wordt genoemd. De plechtigheid dat de pas gedoopten hun witte gewaden voor het laatst dragen en daarna afleggen wordt gehouden dus in de kerk van San Pancratio. En waarschijnlijk is dat omdat wit wordt beschouwd als de kleur van de onschuld. En Sint Pancratius met zijn 14 jaar als toonbeeld van moedige onschuld wordt vereerd. De schedel van Pancratius wordt als een kostbaar reliek bewaard in de Sint-Jan van Laterane ook in Rome. En in de 7e eeuw stuurt paus Vitalianus een gedeelte van Pancratius' gebeente naar het Angelsaksische vorstenhuis. En dat brengt in Engeland een grote devotie teweeg voor Pancratius. En mede daardoor wordt Pancratius in de volgende eeuw officieel door alle christenen over de wereld gevierd.
Hij is de patroon van eerste communicanten en in Frankrijk ook van kinderen in het algemeen. Van jonge aanplant en bloesem, van pas geplante bloemen en planten. En daarnaast wordt zijn voorspraak ook ingeroepen tegen valse getuigenissen en mijneed. Tegen hoofdpijn en ook tegen kramp. En dat zou dan komen vanwege een verbastering van zijn naam Campras. Ja, er is nog wel een legende over hem bekend. En dat heeft dan te maken met het volgende verhaal. Hij wordt dus vereerd als patroon van de zuivere eed. En daar zijn dus meerdere verhalen over ontstaan. Gregorius van Tours, zelf overleden in het jaar 594 en feestdag zoals bekend op 17 november, vertelt ons ook dan het volgende verhaal. Eens ontstaat er tussen twee inwoners van de stad Rome een heftige ruzie. Ze roepen de rechter erbij. En voor hem is het al gauw duidelijk wie de ware schuldige is, maar hij kan het niet bewijzen. En daarom besluit hij het te laten aankomen op een zogeheten godsoordeel. God zelf zou door een bijzonder teken de schuldige aanwijzen. De gang van zaken, of deze gang van zaken, is in de vroege middeleeuwen niet ongebruikelijk. Hij neemt daarom de kemphanen mee naar de Sint-Pieter, laat hen allebei hun hand op het altaar leggen en vraagt hen vervolgens te zweren dat ze onschuldig zijn. Wie een valse eed zweert, pleegt op die manier tegelijkertijd heiligschennis. En dat zou God, of in ieder geval Sint Petrus, niet goed vinden. En dat zou dan weer blijken door een bijzonder teken dat zou moeten plaatsvinden. Beide mannen leggen met een stalen gezicht hun eed af, maar er gebeurt niets. Reeds meent de ware schuldige dat hij op deze manier zijn gerechtsstraf zal ontkomen. Maar de rechter zegt, er zijn twee mogelijkheden waarom er niets gebeurt. Het kan zijn dat de oude Sint-Petrus gewoon te vergevingsgezind is, maar het kan ook zijn dat hij nu de kans wil geven aan een jongere heilige om zijn wondermacht te tonen. Laten we daarom ook nog gaan naar de kerk van Sint Pancratius en daar de eed herhalen. En dat doen ze. Vooral de ware schuldige toont zich wat overmoedig en stemt met harte in met dit plan. De rechter vraagt de beide mannen het ritueel van daarnet nog eens over te doen, maar dan op het altaar van Pancratius. Leg daarom uw handen op het altaar en zweer nogmaals dat u onschuldig bent. En dat doen ze. Maar nu blijkt dat een van de twee zijn hand niet meer los kan krijgen van het altaar. En wat men ook probeert, de hand komt niet vrij. En in die situatie is de ongelukkige bedrieger, volgens deze legende, ook aan zijn einde gekomen. Vandaar, aldus Gregorius van Tours, dat onder de mensen van tegenwoordig nog altijd de gewoonte bestaat een eed te zweren op het gebeente van Sint Pancratius. Nou, als laatste nog ter aanvulling, Sint Pancratius is een van de ijsheiligen die de gedachtenis vieren we van 11 tot 15 mei, dus daar zitten we nu middenin. En ja, deze ijsheiligen zijn Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius van Tarsus en Sophie van Rome. En deze aanduiding ijsheiligen voor dus deze paar dagen in mei vindt zijn oorsprong in een volksweerkunde. Deze naam, de ijsheilige, houdt verband met het feit dat er op deze dagen van het jaar nog nachtvorst kan optreden. Plotselinge veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn dan ook kenmerkend voor deze periode en kunnen zelfs ook in juni nog voorkomen. En volgens dus de volkswijsheid is het verstandig om pas na de ijsheilige te planten in de volle grond. Nou, zo zijn er ook wat weerspreuken die erbij horen, zoals Pancras, Servaas en Bonifaas brengen sneeuw en ijs helaas. Heilige Pancratius, bid voor ons.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, het is dinsdagochtend. Dat betekent een nieuwe uitzending in gesprek met... Ja, ik heb een bijzondere gast vandaag die al een keer eerder voor de radio is gekomen. Nog niet zo heel lang geleden. En dat beviel zo goed dat ik dacht, ik nodig hem nog een keer uit. Hier tegenover mij zit opnieuw Arvid Roerdinkholder. Van harte welkom Arvid deze ochtend.
1: Ja, dankjewel nogmaals dat ik hier weer even mag zitten en mijn verhaal mag doen.
0: Ja. Ja. Ja, Arvid, wij zien jou de laatste tijd wat vaker hier bij de radio.
1: Ongeveer
0: sinds de laatste uitzending ben je heel intensief vrijwilliger geworden. Dan was je daarvoor ook al wel, maar nu nog wat meer zelfs. Vertel eens even, hoe bevalt dat?
1: Ja, dat is heel mooi. Het is een heel fijn team. En inderdaad, vorige keer dat ik hier was, dat was eigenlijk net na Paas. Het was volgens mij 7 april of zo, dacht ik, uit mijn hoofd. En dat was eigenlijk wel leuk. Dus 's morgens, ik zat hier in de mis en we hadden even een gesprekje tijdens het koffiedrinken. En ik had dat natuurlijk al van tevoren een beetje besproken met onder andere Antoon, de geluidstechnicus hier. En ik zei van, hey, ik wil mij wel meer inzetten voor de missie van Radio Maria. En zoeken jullie nog mensen? En ik heb wel een paar ochtenden tijd. Dat laat mijn planning wel toe, zeg maar. En ik wil er graag voor inzetten. Nou ja, zodoende. Het bevalt heel goed. Zowel vanuit mijzelf als de geluiden vanuit jullie. Die ik tot nu toe heb gehoord.
0: Zeker.
1: Heel fijn.
0: Ja, nee, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, heel mooi. Ja, Arvid, jij hebt de vorige keer jouw verhaal verteld over hoe je tot geloof bent gekomen. Ook dat je samen met jouw broer als kind al vaak een beetje het avontuurlijke pad bewandelde. Hè? Jullie gingen veel spelen in de bossen. Mm-hmm. En dus het op zoek gaan naar de wat diepere lagen van het leven, mm-hmm. dat zat er al heel jong in. Sinds kort ben jij ook begonnen met een bijzonder initiatief. Afgekort noemen jullie het FNG of GNF?
1: Ja, FNG. Ja.
0: FNG, dus, ja. Het klinkt bijna als de vakbond, maar dat is iets anders.
1: Ja, filosofie en geloof staat het voor.
0: Oké, FNG. Ja, dus filosofie en geloof. Mm-hmm. Daar wil ik dadelijk wat langer over gaan praten, want het valt me op. Vooral in het Engelse taalgebied, dus in Amerika, heb je heel veel initiatieven die soortgelijk zijn. Hè? Dus dat er inderdaad door jonge mensen wordt gesproken over belangrijke thema's van het geloof. Mm-hmm. Maar ook over filosofie, dus over thema's waar je heel vaak gewoon, als je als groepje bij elkaar bent, spontaan over begint te praten. En jullie hebben gedacht van, nou, we gaan dat wat meer body geven, zeg maar, wat meer vorm geven, mm-hmm. wat meer structuur geven. En daar is dit initiatief uitgekomen. Vertel eens iets over.
1: Filosofie en geloof. FNG is eigenlijk ontstaan uit een soort van behoefte van meer te doen met gemeenschap. Dat is eigenlijk het hogere doel. Dus ik wil mensen samenbrengen om samen na te denken over de meer tijdloze thema's. Over de meer, zogezegd, hogere dingen. Die ons dan hopelijk dichter bij God brengen. En want wat je veel hebt, hè, je hebt veel initiatieven natuurlijk. En het is vaak, ik probeer dan heel erg in te spelen op de actualiteit. En dat mag er allemaal zijn natuurlijk. Maar ik vind het juist zelf veel interessanter om iets op te bouwen wat nu relevant is, maar wat over een paar jaar nog steeds relevant is, als je daar zo op terugkijkt. Dat het niet alleen binnen het kader van de context van nu of de komende 2 jaar ertoe doet, maar dat je echt over 10 jaar terugkijkt, dat je er nog steeds wat aan hebt. Dus we gaan het ook opnemen en op YouTube zetten, zodat je het ook echt terug kan kijken. Dus het idee is ook om een initiatief te zijn voor de langere termijn. En dat je daar langere tijd iets uit kan putten. En wat wij dan dus eigenlijk doen is, we organiseren lezingen. Avonden met lezingen. Met een spreker. En dan hebben we een thema een beetje op het snijvlak van filosofie en geloof. Daarom heet het ook zo. Dus het moet een aspect hebben van apologetiek, geloofsverdediging, geloofsbelijdenis. En het mag ook wel wat filosofisch hebben. En niet iedereen die komt spreken zal een filosoof zijn, maar wel een soort van onderlegging in het dieper nadenken moet je wel hebben om voor ons te spreken. Dus wij noemen het filosofie in de bredere zin. Dus het diep nadenken over dingen. Dus het gaat niet per se over filosofen. Dat mag ook. Hè. Dat zal in de toekomst ook wel voorkomen. Maar in eerste instantie is de inzet dus het geloof proberen samen te ontdekken. En wat meer op de tijdloze thema's en samen nadenken. Daar gaat het vooral om. Dus samen denken. Daar gaat
0: het om. Er is een hele oude uitspraak die zegt Philosophia ancilla theologiae.
1: Ja.
0: En dat betekent de filosofie is de dienstmaagd van de theologie.
1: Ja,
0: als precies. Een soort rode loper. Hè? Dus als je niet logisch leert denken, dan zul je ook nooit fatsoenlijk aan de theologie beginnen. Is dat ook een beetje de insteek? Dat filosofie ons ook kan helpen om theologie beter te begrijpen?
1: Ja, want ik merk ook zelf hè, vanuit mijn eigen behoefte. Kijk, stel ik snap een geloofspunt niet of ik twijfel een beetje, dan ga ik al automatisch een beetje filosoferen. Dus dan val ik daar een beetje op terug. En als je dat een beetje begint te doen, dan kom je er wel weer bovenop. Maar ik merk dat proces heel interessant is eigenlijk van...
0: En dat meer jongeren ermee bezig zijn, blijkbaar.
1: En er is heel veel behoefte aan. Want we hebben nu ook een WhatsApp-community. En er zit volgens mij nu alweer meer dan 100 man in. Dus dat gaat best wel vlug. We promoten het natuurlijk ook wel. En wat
0: zijn de thema's? Noem eens een paar onderwerpen waar je over zou kunnen spreken.
1: Ja, dus we hebben één lezing gehad tot nu toe. Dat ging over nominalisme. Met Gert-Jan Duim. Dat is onze cameraman ook. En hij heeft zich daar helemaal in verdiept, het nominalisme. En dat is eigenlijk een soort van denkstroming in de late middeleeuwen is opgekomen. En dat is eigenlijk een beetje het begin van het liberalisme geweest ook, in zekere zin. Het was nog voor de reformatie. Maar wat het nominalisme dus doet, is... Die gaat eigenlijk het bestaan van de objectieve waarheid in twijfel trekken. En die zegt van, ja, eigenlijk is alles subjectief. Dus het is afhankelijk van het subject. Dus de waarheid is afhankelijk van jou of mij. Degene die het ontvangt. En het is niet wij die naar de waarheid groeien, maar... Hoe moet je dat zeggen? Het is niet de waarheid die ons vormt, maar wij vormen de waarheid, zo gezegd. Dus... Dat klassieke idee van de waarheid is objectief, bestaat en kan ontdekt worden. Dat werd omgedraaid naar wij bestaan, dat is zeker. Ik leef, dat is eigenlijk het enige wat echt objectief vast te stellen is, dat ik nu ademhaal.
0: Ja, dus het eikpunt van ons bestaan wordt jezelf ineens.
1: Ja. Juist, ja. Dus niet meer een godsbesef of een waarheidsbesef, dat is eigenlijk ook een godsbesef, hè, maar dan wat meer filosofisch.
0: Ja.
1: Dus het goede, het ware, het schone. Maar het werd eigenlijk omgedraaid van... Het is eigenlijk subjectief, het ligt aan je opvoeding, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Ja. Iemand die hier ontzettend veel invloed in heeft gehad in dit hele proces van dat objectieve wat steeds meer naar het subjectieve verschuift, is natuurlijk René Descartes ook, hè?
1: Ja.
0: Zijn bekende uitspraak, je pense donc je suis. Ik denk dus ik ben.
1: Juist.
0: Ik weet nog, als kind hoorde ik dat. Hè. Mm-hmm. Ik denk, oh, dat is waar filosofen zich mee bezighouden. Ik snapte er helemaal niks van, maar ik vond het wel interessant klinken. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, is dat dan zo'n diep inzicht? Ik denk dus ik ben. Maar later, hè, want als onderdeel van de seminarieopleiding leer je ook filosofie, zijn we daar uitgebreid bij stil gaan staan. En toen bleek het dit verhaal te zijn, inderdaad. Hè? En dat had ook veel te maken met wat ze dan noemen de Copernicaanse revolutie.
1: Mm-hmm.
0: Hè, Copernicus, die zogenaamd ontdekte dat de aarde niet het centrum van het heelal is, maar de zon. Hè? Dus in ons zonnestelsel draait de zon om de aarde.
1: Mm-hmm.
0: Hè? Dat werd ontdekt. En dat was zo'n schok voor die tijd. Hè? Dus dat niet meer de aarde het centrum zou vormen van alles wat er bestaat, maar dat de aarde ook maar een bolletje is wat om de zon heen zou draaien.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze dat noemden de Copernicaanse revolutie. Dus het was ook ineens in het denken van de mens moest er een enorme omschakeling worden gemaakt. En ja, dat was zo schokkend dat René Descartes dat ook zich aantrok. En dat hij zei, ja, daardoor twijfel ik eigenlijk aan alles vanaf nu. He, die basiszekerheden in ons leven, die beginnen allemaal te wankelen. Mm-hmm. Het enige waar ik niet aan twijfel, is mijn eigen gedachte. He, dus ik denk, dus ik ben. En dat is precies wat jij net ook zei. Ineens werd het denken van de mens werd het uitgangspunt. Ja, dus niet meer de gegevenheid van een grotere wezen, God. Mm-hmm. Maar de mens als vertrekpunt. Mm-hmm. En heel veel van het moderne denken zoals wij dat tegenwoordig kennen, is daar zo'n beetje begonnen.
1: Ja, precies. Maar dit is dus nog voor...
0: Daarvoor nog.
1: Franse revolutie, nog voor al die... Descartes en Kant en Hegel, allemaal ver daarvoor. En nog voor de reformatie zelfs had je dus nominalisme. En dat was eigenlijk vooral een reactie op het Thomisme, volgens mij. Dus je had in die tijd Francis Bacon, als ik mij niet vergis. Die was een grote denker van nominalisme. En William of Ockham. Nou, zo heb je er nog een aantal. Maar goed, die jongen, dus Gert-Jan, die cameraman van ons, die heeft daar zich helemaal in vastgebeten. En die heeft die lezing gegeven toen de tijd in Eindhoven, in de Trafalgar Pub, in de Dommelstraat. En dus dat was onze eerste avond, een paar maanden geleden. En er kwam
0: met een Guinness biertje erbij?
1: Nee, dat niet. Dat niet, nee. Ik weet niet meer precies wat we hadden. We hadden wel wat snacks en een drankje en zo. Maar goed, er kwam maar 6 man op af. Maar we hebben dus nu gedacht van, oké, we moeten iets groters doen. We willen een beetje naamsbekendheid. En we willen ook gewoon sowieso wat interessante sprekers hebben. En een beetje beginnen met iets wat dan hopelijk wel werkt. Dus toen zijn we met dat idee gekomen van een zogenaamde lente-universiteit. Dat is eigenlijk een soort van katholieke studiedag. Dus dan hebben we 3 lezingen met 3 sprekers. En we hebben een heel dagprogramma. De mis, lezing, dan een lunch, dan nog een lezing, dan een aanbidding. Dan de laatste lezing, afsluiting, borrel, etc.
0: Oké, daar gaan we dadelijk wat meer over praten. Ja. Inderdaad, dit is een soort van evenement of een dag die jij zelf organiseert met een paar vrienden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En binnenkort is het al. We hebben het volgens mij in de vorige uitzending ook al kort even aangekondigd.
1: Ik heb het 30 mei. Ja. Ik heb het vorige keer helemaal op het einde nog even snel
0: even genoemd. Ja. We gaan het dadelijk wat uitgebreider bekijken. Want dat is natuurlijk wel heel mooi dat dit er nou uit voortvloeit. Hè, uit jullie verlangen om wat meer filosofie en geloof bij elkaar te brengen. Maar nog even over die avond in Eindhoven, geloof ik, in de pub. Ja. Met 6 man. Ja, je kunt met 6 man heel veel filosoferen. Dus het is niet zo dat je per se een volle zaal moet hebben. Waar hebben jullie toen over gehad?
1: Ja, dat ging dus over dat nominalisme.
0: Oh, dat was die avond.
1: Dat was die lezing. Ja.
0: En is er dan ruimte om daarover met elkaar in discussie te gaan? Of je luistert naar een lezing en dat is het dan?
1: Ja, we hebben dus toen Gert-Jan zijn lezing laten doen. En we hebben vervolgens even de tijd genomen om wat vragen te beantwoorden. En dat is ook gefilmd, maar dat moet nog gemonteerd worden. Maar goed, dat is een beetje vertraging en zo. Maar dat komt ook nog een keer op YouTube binnenkort. En er waren wel meer mensen die er niet bij konden zijn, maar het wel wilden terugluisteren.
0: En hoe heb je ontdekt dat hier zo'n verlangen naar is? Want je zegt van, we waren toen maar met 6 man, maar nu zit je in een WhatsApp-groep met meer dan 100 man.
1: Ja.
0: Hoe ontdek je dat? Jij begint gewoon te filosoferen met vrienden en dat breidt zich uit? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, het was eigenlijk ontstaan in het parochiecentrum in Os, na de mis. Mijn broer die had een vriend van hem uitgenodigd. En ik had zo in mijn hoofd van, ik wil hem eigenlijk in aanraking brengen met... Want hij was een filosoof, of hij is een filosoof nog altijd. Ik wil hem in contact brengen met iemand anders die ook in de filosofie zit. En ik dacht van, als ik nou iets kan organiseren dat zij samenkomen... dat zou mooi zijn of zo. En toen sprak ik met Tom, mijn peetvader, ook werkzaam hier bij Radio Maria, daarover. En die zei van, ja, maar dat moet je veel groter maken. En hier is Martijn Wezenbeek, die was er toen ook bij de mis. En hij is ook filosoof, praat met hem. Dus zei Tom, dat moet je doen, Arvid. Nou, heb ik toen gedaan. En die zei van, nou oké, doe maar, ga dat maar beginnen, zet het maar op. En ik ken wel mensen die dat misschien zouden willen. En Nou, een beetje nadenken. Ik heb een WhatsApp-groep aangemaakt. Dat was een beetje momentum. Ik dacht van, ik had eerst nog een heel ander concept in mijn hoofd van, we gaan samen in een soort zaal zitten 's avonds en dan gaan we een beetje vrij filosoferen over wat ons bezighoudt. Dan heb ik eens met een paar mensen gesproken en die zeiden van, ja, dat werkt niet helemaal. Je moet echt een lezing doen. Mensen wat stof geven om over na te denken. Je kunt niet zomaar vrij, dat wordt geen succes. Dus doe maar een lezing, dat is een bewezen concept. Lezing, borrel met vragen. Doe dat. Nou, toen dacht ik, oké, dat laten we dat dan doen. Hè? Een bewezen concept. Ik ga niet eigenwijs zijn. Ik ga dat gewoon overnemen. En dat heb ik gedaan. Dus op advies van een aantal mensen. Een paar goede vrienden van mij. En op een gegeven moment kwamen er al heel gauw allerlei mensen die ook mee wilden doen. En die zeiden van, ja, dit is precies waar we behoefte aan hadden. En het kwam, ik heb voor mijn gevoel niet eens echt heel veel moeite hoeven doen. Het kwam echt heel mooi samen, heel organisch. Dat is echt wel, ja, het voelt ook niet helemaal als mijn eigen verdienste of zo.
0: Maar na die ontmoeting in Eindhoven, dat jullie samen zaten, is er verder nog niks georganiseerd. Dus de eerstvolgende keer dat jullie officieel samenkomen is de Lente Universiteit.
1: Ja, ja. Het idee was dat er wel nog een lezing geweest was. Volgens mij 2 of 3 weken geleden. Maar diegene die kon toen niet. En de vervanger kon toen ook niet echt. En we moesten opeens allemaal entreeprijzen betalen overal. En we konden nergens terecht. In Progicentra ook niet. En nou goed, dat had ik wel als een soort van ervaren van, oké, ik moet nu even een stapje terugzetten en mij volledig op die Lente Universiteit richten. Want dat idee zat al in ons hoofd. Het oorspronkelijke concept was elke maand een lezing doen, 's avonds. En dat willen we nog steeds voortzetten. Maar toen kwam dus dit idee van Lente Universiteit, ook dankzij Gilles, een vriend van mij. Die heeft dat ook een beetje zo bedacht, om dat te doen. En ook Remo, die ook bij Gewoon Katholiek wel eens aanschuift. Die helpt ook mee met de organisatie. En August Weber ook, waarmee ik ook Osmakt, de bedevaart, heb georganiseerd toen, waar ik vorige uitzending over gesproken heb. Dus zo is het team een beetje samengekomen. Een beetje, ja, organisch. En we kennen elkaar natuurlijk al goed. En ik heb ook van Pater Giraldo uit Maastricht. Hij zit bij de oratorianen van heilige Philip Neri, als ik goed zeg. Hij is er ook bijgekomen. En niet bij de organisatie, maar hij is wel in de WhatsApp-community, een beetje de geestelijk leidsman, om het zo maar te zeggen. En nou goed, hij draagt het ook een warm hart toe. En hij bidt veel voor ons en hij verspreidt onze flyertjes en zo. En ik ben daar heel dankbaar voor al die hulp van alle kanten. Ja,
0: ja. Dus 30 mei gaat het gebeuren.
1: Ja.
0: De eerste keer de Lente Universiteit. Ja. Ik vond een mooie naam. Wie is daarmee gekomen?
1: Dat heeft Jules bedacht, ja.
0: Oké.
1: Lente Universiteit.
0: Ja. Ja, je had een mooie line-up, zoals ze in het Engels zeggen, van sprekers.
1: Klopt,
0: Helaas is een van jullie sprekers, heeft natuurlijk afgelopen zaterdag ernstig ongeluk gehad, Monsieur Mutsaerts.
1: Ja, ja.
0: We bidden voor hem. We zijn volop voor hem aan het bidden, ook bij Radio Maria. Voor de luisteraars die dat nog niet weten, maar ik vermoed dat u het al gehoord hebt. Dus onze hulpbisschop, Monsieur Mutsaerts, is afgelopen zaterdag tegen een boom aangereden en hij heeft wel echt behoorlijk serieuze verwondingen opgelopen. Hij zou dus komen spreken op jullie Lente Universiteit.
1: Ja. Ja, sterker nog, hij was eigenlijk een beetje de hoofdact. Monsieur Mutsaerts.
0: Waar zou hij over spreken? Want ik ben wel benieuwd naar zijn lezing.
1: Ja, Monsieur Mutsaerts zou eigenlijk komen spreken over het katholicisme als antwoord op de leegte van de wereld. Nou goed, hij is dus heel erg in gespecialiseerd in het geloofsverdediging ten opzichte van het atheïsme. Hij heeft er ook een boek over geschreven van een pastoor. Dat is hij eigenlijk zelf volgens mij. Maar goed, dat is dan even een fictieve pastoor die dan in een restaurant in gesprek gaat met een atheïst. En die gaan dan praten over het geloof. En dat is een beetje zijn achtergrond. Natuurlijk, Monsieur Muts is heel actief voor de kerk. En hij zet zich overal in, ook bij Radio Maria, voor van alles en nog wat. En EWTN en in Amerika is die zelfs bekend de laatste jaren van bepaalde conferenties en uitspraken en speeches en van alles nog wat. En dus dat was eigenlijk zijn onderwerp. Ik moet het eigenlijk een beetje inkaderen. Dus het grotere thema van de dag is geloofsbelijdenis. Dus we hadden Monsieur Mutsaert, die ging dan praten over atheïsme. Dan hebben we Daniel

0: taart. Die ging dan praten over atheïsme. Dan hebben we Daniel Eikelenkamp. Die gaat praten over protestantisme. Dan hebben we Sonja Daalmans. Die gaat praten over de islam. Dus het was eigenlijk zo opgebouwd. Atheïsme, protestantisme, islam. Dus cool. Eigenlijk de grote, ja, zogezegd, andere geloofsovertuigingen in Nederland op dit moment, naast de katholieke kerk, zijn atheïsme, protestantisme, islam. Dus daar hebben we daarop gefocust. En het zijn ook een beetje mensen uit ons netwerk, zogezegd. Dus dat kwam allemaal een beetje zo samen. Mutsaars die heeft nu natuurlijk een ongeluk gehad. En we moeten dus nu iemand anders daarvoor zoeken. En daar zijn we druk mee bezig. En we zijn rond aan het bellen en zoeken. Dus, maar let,
1: misschien
0: komt
1: is er wel een luisteraar die denkt van dat is helemaal mijn thema. Ik weet er alles van.
0: Oh, ja,
1: dan kan die wel even een berichtje sturen. Ja.
0: Nou ja, je kunt contact met ons opnemen via bijvoorbeeld Insta. We hebben een Insta-pagina dat heet Filosofie en Geloof. Dus filosofie_en_geloof. En dan kun je een DM sturen, zoals dat dan wordt genoemd. En je kunt dan ook weer via daar in mijn WhatsApp-community komen. Of gewoon mijn nummer krijgen eventueel.
1: Ja. Ja. Monsieur Mutsaars zal die lezing ongetwijfeld binnenkort nog een keer geven. Dus daar kijken we naar uit. Maar voorlopig dus nog even niet. Arvid, we gaan even luisteren naar een stukje muziek wat jij hebt opgegeven.
0: Ja.
1: Het Kyrie uit de Missa Pange Lingua van Josquin Desprez.
0: Ja.
1: Denk ik dat ik dat goed uitspreek.
0: Ja.
1: Waarom dit lied? Heeft dit nog iets te maken met filosofie en geloof? Ja, geloof sowieso Kyrie, maar filosofie ook of gewoon mooi?
0: Dit luister ik laatst tijd vaak. En dit is ook de achtergrondmuziek van onze promotiefilmpjes. Daarom had ik het eigenlijk gekozen.
1: Ah, okay. Ja, ja.
0: En het komt uit het mis natuurlijk, het Kyrie Eleison. Een heel mooie versie, heel langzaam. Het heeft een soort van sereniteit en het heeft dat hele verheffende. Als je dit luistert, een beetje etherisch noemen ze dat, met een mooi woord. Hè? En we moeten het maar gewoon gaan luisteren. Dan snap je meteen wat ik bedoel, denk ik.
1: Goed zo. We gaan luisteren en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Arvid. Arvid, de stichter, ik zeg het even heel, heel officieel, van de Lente Universiteit samen met een paar vrienden. Mm-hmm. De eerste bijeenkomst aanstaande zaterdag 30 mei. Dus niet aanstaande zaterdag, maar aanstaande 30 mei. In Casanova, Heilig Land Stichting bij Nijmegen. Ja. Hoe ziet de dag eruit?
1: Nou, wat ik al kort eventjes zei. We hebben dus een flyertje met een programma. Ja, het wordt nog veranderd, hè, want we krijgen een andere spreker. Maar goed, we zullen bidden voor Monsieur Mutsaars natuurlijk. En ik denk dat het helemaal goed komt. Dus we hebben, 's morgens hebben we de mis met pastoor Menne. En dat is de Vetus Ordo, dus de Latijnse liturgie. En dus daar beginnen we mee. We beginnen met de mis. Mm-hmm. En dat vinden wij eigenlijk ook heel belangrijk, want het gaat eigenlijk ook om geloofsbelijdenis. Dus we beginnen ook echt met Jezus zelf. Hè? Dus de heilige Eucharistie. Vervolgens hebben wij de eerste lezing. En daarna hebben we dus een gezamenlijke lunch. Dan hebben we vervolgens de tweede lezing. En dan hebben we een... Dit is dan alweer een middagprogramma ondertussen. Dan hebben we een aanbidding. Ook met een klein soort van infomarktje buiten. Dus dan hebben we wat kraampjes met katholieke initiatieven. Die we dan een soort van podium geven om reclame te maken voor zichzelf. Bijvoorbeeld Wouter de Brie van de Relic Project. Die komt langs. En hij heeft dat even kort daarover. Hij heeft dat eigenlijk naar Nederland gebracht. Hij komt uit Amerika van... Antonio Di Mauro, volgens mij, als ik het goed zeg. En die is eigenlijk relieken in kaart aan het brengen. Dus op een digitale kaart wil hij eigenlijk een soort van archief hebben van alle relieken. Dus als er ergens een reliek ligt in een parochie of in een museum of zo, dat je dat dan een foto van maakt en dat op die website zet. En hij zoekt eigenlijk dus allemaal mensen die dat in Nederland willen dragen. En dat flyertje heb ik in Druten gezien voor het eerst. Toen was ik ook even langs.
0: Waarschijnlijk na de Sint Lucia processie. Nee, daar was hij bij aanwezig.
1: Dat was toen ik gewoon een keer door de week langs kwam bij een aanbidding in Druten. En toen zag ik dat flyertje liggen.
0: Oh zo, maar hij heeft dat toen laten liggen, weet ik. Hij is toen bij onze processie geweest met de relieken.
1: Ja. Zo is dat in ieder geval bij mij terechtgekomen. Ja. Volgens mij op een dinsdagavond was ik daar een keer. Ook alweer een tijdje geleden. En toen heb ik dus contact opgenomen met Wout. Ik zei, hey, ik vind dat een mooi initiatief van die relieken. Ik wil me daar wel voor inzetten. En toen kreeg ik een beetje contact met elkaar. En dus nu ben ik ook een relic hunter, zoals dat heet. Dus iemand die relieken in kaart brengt. Maar we zijn nu met z'n tweeën. Dus Wouter en ik.
0: Dus je bent op zoek naar relic hunters.
1: En we zijn eigenlijk op zoek naar relic hunters. Dus mensen die ook dat willen doen. En op zich, dat is een mooi initiatief. Ik wil ook andere mensen een podium geven. Het gaat dus niet alleen om onszelf, maar het gaat ook om dat gemeenschapselement. En ik probeer ook andere mensen wat te gunnen, hè, die mij ook steunen. Of dat ik hun ook iets terug kan geven, zo gezegd. Een soort podium. Want het is toch best een netwerk aan het worden ondertussen. Dus dat is dan de soort van infomarkt. Dus sowieso de Relic Project komt. Als het goed is, komt Gerard van Dijk ook. Dat is een beetje de fotograaf van Radio Maria. Hij is niet heel bekend verder, maar wel intern.
0: Hij schrijft boeken. Hij is ooit in de uitzending geweest ook hier.
1: Ja. Ik heb die uitzending geluisterd inderdaad. Een mooi verhaal. Zeker richting het einde had hij een heel mooie poëtische tekst. Is mij nog bijgebleven.
0: Ja. Uit zijn eigen werk las hij toen voor.
1: Ja, dat was echt prachtig. Maar goed, hij komt dus ook zijn boek kunnen een beetje promoten. En zo komen er nog een paar mensen, maar die...
0: Zijn boek, toch nog even daarover. Ja. Dat is wel leuk om dat even te noemen. Zijn laatste boek heet Zoekt u iets?
1: Ja.
0: Dat is wel een mooie, leuke, uitdagende vraag natuurlijk. Want dat is altijd de vraag, als je een klerenzaak binnenkomt bijvoorbeeld, dan komt er iemand naar je toe, een verkoper, en die zegt dan, zoekt u iets?
1: Ja.
0: En hij komt dan uiteindelijk uit bij de vraag van, ik zoek eigenlijk iemand. Mm-hmm. Dat is dan Jezus Christus, maar... Ja, dat is een van de eerdere boeken die hij schreef. Zijn laatste boek ging trouwens over... Nee, dat was een andere titel. Dat is Heeft u even tijd voor de eeuwigheid?
1: Ja, die vond ik mooi.
0: Een sterke titel.
1: Dat wilde ik net zeggen, ja. Dat vond ik een
0: ook wel een beetje filosofisch aangelegd, Gerard. Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja, hij is ook op de bedevaart geweest met mij. Dus ik heb flink met hem gesproken. En nou ja, zo samen bidden en samen wat contact gehad. En ik zei van, ja, dat wil ik ook wel voor jou doen. Dat je je boeken een beetje kan verspreiden. En nou goed, hij heeft hele simpele... Een soort van eenvoudige teksten, maar toch diepgaand. Ik vind dat heel mooi. Van die mensen die ingewikkelde dingen simpel kunnen uitleggen. Dat is eigenlijk veel mooier dan heel interessant doen met moeilijke woorden en zo. Het is eigenlijk heel mooi als je dat kan. Gewoon, van die...
0: Zoals Monsieur Mutsaert dat ook altijd
1: voor je labelt. Ja, dat was eigenlijk ook om toch weer bij Mutsaert uit te komen. Hij heeft dat ook. Daarom werkt het ook zo goed. Dat hele nuchtere, een beetje speelse... En hij heeft dat natuurlijk ook allemaal vanuit zijn eigen ervaring meegemaakt. Hè? Die hele katholieke cultuur die steeds meer seculier is geworden. Pastoor Menne overigens ook, die de mis komt doen. Dus die heeft dat een beetje dezelfde levenservaring wat dat betreft. Ook een beetje dezelfde regio, Bisdom Den Bosch, komen ze allebei vandaan als het goed is. Dus... sowieso. Ja. Ja. Dus.
0: Arvid, een van de sprekers die ook komt op zaterdag 30 mei is Sonja Daalmans.
1: Ja.
0: Zij komt spreken over de islam.
1: Ja.
0: En hoe wij daar als katholieken een antwoord op kunnen formuleren. Ja. Ik vind het wel interessant om daar eens even wat langer over te gaan praten. Want dat is een thema waar we natuurlijk niet in onze kerk dagelijks bij stilstaan.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Het is wel een realiteit, hè, want we zien het natuurlijk volop om ons heen de islam wel steeds meer opkomt, ook in Nederland.
1: Ja.
0: Wie is zij en waar komt ze over spreken?
1: Nou, allereerst Daniel. Ik ken Sonja dus eigenlijk via Daniel Eikelenkamp. En Daniel Eikelenkamp komt zijn eigen bekering vertellen. Even kort over Daniel, dan gaan we over Sonja praten. Daniel is eigenlijk gereformeerd opgegroeid. En die is geschiedenis gaan studeren en filosofie. Dus hij is ook echt een filosoof. En hij is eigenlijk de Bijbel gaan bestuderen met een vriend van hem, die ook protestant was. Die zijn samen opgegroeid ook, is wel grappig. En die studeerden toen allebei in Amsterdam geschiedenis. En hij is dat gaan lezen en hij is eigenlijk is hij gaan beseffen op een gegeven moment van alles wat er in de Bijbel staat, is heel erg katholiek. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, juist vanuit zijn achtergrond gezien. De gereformeerde kerk is heel erg van sola scriptura. Het moet allemaal. Of ja, eigenlijk is dat helemaal niet iets wat ooit geloofd is in de kerk. Maar dat hebben ze er zelf van gemaakt. Om hun eigen stroming te legitimeren, zeg maar. Hij is heel bijbelgetrouw gaan kijken. En toen is hij dus katholiek geworden, grappig genoeg. Dus dat is eigenlijk iets wat je helemaal niet zou verwachten. Het gebeurt overigens wel vaker hoor, in Amerika ook. Volgens mij Peter Kraft is ook zo'n bekende figuur die dat zelf een soort verhaal heeft. Maar goed, dus via Daniel ken ik dan weer Sonja. En Sonja is een theologe en ook een Master Theological Studies in Islam heeft ze ook. Dus dat is eigenlijk een soort van andere opleiding die ze ook gedaan heeft. En zij is een onderzoeker die schrijft voor allerlei, hoe noem je dat, publicaties, zeg maar.
0: Tijdschriften.
1: Ja. Tijdschriften, ja, onder andere. En ook voor, ze is ook wel eens te gast bij bepaalde podcasts geweest en dergelijke. Maar zij is dus expert in islam vanuit het christelijk oogpunt. Zij is Oosters orthodox. Ze was katholiek, maar zij is dus Oosters orthodox geworden op een gegeven moment. En dat is ook deels vanwege de houding van de kerk ten opzichte van islam. Nou, ook wel andere persoonlijke redenen die ik niet ken waarschijnlijk. Maar ik heb vernomen dat het ook deels is vanwege dus... eigenlijk een beetje het gebrek aan optreden van de katholieke kerk ten aanzien van de islam. En dat zij zich daar aan stoorde.
0: Maar Nostra Aetate? Vermoedelijk, het document uit van het Tweede Vaticaans Concilie.
1: Oh ja, waarschijnlijk ook, ja. Dat van dat wij dezelfde God zouden hebben, of God de Vader. Hoe zit dat nou ook weer precies?
0: Inderdaad, dus dat God de Vader dezelfde zou zijn als de God van de moslims en van de Joden. Ja. Dat we allemaal dezelfde God zouden hebben.
1: Maar nu heb ik ook begrepen, hè, maar als dat verkeerd is, moet u mij corrigeren, dat dat niet een dogma is, maar een soort, ja, ik weet niet hoe we dat moeten verklaren, maar dat is een soort van ecumenisch gedachtegoed of zo.
0: Het zou geen dogma zijn dat we allemaal dezelfde God hebben.
1: Ja.
0: Nee, dat is zeker geen dogma.
1: Nee, precies.
0: Het is ook niet waar namelijk.
1: Nee.
0: We hebben verschillende goden.
1: Nee, ja. Precies, maar het staat er wel. Hè. Ja. En het wordt ook zo aangenomen door...
0: je bedoelt het document van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is geen dogma, nee, dat klopt.
1: Nee, precies. Nee. Maar wat is het eigenlijk wel, vraag ik mij dan af.
0: Ja.
1: Want er is zoveel gedoe altijd over precies dat punt. Dat komt ook hier terug van ja...
0: Dat zal ze ongetwijfeld gaan bespreken bij de lezing.
1: Ja. Nou, ik weet niet zeker of ze het specifiek daarover gaat hebben. Ze zal het vooral hebben over hoe wij inhoudelijk gezien dus de islam moeten verklaren vanuit katholiek oogpunt. Dus ze zal het voornamelijk daarover hebben en ook niet over... Het jihadisme of extremisme zal ze het waarschijnlijk ook niet zoveel hebben. Maar het gaat vooral over inhoudelijk van... hoe moeten wij dit eigenlijk verklaren? Hè? En hoe gaan we met die mensen om in het verlengde daarvan? Dus het is gewoon iets wat in het Westen opkomt. En islamitische mensen die krijgen ook nog veel kinderen over het algemeen. En die zijn nog heel erg... ik luisterde laatst een podcast van Laila Rose, de Laila Rose Show. Dat was een dame uit Pakistan. En die vertelde ook dat zij... zij was dan op een gegeven moment in Oostenrijk. En daar is zij katholiek geworden uiteindelijk dan. Maar zij vertelde ook van... wat in de islam heel belangrijk is en hoe het ook bij elkaar blijft, is familie. Ze zijn heel sterk, een heel sterke familiegeloof, heel sterke gemeenschap. Dus dan heb je grootouders, ouders en kinderen. Dus op zijn minst 3 generaties die in hetzelfde huis wonen. Of in ieder geval naast elkaar of zo, of heel dicht bij elkaar. En die hebben echt nog dat familiegemeenschap, wat eigenlijk ook katholiek is, hè? En we zijn dat gewoon gestopt om dat te doen, maar... Maar dat is eigenlijk wat islam dus staande houdt qua structuur. Dus het is vooral dat gezin staat heel erg centraal. Dat vertelde die dame. Dus ondanks al die dingen en ondanks dat ze ook vele schandalen die er zijn en van alles en nog wat. En de positie van de vrouw en et cetera. Ik ga hier niet een liberaal verhaal houden of zo. Maar het is natuurlijk wel gewoon waar dat vrouwen in de islam niet zoveel te zeggen hebben. En daar vertelden zij ook allemaal over. Maar goed, dat is misschien ook wel meteen een mooi bruggetje naar Fatima. Hè, over dat gezin en islam. Want u wilde daar nog iets over vertellen. Vertelde u net achter de schermen.
0: Nou ja, morgen is het 13 mei inderdaad. Feestdag van Maria van Fatima. En we hadden het over inderdaad de lezing die Sonja Daalmans komt geven. Waarom is dat dorp ooit Fatima genoemd? Vanwege een moslima-prinses die katholiek werd. Dus er is ook altijd wel een verbinding gelegd tussen de verschijning van Maria en Fatima en de bekering van de moslims tot Christus. Heel even terug naar waar het net over ging. Hè. Dus waar komt zij over spreken? Nou, dat is nog een klein beetje een verrassing, begrijp ik. Het is nog niet helemaal duidelijk wat ze precies gaat vertellen. Maar,
1: dus het onderwerp,
0: maar wat ik even wil zeggen is... de islam komt natuurlijk inderdaad op een gegeven moment op. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Er is weinig onderzoek gedaan in de islamitische wereld naar precies die opkomst van... de islam in die tijd.
1: Ja.
0: He, want de Koran, dat is natuurlijk hun geloof, werd mm-hmm. ineens gegeven. Die werd mm-hmm. gedicteerd aan mm-hmm. Mohammed.
1: Ja.
0: Dus hij heeft die woorden letterlijk zo van God ontvangen. Dat is mm-hmm. wat zij geloven. Maar dat brengt met zich mee dat ze ook om die reden bijna geen onderzoek mogen doen. He, mm-hmm. Dus een moslim mag zijn eigen geloof niet zo grondig onderzoeken zoals wij dat mogen. Mm-hmm. Kijk, wij mogen bijbelstudies doen. Hè? Wij mogen de Bijbel helemaal van alle kanten belichten. Mm-hmm. En als wij er iets uit zouden tevoorschijn zouden halen wat incongruent is, wat zichzelf tegenspreekt, dan mogen we dat ook naar buiten brengen. Zonder dat we vrezen voor ons leven, zeg maar. Mm-hmm. Een moslim is daarin veel minder vrij, omdat op het moment dat je de Koran en de bronnen van de Koran zou gaan onderzoeken, mm-hmm. dan ontken je het geloof in... Het is een dictaat. Het is door God rechtstreeks gegeven. Mm-hmm. Maar dat brengt met zich mee dat vooral in de christelijke wereld er veel, om die reden, veel meer onderzoek is gedaan naar de Koran dan in de moslim, in de islamitische wereld zelf. Ik heb ook les gehad van een man op het seminarie, dokter Jan van Reet. Die was daar een behoorlijke kenner in. Mm-hmm. En die vertelde ook van ja. Juist omdat katholieken en christenen wel altijd gewoon kritisch onderzoek hebben mogen doen mm-hmm. naar de bronnen van de Koran, is ook ontdekt dat er wel degelijk bronnen aan te wijzen zijn. Mm-hmm. Dus dat er inderdaad de teksten zijn, christelijke teksten, maar vaak ook van afgescheiden groeperingen, hè, dus van mm-hmm. sectes in de tijd van mm-hmm. vlak voor Mohammed, mm-hmm. Die inderdaad het weefsel zouden vormen. Ja. Van waaruit de Koran is ontstaan. Mm-hmm. Maar ja, dat is gevaarlijk om dat te zeggen in de islamitische wereld. Want dan ben je dus aan het betwijfelen dat het een dictaat zou zijn. Ik weet daar zelf over die bronnen nagenoeg niks van. Maar ik weet dat dit hele gesprek is wel gaande. Ja. Dus mm-hmm. een katholieke wetenschapper heeft vaak veel mm-hmm. kennis mm-hmm. over de Koran die een moslim mm-hmm. zelf niet heeft. Ja, over de achtergronden daarvan.
1: Nou goed, ja, dat is dus ook wat Sonja eigenlijk is. Hè? Dus dat is een christelijke islam-expert. Dus zij doet dat wel. Hè? Koran bestuderen, islamitische cultuur bestuderen, historische feiten bestuderen, hè? Over Mohammed, et cetera. En hun grote figuren verder. En wat ik daarnet wilde zeggen, ik wilde u niet onderbreken hoor, maar was eigenlijk dus het thema van de lezing is christelijke apologetiek ten aanzien van de islam. Dus daar gaat het eigenlijk voornamelijk om. Dus van hoe wij ons geloof kunnen uitleggen aan moslims. Of hoe wij ons geloof voor onszelf kunnen uitleggen ten aanzien van islam. Hoe wij daarover na moeten denken. Dat zal dus het thema zijn van de lezing.
0: Ja. Nou ja, zeker heel boeiend. Ja. En de ene God, hè, want daar ging het net even over. Van, kijk, ik zei net van, het zijn niet dezelfde goden. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk een hele discussie erover hebben. Mm-hmm. En daar is volop over gediscussieerd. Van op het moment dat je zegt van, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Mm-hmm. Hè, want dat is wat de Joden zeggen, dat is onze God. Nou, dat zeggen wij ook. Mm-hmm. Dat zeggen de moslims ook. Hè, het is de God van Abraham, Isaac mm-hmm. en Jacob. Dus in die zin zijn er zeker raakvlakken.
1: Ja.
0: Maar het staat of valt natuurlijk wel bij het feit of God wel of niet een zoon zou hebben.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wat Jezus zelf in het evangelie ook zegt mm-hmm. Tegen de Joden die in het verweer komen tegen Jezus. Dat hij het zoonschap van de vader opeist, als het ware. Ja. Of inderdaad uh-huh. beweert de zoon van God te zijn. Mm-hmm. Dan zegt hij ook van jullie noemen je Abraham jullie vader. Maar als Abraham jullie vader zou zijn, dan zou je mij erkennen. Daar komt mm-hmm. het in feite op neer. Dan zou je ook de zoon van de vader in de hemel erkennen.
1: Ja,
0: dus het is allemaal wat minder eenvoudig dan het soms lijkt. Dat je zegt, ja, we hebben allemaal dezelfde God. En mm-hmm. We hebben allemaal dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. Mm-hmm. Dat is natuurlijk waar Paus Benedictus vaak over sprak. Hè? De dictatuur van het relativisme.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan het allemaal glad strijken. Het is uh-huh. allemaal dezelfde God. En natuurlijk hopen we dat er op de een of andere manier een soort verzoening mogelijk is tussen die groeperingen in de wereld die elkaar nu niet vinden. Maar die verzoening kan alleen maar uiteindelijk gebeuren in de waarheid natuurlijk. Hè? Dus we kunnen daar niet Jezus Christus voor offeren. Nee, dus dat we zeggen van, nou ja, om het maar het verhaal makkelijk te maken. Als we willen zeggen dat we allemaal dezelfde God hebben.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we maar niet zeggen dat hij een zoon heeft. Want dan wordt het ineens problematisch. Want dan heb je ineens een drie-ene God. En dat zal een moslim niet beweren. En dat zal een jood ook niet beweren.
1: Juist, ja.
0: Dus Ja, dus daar is, daar is veel over te zeggen. En daar is ook heel veel over gezegd.
1: Dat maar is een grappige woordkeuze overigens. Ja. We gaan daar niet Christus voor opofferen. Ja. We gaan hem niet voor weglaten. Ja. Bedoelt hij natuurlijk. Maar ik vond het wel een interessante woordspeling. Zo
0: is hij juist daar, in feite is hij daar wel voor opgeofferd.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard.
0: Dat, dus, dat is het zoonschap.
1: Niemand komt tot God tenzij door de zoon. Of niemand komt tot de vader tenzij door de zoon. Hè. Dat is natuurlijk...
0: Precies, ja.
1: Jezus, hè, natuurlijk, ja.
0: We hebben hier op het seminarium ook wel eens vaak over gesproken van de problematiek. Misschien wel interessant om dat nu meteen even mee te nemen.
1: Ja.
0: Op het moment, een moslim, hè, die gelooft in één God. Mm-hmm. Maar op het moment dat je beweert dat die ene God geen zoon heeft, mm-hmm. en dat staat in feite ook zo in de Koran. Hè? In de Koran staat, in een van de soera staat geschreven, zeg geen drie. Mm-hmm. Dus er wordt vrij duidelijk gezegd van dat appel dat de christenen hebben of maken op de waarheid, dat God 3-1 zou zijn, dat wordt eigenlijk onderuit gehaald. Op het moment dat je zegt dat hij geen zoon heeft, dan zeg je in feite dat God ook eindeloos ver op afstand blijft altijd. Mm-hmm. Want hoe is God nabijgekomen? Doordat hij is geïncarneerd. Doordat hij mens vlees is geworden in zijn zoon. En op het moment dat hij die stap niet had gezet, blijft er eigenlijk een soort onoverbrugbare kloof tussen God, tussen de hemel en de aarde. Mm-hmm. En die kloof die kon alleen maar gedicht worden doordat God zelf onder ons kwam wonen.
1: Ja.
0: Nou hebben de moslims daar een soort oplossing voor proberen te vinden. Uh-huh. Wij zeggen het woord is vlees geworden. Hè? En het woord in het Grieks logos. Hè? De logica van het hele bestaan, om het zo te noemen, is mens geworden. Uh-huh. Moslims hebben daar ook een soortgelijke term voor. Maar dat is dan niet God zelf die onder ons komt wonen. Uh-huh. Maar het is toch een soort schepsel van God. En dat noemen ze dan een manna. En manna zou een soort van dat woord van God zijn wat tot ons spreekt. Dus op die manier hebben we God dan leren kennen.
1: Heeft dat ook nog verband met het manna, dat brood?
0: Nee. Dat is een heel ander manna.
1: Dat zou wel grappig zijn.
0: Dat zou wel mooi zijn als dat...
1: Dat zou dan toch weer op Jezus wijzen, in Christus. Ja. Maar dat is dan niet zo.
0: Maar goed, om niet hier helemaal ons in te verliezen. Maar het is wel interessant om daarbij stil te staan. Eigenlijk om aan te geven, je kunt Jezus niet zomaar weglaten uit de vergelijking.
1: Dat
0: heeft verstrekkende gevolgen.
1: Dat klopt. Ja.
0: En je kunt ook niet zomaar over God de Vader spreken als hij geen zoon heeft. Want waarom is God vooral vader? Ja, wij hebben in onze tijd de neiging om te zeggen van hij is de vader van heel de mensheid.
1: Ja, precies.
0: Dus hij is onze papa. Hè? Ja, dat is onze vader. Allemaal kinderen, omdat wij hier samen zitten.
1: We zijn allemaal kinderen van God.
0: Van dezelfde schepper zijn we allemaal kinderen. Nou, we zijn inderdaad allemaal schepsels van diezelfde vader. Dat klopt. Mm-hmm. Maar we zijn niet automatisch allemaal zijn kinderen. Hè? Daar heb je dat doopsel voor. Hè? Om het zoonschap, het aangenomen kindschap te ontvangen. Maar wat is nou dat God vooral vader laat zijn, dat is het feit dat hij een zoon heeft.
1: Juist. Ja,
0: in alle eeuwigheid. Ja. Dus zijn vaderschap is in die zin ook afhankelijk van het feit dat hij een zoon heeft. En dat wordt wel eens vergeten. Hè? Dan denken we van, die zoon, om de dialoog met de andere geloven op gang te krijgen, om wat te versoepelen, kunnen we de zoon wel even buiten laten staan. Die vader, die hebben we allemaal. Of we dan ook die zoon hebben, is een tweede.
1: Dat is het hele probleem. Dus in de ecumene, hè, dat het de hele tijd... de hele tijd is misschien overdreven, maar heel vaak vanuit misschien toch een soort van valse nederigheid, denk ik dan. Hè? Dat is mijn mening. Het geloof wordt afgezwakt omdat ze dan denken van we kunnen dan makkelijker in dialoog treden als wij
0: inclusiever
1: een stapje terug doen. Ja. En dan geven we de andere een beetje wat meer ruimte.
0: Je zegt de valse nederigheid. Ik zou denken dat het de lieve vrede is.
1: Ja, nee, want
0: het is heel vredevol om toch te zoeken dat we elkaar wel vinden in dezelfde God.
1: En het zal vast ook wel goede vruchten hebben. Je moet ook niet te cynisch zijn. Maar,
0: ik bedoel daarmee te zeggen van de lieve vrede is natuurlijk... kijk, ook daarvoor echte vrede, echte blijvende vrede, moet uiteindelijk geworteld zijn in de waarheid.
1: Ja, precies.
0: En daarom lieve vrede is ook vaak, dat zie je in gezinnen, van spreek bepaalde dingen maar niet uit voor de lieve vrede. Maar vrede, die is niet blijvend. Hè? De vrede in de Heer is blijvend.
1: Dat is dan eigenlijk ook geen echte vrede, maar gewoon een zwijgen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook niet helemaal... Ja, dat is het hele ding de hele tijd. Dus hè, van de kerk mag wat meer naar voren optreden en wat zelfverzekerder zijn. En je ziet ook vooral onder jongeren dat daar gewoon behoefte aan is van. Zeg maar gewoon zoals het is. Hè. Je hoeft niet, je hoeft er niet omheen te draaien of dingen weg te laten. Of... Kijk, de kerk moet gewoon de kerk zijn. En dan werkt het ook goed. De kerk moet niet zijn... En wij zijn de kerk die nog even het verhaal van de wereld op een christelijke manier vertelt. Nee, dat is verkeerd, hè? Dus dan moet je het christelijke verhaal aan de wereld vertellen.
0: Ja, Christus is het uitgangspunt.
1: Dat is het, ja. Ja.
0: Chesterton die zegt dat heel mooi. Van, het gaat dan over de kerk. Van we moeten niet een kerk hebben die met de wereld meebeweegt. Nee, ja. We moeten een kerk hebben die de wereld beweegt.
1: Dat
0: is het. Ja, dat is heel mooi. De wereld in beweging als kerk.
1: Dat vat het helemaal, ja.
0: Nou is het wel zo, kijk, het is al vrij snel glad ijs hè, op het moment dat je zegt van onze goden hebben niks met elkaar te maken en weet je wel, we gaan elkaar de hersens inslaan om dat te bewijzen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk het andere uiterste. Het was al de martelaar Justinus, hè, dan gaan we terug naar de begintijd van de kerk. Die had het over zaden van waarheid in andere geloven.
1: Ja.
0: Dus dat je wel bepaalde zaden van waarheid zou kunnen ontdekken in de islam of in het jodendom.
1: Interessant, want hij was ook filosoof, hè, trouwens. Ja. Dat is volgens mij de eerste martelaar, toch, van de kerk, dacht ik.
0: Ja, de eerste. Dus Stephanus, die wordt altijd gevierd als eerste martelaar natuurlijk. Maar inderdaad, het was wel de absolute... Het was in de tweede eeuw, hè, begin de tweede eeuw.
1: Erg vroeg.
0: Dus echt een opvolger van de apostelen in feite.
1: Ja. En dus een filosoof, ook interessant. Dus filosofische bekeerling, dus... Nou ja, we kunnen ook op zijn voorspraak bidden natuurlijk voor 30 mei.
0: Ja. En hij herkende inderdaad al die zaden van waarheid die overal verspreid zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er buiten Christus de volheid van de waarheid is. Hè, wat daar hebben we het eigenlijk over.
1: Het is ook meer wat mystiek wereldbeeld. Hè, van we kunnen onderzoek alles, behoud het goede. Dat is ook heel katholiek eigenlijk. Maar dat ook dat idee van... dat er gewoon een soort waarheid in de wereld is. Er is een waarheid in de schepping, in de menselijke natuur. Er zit een hiërarchie in. En als je gewoon volgens die hiërarchie leeft, hè, een beetje de natural law zo gezegd, dan kom je als vanzelf al dichter bij de waarheid. Zelfs als je nog niet Jezus kent, dan kun je al op zo'n manier leven dat je in waarheid leeft, een soort van.
0: Ja.
1: Door gewoon met de schepping mee te werken. Ja. En vroeger was dat natuurlijk veel gewoner. Ja, tegenwoordig is dat helemaal op de kop. Hè? Dat hele ongeordende.
0: En zelfs de natuurwet die wordt stevig geschonden. Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar die natuurwet, dat is inderdaad wel een heel mooi vertrekpunt. Hè? Als je met ongelovigen spreekt, met atheïsten of moslims of wie dan ook. Dat herkent iedereen wel tot op zekere hoogte.
1: Ja,
0: dat is als het ware de handtekening van God in zijn schepping.
1: Ja,
0: zo van, er wordt geen schepsel geboren onder de zon. Dat niet op de een of andere manier zijn handtekening draagt.
1: Volgens mij heet dat ook de gouden ratio of zo. Dan heb je zo'n soort van cirkeltje. Dat zie je dan overal terug in slakkenhuizen en in de architectuur. En je ziet dat overal terug, zeg maar, in de natuur. En ook goede architectuur is ook een soort van voorafbeelding van de natuur.
0: Ja.
1: Dus dat voel je ook als mens. En hoef je niet gelovig voor te zijn van... dit voelt zo intuïtief, dit is prachtig. Dus er is ook een soort van objectiviteit van schoonheid. Hè? Het is dus niet
0: net als met muziek, hè?
1: Het is niet subjectief.
0: Ja, muziek ook. Muziek die, ook. De harmonie die in muziek kan zitten... die kan ook verwijzen naar dat harmonieuze... wat God in zijn schepping heeft gelegd.
1: Ja, ja.
0: Goh, Arvid, we zijn toch aardig losgegaan... nog aan het einde van onze uitzending.
1: Ik wilde nog, als het nog kan, nog één ding aankondigen.
0: Ja.
1: We hebben van Pater Giraldo een boek gedoneerd gekregen. En dat is de Consecration to Saint Joseph, The Wonders of Our Spiritual Father. Van priester Donald Calloway. En dat is dus een 33-daagse devotie aan de heilige Jozef. En als je dus 30 mei bij de Lente Universiteit komt op Casanova, dan heb jij een kans om dat boek te winnen. En als je dat wil, dan moet je... zoveel mogelijk mensen promoten via Instagram. En een screenshot sturen naar ons van... ik heb het naar zo en zoveel mensen gestuurd. En degene die het meeste mensen bereikt... die krijgt het boek van ons. Kijk, op 30 mei.
0: Ja. Het is een prachtig boek. 33-daagse voorbereiding op de toewijding aan Sint Joseph, inderdaad. Heel mooi. Dat is een extra stimulans om te komen.
1: Juist, ja.
0: Arvid, ja, we hadden het net over de schoonheid onder andere van muziek. We gaan nog even naar het tweede lied luisteren wat jij had opgegeven. Een Ave Maria. Prachtig natuurlijk.
1: En dus eigenlijk is dat het Angelus, dus dat is niet helemaal de juiste tijd nu met Pasen. Maar
0: ik heb hier opgeschreven wat jij mij had doorgestuurd.
1: Ja, dus. Het heet Ave Maria, maar het wordt eigenlijk het gezongen Angelus. Heel langzaam.
0: Okay.
1: De volledige versie duurt 7 minuten, maar ik weet niet of dat zo lang wordt afgespeeld nu, maar... Het is ook weer zo, net zoals dat Kiri, ook weer zoiets wat zo heel verheffend is. En dat sluit mooi aan wat we het net over hadden. Hè? Ja.
0: Dus we zullen het niet helemaal gaan luisteren, want om 12 uur gaan we natuurlijk het Angelus bidden.
1: Het middag bidden.
0: Regina Celli. Maar we gaan er zeker een begin aan maken.
1: Yes.
0: Arvid, bedankt. En luisteraars, u hebt het gehoord. 30 mei, Casanova, allemaal van harte welkom.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de zesde week van Pasen luidt de introitus: Onder de volken wil ik uw grootheid verkondigen, Heer, uw naam bekendmaken aan al mijn broeders. In de kerk zijn de volken van de wereld door Jezus geworden tot broeders. Een wereldwijde broederschap, broeders en zusters van elkaar. Niet op grond van onze natuur, maar op grond van de genade. Als kinderen van de hemelse Vader, die aan zijn eigen Zoon Jezus het koningschap over ons heeft verleend. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij heeft ontvangen. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij heeft ontvangen, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. Zo spreekt de Heer. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, open zijn voor hem, voor God die anders is dan de mensen kunnen verdragen. Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu niet verdragen. Door zo'n andere instelling van je geest wordt men ook inderdaad anders. Daardoor kunnen ook de kleinere dingen belangrijk worden, zoals de plaats waar men gaat bidden, de houding van het gebed. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet en zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men denkt hem het meeste te zullen vinden. En dat dan vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al onze bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, we zijn nog steeds bij het afscheid nemen van Jezus en hoe hij zijn leerlingen voorbereidt op zijn lichamelijke afwezigheid. Hij draagt zijn eigen nabijheid en leidinggevende kracht over aan de Heilige Geest. En dat is het bijzondere van ons geloof. Gods leiding is altijd actueel bij ons. Hij stelt geen algemeen geldende wetten in, geen abstracte waarheden, geen ideeën en idealen, maar liefdevolle leiding bij wat we nu moeten doen, wat we nu nodig hebben. Tegenwoordig zouden ze zeggen, hij geeft leiding op maat. De plaats ook zien, de zaal van het laatste avondmaal. En het kan zijn dat er al een verlangen in mij begint te groeien, Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis. En dat zou ik dan nu als het genade kunnen vragen. Geen abstracte kennis, maar een kennis die mij aanzet tot navolging en liefde. Jezus zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu nog niet verdragen. Heerlijk is het als iemand je iets te zeggen heeft. En wat een verdriet als mensen elkaar niets meer te zeggen hebben. Of een niet-zeggend leven moeten leiden, een niet-zeggend werk moeten doen, of een niet-zeggende relatie hebben. Zo'n geval dat er geen ruzie meer is, dat er geen harde woorden vallen, maar dat het eigenlijk gewoon uit is. Een leeg leven. Zoiets als het nog steeds is tussen God en de mens. De mensen hadden God niets meer te zeggen. Adam en Eva verborgen zich voor hem toen God hen naderde. Uit schaamte. Ze hadden gekozen voor zichzelf. Maar God heeft de stilte verbroken. Hij heeft de leegte gevuld. Hij heeft een woord voor ons. Niet zomaar een woord. Hij noemt ons bij onze naam. Abraham, Isaac, Jacob. Hij dient ze echt aan als een God van mensen. En dat is dan ook hoe hij genoemd wil worden. De mensen met hun namen staan geschreven in de naam van God. De God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac
en de God van Jacob. Zo moet u mij noemen. Ik ben er altijd voor u. Ik ben de altijd aanwezige. En dat heeft tot gevolg dat je op de eerste plaats bij jezelf mag zijn. En dat je daarin jezelf mag zijn. Erkend, aangenomen. Je bent echt iemand voor God. Nog nooit had Abraham zijn naam met zoveel liefde, met zoveel warmte uit horen spreken. Hij voelde zich door en door gekend en aangenomen. Maar als God zo met de mensen omgaat, dan moet God zelf ook iemand zijn. Dan moet hij zelf ook een persoon zijn. Alleen iemand die zelf een persoon is, kan een andere mens als persoon tegemoet treden. Als God zich openbaart als een sprekende God, als een communicatieve God, een mededeelzame God, als een levende persoon die spreekt en lief heeft en die vertrouwen schenkt, dan kan het ook niet anders. Dan kan God ook niet alleen zijn. Hij moet die vaardigheid, dat contact met mensen, al in zich hebben gehad, nog voordat er mensen waren. God is dus niet alleen. Hij is meervoud. Hij is een sprekende God en een gesproken God. Een vadergod die spreekt en een zoongod die gesproken wordt. Een woordgod. En dat woord is vlees geworden. Het woord dat de Vader van alle eeuwigheid spreekt, wil hij nu tot ons spreken. Iets anders heeft de Vader ook niet om aan ons te zeggen. Dit is mijn zoon. Luistert naar hem. En nu zegt Jezus, de zoon van de eeuwige Vader, tot zijn leerlingen bij het afscheid, nog veel heb ik u te zeggen. Wat zou de zoon nu nog te zeggen hebben? Wat zou dat kunnen zijn, dat ze nu nog niet konden verdragen? Wat zou dat anders kunnen zijn, dan wat de zoon van de Vader zou overkomen bij zijn lijden en sterven? Dat was echt niet om aan te zien. Wat de mensen hem hebben aangedaan, verschrikkelijk voor hem, maar ook verschrikkelijk voor de mensen die het hem hebben aangedaan. Mensen, kijk nu eens wat je gedaan hebt met de Zoon van God. Dat is niet om uit te houden, dat is onverdraaglijk voor het geweten van de mensheid, voor het geweten ook van de leerlingen, en daarom verborgen zij zich zoals Adam en Eva zich verborgen hebben tussen de bomen van de tuin. De leerlingen sloten zich op in de zaal van het laatste avondmaal. En toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Jezus kwam binnen. God kwam binnen in de hermetisch gesloten wereld van de mensen, in de hermetisch gesloten harten van de gelovigen. Hij ging in het midden staan en zei: geen straf, geen vergelding, omdat je dit de Zoon hebt aangedaan, maar vrede aan u. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Daarin, in die zijde, zijn goddelijk hart. Door mensenhaat doorstoken, verwond, gekwetst, en deze wond en de andere wonden schitterden door zijn liefde, de liefde waarmee hij dit alles gedragen had. Dat was de volle waarheid die zij nog niet konden dragen, de volle waarheid over de mens en de volle waarheid over God. God is trouw en de trouweloze mens. De boosheid van de mens gaat tot het uiterste en Jezus gaf een teken van zijn liefde tot het uiterste. En dat is wat wij steeds weer moeten meemaken. Wij kunnen het niet dragen. De boosheid van de mens, de boosheid ook van ons eigen hart. In de wereldgeschiedenis is dat niet een voortschrijdende openbaring van het kwaad van de mensen? De media spelen de rol van aanklager. Er komt geen einde meer aan. Nu weer eens hier, dan weer daar.
De onderste steen moet boven, fraude in de bouw, onrecht in de zorg, noem maar op. Enige tijd geleden herdacht de wereld dat in de burgeroorlog in Rwanda 900.000 Rwandezen door hun eigen volksgenoten zijn afgeslacht. Natuurlijk verschenen er allerlei commentaren over wie erachter hebben gezeten, over de leiders, de politieke mogendheden, die allemaal de andere kant uitkeken en niets ondernamen enzovoorts. Totdat er een commentator naar zijn eigen mening werd gevraagd. En hij antwoordde: wie zijn wij mensen dat wij zoiets kunnen doen? Onze eigen buurman afslachten. Kinderen laten vermoorden. Deze man greep dus in eigen boezem. Dat is de openbaring van wat wij niet kunnen verdragen. Maar ook dat is nog niet de volle waarheid. De volle waarheid die God door de Heilige Geest kon brengen is deze. Er ligt een jongen in het ziekenhuis. Kindsoldaten hadden zijn oren afgesneden, zijn vingers en zijn tenen. Op zekere dag komt er een zieke naast hem te liggen. De jongen herkent hem als zijn folteraar. De folterjongen vraagt zijn slachtoffer hem te vergeven. Ik vergeef je, zei het slachtoffer. Je hebt uit angst gehandeld. In jouw plaats had ik misschien hetzelfde gedaan. Dat is de volle waarheid. Het kwaad in ons eigen hart en dat ons dat vergeven wordt. Vrede zij u. De verpleegster die bij deze vergevingsscène erbij gestaan had, vroeg aan het slachtoffer: meen je dat werkelijk? Ja, zuster, we moeten elkaar vergeven. Anders wordt de wereld nooit anders. De waarheid is niet de ontmaskering van het kwaad, maar de openbaring van het goede gelaat van God, de vrede, de Heilige Geest, wie zonder gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Tot slot de gesprekken met Jezus van hart tot hart. Vooral zijn goede hart beluisteren en proberen alles wat er aan zonde in jezelf is, door hem te laten vergeven. Als vrienden onder elkaar met hem spreken. En dan met de Vader die wist dat wij mensen zijn zoon zo zouden toetakelen, zoals die kindsoldaten dat jongetje. Die Vader heeft zijn eigen zoon ingegeven ons te vergeven. En dat deed hij ook met dat joch. Hem bedanken en het gebed uit handen geven door het gebed van de kerk te bidden. Het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Halleluja.
1: Aanhoor mijn bede, Heer. Gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
0: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Gij mens is immers zonder schuld voor u.
1: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
0: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
1: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
0: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
1: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
0: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
1: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
1: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
0: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
1: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
0: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De verschijning aan Petrus. Deze derde verschijning van de verrezen Heer vindt plaats bij het meer van Tiberias. De leerlingen gaan weer vissen, zoals vroeger. Werpt het net uit, rechts van de boot. Daar zult ge iets vangen, roept een vreemdeling aan de oever van het meer. Ze vangen daarop zo'n grote hoeveelheid vis, waarop Johannes deze vreemdeling herkent. Het is de Heer. Met vele bewijzen toont Jezus dat hij in leven is. Hij verschijnt gedurende 40 dagen en spreekt met zijn leerlingen over het Rijk Gods. Handelingen hoofdstuk 1 vers 3. De Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Petrus verschenen, lezen we nog bij Lucas, hoofdstuk 24, vers 34. Dit getuigen de 11 aan de 2 leerlingen van Emmaus. Zij herkenden Jezus aan het breken van het brood. De leerlingen zijn dus weer terug naar Galilea gegaan. Waarom, Geert?
2: Ja. De vrouwen bij het lege graf hadden de leerlingen de boodschap van de engel overgebracht. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden en nu gaat hij u voor naar Galilea. Ook Jezus verscheen aan de vrouwen met deze boodschap. Wees niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 28 vers 10. Zo gaan de leerlingen terug naar Galilea. Johannes schrijft ons dat Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias in Galilea. Het zijn Petrus, Thomas, Nathanael, de zonen van Zebedeus en nog 2 leerlingen die bij elkaar zijn. Petrus neemt het voortouw. Ik ga vissen. En de andere antwoorden, dan gaan wij mee. Zo lezen we dat bij Johannes hoofdstuk 21 vers 3. Ze vangen die nacht niets. Het wordt al ochtend. Jezus staat aan het strand van het meer. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Op de icoon zien we toch ook de netten vol vis, hè, ondanks. Hè, dus wat... Kun je daarover zeggen?
1: Ja, de man aan de oever van het meer roept hen toe. Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Als ze antwoorden van niet, zegt hij, werpt het net uit rechts van de boot. Daar zult ge iets vangen. Ze luisteren naar deze vreemdeling. En daarop vangen ze zo'n grote hoeveelheid vis, dat ze niet meer bij machten zijn het net op te halen. En het net scheurt niet. Wonderbaarlijk. Johannes richt zich dan tot Petrus. Het is de Heer. Ze herinneren zich in het begin, toen Jezus Petrus opdroeg, vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Toen vingen ze ook een massa vissen, 2 boten tot zinkens toe. Lucas hoofdstuk 5. Vers 7. En Petrus springt nu in het meer. Het is niet ver van de kust. De anderen komen per boot aan land. Er brandt al een houtskoolvuur, rechts onderin op de icoon. En Jezus vraagt ze, haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt. Johannes hoofdstuk 20 vers 10. En Petrus luistert naar Jezus. Hij stapt weer in de boot en sleept het net aan land. Ze tellen 153 grote vissen.
2: Jezus nodigt de leerlingen uit. Kom, ontbijten. Nu komt Jezus dichterbij. Hij neemt het brood en geeft het hun en zo ook de vis. Wetend dat het de Heer is, durven ze geen van de leerlingen vragen: wie zijt gij? Dezelfde vrees vervult hen, zoals toen een storm was losgebarsten op het meer en ze dreigden te vergaan. Jezus richtte zich toen met een dwingend woord tot de wind en het woeste water. Het bedaarde en werd volmaakt stil. Wie is hij toch? Vroegen ze zich af. En die keer toen hij over het water liep en bij hen in de boot stapte, toen ze zich voor Jezus neerwierpen en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Zo lezen we bij Matteüs, hoofdstuk 14, vers 32. Zoals ook die keer dat Jezus hen de berg mee opnam, zijn aanschijn begon te stralen als de zon, en een stem sprak: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Zo lezen we bij Matteüs, hoofdstuk 17, vers 5. Of zoals die keer dat ze 5 broden en 2 vissen uitdeelden totdat iedereen verzadigd was en ze nog 12 volle manden met brokken ophaalden. Markus hoofdstuk 6 vers 42. Jezus richt zich tot Petrus op de icoon. Boven op de rots zien we een haan. Waarom?
1: Ja, het verwijst naar de avond na het laatste avondmaal dat Jezus gevangen genomen is door de hoge priester. 3 maal zweert Petrus dat hij Jezus niet kende, dat hij niet bij hem hoorde. Jezus had het hem ook voorspeld. Voordat een haan 2 maal kraait, zult ge mij 3 maal verloochenen. Lucas schrijft dat Jezus Petrus dan aankijkt. Hoofdstuk 22, vers 61. Markus schrijft dat Petrus in tranen uitbarst. Hoofdstuk 14, vers 72. Jezus vertrouwde Petrus toe: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Lucas hoofdstuk 22, vers 32. Jezus richt zich opnieuw tot Petrus en stelt hem de vraag: Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan deze? Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin, antwoordt Petrus. Wijd mijn lammeren, draagt Jezus hem op. Een tweede keer stelt Jezus hem deze vraag, en Petrus antwoordt opnieuw: ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Hoed mijn schapen, antwoordt Jezus weer. Maar wanneer Jezus voor de 3de maal vraagt of Petrus van hem houdt, wordt Petrus bedroefd en zegt: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Na deze woorden roept Jezus Petrus opnieuw: volg mij. Lezen dit vers in Johannes hoofdstuk 21 vers 19.
2: Heer, u bent onze goede herder. U ziet zelf naar ons om, als ons werk te vergeefs lijkt. Zoals uw leerlingen op het meer de hele nacht niets vingen, geef ons dan nieuwe moed om de netten weer uit te werpen. Met Petrus zeggen we: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Zend ons uw stroom van genade om u te volgen waar u ook gaat, in sporen van waarheid. Heer, toon ons uw verrezen gelaat.
1: En we zijn gered.
2: Het is nog vroeg in de ochtend. De nacht ligt achter hen. Een lange nacht van werken, wachten, hopen en met lege handen terugkeren. De leerlingen zijn teruggekeerd naar het meer, naar wat vertrouwd voelt, naar datgene wat zij kenden voor alles veranderde. Vissen, doen wat je altijd deed, wanneer je hart nog niet weet hoe verder. Hoe herkenbaar is dat? Ook wij keren soms terug naar het bekende, wanneer verdriet, twijfel of verwarring ons raken. We doen ons werk, we dragen van binnen vragen mee. En juist daar, aan de oever van het gewone leven, staat Jezus. Heb je wat vis? Niet in grootse glorie, niet in donder of vuur, maar als een stille aanwezige in de ochtend. Ze zijn bezorgd of ze wat gevangen hebben. Werp het net uit rechts van de boot. Een eenvoudig woord, een kleine uitnodiging tot vertrouwen. En wanneer zij gehoorzamen, wordt leegte overvloed. Wat onmogelijk leek, wordt gave. Wat vruchteloos voelde, wordt zegen. De lege netten, boordevol vis. Dan herkent Johannes hem als eerste. Het is de Heer. En Petrus wacht niet. Hij springt in het water, alsof liefde sneller is dan begrip, alsof het hart al wist wat het hoofd nog moest ontdekken. Aan de oever brandt een houtskoolvuur. Dat vuur moet Petrus diep geraakt hebben, want ook bij een ander houtskoolvuur had hij gestaan. In de nacht van het verraad, daar had hij 3 maal gezegd, ik ken hem niet. Maar Jezus haalt die wond niet open om te beschuldigen, hij opent haar om te genezen. Na het brood, na de stilte, na de nabijheid, klinkt de vraag, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Niet, waarom heb je mij verlaten? Niet, waarom was je zwak? Niet, waarom heb je gefaald? Alleen, heb je mij lief? 3 maal. En even vaak als Petrus hem had verloochend. En met elke vraag kijkt Petrus niet alleen zijn stem terug, maar ook zijn roeping. Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. Misschien ook dat vandaag dit de vraag aan ons is. Niet hoeveel wij begrijpen, niet hoeveel wij presteren, niet hoe sterk ons geloof altijd voelt, maar eenvoudig, heb je mij lief. En misschien kunnen ook wij, met alles wat onvolmaakt is, met onze trouw en onze breekbaarheid, zacht antwoorden. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En dan klinkt opnieuw Jezus' stem. Volg mij. Niet morgen, niet wanneer alles helder is, maar vandaag, vanuit liefde. Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma Aanschouwers ga ik in gesprek met Maria van Mierlo. En ik doe het op basis van een door haar geschreven boek, Kloosterwijsheid vandaag, gids voor een eenvoudig leven. Het is een uitgave van Otheo Books in Antwerpen, België. Ze hebben een website www.otheobooks.be. Het is een beetje een rare vraag aan het begin. Ik ben op die boekpresentatie geweest en er vielen mij twee dingen op. Eén, hoe jouw dochters reageren op, hè? Wat jij zei, dat je dochters reageren op het boek, want die kennen jou natuurlijk van links naar rechts. En het tweede was dat iemand vanuit de protestantse hoek zei van, mis Jezus in het boek. Of ik zie niet veel van Jezus terug in het boek. En toen zei je, daar schrok ik van. Daar mag je allereerst op reageren, die twee ingangen.
1: Ja, dat zijn twee momenten waarop ik meelezers citeerde. Ik heb dit boek geschreven en vervolgens aan een aantal mensen voorgelegd van lees eens mee en zeg eens wat het je doet, wat er in je opkomt en haal ook ja, de dingen eruit die je mist of, nou, of overbodig vindt of niet begrijpt. Ja, gewoon wat meelezers doen. En mijn dochter was een van hen en zij wees mij erop dat ik bij sommige dingen wel heel snel aannam dat het zo zou zijn. En zij was degene die mij erop wees dat het voor sommige mensen niet zo is. Om een voorbeeld te geven, dat ik iets zou kunnen schrijven over een manier van eten of zo. En dan zou zij degene zijn die zegt, ja, maar sommige mensen hebben daar gewoon echt een probleem mee. Ja, voor jou is het misschien niet evident, maar er zijn mensen die lopen te struggelen met hun eten. Of met armoede, hè, of met buitengesloten worden, of... He, of dan zei ze, ja, makkelijk praten, zoek de vrede. En als je nou groot wordt in een oorlog, of als je nou in een positie zit waarin je gediscrimineerd wordt, wat doe je dan? En toen ben ik veel meer gaan kijken naar de tekst vanuit dat oogpunt. Van hoe wordt het gelezen door iemand die in zo'n positie zit? Dat heeft een heleboel veranderingen opgeleverd aan het boek.
0: Die tweede opmerking?
1: Ja, de tweede opmerking was van ook een andere meelezer. Een protestante man. En ik had hem bewust gevraagd, omdat hij zelf een hele monastieke levenshouding heeft. Maar ook omdat hij protestant is. Ja, en hij schreef in zijn bevindingen, nadat hij het had gelezen, ik mis Jezus in dit verhaal. Voor mij is Jezus leidend. En hoe kan dit nou zonder Jezus? En dat heeft me gewoon aan het denken gezet. Van, oh ja, ik snapte die opmerking wel. Want er kwam niet veel Jezus in voor, als ik hem al noemde in de eerste versie. En ik schrok ook in de zin van, och, heb ik dat zomaar kunnen overslaan of zo? Kijk, het was wel begrijpelijk dat het boek zo was geworden als het was. Ik heb het niet zonder Jezus gedaan. Ik ben niet zonder Jezus geweest in mijn leven. Dus jarenlang mijn steun en stut geweest. Maar dat is ook een, ja, niet een moment, maar op een gegeven moment, in een bepaalde periode ben ik daar een soort van doorheen gezakt. En werd het vrijer, kon ik... Ja, niet voorbij Jezus, maar wel in een vrijheid met God wandelen. Waarin dit soort wijsheden eigenlijk uiteindelijk allemaal zijn ja, opgekomen. Of hun weg gevonden hebben. Dus het is wel dankzij Jezus. Maar toen hij zei, ik mis Jezus in het verhaal, dacht ik, oh ja, ik zou hem eigenlijk wel wat meer recht kunnen doen.
0: Heeft hij het dan over de ruimte die Jezus geeft?
1: Die Jezus geeft? Ja. Nou, toen na die vraag van hem ben ik daarover gaan nadenken. Hoe is dat dan voor mij? Waarom? Ik heb niet in elke zin Jezus en de Here dit en de Here dat. En tegelijkertijd kan dat niet zonder. Maar het is niet zozeer dat Jezus ruimte geeft als wel de weg biedt. Of de weg is. Hij zegt ook, hè, ik ben de weg. En ik ben daarbij gaan denken, ja, dat is dus niet het doel. Hij is de weg. En hij wijst de weg en hij doet ons voor. Dit is wat je moet doen. Als je met de Vader wil leven. Als je net zo wil leven als ik, moet je dit doen. Ik wijs het je. Maar je zou wel iets overslaan in het christendom, denk ik, als je alleen maar naar Jezus kijkt. Want hij wijst naar God, naar het leven met God. En daar kan een mens in landen, in dat leven met God. En dan sta je naast Jezus. Zonder dat ik nou zou willen zeggen dat ik Jezus ben, maar Jezus zegt zelf, ook tegen de mensen om hem heen, jullie zijn goden. Wij zijn goddelijke wezens. Dus als ik daarin alleen maar naar Jezus blijf kijken, dan vergeet ik naar God te kijken.
0: Nou ja, dat is een prachtige tekst. Zoals richt je ogen op Jezus. De beginner en vol einde van ons geloof. Dus. Maar goed, ik ga naar die kloosterwijsheid vandaag toe. Het kan heel modieus worden op een gegeven moment. Je gaat een klooster in, je wordt gecharmeerd door de stilte daar. En na 3 dagen ben je weer weg. Want het zijn vaak van die kloosterretreaters. En dan denk ik, ja, waar je nu woont is het ook stil. Je had ook een klooster in kunnen gaan, maar dat doe je niet, je woont hier.
1: Ja, mijn leven is anders gelopen. Ik had misschien best kunnen intreden als dingen anders gegaan waren. Maar ik ben getrouwd.

0: treden als de dingen anders gegaan waren. Maar ik ben getrouwd, ik heb kinderen gekregen. Dan is het niet meer aan de orde. Ik kan niet nu alsnog zeggen van ik wil liever in een klooster zitten. Dus ja, daar kan ik ook vrij simpel over zijn. Ik heb nog wel eens een keer een gesprek gehad met een abdis. En toen al pratend kwam ik er ook achter van dat willen intreden of het verlangen naar het klooster is ook een zit ook ego in. En ook alles perfect willen doen. Zeg maar, als ik een religieus leven leid, dan moet ik intreden. Want dan wil ik ook eredivisie spelen, zeg maar. Maar het is veel religieuzer of veel monastieker uiteindelijk om hier te blijven, op de plek waar ik ben. En het daar te doen. Dit is de plek. Ik heb die kinderen. Ik heb kleinkinderen. Dus ja, dan ga ik. Dat is daarbij blijven. En het voelt niet als een offer of zo, hoor. Het is gewoon echt. Het klopt. Het klopt gewoon. Het klopt. Het is veel kloosterlijker om hierin te blijven dan om nu alsnog in te treden.
1: Ja, je zit hier in een enorme stilte omgeving hier, hè, waar je nu bent. Zal met kleine kinderen anders zijn geweest, denk ik. Vermoed ik. Maar die stilte, dat schrijf je ook in het boek. Ik ga van hot naar her een beetje, hoor. Ik herken dit wel. Dat mensen hier komen en denken, na 3 seconden denk ik, jongens, hoe hou je het hier uit? Want die stilte wordt bedreigend.
0: Ja, stilte kan inderdaad bedreigend zijn en confronterend. Want zodra je het stil maakt, ga je jezelf horen natuurlijk, hè. Als ik retretes geef, dan zeg ik dat ook altijd aan het begin van, we zijn in stilte, buiten de sessies om. En dat doe ik om 3 redenen, die Benedictus noemt in zijn kloosterregel. 1, als je je mond houdt, dan kun je tenminste niks onverstandigs zeggen. 2, als je je mond houdt, dan stoor je een ander niet. En ten derde, pas als je je mond houdt, kun je iets van binnen gaan horen. En waar anders dan daar, kan God ze laten horen. He, dan in jou. Dus dat is een hele goede reden om stil te zijn. En ook om de input stil te leggen. Dus het gaat niet alleen om de afwezigheid van geluid, maar ook om, vervuil je hoofd nou eens even niet met alles wat je kunt lezen of horen of in je telefoon kunt vinden. Leg de input stil en dan pas kan er iets in jou naar boven komen wat van waarde is.
1: Ja, goed, en dan citeer ik Koen de Meester, die zei van, als je stil wil worden is 1 ding, en een klooster is dan kan een heerlijke omgeving zijn, maar de echte herrie zit van binnen over het algemeen. Wat doe je daarmee?
0: Ja, dat is waarom het zo confronterend is. Als je het stil maakt, dan hoor je die herrie ineens. Dus wat mensen dan doen, is dat ze gaan ze nog meer herrie maken om de herrie in zichzelf niet te horen. Dus ja, dat gebeurt altijd weer. Zodra mensen stilvallen, dan is het van, ja, maar dan gaan mijn gedachten ineens. Ja, nou oké, welkom bij de club.
1: Hoe kom je dan tot die verstilling in jezelf?
0: Dat is een spier die je kunt trainen, Joop. Gewoon maar gaan doen. Verlangen naar stilte is stil gaan doen. Er tijd voor maken, gewoon op de klok. Als het je menens is, dan moet je er tijd voor maken. En dan ga je maar zitten. Pak een kussen, pak een stoel, steek een kaars aan. Ga zitten en hou je mond. Zo simpel is het dan. En adem in. Hè. Het is dan in dat daar zitten ook, ja, het uithouden met jezelf. En begin gewoon met 10 minuten. Verder, het hoeft niet meteen, hè, je hoeft niet meteen het leven van een kluizenaar te leven als je verlangt naar stilte in je leven. Je mag het zo klein maken als het past bij jou. Nou, dat kan ook 5 minuten zijn als dat al moeilijk is.
1: In het boek begin je bij de, er is een voorafzitter in. Het is een zoektocht voor jou geweest ook. Kun je er iets over beschrijven hoe die tocht geweest is naar het moment dat je dacht van, want die beschrijft term als dat je heel vertrouwd was bijvoorbeeld met het hele het taalgebruik van een kerk bijvoorbeeld. Het taalgebruik van wat je geloofde. En hoe kom je dan bij het punt van God is echt persoonlijk?
0: God is persoonlijk, dat heb ik ook in mijn boek opgeschreven. Dat was natuurlijk een heel vroeg moment. Kleuterschool. Het moment dat ik ineens hoorde, je bent niet alleen. Ik ben bij je. En dat heeft me nooit meer verlaten. Dat is altijd er gebleven. En daaromheen is mijn leven eigenlijk uiteindelijk opgebouwd geraakt. Om die aanwezigheid. Daarna kwam dat hele katholieke verhaal waar ik in ben groot geworden. Met alles erop en eraan. Mijn ouders waren nog, ja, mijn vader was in 1925 en moeder van 31. Dus dat was nog, ja, echt nog wel een stukje rijkroms leven. Het was een heerlijke bedding waarin ik heel gelukkig ben geweest. Ik was een heel blij kind, ook in de kerk. Ik vond het ook fijn in de kerk. Ik vond het mooi. Ik heb nooit een neiging gehad om mijn kont tegen de krib te gooien. Later, toen alle vreselijke verhalen natuurlijk uitkwamen, ben ik wel heel boos geweest en heb ik me verraden gevoeld. Maar ik heb niet een seconde de neiging gehad om uit de kerk te stappen. Het katholicisme, dat was allemaal aanwezig. En er kwam een moment waarop ik me realiseerde,

0: van wanneer krijgt de vorm daarvan nou inhoud? Wanneer ga ik dat nou ook doen dan? En hoe? En dat was, ja, dat is niet een moment geweest dat ik me die vraag stelde. Maar nu we het hier zo over hebben, is dat wel het proces geweest van wanneer mag de vorm, die prachtig is hoor, ook vlees worden? Dat is de beweging.
1: Is daar het sleutelwoord ontvankelijkheid in?
0: Dat is zeker een van de sleutels, ja. Zonder ontvankelijkheid lukt het niet. Zonder de bereidheid. Als ik niet de bereidheid had gehad om me te laten vormen, om te laten omvormen, om mezelf, ja, tot het bot te laten uitkleden, dan had het niet gekund.
1: Maar wat is dat ontvankelijkheid? Je noemt het bereid zijn, maar wat is ontvankelijkheid? Iets, want je laat eigenlijk iemand binnenkomen die van buiten komt.
0: Nee, je bent bereid om te voelen dat het al in jou is. He, dus in ons woont God. Wij zijn uit hem. En we kunnen ons er tegen verzetten. En dat kunnen we heel goed. Daar zijn we experts in. In onze eigen plannen maken, onze eigen wegen gaan, onze eigen route bepalen en niet instemmen met wat er eigenlijk aan de hand is in het leven. Maar diep van binnen hebben we weet van een geheim waar je geen woorden aan kunt geven. Je hebt een intuïtie van dit is waar. Dit is waar. En daarna gaan leven, dat vraagt ja, openheid, zachtheid, ophouden met vechten, ophouden met controle houden, alles uit je handen laten donderen. Doen, ja, wat Jezus zegt, van als je niet je leven wil opgeven voor mij, dan zul je het verliezen. En voor mij gaat het over, als je niet bereid bent om je oude leven los te laten, dan ga je dood. In overdrachtelijke zin. En dat vraagt een ontvankelijke houding. Hè, waarin het ontvangen gaat over, durf je samen te vallen met wat je al hoort. Durf je dat inzicht te ontvangen, dat het zo werkt. En je kunt ook zeggen, hè, de genade wordt over je uitgestort. Dat zijn ook al hele mooie termen. En dat is ook waar. Maar het vraagt om een houding waarbij je je handen in de lucht houdt. En je oude orante houding. En zegt, oké, hier ben ik. Doe maar met mij. Gebruik mij maar als uw instrument. Dat is wat ik heel vaak gebeden heb vroeger. Gebruik mij maar als uw instrument.
1: Is God dan te vertrouwen?
0: Wat een vraag, Joop.
1: Ja, want dat zeg je. Zeg je echt in wezen, gebruik mij als instrument. Maar ik heb het idee dat je dan tegenover iemand staat. Van, want dat is de vraag van sommige mensen toch?
0: Ik sta niet tegenover iemand. Ik geef toe dat hij in mij is. En ik zeg, gebruik mij maar als uw instrument. En dat is natuurlijk, dat veronderstelt een diep vertrouwen. Ja, ja, dat is grappig dat je dat vraagt, zeg. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Natuurlijk, als God niet te vertrouwen zou zijn, wat moeten we dan nog met ons leven? God is. God is het zijnde. Het al. De alomaanwezige. Daarin is geen onvertrouwen. Daarin is geen onwaarheid. Daarin is alles. Dus als we dat door ons heen laten gaan, dan komt het sowieso goed.
1: Waarom kom ik dan zoveel mensen tegen die, als hierover praten, juist dit wel in vraag stellen? Van, niet dat hij het vertrouwen is misschien niet het goede woord, maar dan heb je het over de God met het vingertje, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, de mensen die het in vraag stellen, die hebben, ja, ik wil bijna zeggen, geen geloof, maar dat klinkt wel hard. Zolang je nog God in vragen stelt, heb je nog een stap te zetten. In je vertrouwen, in je geloven, in je overgave. Ik spreek er geen oordeel over uit, want er zijn heel veel mensen die het niet die sprong doen. Die niet springen. Die willen blijven staan aan de rand van het zwembad om te kijken, wat gebeurt er hier allemaal op de kant. Ja, maar geloven is erin springen. En dan niet weten wat er gaat gebeuren.
1: Dan zit er nog iets anders aan vast. Je zegt, God is te vertrouwen. De tegenhanger daarvan zou ik ook kunnen zeggen van, in hoeverre zijn wij te vertrouwen in die zin? Want we hebben een ego wat zelfs in nederigheid de blits kan maken, om het zo te zeggen.
0: Ja, vertrouw nooit op je ego. Dat is de slechtste raadgever. Je hebt je ego wel nodig, hè, om mens te kunnen zijn en om te bedenken, wat voor een sjaal zal ik vandaag omdoen? En hoe kom ik in Deventer? Maar je ego kan niet voor je ziel of voor het zielsniveau bepalen wat de beste route is. Dat moet echt vanuit het zielsniveau, vanuit dat vertrouwen komen. En dan kun je dat wat je aan menselijke vermogens hebt daartoe inzetten. He, dus dat beschrijf ik ook uitgebreid in mijn boek, hoor. Dus dat je ego kunt gebruiken om een stoel neer te zetten, om te beslissen, ik ga nu 20 minuten zitten, om een wekker te zetten. En dan stel je ja, je vaardigheden zeg maar in dienst van zielsverlangen. Als jij het verlangen hebt om, om interviews met mensen te houden over hun geloof of over God of wat daarmee te maken heeft, dan vraagt het een heleboel inspanningen om het zover te krijgen. Maar dan heb je al die inspanningen gericht op dat wat je het liefste doet. Maar je hebt niet je vertrouwen op je ego gesteld. Want misschien wil je ego vanmorgen wel in bed blijven liggen.
1: Ja, ik weet niet of dat het alleen is. Ik geef een voorbeeld maar hoor. Jezus zegt op een gegeven moment een voorbeeld van de tollenaar. Die slaat zich op de borst en die zegt, ja, ik ben niet waardig en zo. En die fariseer zegt dan, ja, ik ben niet zoals die tollenaar. Mm-hmm. Ik denk dat het ego subtiel is dan. Dat ik dan soms denk van, nou niet hardop natuurlijk, want zo fatsoenlijk ben ik wel. Maar dat ik hardop denk van, ik ben toch blij dat ik niet als die fariseeën ben. Snap je een beetje de subtiliteit die erin zit? Dus het meegekruisig zijn en tegelijkertijd stuit het ego erbij van, dat gaat wel lekker zo. Dat bedoel ik eigenlijk meer met het ego.
0: Ja, tuurlijk. Je kunt jezelf enorm voor de gek houden met tevreden zijn met jezelf. Of kijk, mij eens even nederig zijn. Dat is ook een valkuil. En het is, maar het ego kan alle kanten op natuurlijk. En je kunt jezelf op de borst kloppen en zeggen, kijk mij eens. Dan schiet je weg bij het heilige midden, zeg maar. Mm-hmm. Als je zegt, ik ben blij dat ik niet zo ben als hij, ben je ook weg uit het midden. En als je zegt, let maar niet op mij, ik ben niet goed genoeg, dan ben je ook weg uit het midden. Dus dat is wat je net bedoelde met die nederigheid. Je kunt doorschieten in de nederigheid. En het zo nederig maken dat je jezelf weer groter maakt dan je bent. Dat is een gigantische paradox. Maar je kunt in de bescheidenheid zo ver doorgaan. En onder het mom van christelijkheid. Hè? Want kijk, mij is bescheiden zijn. Nee hoor, ik hoef niet. Ga weg. Nee, dat is valse bescheidenheid. Dus kijk, bescheidenheid in zichzelf is een deugd. Moet je vooral bewaren en zuinig op zijn. Maar niet jezelf op de borst kloppen voor je bescheidenheid.
1: Ja, wat is bescheidenheid dan?
0: Heb ik mij niet in verdiept. Als ik antwoord zou willen geven op die vraag, zou ik eerst de etymologie van het woord willen uitzoeken. Van waar gaat het werkelijk om bij bescheidenheid? We kennen het natuurlijk als een zekere ingetogenheid. Een kalmte in spreken en doen. Niet op de voorgrond treden. Niet meer vragen dan je nodig hebt.
1: Ja, maar ik heb het nu over de deugd. Zo noem je het, de deugdbescheidenheid.
0: Ik denk dat de bescheiden mens wacht op wat hem toevalt. En dat hij niet zelf gaat zeggen, ik had dat of dat eigenlijk graag gehad of gedacht.
1: Dus bescheidenheid betekent dat je, dus wat je hebt, heb je gekregen. En je hebt zelf jezelf gekregen. Ik bedoel, ik heb mezelf ook niet gemaakt. Maar dan het ego toe. Ik heb dit wat vanuit de middeleeuwse mystiek horen vertellen van dat valse ego wat graag de blitz wil maken. Of zelfs, wat je net zei, je kunt het klooster ingaan om je ego te koesteren. Want dat is ook een prachtige manier van doen. Maar het ware zelf, waar zit het dan? Vanuit de mystiek wordt er vaak gezegd, in die relatie met God kijkt hij je tevoorschijn. Komt het ware ik naar voren. Mm-hmm. Dus niet het valse ik, maar het ware ik. Mm-hmm. Kun je daar commentaar op geven?
0: Tevoorschijn gekeken worden. Ja, het is een mooie uitspraak. Ik zou hem zelf niet zo hebben kunnen bedenken. En ik weet ook niet of die voor mij helemaal zo, of ik hem zelf zo zou formuleren. Het vormingsproces, in de jaren dat ik daarin zat, was voor mij een confronterende weg. Van steeds tegen grenzen aanlopen, momenten aanlopen waarop ik zag wat ik deed. En dat wat ik deed iets anders was dan wat ik was, dan wat ik ben. Ja, dus ik ging zien steeds meer hoe ik de dingen liep te controleren en op te houden. En dan ook nog te denken dat ik het goed voor elkaar had. En doordat ik hele wijze leermeesters heb gehad, een hele wijze biechtvader en goede leraren, is het me steeds gelukt, zeg maar, om bij zo'n ontdekking bij de pijn daarvan te blijven. En om niet weg te schieten in van, nou, maar dat moet nu eenmaal zo, of dat heb ik al jaren zo gedaan, dus dat gaan we zo laten. Maar om toe te geven, oh ja, nee, dit is echt, waarom doe ik dit? En dan onderzoeken waarom ik het doe. En het ook weer durven loslaten en mee ophouden met het oude gedrag. En daarmee vielen er steeds meer lagen van mij af. Het hele harnas viel in elkaar. Ik heb het destijds wel eens vergeleken met een kasteel wat ik had opgetrokken. Muur na muur, met lager en lager. Tot je uiteindelijk dus weerloos bent. En tevoorschijn bent gekomen. Dus dat is wel de beweging van tevoorschijn komen, klopt wel. Maar het is omdat de verdediging afgebroken wordt. In het proces is God daarbij geweest, ongetwijfeld. Hij is overal bij. Hij heeft naar mij tevoorschijn gekeken. Hij heeft mij tevoorschijn gewild. Of zo. Ik weet niet. Het voelt wel alsof ik nu... Ja, met het wegvallen van die verdedigingswerken, zeg maar, kan ik laten zien wie ik ben. En dat kan alleen maar als dat allemaal in elkaar is gestort. Anders had je een heel ander gesprek gehad nu.
1: Zoals?
0: Dan had ik met een heel andere... Ik zat met een hele andere energie te praten vroeger. Veel hoger. Mijn stem was anders. En ik wist ook alles heel erg zeker. Vroeger wel, nu niet meer. Ja.
1: Een van de dingen die ik proef in wat je zegt is... ook in het boek trouwens, van die trefwoorden die ik vind. Ik vind het niet in het boek terug als trefwoord, maar wel de gedachte is dit. Dat heel veel dingen die aan ons kunnen gebeuren, al in beweging gezet zijn door God. Die beweging, want die mis ik nog wel eens om me heen. Dat het vaak is van, je moet bepaalde dingen doen om. Terwijl ik denk, nee, misschien moet je die dingen helemaal niet doen, maar gewoon maar... Later gebeuren, maar hoe vang je die beweging op? Want dat is het punt. En hoe ontdek je wat God wil? Want je hebt het aan het eind van het boek zeg je het over een aantal manieren van denken. Heb je het zelfs, het onderscheid wat belangrijk is?
0: Ja, hoe weet ik wat God wil? Dat is een vraag die ik heel vaak te horen krijg. Als mensen dan een tijdje stil zijn geweest en met die gedachten op pad zijn gegaan, dan krijgen ze de vraag, ja, maar hoe weet ik nou welke gedachte ik dan moet honoreren en welke niet? Ik verwijs dan altijd naar Johannes Cassianus, een oude woestijnmonnik uit 300-400 na Christus. Die heeft daar een prachtig model voor ontwikkeld, toen al, en dat werkt nog altijd. En hij zegt, en dat is ook een hele kloosterlijke gedachte geworden, je moet de gedachten onderscheiden. Want gedachten horen bij de mens en dat zal nooit veranderen. Ja, daar zijn je hersenen helemaal voor om gedachten te produceren, dus prima. Maar niet alle gedachten zijn goed. En Cassianus zegt, er zijn maar 3 soorten gedachten. En dat zijn gedachten van God en van de duivel en van de mens. En als ik dit model verstaan wat we maken voor mensen van nu, ook voor mensen die niet met een traditie zijn groot geworden, dan zeg ik wel eens, het zijn gedachten van de liefde, gedachten van de niet-liefde, van het kwaad en van de mens. De menselijke categorie is nog nooit veranderd qua naam. En Cassianus zegt, je moet alleen ingaan op gedachten die van de liefde komen, van God. Nou, hoe weet je dan wat van God is? En dan zegt hij, je herkent de oorsprong, de afzender van een gedachte, aan wat die gedachte je oplevert in het heden. Nou, een gedachte van de mens, die brengen je een heleboel gepieker en lijstjes maken en overwegingen en wat zou ik nou eens gaan doen en wakker liggen en zo. Dat is allemaal mensenwerk. En de Cassianus zegt, ga er maar niet op in, want het gaat je niet bij God brengen. Wat van het kwaad is, dat levert verdeeldheid op. En ruzie en oorlog in het uiterste geval. En de gedachten die van God zijn, die brengen je vreugde. En een gevoel van eenheid en een besef van harmonie en verbinding. En een diep weten, dit klopt, dit is waar. En dat wil niet zeggen dat wat je waar weet, dat dat per se leuk is. Maar je weet wel dat het waar is. En als je daarnaar gaat handelen, als je dat durft, dan gaat je leven samenvallen met de beweging die God is. En dat is een wetmatigheid voor mijn gevoel. En het is heel eng, vind ik, om te zeggen, God wil dit of God wil dat. Weet ik veel wat God wil. Maar ik voel wel dat dit klopt. En dat is een diep weten in je buik, weet je. En het is wat anders dan, doe maar lekker wat je hartje ingeeft. Nee, het ligt heel subtiel en het vraagt stilte, aandacht en naar binnen luisteren. En dan handelen naar de waarheid.
1: Zitten er gedachten ook in, om mee? God wil mij.
0: Met huid en haar. Maar dat komt omdat wij mensen deel zijn van God. We zijn goddelijke wezens. En God wil mij, ja, ik voel dat wel zo, dat God naar mij verlangt. Of dat in ieder geval naar God, dat God in elk geval verlangt dat ik me naar hem toe beweeg. En dat ontmoet elkaar dan ergens, want er is ook een stiltepunt daarin. Het is niet dat ik alsmaar onderweg ben naar God, want hij is er al, hè. Dus in dat contact is er, als ik het daarin kan uithouden, dan wordt het stil.
1: Er staat in het ik geef naar een ander onderwerp toe. Er is een prachtig stukje in over een soort van een klooster waar heel veel monniken zitten en waar verdeeldheid is. En er komt een soort probleemoplosser. Misschien kun je dat verhaal vertellen, want dat vind ik wel een leuk verhaal in het boek.
0: Ja, het is een heel bekend verhaal in de traditie van de Sister Centers althans. Ze hebben het mij heel lang geleden al eens een keer verteld. Met een disclaimer hoor erbij, want ik weet niet exact meer waar dat verhaal opgeschreven is of van wie het is of... Maar het komt erop neer dat er een groep monniken het niet goed had met elkaar. Dat er altijd ruzie was en dat de een de ander het licht in de ogen niet gunde. En toen kregen zij een visitatiemoment waarbij dan een abt van een ander klooster... of een prior of een, in ieder geval iemand van een ander klooster komt om met alle broeders te spreken. En dat is nog altijd zo, hè, die traditie van visitatie. En dan met iedereen praten, iedereen lucht zijn hart... Al die monniken hadden natuurlijk een lelijk verhaal over al die andere broeders waar iets aan mankeerde. En hij zei toen bij het gesprek na afloop heel veel. En onder andere zei hij, ik heb ook nog een geheim voor jullie. En dat is dat één van jullie de Christus is. Eén van jullie is de Christus. En dan gaat hij weg. En dan komt hij na een tijd weer terug. En dan is de sfeer daar volledig omgeslagen. Omdat ze natuurlijk allemaal zijn gaan denken, maar ben jij het dan? Ben jij het dan? En elkaar met een heel andere manier van doen zijn gaan bejegenen. En elkaar met respect zijn gaan behandelen van stel je voor dat hij het is. En dan moet ik toch wel... Het was de sfeer liefdevol.
1: Dat soort dingen doe je vaak... Het doet vaak mij, zo'n voorbeeld geeft mij meer... Hou vast soms dan allerlei abstracte gedachten. Hè? Je had het net over het willen. God wil mij. En dan ontmoet je elkaar. Heb je het dan over twee personen die elkaar ontmoeten?
0: Ja, ik ben niet God. Dus ja. Maar ik ben wel deel van God. Wij zijn uit hem. Wij zijn van God... Ik zeg wel eens, zoals de tafel van hout is. We zijn geschapen uit die materie. Kun je niet aan ontkomen. Dus ja, ik kan God ontmoeten. En dus is er een tegenover. En wij zijn één.
1: Zit daar het verwonderlijke in? Dat jij als persoon altijd persoon blijft. Dus jij blijft Maria. En je lost niet op als een druppel in de oceaan bijvoorbeeld.
0: Nee, je lost niet op. Nee, dat klopt. Maar ja goed, dan komen we inderdaad... In de vraag, het leven na dit leven. Wie ben ik als ik hier sterf? Wie ontmoet ik dan? Hoe heb ik het daar? Moet ik nog een keer? En dan ga je al gauw buiten echt strikt katholieke kaders denken natuurlijk. Wat was de vraag ook alweer?
1: Nou, blijf je altijd persoon? Blijf je Maria? Want ik kan nog een paar voorzetjes bijgeven. Een van de dingen die mij altijd... intrigeert is dat ook deze schepping die prachtig is hier, want de zon schijnt nu, dus het is mooier kan het eigenlijk niet. En toch is deze schepping aan zinloosheid onderhevig en wacht ze op het openbaar worden van de Zoon van God. Dus ook die schepping wacht op het moment dat ze uit die vergankelijkheid weggetrokken wordt. De schepping die gegeven is voor ons om in te leven als mens. Dus dat aspect van persoon zijn. C.S. Lewis noemt het wel eens het Engeland in het Engeland. Ik bedoel, misschien ga ik nu een hele verkeerde kant op, ik weet het niet.
0: Als je hier zo naar buiten kijkt en je ziet de bomen, vind je die dan in zichzelf zinloos?
1: Ik lees het zo. Nee, ik vind het in zich niet. Ze zijn vruchtbaar, maar de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Dan zie ik al hoe mooi dit is. Dus dan vraag ik me af hoe die schepping dan moet zijn als hij werkelijk vanuit die vergankelijkheid gered wordt of verlost wordt. Of...
0: Ja, dit is de zichtbare wereld op dit moment die we met onze mensenogen kunnen zien. Maar dat is ook maar een fractie van wat er aan de hand is. Ja, onze wetenschappers denken dat ze alles weten en dat daar buiten niks is. Maar ik zie nog geen glimp van het totaal, naar mijn idee. Mm-hmm. En de zin van dit hier, de zin van zo'n boom, die boom bestaat uit dezelfde moleculen als wij. Hoe weet die boom dat hij omhoog moet? Dat is allemaal kennis. Dit zit niet in het zaadje waar die uit ontstaan is. Dat is kennis die beschikbaar is. Goddelijke energie die ons overeind houdt. Houdt ook de boom overeind.
1: Het verbaast me, ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. Omdat daar zit dus al het leven, alles zit er al in. En ook, het geeft mij de hoop van wat in mijn klein begonnen is, ook in geloofsmanier, dat het groeit en dat het... Maar goed, die kastanje, zolang ik hem in mijn zak hou, is het eigenlijk zondigheid, want er gebeurt niks mee.
0: Ja. Heb je hem echt in je zak nu? Nee. Laten we eens kijken.
1: Geen geloof, meer niet.
0: Jawel.
1: Dit is hem.
0: Prachtig. Midden april, er ligt een kastanje op tafel.
1: Nou ja, in september zoek ik die weer, want dan doe ik weer een nieuwe, want dan is de glans een beetje weg. Maar hoe langer die in mijn zak blijft, glans op een gegeven moment heel mooi. En op een gegeven moment wordt hij wat ouder, maar Het komt pas leven uit als je hem in de grond stopt. Als hij echt sterft.
0: Ja, ja. Je moet, dat is, maar die metafoor gaat altijd op. Je moet sterven om te kunnen leven. En stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En dat is, voor zover er een zin is in dit mensenleven, voor mij de zin dat wij een menselijke vorm kunnen geven voor een tijdje aan het leven. En dat we met ons bestaan handen en voeten kunnen geven aan de eindeloze God. En dat we onze talenten, alles wat ons gegeven is, in dienst stellen van God. Nou, ik kan toevallig schrijven, dus ik schrijf een boek. Jij kan toevallig interviewen, dus je zit daar met een microfoon. En een schilder maakt een schilderij. En de houtbewerker maakt een altaar. Snap je? Als we allemaal onze talenten, wat we gekregen hebben, in dienst zouden stellen van de liefde, dus je kijkt wat er dan gebeurt.
1: Ik ga naar het begin van het boek weer, naar de Benedictijnse regel. En je zegt er op een gegeven moment in, geef het terug naar het nu. Daar staat een term in, ja, die zijn van die tijd zijn die interessant misschien. Van, heb je het over een koning en een koninkrijk? En ja, wat kan ik daar nog mee, hè, in deze tijd?
0: Ja, ik zeg dat ook omdat ik de mensen wil bereiken die van dat soort termen schrikken. Voor mijzelf zijn ze ook wel wat archaïs. Koning en koninkrijk en uw rijk komen, uw koninkrijk komen. Ik wil het graag zo vertellen dat mensen het verstaan. De mensen van nu. En er zijn nog maar weinig, laat ik het andersom zeggen, er zijn heel veel mensen die het niet meer verstaan.
1: Ja, maar dat verstaan heeft vaak te maken met, wat ik begrijp tenminste uit het boek, met het feit dat je in die traditie bent opgegroeid, waardoor de termen sleets geworden zijn.
0: Ja, woorden kunnen, ja, dat kan ook, ja. Dat woorden zo vaak gebruikt zijn dat je het niet meer, dat je ze niet meer in hun diepste betekenis verstaat. En de woorden in de regel van Benedictus, die zijn nog eens een keer ook echt ouderwets. Tenminste, in de vertaling die wij die in kloosters gebruikt wordt, de vertaling van Frans Vrome. Daar staat dat je slechte gedachten tegen Christus te pletter moet slaan. En omwille van Gods koninkrijk. En dat zijn allemaal van die, ja, ik word daar ook wel een beetje, en als ik het zo zeg, ook een beetje kriegel van. Omwille van Gods koninkrijk. Zeg dat nou eens even, wat betekent dat nou? Ja. Maak dat nou eens concreet in deze tijd. Wat betekent het omwille van Gods koninkrijk? Dat gaat erover dat ik alles over heb voor die eindeloze liefde. En dat het koninkrijk dat steeds opnieuw geboren wil worden in ons. Dat steeds voorhanden is in ons. Als wij maar durven te sterven. Als we maar het oude achter durven te laten. Het nieuwe is in ons aanwezig, het leven. Het wil er graag uit, maar we moeten het wel vrijlaten. En dan wordt het koninkrijk weer geboren, voor mijn gevoel, in ons elke keer weer. En als we dat allemaal doen, dan zijn wij daarin verbonden. Of dan kunnen we de verbinding voelen. De verbinding is er zo ook wel, maar we stappen eruit. Ik vind ook bijvoorbeeld het heel spannend dat sommige kerken het hebben over het koninkrijk dat nog komt. Weet je wel, dat het iets is waar je op moet wachten. Alsof je, als je maar hier braaf genoeg bent, dat je dan aan het einde gouden poort ziet en dat dan alles. Ik denk, nee, voor mijn gevoel is het hier en nu aanwezig in ons. En volgens mij is dat ook wat Jezus komt vertellen in het Nieuwe Testament. Dat wij goden zijn en dat Gods vrede in ons woont. Hij bidt dat wij net zo één zullen zijn met elkaar en met hem als hij met God. Ja, dus wat zou je zelf afzonderen als je het verbond beloofd is?
1: In hoeverre verder zijn in het hele proces van kloosterwijsheid vandaag? Als ik naar het proces kijk van, kunnen wij iets mee in deze tijd? En hoeverre zijn rituelen daarin belangrijk? Want ik heb het idee dat een van de aspecten is, zeker als ik maatschappelijk om me heen kijk, die ik toch wel mis. Het wordt allemaal 24/7 en alles moet elk moment kunnen, alles nu. Soms denk ik aan de kleine prins, weet je, die heeft ook zo'n verhaal dat die vos bij het jongetje komt van, ja, je moet elke dag op een bepaalde tijd moet je hier gaan zitten, want dan kan ik naar je verlangen. Mm-hmm. Weet je, dat soort dingen.
0: Mm-hmm. Rituelen helpen een mens om het onzichtbare in de vorm te zetten. Om te maken dat iets werkelijkheid wordt wat je niet in woorden kunt vangen. En de katholieke traditie is natuurlijk rijk aan rituelen, waar ik van hou. En waar ik ook niet aan wil tornen. En kijk, mensen zeggen ook wel eens, ja, mijn ochtendritueel is dat ik, en dan komt er iets, hè, de volgorde van, ik poets eerst mijn tanden en dan doe ik een schone onderbroek aan. Ik vind het woord ritueel daar wat zwaar. En daar vind ik eigenlijk het woord ook te mooi voor. Rituelen horen voor mij wel echt bij heilige momenten. Het is meer dan een gewoonte, zeg maar. Dus ja, en bij een traditie, bij elke traditie horen rituelen die een mens in het onzichtbare helpen, in het mystieke midden. In van ja, hier heb ik er geen woorden meer voor, maar oké, zeg nu maar ja, dan ben je getrouwd. Er zijn bij rituelen ook altijd gebaren en handelingen en die altijd in een vaste volgorde verlopen. En doordat ze zo worden uitgevoerd, iets bewerken, ja, wat je niet kan uitleggen. Als je iemand begraaft, de woorden uitspreken die je aan een graf uitspreekt, of samen onze vader bidden op een bepaald moment in de liturgie. Of ja, dat is goed, ja. Ik weet niet, is het antwoord op je vraag?
1: Ik weet het niet. Ik moet aan mijn eigen jeugd denken. Ik ben nooit met rituelen opgevoed. Nee. Dus voor mij was kerst was iets geks. Mm-hmm. Op een gegeven moment dat je, mm-hmm. Je komt tot bekering, je wordt christen. Of ik capituleer eigenlijk voor Jezus, was het meer.
0: En dan, ben je ook gedoopt?
1: Daarna ja.
0: Dat is een ritueel.
1: Ja, klopt. Ja. Ook een stuk gehoorzaamheid was het voor mij. Ja. Die doop. Maar goed, dan merk ik dat de kerst kan nietszeggend zijn. Voorkomen niet zeggen, was het voor mij. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik merk wel dat er een aspect aan zit. Kijk, ik ben natuurlijk zonder rituelen opgevoed. Dat het begint ook zonder traditie. En het maakt dat je op een gegeven moment gaat zien van hey, traditie is zo gek nog niet. Mm-hmm. En dat ook een cyclisch gebeuren van elk jaar bepaalde dingen vieren niet zo verkeerd zijn.
0: Nee, klopt. Het leven moet gevierd worden. Er moet meer gevierd worden. Het vieren van kerstmis en Pasen en andere, misschien ook hoogfeesten natuurlijk in de kerk. Daar zit een schoonheid in. En ook in het steeds weer zich herhalen daarvan. Aandacht hebben voor de momenten die voorbij gaan. Voor de dingen die we herdenken. Dat kan ik ook alleen maar mooi vinden. En soms gebeurt het mij ook wel dat ik bij kerstmis denk, ja, het is eigenlijk alle dagen kerstmis. Het is ook eigenlijk alle dagen Pasen. Maar toch is het goed om op 25 december stil te staan bij, vandaag vieren we dat met z'n allen. Het verbindt ook natuurlijk. Hè? Dat is ook een van de aspecten van een ritueel. Dat je verbonden bent met alle mensen in die traditie. Die vandaag herdenken dat Jezus geboren werd. Ja, ook al was het misschien op andere datum. En ook al weet ik veel, zonnewende, heidense rituele kerstboom. We denken met z'n allen vandaag aan dat kindje. Oké, dat is ook iets wat verbindt. Dat is ook de kracht van een ritueel.
1: Wat ook belangrijk in die Benedictijnse traditie is, tenminste wat ik eruit lees, is dat gastvrijheid is een hele belangrijke bij hun. En wat ik daar ook merk is dat ze hebben een regel en vanwege de liefde kun je die regel breken op elk moment.
0: Ja, dat vind ik nou de grote kracht van de regel van Benedictus. Er staat niet zozeer in dat je dat omwille van de liefde kunt doen, maar er staat als iets wat in deze regel staat te moeilijk is voor de mens, dan moet de regel aangepast worden. En daarin was Benedictus zijn tijd echt heel ver vooruit. Het getuigt van een enorm psychologisch inzicht dat de mens een grens heeft. En je kunt de lat wel hoog leggen en hij ligt heel hoog in de regel. Maar Benedictus zegt zelf ergens aan het eind van, kijk even of het kan. Of je niet te veel vraagt van iemand. En dat is vooral voor de abt in dat boek van hem dan een belangrijk advies over vraag de monnik niet. En kijk wat iemand aan kan. De een kan veel meer hebben dan de ander. Het kan best zijn dat een neutrale opdracht in zichzelf voor de een te zwaar is en voor de ander niet zwaar genoeg. De ene moet ook strenger gestraft worden dan de ander. Het is altijd naar de juiste maat.
1: En die gastvrijheid is elementair bij hun.
0: Gastvrijheid is een bekend thema. En dat is ook wel, dat hoor je ook heel veel, van dat de gast moet ontvangen worden alsof het Christus zelf is. Ik heb dat ook in mijn boek nog weer aangestipt en ik ben nog dat hoofdstuk gaan lezen. He, want die frase van ontvang de gasten alsof ze Christus zelf zijn is heel bekend geworden. Maar er staat ook bij dat als iemand aankomt, dat dan eerst de vredeskus gegeven moet worden. He, dat is in het klooster elkaar bij de ellebogen houden en dan jukbeen tegen jukbeen. Om te kijken of de ander wel met de goede bedoelingen komt. Daar begint dat hoofdstuk mee. Van kijk eerst of die ander met goede bedoelingen komt. Zo ja, dan gaan we hem alles in handen geven wat we te bieden hebben. Dat vond ik interessant. Ik denk, oh ja, dat is natuurlijk, ook dat is heel verstandig. Het is niet handig om iedereen op voorhand te vertrouwen alsof die Christus was. Je hebt ook je onderscheidingsvermogen gekregen om te zien, is deze mens goed voor mij?
1: Dat is een lastige als er een vreemdeling in de poort komt.
0: Ja, maar dan heb je een gesprekje. Je kijkt elkaar eens aan. Hoe gaat het in onze tijd? Hè? De vredeskus, ik zal niet meteen meer, ook niet door monniken van nu, gegeven worden. Maar ja, het is denk ik heel, heel gezond om te kijken, wil je echt hier komen of niet? Ja? Oké, welkom. Heb je verkeerde bedoelingen? Kom je hier om onze gasten te bestelen? Kom je hier om... Je vrouw is juist in elkaar geslagen en ben je alleen maar aan het vluchten? Nou, dat, dan hebben we het al over heel andere situaties. Waarin het ook goed is om dan te kijken, moet je hier dan wel zijn? En dan kan het ook heel interessant zijn om tegen iemand te zeggen, nee. En daarmee geef je hem misschien wel meer dan wanneer je zou zeggen, ach, kom maar binnen.
1: Je gebruikt in het boek, ergens naar het tweede of derde gedeelte, gebruik je het, want het gaat ook over de ziel, gaat het op een gegeven moment. En dan gebruik je op een gegeven moment het beeld van een koetsier.
0: Ja, dat had ik dat maar zelf verzonnen.
1: Is het zo erg?
0: Ja. Nee, dat is een oeroud verhaal uit, ik geloof wel, 3.000 of 4.000 voor Christus. Hè? Mm-hmm. Komt uit de Bhagavad Gita. En een van de verhalen daaruit gaat over de koets als beeld van het leven, over de levensweg, met op de bok de koetsier. En in de koets zit de ziel. Maar die ziel die slaapt en de gordijntjes zijn dicht. En die koetsier, dat is in zekere zin ons mens zijn, het ego, die jaagt de paarden voort. Die paarden, dat zijn je vermogens. Dat is waar je goed in bent, wat je aangeboren is. En het kan best zijn dat één paard ijver heet en een ander paard dienstbaarheid en het volgende paard liefde. Maar het ego jaagt ze voort tot ver buiten hun kunnen. En dan gebeurt er wat er in horizontale zin gebeurt, zeg ik dan ook in mijn boek, van dat je dan te ijverig wordt en je helemaal doodwerkt. Dat je te dienstbaar bent en voor iedereen loopt te zorgen behalve voor jezelf. Dat je van iedereen meent te moeten houden, wat natuurlijk nooit kan. En dan is het tijd dat de ziel wakker wordt en die gordijntjes openschuift en tegen die koetsier zegt van, joh, ik kan wat minder. Want het gaat met de hart. En dat is een moment waarop, vaak het moment waarop de mens voelt van, ik red het niet meer op eigen kracht. Als een mens stuk loopt op het leven, dan is het moment dichtbij waarop hij ontdekt, oh wacht, er is nog meer in het leven dan hard werken en iedereen lopen te helpen. Het is ook nog, oh ja, hoe sta ik met mij? Hoe sta ik met mijn zielsverlangen? Wat heb ik hier te doen in dit leven? Wat heb ik hier te doen? Wat wil God met mij? En de vraag als je aan de hemelpoort komt zal niet zijn, heb je genoeg mensen geholpen? Of heb je genoeg mensen geïnterviewd? Of aan mij heb je genoeg boeken geschreven? De vraag zal zijn, ben je Job geweest? Ben ik Maria geweest? Heb ik mij ten volle kunnen ontplooien in wat me gegeven is door God?
1: Ja, hoe kom je erachter?
0: Dat duurt een leven lang. Dat is een levensweg. De weg gaan en aldoende. Met vallen en opstaan. Leven. En misschien kom je er nooit achter.
1: Zou de vraag daar kunnen zijn, hou je van me? Ja, jij niet, hoor. Ik bedoel, naar Christus toe. Van Christus naar mij toe.
0: Ik herhaal even jouw vraag. Zou de vraag kunnen zijn, van Christus naar mij, hou je van mij? Dat kan. Ik zou eerder nog zeggen, hou van mij. Jezus stelt ook de vraag in het evangelie, hè? Hou je van mij? Ja, roepen ze dan allemaal, ja. De energie die ik daar voel is niet zozeer hou je van mij als wel hou van mij. Wees bij mij. Wees er. Er zit meer kalmte in. Er wordt niet zoveel gevraagd. En tegelijk vraagt het alles.
1: Nou ja, ik wou het zeggen. Ik kom op een gegeven moment naar de doop, komen de twee discipelen achter Jezus aan. En Jezus kiest zich alleen maar om, wat kom je doen? Mm-hmm. Dus die vragen zijn er. We zijn er niet zo gewend dat Jezus aan ons vragen stelt. Mm-hmm. Zijn wij degene die vragen stellen, hele lijstjes hebben. Mm. Wat vraagt hij van ons? Wat wil hij met mij?
0: Nou ja, wat ik net zei. Ik heb niet het gevoel dat Jezus ons iets vraagt. In de zin van, doe eens dit of doe eens dat of doe eens zus of doe eens zo. Maar als er een vraag ligt, dan is het vooral de vraag, ben je bereid om bij mij te horen? En zo ja, dan vraagt het alles. Dan moet je alles loslaten. Dan moet je dat kasteel afbreken. Dan moet je alles loslaten wat je zelf aan overtuigingen hebt verzameld. Hij vraagt niks, maar het vraagt alles. Het gaat om God. Alles draait om God en is vanuit God. En wij krijgen de uitnodiging en de kans om daarin mee te bewegen. Op het moment dat wij beseffen dat het niet om ons gaat, maar om de grote beweging, dan heb je alles moeten loslaten. Je kunt niet in God zijn als je je eigen route bepaalt. Weet je, en het is de vragen van Jezus. Je moet heel erg oppassen, denk ik, met daar een letterlijk antwoord op vinden. Jezus praat heel vaak in voorbeelden en metaforen en. En op het moment dat die duidelijk is, zeggen de mensen, nou zeg, kan hier wat minder. En ik vind het ook ingewikkeld om de vragen die hij stelt, om daar een theologie op los te laten. of zo. Het zijn altijd vragen van hart tot hart.

0: Dus je mag mijn vriend zijn als je doet wat ik doe. Als je doet wat ik voorleef. Dan kun je bij mij horen. Hij spreekt natuurlijk hier in een heel andere taal. Hè? Hij zegt niet... Hij staat er niet met een zweep. Jij moet doen wat ik zeg. Dat is het niet. Maar als je bij me wil horen... Ja, dan moet je doen wat ik zeg. Wat ik voordoe. Wat ik voorleef. En dat moeten... Dat is ook een ding waar mensen vaak over vallen. Dan moet ik zeker... Hè? En dan doen wat jij zegt. Dat noem ik ook in mijn boek. Dat is niet een moeten als in... Het is verplicht. Je hebt een vrije wil. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet. En dan zal Jezus niet zeggen van... Ach, doe toch mee. Nee, dan zegt hij... Veeg het stof van je voeten. Maar het is een moeten als in een onvermijdelijkheid. Als je wil zwemmen... Noem ik het voorbeeld ook weer in... Om mijn boek nog maar eens te noemen. Als je wil zwemmen... Dan zul je in het water moeten springen. En als je niet nat wil worden... Ja, dan blijf je aan de kant staan... Maar dan gebeurt het ook niet. Dan wordt er niet gezwommen. En zo is het met dat moeten van Jezus. Als je mijn vriend wil zijn... Dan moet je doen wat ik zeg. Er zit niks anders op. Mag het ook laten. Maar ja, dan kun je mijn vriend niet zijn.
1: In hoeverre kun je verliefd zijn op Jezus?
0: Het is mooi verliefd zijn op Jezus. Ja, heb ik ook wel gekend. Is ook weer overgegaan. Dat is niet uiteindelijk waar ik moest zijn, laat ik het zo zeggen. Ik weet wel dat er mensen zijn die hun leven lang verliefd blijven op Jezus. Maar de verliefdheid was een... Of de innige vriendschap die ik met hem gevoeld heb. Het hou vast wat hij mij bood. Daar heb ik wel heel veel aan te danken. Maar het is, ja, ik ben ook een soort van, ja, nou ja, wat ik aan het begin zei, van dat hij is de weg ergens naartoe. Hij is niet het einddoel. Hij wijst ons de weg. En het doel is de Vader, de eenheid. Dus met Jezus in God vallen. En dan ben je ineens hand in hand, dan ben je broer en zus.
1: Ik ga terug naar het boek Kloosterwijsheid vandaag. Je hebt het nodig over gezegd, maar... Als ik het goed proef allemaal, gaat het over een relatie die je aangaat met... waarin je een persoon bent die waar de ander zijn leven voor gegeven heeft. Laten we gewoon heel plat zeggen. Maar de kernvraag is toch, die eigenlijk het gesprek meer of meer toch over hebben... is die intimiteit die je kunt hebben met Christus, door Christus met de Vader. En dat jouw leven bepaalt, maar niet op een manier van... wat je precies moet doen, of theologisch gezien, of via dogma's... maar in het leven zelf lijkt het wel.
0: De intimiteit met Jezus is in feite iets wat niemand iets aangaat. Dit hele verhaal wat ik jou nu zit te vertellen... is een glimp ervan. Mm-hmm. En dan nog heb ik zoiets, en waarom vertel ik het eigenlijk allemaal? Want nogmaals, in wezen gaat het niemand iets aan. Dat is ook waarom het zo weinig letterlijk terug te vinden is in dit boek. Het gaat niet over mijn... relatie met Jezus of met God. Maar het gaat over hoe kun jij op jouw manier op de weg naar God belanden. En dat is een universele weg. Maar het is eigenlijk niet zo interessant hoe ik daarop terechtgekomen ben. Of wat mijn relatie met Jezus is. Of hoe ik het met God heb. Die weg daar naartoe is gevormd door wat er in dit boek staat. En ik ben daar beland door wat er in dit boek staat. Dus je leest het resultaat, zeg maar. Niet het innerlijk.
1: Ja, daar is toch ook bijna niet bij te komen. Ik heb het wel eens met een vriend van me over gehad. Zeg maar, ja, wat zijn voor jou nou die momenten van innerlijkheid, van innigheid met Jezus? Of van die momenten van... En ik moet tot mijn spijt altijd zeggen, of tot mijn spijt niet... maar bijna altijd zeggen, er zijn momenten dat ik alleen ben. Nooit in gezelschap, bijna nooit in gezelschap.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Dat is alleen als je alleen bent. Dat geldt voor mij ook, ja. En dan raak je ook aan een heel persoonlijk gebied. Van ergens houdt het praten op, daar gaan we het hier niet over hebben. Maar ik ben er wel vol van. En dit boek is eruit gekomen. En wat dit boek doet, is een mens die deze weg op wil... echt hele concrete... handvatten geven over hoe kun je dat nou doen. Want de weg met God is voor iedereen anders... maar het gestruggel is voor iedereen hetzelfde. En dit boek gaat over het gestruggel. Hoe kom je door de shit heen? Hoe kom je door de problemen heen? Hoe kom je door alle dingen waar je tegenaan loopt? Tegen je weerzin, tegen de weerstanden. Wat moet ik met mijn lijf? Wat moet ik met andere mensen? Wat moet ik zo... En dat zijn eeuwenoude adviezen. En die heb ik niet letterlijk vertaald. Maar gewoon, ik heb de gedachte, de sfeer daar

0: uit in dit boek gevangen.
1: Dus het gaat in wezen over gewoon de alledaagse dingen, het gewone leven. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Hoe is Christus mijn leven? In gewoon het dagdagelijks, als ik een eitje bak of als ik achter de computer zit of als ik dat.
0: Dit boek gaat niet over een relatie met Christus, maar hoe je jezelf kunt afbreken om tot op Christus uit te komen. Okay. En dat is het is dus eigenlijk een werkboek. En ik begin met een heel stuk uitleg over hoe wij in horizontale zin om ons heen aan het leven zijn en aan het verdwalen zijn. Hoe we ook een verticale dimensie van het leven hebben waarin God wil wonen, waarin het verbond met God voelbaar is. Dat ons lichaam daar het vervoermiddel voor is, voor dat verticale verbond. En dan komen die tips over, en hoe dan? Hoe dan als je op de snelweg zit en het gaat ineens onderweg sneeuwen en je baalt? Hoe dan als je de hele dag als een kip zonder kop door je huis rent en als je boven staat denkt, waarom was ik hier ook alweer? Hoe dan met aandachtig leven? Hoe dan met stil zijn? Hoe moet ik stil zijn als ik 3 kinderen heb? Nou, dus zo concreet heb ik het vertaald. En ik hoop dat het mensen op de weg zal zetten naar een meer aandachtig leven, wat automatisch dichter bij God zal liggen.
1: Je zegt het, het is de moeite van het lezen waard, dit boek.
0: Vooral lezen.
1: Nou ja. Ja, je zegt erin, je moet het niet in de boekenkast zetten. Hè? Nee. Maar vooral af en toe een keer openslaan. Want ik vind het, dat vind ik het moeilijke vak met meer boeken, hoor, waar ik het over heb, is dat je, of zelfs boeken vanuit de middeleeuwen, je leest het 1 keer door voor het interview en tegelijkertijd zijn het boeken die je eigenlijk af en toe ter hand moet nemen en denken van oké, dit stukje wil ik eigenlijk niet lezen.
0: Dat is een mooi compliment, Joop, dat je nu geeft. Dat is, ik heb het al van meer mensen gehoord die zeggen, ja, ik heb het eerst 1 keer heel snel gelezen omdat ik zo nieuwsgierig was en nu ga ik het echt lezen. En ik heb ook al van mensen gehoord die zeggen, het heeft me echt aan het denken gezet. Van, oh ja, die tegen zichzelf aanlopen. Of wat jij nu zegt, dat wil ik eigenlijk niet lezen. En dat vind ik alleen maar mooi. Want het monastieke leven, het kloosterlijke leven, begint pas op het moment dat er weerstand ontstaat. En als je er dan bij blijft en je het door laat omvormen, dan ben je aan het groeien in God. Dan ben je aan het afbreken, dan ben je aan het in God zakken.
1: Ik weet, een van die woestijnvaders zei een keer, het is zo'n term die kun je op eindeloze manieren uitleggen, maar sluit u wel aan, denk ik. Blijf maar in je cel. De cel zal je alles leren. Je denkt, ja, dank je de koekoek. Denk ik dan, dat is saai.
0: Nee, maar dat is juist helemaal niet saai. Dat is de kern. Ja. Blijf in je cel en je cel zal je alles leren. Op het moment dat je, dat voorbeeld van zojuist. Als je hebt 3 kinderen en het huis is vol herrie. En je denkt, hoe kan ik dit leven nou eens anders inrichten? Hoezo stilte? Dan loop je tegenaan dat je leven niet stil is. Dat is vervelend. Nou, dan ontstaat een soort van. Nou, dan kun je 2 kanten op. Of je gaat op je kinderen schelden en zegt dat ze rustiger moeten zijn. Of je zegt, wacht even. En je ademt in en je ademt uit. Wat heb ik hier te doen? Wat heb ik hier te leren? En dat is wat die monnik bedoelt met blijf in je cel. En wanhoop niet, komt er achteraan. Hè? Ja. Dus hou het uit in de situatie zoals die is. Hou het uit bij de weerstand. Blijf erbij. En dan zal de situatie zich aan jou openbaren.
1: Ik weet een karmelites, en daar sluit ik mee af hoor. Een karmelites die zei, die was geroepen om het klooster in te gaan. En die was er nog geen week en die zei, hier, u heeft me bij de poot genomen. Ze voelde zich belazerd. Ja. Door God.
0: Oh ja? En wat heeft ze toen gedaan?
1: Ze is gebleven. Er was weinig alternatief, want ze zat daar in een slotklooster.
0: Nou, dat is toch een mooi verhaal. Ik hoop dat ze er een lang leven heeft gehad en dat ze uiteindelijk heeft ontdekt dat het toch de goede plek was.
1: Ik wou het hierbij laten, dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: En dit is van Maria van Mierlo en met haar sprak ik over het boek, of op basis van het boek Kloosterwijsheid vandaag, een gids voor een eenvoudig leven. Het is een uitgave van Otheo Books in Antwerpen. Ze hebben een website www.otheobooks.be. En dit gesprek met Maria van Mierlo had ik in deze uitzending van Emma Schouwers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 2. Sint Simon Stock en de schenking van het scapulier. Simon Stock werd rond 1165 in Engeland geboren. Hij was voorbestemd om een hoge leeftijd te bereiken en daardoor was deze monnik waarschijnlijk uitvoerig getuige van het onstuimige begin van de orde dicht bij de Eliafontein op de berg Karmel, evenals van allerlei strubbelingen veroorzaakt door de overplaatsing van de orde naar het westen. Nadat hij zich weer in Engeland heeft gevestigd, wordt hij rond het midden van de 13e eeuw in Aylesford gekozen tot hoofdprior van de orde. Eerst heeft hij met een crisis af te rekenen ontstaan door de overgang die een groot aantal van zijn monniken maakte naar andere bedelorden, zoals de Franciscaner of Dominicaner bedelorden. De Karmel wordt in haar bestaan bedreigd. In de uiterste nood richt de heilige Simon zich tot Maria. Was de Karmel niet door haar gewild en dus aan haar eer verbonden? De moeder van God beantwoordde zijn smeekbeden door een verschijning die waarschijnlijk op 16 juli 1251 plaatsvond, waarbij zij hem een wonderbaarlijk geschenk deed, namelijk het scapulier. Het verhaal van dit visioen werd ons overgeleverd via een groot aantal documenten, waarvan de oudste uit de eerste helft van de 13e eeuw stammen. Wij citeren de tekst, gegeven door de Fioretti van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Simon, een man met grote ingetogenheid en vereering voor Maria, bad vaak nederig, doch aanhoudend tot de maagd, de roemvolle moeder Gods, schutspatrones van de Karmelorde, opdat zij die orde een voorrecht zou toekennen die opviel door haar naam. Zo bad hij elke dag in zijn gebeden met een hart vol devotie tot haar. Bloemen van de Karmel, fleurige wijnstok, schittering des hemels, vruchtbare maagd, enige zachte moeder die nooit een man bekende, sterren der zee, schenk uw gunst aan de Karmelieten. En op een dag verscheen Onze Lieve Vrouw aan hem, omringd door een schare engelen, terwijl zij in haar hand het scapulier hield. Ze zei tot hem: dit hier is een teken voor jou en een voorrecht voor alle Karmelieten. Degene die in dit kleed sterft, wordt gespaard voor het eeuwig vuur. En dan overhandigt zij hem het scapulier. Verspreiding van het scapulier. Oude verhalen vermelden dat de bekering van een Engelse edelman het eerste wonder was met het scapulier. Deze man had eerst de hele streek tot zonde aangezet. Heilige Simon Stock had de bekering verkregen door zijn scapulier op de stervende te werpen. In dit wonder zag Simon een aanleiding om het geheim aan zijn broeders te onthullen en om hun het prachtige kleed te laten zien dat hij uit handen van Maria had ontvangen. Hij stierf omstreeks 1265 in Bordeaux, waar een gedeelte van zijn relieken zich nog steeds bevinden, en liet aan de orde de ontvangen boodschap na en de gegronde hoop op een beslissende, snelle ontwikkeling ervan. Sinds 1281 bepalen de grondregels der Karmelieten: het scapulier zal worden bewaard en zoals vroeger het speciale kleed van de orde blijven. Het wonderbaarlijke visioen werd al spoedig door paus Innocentius de IV bevestigd en het nieuws omtrent het prachtige geschenk van de moeder van God aan de Karmelietenorde verbreidde zich al gauw. Van overal kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking toegesneld, verlangend deel te hebben aan de grote beloofde gunsten. Het geschenk van het scapulier was immers aan de hele kerk beloofd. De heilige maagd had gezegd: al wie sterft met dit teken van de orde. Door zich tot de broederschap van het scapulier te wenden, konden eveneens leken baat hebben bij de heilsboodschap. De heilige Lodewijk, koning van Frankrijk, had het scapulier ontvangen, maar hij droeg het in het geheim en het beschermde hen tegen de gevaren van de zee. Hij stierf met dit gewaad aan. De Engelse koning Edward II, die begin de 14e eeuw regeerde, ontving het scapulier ook en paus Johannes de 22e verleende aan deze vorst een oorkonde van goedkeuring die de wonderbare bescherming door Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vermeldt. Vervolgens waren er ontelbare heiligen en beroemde personen die het scapulier hebben gedragen. We noemen alleen maar de heilige Robert Bellarmine, Carolus Borromeo, Alphonse de Liguori, Don Bosco, Bernadette Soubirous, evenals de meeste pausen uit de laatste drie eeuwen en wel in het bijzonder paus Johannes Paulus II. De devotie van het scapulier verbreidde zich geleidelijk en met een zekere traagheid, hetgeen door rationalistische critici gezien werd als een gebrek aan echtheid van het visioen van de heilige Simon Stock. In werkelijkheid werkt die traagheid in zijn voordeel. In plaats van zich met de hulp van veel publiciteit snel te verspreiden, verspreidt de devotie zich als vanzelf onder de christenen. Stapsgewijs volgen zij de wonderen die hier en daar gebeuren en per slot van rekening zijn die wonderen de beste aanbeveling. Allerlei mensen, zowel koningen als leken en lijfeigenen, begonnen onder hun gewone kleren dit vierkant stukje stof over de schouders te hangen. Het formaat was bij hen iets kleiner dan het scapulier van de monniken. Een noot helemaal onderaan de bladzijde lezen we dat het woord scapulier stamt van het Latijnse woord scapulae, dat schouders betekent. Het scapulier is een lange strook stof die de schouders bedekt, vaak voorzien van een capuchon en van voren en van achteren neerhangend tot de voeten. Het wordt door monniken over hun tunica of kleed gedragen. Het scapulier van de Berg Karmel is een verkleining van dit kleed. Later komen we hier nog op terug. Hoofdstuk 3. Het Sabbatijns voorrecht. Onder de talrijke geestelijke gunsten door de kerk verleend aan hen die het scapulier dragen, is wel de meest opmerkelijke het Sabbatijns voorrecht. De oorsprong ervan schuilt in de Sabbatijnse bul, die paus Johannes de 22e in 1317 zou hebben uitgevaardigd, net nadat hij een visioen had gekregen van de heilige koningin van de Karmel. De heilige maagd beloofde de heilige vader daarbij al diegenen van het vage vuur te redden die het scapulier zouden dragen. Om van deze nieuwe belofte te kunnen profiteren, diende aan twee voorwaarden te zijn voldaan. Naleving door de broeders van de kuisheid van hun staat, dat wil zeggen volledig in het celibaat en echtelijk in het huwelijk, en het bidden van de kanonieke uren of van het kleine officie van de heilige maagd. Enkele moderne historici van de orde der Karmelieten hebben ernstige redenen aangevoerd om de echtheid van de Sabbatijnse bul in twijfel te trekken. Die historische kwestie, waar we hier niet verder op ingaan, doet er weinig toe vanuit het standpunt van waaruit wij vertrekken. De kerkelijke overheid bevestigde herhaaldelijk, maar ook objectief, de inhoud van die bul, genoemd het Sabbatijns voorrecht. Er bestaan eigenlijk weinig aflaten die dermate talrijke en plechtige pauselijke goedkeuringen hebben genoten. Zoals de eerwaarde pater Joseph de Sainte-Marie het benadrukt, dit voorrecht vormt eigenlijk een soort volle aflaat, dat uiterlijk op de zaterdag volgende op de dood van kracht wordt. Hij vervolgt: de kerk heeft de macht een dergelijke aflaat te verlenen door de voorwaarden die daartoe door de traditie vereist zijn te aanvaarden en zich eigen te maken. En de maagd van haar kant heeft op dat vertrouwen talrijke malen geantwoord: je kan, zelfs al beschik je over een zeer verheven theologische beschouwing en al beleid je een vrij sobere spiritualiteit, toch het standpunt van Sint-Jan van het Kruis navolgen, die op de avond voor zijn sterven er welwillend aan herinnerde hoe de moeder Gods van de Karmel op de zaterdag met haar hulp en haar gunst in het aangezicht van het vagevuur toesnelde en hoe zij de zielen van de monniken of van de lieden die haar heilige scapulier hadden gedragen daaruit haalde. Het vertrouwen van de heilige was niet beschaamd. Hij stierf diezelfde zaterdag te middernacht. De heilige Theresia van Avila verhaalt in haar leven, door haarzelf geschreven, in hoofdstuk 38, toen de zeer goede monnik van onze orde eens ernstig ziek was, beleefde ik tijdens een stille overpeinzing die mij verraste dat hij dood was. Dit overkwam mij op een zaterdag onder de mis en ik zag hem ten hemel opstijgen zonder het vagevuur binnen te gaan. Ik heb toen gehoord dat hij eigenlijk op hetzelfde ogenblik was gestorven waarop ik hem had gezien. Ik was erg verbaasd dat hij niet langs het vagevuur was gegaan, maar er werd me gezegd dat hij eraan had kunnen ontkomen doordat hij altijd trouw de regel van zijn orde had gevolgd en zo de genade had genoten die de orde krachtens buitengewone bullen was verleend en betrekking hadden op de straffen van het vagevuur. Pater Joseph de Sainte-Marie benadrukte vooral Sint-Theresia's verwondering. Die verbazing verleent dit visioen haar volle waarde. Het komt eigenlijk erop neer dat aan de heilige, hoewel zij deze pater ook als een vroom monnik zag, bij hem geen tekens van heiligheid waren opgevallen die een onmiddellijke toegang tot de hemel rechtvaardigden. Zij had bij hem zonder meer wel symptomen opgemerkt van menselijke ellende. Haar hele verwondering ligt daarin besloten. Zo krijgt het visioen ook haar volle betekenis. Het herinnert de heilige Theresia immers aan de waarde van het Sabbatijns voorrecht en bevestigt het tegelijk. Het is dezelfde auteur die de volgende verstandige opmerking maakt: het Sabbatijns voorrecht, hoezeer ook te waarderen, mag de eerste en nog meer te waarderen hoofdbelofte van Onze Lieve Vrouw niet overschaduwen, namelijk de verlossing van het gevaar van de eeuwige verdoemenis. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Karmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus spreekt tot de Joden over zijn bekering. Paulus ging op de trappen staan en gaf met de hand een teken aan het volk. Er viel een diepe stilte en hij sprak hen als volgt in het Hebreeuws toe. Mannen, broeders en vaders, luistert naar wat ik u thans tot mijn verdediging ga zeggen. Toen ze hoorden dat hij hun in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. En hij zeide, ik ben een Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliel opgevoed volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke wet. Ik was een ijveraar voor God, zoals gij allen heden zijt, en heb deze weg vervolgd ten dode toe. Mannen en vrouwen in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, zoals trouwens de hoge priester en de hele raad der oudsten van mij kunnen getuigen. Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus, om ook daar de mensen geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen. Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, omstraalde mij rond het middaguur plotseling een fel licht uit de hemel. Ik viel ter aarde en hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ik antwoordde, wie zijt gij, Heer? Hij hernam, ik ben Jezus van Nazareth, die gij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die mij toesprak. Ik zei, wat moet ik doen, Heer? En de Heer weer tot mij, sta op en vervolg uw reis naar Damascus. Daar zal men u alles zeggen wat ge te doen hebt. Omdat ik echter ten gevolge van de schittering van het licht niet zien kon, werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid en zo kwam ik in Damascus aan. Een zekere Ananias, een wetgetrouwe man, die te goeder naam en faam bekend staat bij alle Joodse ingezetenen, kwam mij bezoeken, ging voor mij staan en sprak, Saul, broeder, wordt weer ziende. Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan. Toen zei hij, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en een stem uit diens mond te horen, omdat gij voor hem bij alle mensen zult moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt. Wat aarzelt ge dan nog? Sta op! Laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van zijn naam. Na mijn terugkeer in Jeruzalem, toen ik eens in de tempel aan het bidden was, geraakte ik in geestverrukking en zag hem staan, terwijl hij tot mij sprak. Haast u om uit Jeruzalem te vertrekken, want ze zullen geen getuigenis van u over mij aannemen. Hierop zei ik, Heer, ze weten heel goed dat ik het was die overal in de synagogen degene die in u geloofden liet gevangen nemen en geestelen. Ja, toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij, stemde ermee in en nam de kleren van zijn moordenaars in bewaring. Maar hij zei, ga, want ik zal u zenden, ver weg naar de heidenen. Uit de geschriften van de priester Lucien Servaux. Zo iemand in Christus leeft, is hij een nieuw schepsel. Het visioen van Damascus heeft nooit opgehouden in Paulus door te werken en is een licht en een kracht in hem gebleven om de heidense wereld te kerstenen. Hij weet dat hij zo door God gegrepen is, dat hij zich niet kan onttrekken aan zijn opdracht en daaraan niet ontrouw kan zijn. Zoiets kan niet gebeuren zonder intuïtie van mystieke orde. Hij bezit de gave der profetie, die der talen. Hij is begunstigd met visioenen en openbaringen. Hij spreekt over een christenmens. En het is duidelijk dat hij dat zelf is, die in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, werd weggerukt naar de derde hemel. En gaat hij verder? Van die mens weet ik dat hij, met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken. Voor alles beoefent hij de christelijke wijsheid en de liefde. Inderdaad, als we deze mens het leven in Christus horen beschrijven, dat allereerst zijn eigen leven is, en hem horen spreken over zijn liefde tot Christus, dan stellen we vast dat in deze woorden een innerlijke ervaring wordt weergegeven. Leven in Christus wil allereerst zeggen dat men hem wil navolgen, zoals een leerling, met inzet van alle krachten, zodat hij wordt zoals zijn meester. Want niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Leven in Christus betekent instemmen met de bedoeling die de Vader met ons heeft, onze roeping aanvaarden, de eer om kind van God te zijn door als authentieke broeders te delen in het leven van zijn Zoon, gelijkvormig aan diens beeld, met hem gerechtvaardigd en door hem verheerlijkt. Leven in Christus betekent tot in het diepst van ons wezen delen, met al die consequenties die daaruit voortvloeien, in het verrijzenisleven van Christus, in de immense beweging van geestelijke vernieuwing, die van nu af heel de eerste schepping beroert. Zo iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin.

0: en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de zesde week van Pasen luidt de introitus: Onder de volken wil ik uw grootheid verkondigen, Heer, uw naam bekendmaken aan al mijn broeders. In de kerk zijn de volken van de wereld door Jezus geworden tot broeders. Een wereldwijde broederschap, broeders en zusters van elkaar. Niet op grond van onze natuur, maar op grond van de genade. Als kinderen van de hemelse Vader, die aan zijn eigen Zoon Jezus het koningschap over ons heeft verleend. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij heeft ontvangen. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij heeft ontvangen, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. Zo spreekt de Heer. Eerst de Geest wat laten rusten bij hem, open zijn voor hem, voor God die anders is dan de mensen kunnen verdragen. Nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu niet verdragen. Door zo'n andere instelling van je geest wordt men ook inderdaad anders. Daardoor kunnen ook de kleinere dingen belangrijk worden, zoals de plaats waar men gaat bidden, de houding van het gebed. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet en zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men denkt hem het meeste te zullen vinden. En dat dan vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al onze bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, we zijn nog steeds bij het afscheid nemen van Jezus en hoe hij zijn leerlingen voorbereidt op zijn lichamelijke afwezigheid. Hij draagt zijn eigen nabijheid en leidinggevende kracht over aan de Heilige Geest. En dat is het bijzondere van ons geloof. Gods leiding is altijd actueel bij ons. Hij stelt geen algemeen geldende wetten in, geen abstracte waarheden, geen ideeën en idealen, maar liefdevolle leiding bij wat we nu moeten doen, wat we nu nodig hebben. Tegenwoordig zouden ze zeggen, hij geeft leiding op maat. De plaats ook zien, de zaal van het laatste avondmaal. En het kan zijn dat er al een verlangen in mij begint te groeien, Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis, en dat zou ik dan nu als het genade kunnen vragen. Geen abstracte kennis, maar een kennis die mij aanzet tot navolging en liefde. Jezus zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verdragen. Heerlijk is het als iemand je iets te zeggen heeft. En wat een verdriet als mensen elkaar niets meer te zeggen hebben. Of een niet-zeggend leven moeten leiden, een niet-zeggend werk moeten doen, of een niet-zeggende relatie hebben. Zo'n geval dat er geen ruzie meer is, dat er geen harde woorden vallen, maar dat het eigenlijk gewoon uit is. Een leeg leven. Zoiets als het nog steeds is tussen God en de mens. De mensen hadden God niets meer te zeggen. Adam en Eva verborgen zich voor hem toen God hen naderde. Uit schaamte. Ze hadden gekozen voor zichzelf. Maar God heeft de stilte verbroken. Hij heeft de leegte gevuld. Hij heeft een woord voor ons. Niet zomaar een woord. Hij noemt ons bij onze naam. Abraham, Isaac, Jacob. Hij dient zich echt aan als een God van mensen. En dat is dan ook hoe hij genoemd wil worden. De mensen met hun namen staan geschreven in de naam van God. De God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac
en de God van Jacob. Zo moet u mij noemen. Ik ben er altijd voor u. Ik ben de altijd aanwezige. En dat heeft tot gevolg dat je op de eerste plaats bij jezelf mag zijn. En dat je daarin jezelf mag zijn. Erkend, aangenomen. Je bent echt iemand voor God. Nog nooit had Abraham zijn naam met zoveel liefde, met zoveel warmte uit horen spreken. Hij voelde zich door en door gekend en aangenomen. Maar als God zo met de mensen omgaat, dan moet God zelf ook iemand zijn. Dan moet hij zelf ook een persoon zijn. Alleen iemand die zelf een persoon is, kan een andere mens als persoon tegemoet treden. Als God zich openbaart als een sprekende God, als een communicatieve God, een mededeelzame God, als een levende persoon die spreekt en lief heeft en die vertrouwen schenkt, dan kan het ook niet anders. Dan kan God ook niet alleen zijn. Hij moet die vaardigheid, dat contact met mensen, al in zich hebben gehad, nog voordat er mensen waren. God is dus niet alleen. Hij is meervoud. Hij is een sprekende God en een gesproken God. Een vadergod die spreekt en een zoongod die gesproken wordt. Een woordgod. En dat woord is vlees geworden. Het woord dat de Vader van alle eeuwigheid spreekt, wil hij nu tot ons spreken. Iets anders heeft de Vader ook niet om aan ons te zeggen. Dit is mijn zoon, luistert naar hem. En nu zegt Jezus, de zoon van de eeuwige Vader, tot zijn leerlingen bij het afscheid, nog veel heb ik u te zeggen. Wat zou de zoon nu nog te zeggen hebben? Wat zou dat kunnen zijn, dat ze nu nog niet konden verdragen? Wat zou dat anders kunnen zijn, dan wat de zoon van de Vader zou overkomen bij zijn lijden en sterven? Dat was echt niet om aan te zien. Wat de mensen hem hebben aangedaan, verschrikkelijk voor hem, maar ook verschrikkelijk voor de mensen die het hem hebben aangedaan. Mensen, kijk nu eens wat je gedaan hebt met de Zoon van God. Dat is niet om uit te houden, dat is onverdraaglijk voor het geweten van de mensheid, voor het geweten ook van de leerlingen, en daarom verborgen zij zich zoals Adam en Eva zich verborgen hebben tussen de bomen van de tuin. De leerlingen sloten zich op in de zaal van het laatste avondmaal. En toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Jezus kwam binnen. God kwam binnen in de hermetisch gesloten wereld van de mensen, in de hermetisch gesloten harten van de gelovigen. Hij ging in het midden staan en zei, geen straf, geen vergelding, omdat je dit de Zoon hebt aangedaan, maar vrede aan u. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Daarin, in die zijde, zijn goddelijk hart. Door mensenhaat doorstoken, verwond, gekwetst. En deze wond en de andere wonden schitterden door zijn liefde, de liefde waarmee hij dit alles gedragen had. Dat was de volle waarheid die zij nog niet konden dragen. De volle waarheid over de mens en de volle waarheid over God. God is trouw aan de trouweloze mens. De boosheid van de mens gaat tot het uiterste en Jezus gaf een teken van zijn liefde tot het uiterste. En dat is wat wij steeds weer moeten meemaken. Wij kunnen het niet dragen. De boosheid van de mens, de boosheid ook van ons eigen hart. In de wereldgeschiedenis is dat niet een voortschrijdende openbaring van het kwaad van de mensen? De media spelen de rol van aanklager. Er komt geen einde meer aan. Nu weer eens hier, dan weer daar.
De onderste steen moet boven, fraude in de bouw, onrecht in de zorg, noem maar op. Enige tijd geleden herdacht de wereld dat in de burgeroorlog in Rwanda 900.000 Rwandezen door hun eigen volksgenoten zijn afgeslacht. Natuurlijk verschenen er allerlei commentaren over wie erachter hebben gezeten, over de leiders, de politieke mogendheden, die allemaal de andere kant uitkeken en niets ondernamen enzovoorts. Totdat er een commentator naar zijn eigen mening werd gevraagd. En hij antwoordde: wie zijn wij mensen dat wij zoiets kunnen doen? Onze eigen buurman afslachten. Kinderen laten vermoorden. Deze man greep dus in eigen boezem. Dat is de openbaring van wat wij niet kunnen verdragen. Maar ook dat is nog niet de volle waarheid. De volle waarheid die God door de Heilige Geest kon brengen is deze. Er ligt een jongen in het ziekenhuis. Kindsoldaten hadden zijn oren afgesneden, zijn vingers en zijn tenen. Op zekere dag komt er een zieke naast hem te liggen. De jongen herkent hem als zijn folteraar. De folterjongen vraagt zijn slachtoffer hem te vergeven. Ik vergeef je, zei het slachtoffer. Je hebt uit angst gehandeld. In jouw plaats had ik misschien hetzelfde gedaan. Dat is de volle waarheid. Het kwaad in ons eigen hart en dat ons dat vergeven wordt. Vrede zij u. De verpleegster die bij deze vergevingsscène erbij gestaan had, vroeg aan het slachtoffer: meen je dat werkelijk? Ja, zuster, we moeten elkaar vergeven. Anders wordt de wereld nooit anders. De waarheid is niet de ontmaskering van het kwaad, maar de openbaring van het goede gelaat van God, de vrede, de Heilige Geest, wier zonden gij vergeeft, die zijn ze vergeven. Tot slot de gesprekken met Jezus van hart tot hart. Vooral zijn goede hart beluisteren en proberen alles wat er aan zonde in jezelf is, door hem te laten vergeven, als vrienden onder elkaar met hem spreken. En dan met de Vader die wist dat wij mensen zijn zoon zo zouden toetakelen, zoals die kindsoldaten dat jongetje. Die Vader heeft zijn eigen zoon ingegeven ons te vergeven, en dat deed hij ook met dat joch. Hem bedanken en het gebed uit handen geven door het gebed van de kerk te bidden, het Onze Vader.